0: Volgens de auteur mislikken veel verandertrajecten omdat bedrijven verandering nog steeds behandelen als iets tijdelijks. In plaats daarvan pleit hij voor organisaties die zich continu kunnen aanpassen aan nieuwe ontwikkelingen, zoals AI en economische veranderingen. Het boek combineert wetenschappelijke inzichten met praktijkvoorbeelden en interviews met leiders uit het bedrijfsleven. Knetter Adaptief is onder meer verkrijgbaar via Management Boek en Van Duren Media.
1: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan, Manutan. Bestel op manutan.nl.
2: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio.
1: Manutan, Manutan. Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
2: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today.

Wist je dat organisaties die winst en maatschappelijke impact combineren het op bijna alle fronten beter doen? Meer bevlogen medewerkers, grotere klantvoorkeur en betere bedrijfsresultaten. Wat doen zij anders? En hoe pas jij dat toe in jouw organisatie?

0: aan de slag te gaan. Business Insights met Joris van Zoelen. Elke werkdag om 9 uur bij New Business Radio.
1: Business Insights wordt mede mogelijk gemaakt door AM, ontwikkelaars van impact.
0: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio. Let's move it!

0: Welke macro-economische ontwikkelingen zijn er? Hoe gaan de politiek en sectoren ermee om? Trending richt zich op de grote ontwikkelingen voor ondernemers. De politiek, wetenschap, experts en ondernemers komen aan het woord. Trending met Ron Lemmens. Elke derde donderdag van de maand van 5 tot 6 op New Business Radio. Dit programma is terug te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen. Dit is New Business Radio.
1: Lekkere muziek voor op het werk en inspirerende gesprekken.

0: DBA heeft het landschap flink opgeschud. Opdrachtgevers zijn huiverig. ZZP'ers zoeken naar zekerheid en de onduidelijkheid regeert. Van schijnzelfstandigheid tot modelovereenkomsten, maandelijks gaan we op zoek naar de laatste ontwikkelingen en hete hangijzers. Ook hoor je de verhalen van ZZP'ers, experts en politici. De ZZP-update op Nieuw Business Radio met Ron Lemmens. Wil je meer weten of alvast een aflevering beluisteren? Ga naar nieuwbusinessradio.nl voor meer info.
1: De ZZP-update wordt aangeboden door Rompslomp. Je moet gewoon je boek houden. Solopartners voor ZZP'ers in de zorg. En United voor zeker en zorgeloos ZZP.
0: Shaping your future. Nieuw Business Radio.

0: is New Business Radio.
1: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
2: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Vectris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met factoring op maat. Ga naar factoris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Factoris. Jouw facturen. Onze financiering.
3: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
4: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
4: Newsflash.
5: Heb je een innovatieve start-up of MKB-bedrijf in Noord-Holland? Dan kun je je weer aanmelden voor het GoNH versnellingsprogramma. De provincie ondersteunt ondernemers die actief zijn in sectoren zoals energietransitie, circulaire economie, gezondheid en veiligheid. Het programma start in september en bestaat uit 2 verschillende trajecten, afhankelijk van de groeifase van het bedrijf. Deelnemers krijgen begeleiding en werken samen met andere ondernemers aan de volgende stap voor hun onderneming. Voor wie meer wil weten, organiseert de provincie eerst online informatiesessies.
6: Wat als het misgaat? Ben jij als ondernemer echt goed verzekerd? Van starter tot scale-up, als ondernemer veranderen er constant zaken om je heen. In Insured & Inspired brengen Ron Lemmens en Ilse Bosland risico's in kaart die je misschien over het hoofd ziet. Met scherpe analyses, praktijkcases en experts die je verder helpen. Luister naar Insured & Inspired op New Business Radio. Voor meer info, kijk op newbusinessradio.nl. Insured & Inspired is mogelijk gemaakt door Juffrouw Polis.
7: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
6: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today. Lead tomorrow.

0: is een bedrijf ontstaan? Wat waren de tops en drops in de start-up fase van het bedrijf? Hoe gaat het nu met de ontwikkelingen in de markt? Wat zijn de innovaties en waar liggen de kansen? Elke werkdag tussen 10 en 11.
1: Let's Talk Business op Nieuw Business Radio.

0: keten je de kracht van mensen in organisaties. PeoplePower brengt je de laatste wetenschappelijke inzichten en praktijkvoorbeelden. Over leiderschap en leren, betrokkenheid en bevlogenheid, inzetbaarheid en inclusie. Voor leidinggevende, HR-professionals en adviseurs. Omdat mensen het verschil maken in jouw organisatie.
1: Elke maandag tussen 2 en 4 op New Business Radio.
0: En als podcast via peoplepower.radio of jouw favoriete podcast-app.

0: Funding Your Business met Fabien de Vries op Nieuw Business Radio. Het zakenprogramma voor ondernemend Nederland. De meest inspirerende items voor ondernemers. Met aandacht voor MKB-financiering, vastgoedfinanciering, innovatieve items zoals crowdfunding, factoring en lease en actualiteiten binnen de financieringsmarkt. Luister mee naar advies, valkuilen en tips waar jij als ondernemer wijzer van wordt.
1: Dit programma is terug te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.
0: Funding Your Business wordt mede mogelijk gemaakt door
1: Raedion, realiseert bedrijfs- en vastgoedfinanciering.
0: Listen to Lead, Nieuw Business Radio.

0: Dit is New Business Radio.
1: Hoe kan jouw organisatie verbeteren? Hoe zorg je voor collega's die gelukkiger zijn? En hoe geef je zelf vorm aan je carrière? Je hoort het allemaal op het podcastkanaal New Business Radio Work. Met wetenschappelijke inzichten en de beste praktijkvoorbeelden. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Work.
2: Beter waar jouw organisatie of merk genoemd wordt en welke impact dit heeft op je organisatie? Probeer Clipit Media Monitoring. Krijg diepgaande en actiegerichte inzichten over jouw media-aandacht. Zo kan jij jouw reputatie bouwen, beschermen en versterken. Zelf proberen? Kijk dan op www.clipit.nl en vraag eenvoudig de gratis proefperiode aan.
3: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
4: ja.
3: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
4: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik teren wist. Het gaat om en dat je niet...
3: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
5: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
6: De Radiofabriek.
7: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
8: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
8: Newsflash.
9: De duurzame energieleveranciers Omnieuw Energie en Energie van Ons gaan fuseren. Vanaf 1 juli gaan ze verder onder de nieuwe naam Energie van Ons. De twee organisaties leveren lokaal opgewekte groene stroom en willen samen een sterke alternatief vormen voor grote energieleveranciers. Klanten krijgen energie uit windmolens en zonneparken uit hun eigen omgeving, terwijl de opbrengsten teruggaan naar lokale energiecorporaties. Het nieuwe bedrijf verwacht volgend jaar verder te groeien en richt zich vooral op particulieren en het MKB.
10: My Personal Finance. Grip op je geld, grip op je leven. Speciaal voor ondernemers. Iedere eerste dinsdag van de maand van 4 tot 5 op New Business Radio. Hier hoor je alles wat je wil weten. Voor inkomen nu, voor inkomen later. Voor vermogen nu, voor vermogen straks. Doe er je voordeel mee. Grip op je geld, grip op je leven. Ook terug te luisteren als podcast op newbusinessradio.nl.
11: Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Zo, dat lucht op.
12: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today.

0: ontwikkeling. In New Business Radio Live hoor je de nieuwste inzichten, trends en tools voor de toekomst van jouw organisatie. Met experts, ondernemers en innovators die je inspireren om te groeien. New Business Radio Live. Voor business shapers. Kijk op newbusinessradio.nl voor meer info.
1: New Business Radio Live wordt mede mogelijk gemaakt door MKB Brandstof. Overal in Nederland tanken en laden. Dat is pas handig.

Werken aan je bedrijf. Voor ondernemers die groeien, verbinden en inspireren is er elke tweede dinsdag van de maand tussen 4 en 5 Mijn Netwerkcafé met Roelof Meijer op New Business Radio. De plek waar ondernemers samenkomen, ideeën uitwisselen en bouwen aan hun netwerk. Ook terug te luisteren als podcast via newbusinessradio.nl en alle bekende podcastkanalen.

0: Dit is New Business Radio.
1: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
2: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ik bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
3: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan, Manutan. Bestel op manutan.nl.
4: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio.
3: Manutan, Manutan. Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
5: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
5: Newsflash.
6: Een ruime meerderheid van ondernemers is ontevreden over het kabinet Jette. In het peiling van Ipsos INO krijgt het kabinet een 4,6 als rapportcijfer. Ondernemers klagen vooral over de hoge regeldruk, onvoorspelbaarheid beleid en te weinig daadkracht. Dat heeft volgens de peiling ook gevolgen, want bijna de helft stelt investeringen uit en 1 op de 7 denkt er zelfs over om naar het buitenland te vertrekken. Opvallend is dat ondernemers juist meer steun hebben voor bezuinigingen op de sociale zekerheid dan de gemiddelde kiezer. Over een hogere AOW-leeftijd zijn ze net als veel Nederlanders kritisch.
7: Wist je dat organisaties die winst en maatschappelijke impact combineren het op bijna alle fronten beter doen? Meer bevlogen medewerkers, grotere klantvoorkeur en betere bedrijfsresultaten. Wat doen zij anders? En hoe pas jij dat toe in jouw organisatie?

0: aan de slag te gaan. Business Insights met Joris van Zoelen. Elke werkdag om 9 uur bij New Business Radio.
1: Business Insights wordt mede mogelijk gemaakt door AM, ontwikkelaars van Impact.
2: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Vectris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met Factoring op maat. Ga naar Vectris.com. En ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Vectris, jouw facturen, onze financiering.
0: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit, durf te doen, maak het verschil.

Welke macro-economische ontwikkelingen zijn er? Hoe gaan de politiek en sectoren ermee om? Trending richt zich op de grote ontwikkelingen voor ondernemers. De politiek, wetenschap, experts en ondernemers komen aan het woord. Trending met Ron Lemmens. Elke derde donderdag van de maand van 5 tot 6 op New Business Radio. Dit programma is terug te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.

0: Van de wet DBA heeft het landschap flink opgeschud. Opdrachtgevers zijn huiverig. ZZP'ers zoeken naar zekerheid en de onduidelijkheid regeert. Van schijnzelfstandigheid tot modelovereenkomsten. Maandelijks gaan we op zoek naar de laatste ontwikkelingen en hete hangijzers. Ook hoor je de verhalen van ZZP'ers, experts en politici. De ZZP-update op Nieuw Business Radio met Ron Lemmens. Wil je meer weten of alvast een aflevering beluisteren? Ga naar nieuwbusinessradio.nl voor meer info.
1: De ZZP-update wordt aangeboden door Rompslomp. Je moet gewoon je boek houden. Solopartners voor ZZP'ers in de zorg en United voor zeker en zorgeloos ZZP.

0: Wat als het misgaat? Ben jij als ondernemer echt goed verzekerd? Van starter tot scale-up, als ondernemer veranderen er constant zaken om je heen. In Insured and Inspired brengen Ron Lemmens en Ilse Bosland risico's in kaart die je misschien over het hoofd ziet. Met scherpe analyses, praktijkcases en experts die je verder helpen. Luister naar Insured and Inspired op New Business Radio. Voor meer info kijk op newbusinessradio.nl. Insured and Inspired is mogelijk gemaakt door Juffrouw Polis.
1: Dit is New Business Radio.
2: Lekkere muziek voor op het werk en inspirerende gesprekken.

0: Business Radio.
1: Hoe kan jouw organisatie verbeteren? Hoe zorg je voor collega's die gelukkiger zijn? En hoe geef je zelf vorm aan je carrière? Je hoort het allemaal op het podcastkanaal New Business Radio Work. Met wetenschappelijke inzichten en de beste praktijkvoorbeelden. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Work.
2: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
3: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
4: Weten waar jouw organisatie of merk genoemd wordt en welke impact dit heeft op je organisatie? Probeer Clipit Media Monitoring. Krijg diepgaande en actiegerichte inzichten over jouw media-aandacht. Zo kan jij jouw reputatie bouwen, beschermen en versterken. Zelf proberen? Kijk dan op www.clipit.nl en vraag eenvoudig de gratis proefperiode aan.
5: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
6: Dit is New Business Radio.
5: Newsflash.
7: Minder papierwerk en eenvoudigere belastingregels, dat is het doel van een nieuw pakket van de Europese Commissie. Werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB Nederland noemen het een belangrijke stap om de Europese economie concurrerender te maken. De plannen moeten het makkelijker maken voor bedrijven om in meerdere EU-landen te ondernemen en te investeren. Volgens de organisaties kunnen bedrijven hierdoor flink besparen op administratieve kosten. Ze hopen dat ook Nederland de voorstellen zal steunen.
8: Hoe is een bedrijf ontstaan? Wat waren de tops en drops in de start-up fase van het bedrijf? Hoe gaat het nu met de ontwikkelingen in de markt? Wat zijn de innovaties en waar liggen de kansen? Elke werkdag tussen 10 en 11.
9: Let's Talk Business op New Business Radio.
10: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
11: ja.
10: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
11: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik teren wist. Het gaat een beetje niet.
10: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
12: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
13: De Radiofabriek.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today. Lead tomorrow.

0: keten je de kracht van mensen in organisaties. PeoplePower brengt je de laatste wetenschappelijke inzichten en praktijkvoorbeelden. Over leiderschap en leren, betrokkenheid en bevlogenheid, inzetbaarheid en inclusie. Voor leidinggevende, HR-professionals en adviseurs. Omdat mensen het verschil maken in jouw organisatie.
1: Elke maandag tussen 2 en 4 op New Business Radio.
0: En als podcast via peoplepower.radio of jouw favoriete podcast-app.

0: Funding Your Business met Fabienne de Vries op New Business Radio. Het zakenprogramma voor ondernemend Nederland. De meest inspirerende items voor ondernemers. Met aandacht voor MKB-financiering, vastgoedfinanciering, innovatieve items zoals crowdfunding, factoring en lease en actualiteiten binnen de financieringsmarkt. Luister mee naar advies, valkuilen en tips waar jij als ondernemer wijzer van wordt.
1: Dit programma is terug te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.
0: Funding Your Business wordt mede mogelijk gemaakt door
1: Credion, realiseert bedrijfs- en vastgoedfinanciering.

bij Personal Finance. Grip op je geld, grip op je leven. Speciaal voor ondernemers. Iedere eerste dinsdag van de maand van 4 tot 5 op New Business Radio. Hier hoor je alles wat je wil weten. Voor inkomen nu, voor inkomen later. Voor vermogen nu, voor vermogen straks. Doe er je voordeel mee. Grip op je geld, grip op je leven. Ook terug te luisteren als podcast op newbusinessradio.nl.

0: Dit is New Business Radio.
1: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
2: Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Ah, zo, dat lucht op.
3: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
4: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
4: Newsflash.
5: Heb je een innovatieve start-up of MKB-bedrijf in Noord-Holland? Dan kun je je weer aanmelden voor het GoNH versnellingsprogramma. De provincie ondersteunt ondernemers die actief zijn in sectoren zoals energietransitie, circulaire economie, gezondheid en veiligheid. Het programma start in september en bestaat uit twee verschillende trajecten, afhankelijk van de groeifase van het bedrijf. Deelnemers krijgen begeleiding en werken samen met andere ondernemers aan de volgende stap voor hun onderneming. Voor wie meer wil weten, organiseert de provincie eerst online informatiesessies.
6: Altijd op zoek naar verbetering, innovatie, ontwikkeling? In New Business Radio Live hoor je de nieuwste inzichten, trends en tools voor de toekomst van jouw organisatie. Met experts, ondernemers en innovators die je inspireren om te groeien. New Business Radio Live. Voor business shapers. Kijk op newbusinessradio.nl voor meer info.
5: New Business Radio Live wordt mede mogelijk gemaakt door MKB Brandstof. Overal in Nederland tanken en laden. Dat is pas handig.
7: Alles voor iedere werkplek. En meer dan 200.000 artikelen op voorraad. Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt?
8: Manutan, Manutan.
7: Bestel op manutan.nl.
6: Ondernemerschap. Innovatie. Duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio.
8: Manutan, Manutan.
7: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
6: Ondernemerschap. Innovatie. Duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today.

0: in je bedrijf of werken aan je bedrijf. Voor ondernemers die groeien, verbinden en inspireren is er elke tweede dinsdag van de maand tussen 4 en 5 Mijn Netwerkcafé met Roelof Meijer op New Business Radio. De plek waar ondernemers samenkomen, ideeën uitwisselen en bouwen aan hun netwerk. Ook terug te luisteren als podcast via newbusinessradio.nl en alle bekende podcastkanalen. Doorzie wat er komt.
1: Dit is New Business Radio.

0: om mee aan de slag te gaan. Business Insights met Joris van Zoelen. Elke werkdag om 9 uur bij New Business Radio.
1: Business Insights wordt mede mogelijk gemaakt door AM, ontwikkelaars van impact.
0: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio.

0: Dit is New Business Radio.
1: Hoe hou je grip op je financiën in een snel veranderende wereld? Hoe maak je slimme keuzes in financiering en risicomanagement? Je hoort het op het podcastkanaal New Business Radio Finance. Hier vind je al onze programma's over het thema finance met inzichten van financiële experts en ondernemers. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Finance.
2: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
3: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Vectris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of invoer. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met factoring op maat. Ga naar factoris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Factoris. Jouw facturen. Onze financiering.
4: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
5: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
5: Newsflash.
6: De duurzame energieleveranciers om Nieuwe Energie en de Energie van Ons gaan fuseren. Vanaf 1 juli gaan ze verder onder de nieuwe naam Energie van Ons. De twee organisaties leveren lokaal opgewekte groene stroom en willen samen een sterke alternatief vormen voor grote energieleveranciers. Klanten krijgen energie uit windmolens en zonneparken uit hun eigen omgeving, terwijl de opbrengsten teruggaan naar lokale energiecorporaties. Het nieuwe bedrijf verwacht volgend jaar verder te groeien en richt zich vooral op particulieren en het MKB.
7: Welke macro-economische ontwikkelingen zijn er? Hoe gaan de politiek en sectoren ermee om? Trending richt zich op de grote ontwikkelingen voor ondernemers. De politiek, wetenschap, experts en ondernemers komen aan het woord. Trending met Ron Lemmens. Elke derde donderdag van de maand van 5 tot 6 op New Business Radio. Dit programma is terug te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen. Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen. Maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
8: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today.

0: EBA heeft het landschap flink opgeschud. Opdrachtgevers zijn huiverig. ZZP'ers zoeken naar zekerheid en de onduidelijkheid regeert. Van schijnzelfstandigheid tot modelovereenkomsten, maandelijks gaan we op zoek naar de laatste ontwikkelingen en hete hangijzers. Ook hoor je de verhalen van ZZP'ers, experts en politici. De ZZP-update op Nieuw Business Radio met Ron Lemmens. Wil je meer weten of alvast een aflevering beluisteren? Ga naar nieuwbusinessradio.nl voor meer informatie.
1: De ZZP-update wordt aangeboden door Rompslomp. Je moet gewoon je boek houden. Solopartners voor ZZP'ers in de zorg. En United voor zeker en zorgeloos ZZP.

als het misgaat? Ben jij als ondernemer echt goed verzekerd? Van starter tot scale-up, als ondernemer veranderen er constant zaken om je heen. In Insured & Inspired brengen Ron Lemmens en Ilse Bosland risico's in kaart die je misschien over het hoofd ziet. Met scherpe analyses, praktijkcases en experts die je verder helpen. Luister naar Insured & Inspired op New Business Radio. Voor meer info kijk op newbusinessradio.nl. Insured & Inspired is mogelijk gemaakt door Juffrouw Polis. De laatste inzichten voor business shapers. New Business Radio.

0: Dit is New Business Radio.
1: Weten waar jouw organisatie of merk genoemd wordt en welke impact dit heeft op je organisatie? Probeer Clipit Media Monitoring. Krijg diepgaande en actiegerichte inzichten over jouw media-aandacht. Zo kan jij jouw reputatie bouwen, beschermen en versterken. Zelf proberen? Kijk dan op www.clipit.nl en vraag eenvoudig de gratis proefperiode aan.
2: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
3: ja.
2: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
3: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik teren wist. Het gaat om een beetje niet.
2: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
4: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
5: De Radiofabriek.
6: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
6: Newsflash.
7: Een ruime meerderheid van ondernemers is ontevreden over het kabinet Jette. In een peiling van Ipsos INO krijgt het kabinet een 4,6 als rapportcijfer. Ondernemers klagen vooral over de hoge regeldruk, onvoorspelbaarheid beleid en te weinig daadkracht. Dat heeft volgens de peiling ook gevolgen, want bijna de helft stelt investeringen uit en 1 op de 7 denkt er zelfs over om naar het buitenland te vertrekken. Opvallend is dat ondernemers juist meer steun hebben voor bezuinigingen op de sociale zekerheid dan de gemiddelde kiezer. Over een hogere AOW-leeftijd zijn ze net als veel Nederlanders kritisch.
8: Hoe ontketen je de kracht van mensen in organisaties? PeoplePower brengt je de laatste wetenschappelijke inzichten en praktijkvoorbeelden. Over leiderschap en leren, betrokkenheid en bevlogenheid, inzetbaarheid en inclusie. Voor leidinggevende, HR-professionals en adviseurs. Omdat mensen het verschil maken in jouw organisatie.
0: Elke maandag tussen 2 en 4 op New Business Radio.
8: En als podcast via peoplepower.radio of jouw favoriete podcast-app.
9: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
10: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today. Lead tomorrow.
7: Business Insights wordt mede mogelijk gemaakt door AM. Ontwikkelaars van impact.

0: Joris van Zoelen bij New Business Radio.
1: Het inzicht van vandaag. Succesvolle impactorganisaties beschouwen hun keten niet als een externe leverancierslijn, maar als een deel van de eigen organisatie. En ze nemen daar dezelfde verantwoordelijkheid voor als wat er binnen hun eigen muren gebeurt. De meeste bedrijven zien hun keten als een serie van contracten. Aan de ene kant kopen ze in en aan de andere kant verkopen ze. Wat er bij de boer of bij de fabrikant gebeurt, is in principe iemand anders zijn zaak. Zolang het product op tijd komt en de prijs klopt, is het werk gedaan. Verantwoordelijkheid stopt vaak bij de poort. Impactgedreven organisaties weigeren deze afbakening. Voor hen is de keten geen externe lijn, maar een uitbreiding van de eigen organisatie. Wat er bij de leverancier gebeurt, gebeurt feitelijk in hun naam. Want zij hebben de inkoopkeuze gemaakt. Wie tomaten koopt, koopt geen tomaten, maar koopt het bedrijf dat die tomaten teelde. De bodem waarop het groeide, de mens die ze plukte en het loon dat aan deze mens werd betaald. Onder dit inzicht ligt een aantal eenvoudige redenen waardoor dit werkt. Wat je niet ziet, kun je niet verbeteren. Slecht loon, slechte bodem, slechte arbeidsomstandigheden verdwijnen onder de radar zodra ze één schakel verder plaatsvinden. Wie de keten als extern behandelt, geeft de mogelijkheid weg om er invloed op uit te oefenen. Risico verdwijnt niet door het over te dragen. Schandalen rond kinderarbeid, ontbossing of slechte productieomstandigheden raken in de praktijk altijd het merk dat ervan profiteert, niet alleen de directe veroorzaker. Verantwoordelijkheid nemen is dus ook risicobeheer. En een keten die je niet kent, is ook een keten waar je niks over kunt vertellen. Wie kan vertellen waar zijn product vandaan komt, van welke boer of van welk veld, heeft iets in handen wat willekeurige inkopers niet hebben, namelijk een verhaal. En belangrijk, dit is iets anders dan een keurmerk. Een keurmerk is een momentopname. Verantwoordelijkheid nemen voor de keten is een doorlopende relatie waarin je zelf weet wat er gebeurt. Dat klinkt natuurlijk allemaal heel logisch en theoretisch klopt het wel. Maar hoe werkt dat nou in de praktijk? Een van de organisaties die hier in Nederland al ruim 40 jaar serieus werk van maakt is Odin. Ooit in 1983 begonnen als groothandel in Geldermalsen met antroposofische wortels. Inmiddels uitgegroeid tot een coöperatie met meer dan 38 winkels, een groothandel, een biodynamische boerderij in Brabant, een eigen imkerij en een bezorgdienst en vele afhaalpunten. Daarnaast wordt die organisatie gedragen door 20.000 leden. Want Odin is geen gewone supermarktketen. Odin is steward-owned. Het bedrijf is van de leden, niet van de aandeelhouders. Het verschil zit hem ook in hoe Odin omgaat met zijn keten. Niet als logistiek vraagstuk, maar als verantwoordelijkheid. Een eigen biodynamische boerderij om zaadvaste, patentvrije rassen bijvoorbeeld te telen. Een eigen imkerij om de biodiversiteit op het platteland te ondersteunen. Directe relaties met boeren waarmee Odin lange termijn afspraken maakt, ook als een ander het misschien goedkoper kan. Ook in slechte oogstjaren. Een paar cijfers op een rijtje. Opgericht in 1983 met een 100% biologisch of biodynamisch assortiment. Een groothandel en bijna 40 winkels door heel Nederland. Meer dan 20.000 leden en een verdubbeling daarvan over de afgelopen 5 jaar. Een eigen biodynamische boerderij, de Beerse Hoeve en een eigen imkerij. En Stuart Owens. We bellen met Merle Komans van den Dries. Zij is de directeur van Odin. Goedendag Merle.
2: Hoi, goeiedag.
1: Merle, jullie nemen niet alleen verantwoordelijkheid voor wat er in jullie winkels gebeurt, maar voor de hele keten daarachter. De eigen boerderij, eigen imkerij, lange termijn relaties met boeren. Wat doet die keuze voor Odin als bedrijf? En wat doet die keuze elke dag voor jou als directeur?
2: Ja, dat is natuurlijk een interessante vraag. Hè? Kijk, ik ga er eigenlijk vanuit dat elk bedrijf verantwoordelijk is voor wat er in de keten na hem of haar gebeurt, maar ook daarvoor. Dus dat is voor ons eigenlijk niet anders. En interessant genoeg is het niet vanzelfsprekend tot nu toe. Dus daar is de afgelopen jaren ook wel discussie over geweest. Wat het voor ons betekent is dat wij elke dag echt goed kijken met wie werken we samen. Hoe staan die partijen in het leven? Waarmee kunnen we nu echt het verschil maken? En we willen goed voor de aarde zorgen, maar ook goed voor elkaar zorgen. Nou, wat betekent dat uitgangspunt voor alle keuzes die je elke dag maakt? En dan ga je eigenlijk achteruit in ons geval de keten in. Hè. Wij zijn een coöperatie met consumentenleden. En voor die consumentenleden verzorgen wij de boodschappen. En die verwachten ook van ons dat wij goede keuzes maken. Dat zij niet van al die producten die er in de winkel te koop zijn moeten weten wat er aan vooraf is gegaan. Dus die verantwoordelijkheid leggen ze bij ons. En wij gaan dan met die leveranciers natuurlijk kijken, ja, hoe werken jullie eigenlijk? En wat is jullie toekomstvisie? Hoe ga je met je mensen om? Als je bijvoorbeeld kijkt naar tomaten uit Spanje of Italië, of het nou een tomatenpassata is of niet, dan wil je niet dat de Keuringsdienst van Waarde een programma gaat maken. En daar achter komt dat een leverancier van jou met illegale vluchtelingen op het land werkt, die helemaal niet goed betaald worden. Of dat je misschien wel dierlijke producten in je winkel hebt liggen, waar dierenwelzijn echt ver onder de maat is. Dus dat moeten wij allemaal uitzoeken, hè? Dat is ons dagelijkse werk. En soms kom je erachter dat iets toch niet in de haak zit. En dan moet je die consequenties ook nemen. Dus dan gaan bijvoorbeeld zo'n product eruit of zo'n leverancier stop je mee.
1: Ja, dat begrijp ik.
2: Tot zover gaat het eigenlijk.
1: Ja, en je zegt eigenlijk elke organisatie die heeft die verantwoordelijkheid. Niet elke organisatie neemt hem. Wat is jouw beeld waarom dat eigenlijk niet gebeurt?
2: Nou, het heeft denk ik te maken met dat het niet altijd de meest makkelijke route is die je dan gaat. Ja, dus de makkelijke route is helaas nog heel vaak de route waarbij het prijsvoordeel telt. Of de beschikbaarheid van een product, dat daar vooral naar gekeken wordt en niet heel diep gekeken wordt van ja, wat zit er nou eigenlijk achter?
1: Ja, dat begrijp ik.
2: Dat geldt natuurlijk ook voor ons gewoon als consumenten. Hè. We zijn allemaal consument. En je wil niet altijd met het oncomfortabele geconfronteerd worden.
1: Nou, denk ik eerlijk gezegd dat de mensen in jullie winkels ook andere dingen ontmoeten dan alleen dat confronterende verhaal. Hoop ik dan maar.
2: Ja, en dat wil je ook helemaal niet. Hè. Je moet gewoon boodschappen kunnen doen. En dan moet je erop kunnen vertrouwen dat het goed zit. En in die zin denk ik, transparantie is belangrijk. Dat als je het wil weten, dan moet het gewoon zichtbaar zijn van wat erachter zit. Als je het niet per se wil weten of je wil gewoon lekker ontspannen, je mandje vullen. Ja, dan moet je dat niet allemaal hoeven uitzoeken. Want dat is eigenlijk te gek voor woorden. Het is gewoon uitbesteed werk. Wij moeten ons werk goed doen. En op het moment dat daar vragen over zijn, dan moeten er geen oncomfortabele dingen naar boven komen.
1: Dat is duidelijk. Dankjewel Merle dat je dit verhaal wilde delen. En ik ben gerustgesteld dat de boodschappen in ieder geval ook ketenverantwoordelijkheid kennen. Dankjewel.
2: Dankjewel. Fijne dag.
1: Hoe ga je hier nou zelf mee aan de slag? 3 handvatten. Verantwoording nemen voor je keten begint niet met een audit, maar gewoon met een simpel gesprek. Maak deze week een korte schets van je keten. Gewoon op een A4. Wie levert er aan jou? Wie levert er aan hen? En zo door. Tot je bij de oorsprong bent. Niet uitputtend en zeker niet voor de compliance. Gewoon voor jezelf, om te zien waar de mensen zitten van wie jij letterlijk afhankelijk bent. Hang die schets op je bureau en bijna altijd zie je wel iets dat je daarin verbaast. Plan in je agenda voor het komend half jaar minimaal 1 leveranciersbezoek. Niet om te beoordelen, niet om te onderhandelen, maar echt om kennis te maken. Ga erheen, leer mensen kennen, kijk hoe het werkelijk toegaat. 1 bezoek per half jaar is genoeg om je inkoop een ander gesprek te laten worden. En als derde, maak deze maand 1 lange termijnafspraak in plaats van een korte termijnafspraak. 1 leverancier die je toezegt, ik blijf 4 jaar bij jullie, ook als de markt schommelt. Geen jurist voor nodig, gewoon een uitgesproken intentie. Dat geeft hen de zekerheid om in kwaliteit te investeren en jou de zekerheid dat je weet waar het vandaan komt. Wil je gezond groeien en tegelijkertijd weten waar je verkoop vandaan komt, dan is verantwoordelijkheid nemen voor de keten een van de mooiste investeringen die je kunt doen. Niet als compliance oefening, niet als certificeringsritueel, maar als manier om je bedrijf werkelijk te kennen. De vraag voor morgenochtend of in je eerstvolgende inkoopoverleg: weten wij zeker of wat wij verkopen ook aan onze waarde voldoet? En kennen wij de mensen in onze keten die onze winst mede mogelijk maken? Ik weet zeker dat er een mooi en soms confronterend gesprek op gang komt. Wil je meer weten over de inzichten en hoe je met je organisatie echt kunt gaan voor de dubbele winst? Ga dan naar de site van New Business Radio en vind Business Insights bij programma's. Klik op deze uitzending en je vindt een uitgebreid artikel rond het inzicht en de bijbehorende actie van vandaag. Vergeet ons ook niet te volgen op de socials voor de laatste updates rond alle Business Insights. Bedankt voor het luisteren. Meteen aan de slag, want elke organisatie kan groeien met de dubbele winst.
0: Dit was Business Insights met Joris van Zoelen. Elke werkdag om 9 uur bij New Business Radio. Business Insights, winst en impact. Tot de volgende!

0: Funding Your Business met Fabienne de Vries op New Business Radio. Het zakenprogramma voor ondernemend Nederland. De meest inspirerende items voor ondernemers. Met aandacht voor MKB-financiering, vastgoedfinanciering, innovatieve items zoals crowdfunding, factoring en lease en actualiteiten binnen de financieringsmarkt. Luister mee naar advies, valkuilen en tips waar jij als ondernemer wijzer van wordt.
1: Dit programma is terug te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.
0: Funding Your Business wordt mede mogelijk gemaakt door
1: Credion, realiseert bedrijfs- en vastgoedfinanciering.

My Personal Finance. Grip op je geld, grip op je leven. Speciaal voor ondernemers. Iedere eerste dinsdag van de maand van 4 tot 5 op New Business Radio. Hier hoor je alles wat je wil weten. Voor inkomen nu, voor inkomen later. Voor vermogen nu, voor vermogen straks. Doe er je voordeel mee. Grip op je geld, grip op je leven. Ook terug te luisteren als podcast op newbusinessradio.nl.

0: Dit is New Business Radio.
1: Hoe maak je jouw organisatie circulair? Hoe zet je duurzaamheid om in strategisch voordeel? Je hoort het op het podcastkanaal New Business Radio.

0: platform en abonneer je op New Business Radio Sustainability.
1: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
2: Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Ah, zo, dat lucht op.
3: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
4: Dit is New Business Radio.
3: Newsflash.
5: Veel MKB-bedrijven lopen geld mis doordat klanten facturen te laat of helemaal niet betalen. Dat blijkt uit onderzoek van Exact onder ruim 900 ondernemers. Gemiddeld kost dat bedrijven zo'n 20.000 euro per jaar. Opvallend is dat bijna de helft van de ondernemers niet weet hoe snel klanten normaal gesproken gaan betalen. Daardoor komen betalingsachterstanden vaak pas laat aan het licht. Ondertussen willen veel ondernemers juist investeren en groeien. En volgens de ondernemers kan slimmer debiteurenbeheer helpen om die financiële ruimte te vergroten.
6: Werken in je bedrijf of werken aan je bedrijf. Voor ondernemers die groeien, verbinden en inspireren is er elke tweede dinsdag van de maand tussen 4 en 5 Mijn Netwerkcafé met Roelof Meijer op New Business Radio. De plek waar ondernemers samenkomen, ideeën uitwisselen en bouwen aan hun netwerk. Ook terug te luisteren als podcast via newbusinessradio.nl en alle bekende podcastkanalen.
7: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
8: Let's Talk Business wordt mede mogelijk gemaakt door baas.nl.
9: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. Met nu Let's Talk Business. Olivier de Neven.
10: Ja, goeiedag. Azijn. Je gebruikt het bijvoorbeeld in de keuken of om dingen schoon mee te maken. Maar achter zo'n alledaags product gaat een internationale wereld schuil. Burg Group begon decennia geleden als familiebedrijf, maar produceert inmiddels internationaal zo'n 400 miljoen liter natuurazijn en limonadesiroop per jaar. Maar hoe groei je internationaal terwijl je tegelijkertijd duurzaam wilt produceren? Ik ben Olivier de Neven en onder andere dat vraag ik zo meteen aan Patricia Surendonk, CEO van Burg Group, en Andrea Bolhuis, duurzaamheid. Manager. Over familiebedrijven en huismerken, maar ook over circulaire flessen en hun recente B Corp certificering. Is duurzaamheid mogelijk zonder dat je producten duurder worden? En hoe krijg je 7 fabrieken, leveranciers en klanten mee in dezelfde beweging? Dit is Let's Talk Business.
9: Let's Talk Business. Olivier de Neven.
10: Ja, goedemorgen dames hier in de studio. Patricia, Andrea, fijn dat jullie er zijn. Patricia, laten we bij jou beginnen als grote baas, CEO van Burg Group. Jullie bestaan sinds 1947. Wat zou de oprichter van Burg Group nu nog herkennen in het bedrijf en wat absoluut niet?
11: Ik denk dat hij zeker de cultuur herkent. He, want eventjes voor alle duidelijkheid. Wij zijn nog steeds een familiebedrijf. Mm-hmm. En mijn schoonvader heeft het opgericht in 1947. Toen was hij actief met... Eigenlijk slechts het vullen van flesjes natuurazijn en limonadesiroop. Begon al heel snel zelf limonadesiroop te maken. En pas sinds de jaren 70 maken wij ook natuurazijn.
10: Ja.
11: Wat ons eigenlijk ook meteen een soort grote voorsprong heeft gegeven. Want waarschijnlijk een beetje kan je een soort inbeelden. Die houten vaten waarin azijn gemaakt werd. Mm-hmm. Nou, dat hebben wij overgeslagen. We zijn onmiddellijk overgestapt op RVS. En hadden daarmee de mogelijkheid om toch eigenlijk veel innovatiever te zijn. En tot op de dag van vandaag zijn we dat eigenlijk ook.
10: Ja, dus met een voorsprong begonnen en die voorsprong vastgehouden. Ja. Zo zou je het kunnen zeggen.
11: Ja.
10: Moet je wel even uitleggen, dan gaat het ook wat meer leven bij mij en bij onze luisteraars natuurlijk. Limonade begonnen. Waarom limonade? Zat daar een gedachte achter?
11: Hij kocht eigenlijk een fabriekje die azijn vulde.
10: Ah.
11: Maar omdat hij uit de zoetwaren kwam, lag zijn interesse ook bij zoetere producten. Dus hij, vandaar dat hij eigenlijk ook begon met siroop. En in de basis ging het gewoon om product in een flesje stoppen.
10: Ja.
11: Dus wat dat dan is. Dat
10: maakt dan eigenlijk niet zoveel uit.
11: Dat maakt eigenlijk niet zoveel
10: uit. Nee, dus het is hetzelfde productieproces voor een deel. Het flesje stoppen.
11: Toen ging het natuurlijk puur om vullen.
10: Ja.
11: Dus siroop maken is daar heel snel bij gekomen. En dus later dat het produceren van azijn. En eigenlijk is hij heeft hij mee kunnen groeien met de opkomst van het supermarktkanaal.
10: Mm.
11: En we zijn natuurlijk gevestigd op Noord-Holland, zeg maar. Dat is ons hoofdkantoor. En daar heb je natuurlijk nog steeds de Albert Heijns, toen nog de Deens, de DK's.
10: Ja.
11: En hij kon eigenlijk meegroeien met die ontwikkeling.
10: Het epicentrum van de supermarkt.
11: Daar zitten jullie
10: dichtbij. En dat was meer gelukt aan wijsheid misschien wel op dat moment. In feite. 1947 dus, ik zei het al. Wanneer veranderde Burggroep nou van dat kleine, schattige Nederlandse familiebedrijfje in zo'n echte internationale, serieuze onderneming? Wanneer denk je dat dat omslagpunt nou is gekomen?
11: Ik zou eigenlijk zeggen dat is eind jaren 90. Onder leiding van mijn man. Die heeft echt de droom van ik wil de grootste van de wereld worden. En nog steeds is dat eigenlijk onze ambitie. En ambitie hebben ze natuurlijk altijd heel goed.
10: Ja, zeker.
11: Dus vanaf zeg maar de jaren 2000 hebben we eigenlijk in feite de Europese vestigingen die wij nu hebben, hebben we overgenomen. Het zijn eigenlijk ook allemaal familiebedrijven van oorsprong. Vaak nog ouder dan wij zijn. Hè. We hebben ook een merk wat al 100 jaar bestaat, bijvoorbeeld in Tsjechië. Alleen in Amerika, waar wij sinds 2-3 jaar ook zitten, zijn we echt gestart met zelfbouwen met een greenfield.
10: Gewoon helemaal from scratch, zoals ze daar zouden zeggen.
11: Ja.
10: En oké, dus je zegt van nou, ons doel is om de grootste te worden. Hè? Hoe ver zijn jullie op dat vlak? Internationaal gezien dan?
11: Nou, we gaan best aardig, moet ik zeggen. We zijn de grootste van Europa.
10: Ja, op azijngebied dan?
11: Op azijn, ja. Dus er zijn wel bedrijven in Europa die groter zijn dan wij, maar die doen dan ook andere dingen. Wij zijn de enige die echt sec gefocust is op natuurazijn produceren.
10: Ja, ja.
11: We zijn zeg maar de tweede, derde van de wereld.
10: Oké, dus dat gaat wel de goede kant op, maar er is nog wat te winnen.
11: Ja. Maar de grootste is ook wel echt groot.
10: Oké, dat is nog wel een afstandje.
11: Ja.
10: Oké, dat is een beetje Usain Bolt en jullie zijn een hele goede. Nou ja, laat ik die vergelijking niet afmaken. Maar het gaat goed, maar het kan nog naar dat doel toe. Er kan nog even een paar stappen
11: gezet
10: worden.
11: Er is gewoon nog werk aan de winkel. Ja. Dat is goed.
10: Laten we daar straks over verder praten. Ondertussen hebben we ook hier een duurzaamheidsmanager in de studio zitten. En daar gaan we het straks natuurlijk ook veel over hebben. Ja. Jullie produceren vooral huismerken bij Burggroep. Daardoor zijn jullie eigenlijk een groot bedrijf dat voor consumenten grotendeels onzichtbaar is, toch? Heeft dat ook voordelen wat jou betreft?
12: Dat maakt het soms lastiger. En aan de andere kant kan je ook meer gewaagde keuzes maken. Of soms even een stapje terug doen. Als je erachter komt dat toch bepaalde keuzes niet haalbaar zijn. Of niet op een bepaalde termijn haalbaar zijn.
10: Mm-hmm.
12: Maar uiteindelijk zijn onze klanten, onze retailklanten natuurlijk ook heel kritisch.
10: Ja.
12: En het is heel leuk om samen met hen die duurzaamheidsreis in te gaan.
10: Ja, dus op die manier kan je, ondanks het feit dat je bij consumenten niet per se een bekend merk bent, kan je door die klanten bij de supermarkten bijvoorbeeld toch ook laten zien van kijk, wij zijn heel duurzaam bezig.
12: Ja, zeker. Ja.
10: Ja. Als je het hebt over dat familie-eigenaarschap, ik weet niet, hoe lang werk jij eigenlijk al bij Burggroep, Andrea?
12: Ik werk hier nu 5 jaar.
10: Oké, dus dat is al wel weer een tijdje. Daarvoor neem ik aan, ik wil je zeker niet oud noemen, maar heb je ook al bij andere bedrijven gewerkt?
12: Klopt.
10: Ja. En in die tijd, waren dat ook familiebedrijven of waren dat juist grotere, nee, internationale?
12: Grotere eigenlijk. Ja? Dus ik heb hiervoor in de consultancy gewerkt bij KPMG.
10: Ah ja.
12: Dus juist veel grote bedrijven geadviseerd op het gebied van duurzaamheid. En daarvoor bij Ahold, Albert Heijn.
10: Kijk.
12: Gewerkt.
10: Ja. Van oorsprong natuurlijk ook een familiebedrijf, maar al lang niet meer. Qua opzet. Heb je gemerkt in jouw afgelopen 5 jaar bij Burggroep dat het ook echt een familiebedrijf is in hoe het werkt?
12: Ja, wat ik heel erg kenmerkend vind is dat wij een heel open en familieachtige bedrijfscultuur hebben. Dus veel mensen werken er al lang. er is veel samenwerking, veel openheid naar elkaar. Dus mensen gaan echt op een heel leuke manier met elkaar om.
10: Ja.
12: En er is echt ook natuurlijk oog voor de toekomst, voor de volgende generatie die uiteindelijk het bedrijf weer gaat overnemen.
10: Ja. Ja, want staat er al iemand klaar, Patricia?
11: We hebben al een deel van de aandelen overgedragen naar de volgende generatie.
10: Mm-hmm.
11: Die zijn betrokken.
10: Oké, okay. Ja. Ja, en dus blijft het in de familie?
11: Blijft zeker in de familie.
10: Ja, ja. Nou, dat is natuurlijk hartstikke mooi. Hoe ervaar jij dat? Je bent natuurlijk de CEO. Jij bepaalt het uiteindelijk als grote baas. Dat familiebedrijf, hoe je daar ja, je bent een beetje met je hoofd aan het schudden. Hoezo? Bepaal je niet uiteindelijk alles?
11: Nou, nee, dat vind ik op zich niet. Weet je, we hebben gewoon een heel goed team van mensen.
10: Mm-hmm.
11: Die ieder heel veel kennis hebben op hun gebied.
10: Ja.
11: Dus met elkaar bepaal je toch ook een richting.
10: Ja, niet top-down natuurlijk.
11: Ja. En natuurlijk precies ergens top-lijn wordt er vanuit de familie natuurlijk. En zeker zoals duurzaamheid is echt een route die we als familie heel belangrijk vinden.
10: Ja.
11: Maar uiteindelijk doe je het gewoon met de mensen in de organisatie, met de collega's.
10: Ja.
11: Werk je daar gezamenlijk aan en maak je ook die visie.
10: Ja. Jij bent zelf dus van oorsprong was je geen onderdeel van de familie, als ik het zo goed hoorde. Jouw man wel.
11: Ik ben koude kant.
10: Ja, nou, dat vind ik wel zo naar om te zeggen. Maar ik dacht, ik doe het een beetje omhuld. Hè? Maar dat betekent dus dat jij niet van jouw pad stond niet van tevoren vast. Nee. Toen jij in de wieg lag, was het nog niet duidelijk dat jij CEO van Burg Group zou worden, zullen we maar zeggen. Voor de andere kant van de familie wel natuurlijk, in dat opzicht. Merk je dat ook? Dat zo helemaal leeft in zo'n organisatie? Van komt de volgende generatie weer aan?
11: Nou, het grappige is, want je hebt helemaal gelijk, eigenlijk was ik natuurlijk ook niet voorbestemd om deze rol te doen. He, dus nee, de omstandigheden maakten dat uiteindelijk, mijn man is een stukje ouder dan ik ben, dus hij is ondertussen met pensioen.
10: Mm-hmm.
11: Op het moment dat aangekondigd werd, zou ik maar zeggen, dat ik algemeen directeur werd, daar had eigenlijk de organisatie, vond dat helemaal prima. Maar je ziet wel dat het heel belangrijk is om als familie echt die connectie te maken met het bedrijf. Te laten zien dat je er bent en dat je echt betrokken bent. Want dat is wel heel belangrijk voor de mensen.
10: Ja, ze zeggen altijd familiebedrijven die denken meer lange termijn. Is dat ook hoe jij dat ervaart, Andrea?
12: Ja, ik zie dat wel zo. Ja, zeker. Natuurlijk ook als je kijkt naar een beursgenoteerd bedrijf, dan heb je toch die aandeelhouders die in je nek hijgen. Terwijl hier kunnen we ook meer lange termijn investeren. We kijken meer lange termijn. En dat maakt echt wel dat je ook, denk ik, betere keuzes kan maken.
10: Ja, ik vertelde het net al. Jullie verkopen ongeveer 400 miljoen liter per jaar. Bijna niet voor te stellen hoeveel dat is. Kun je bij zo'n omvang nog ondernemend en flexibel blijven eigenlijk?
12: Nou, wat ons kenmerkt, hè, dat gaf Patricia net ook al aan. We hebben vanaf het begin eigenlijk heel moderne productiefaciliteiten gehad. En ik vind het echt heel erg opvallend dat we blijven super investeren in onze fabrieken.
10: Mm-hmm.
12: Dus ook als ik met bezoekers bij ons langskom, dan krijg ik altijd de opmerking, oh, wat ziet het er hier modern uit en mooi. En natuurlijk ook energie-efficiënt. Nou ja, en dat maakt natuurlijk ook, hè, duurzaamheid en ook winstgevendheid kunnen ook gewoon super hand in hand gaan. Dus ja, ik vind dat ook heel mooi om te zien.
10: Ja, dat zeg jij nou wel, maar daar gaan we natuurlijk straks nog wel even verder op in. Want daar wil ik wel even meer over weten natuurlijk, maar of dat kan.
11: Misschien toch even om daarop in te haken. Ja. Want het is natuurlijk wel, weet je, als familie maak je natuurlijk wel een keuze om op een gegeven moment te zeggen van wij investeren elk jaar in ons bedrijf.
10: Mm-hmm.
11: Je kan het eruit halen, zou ik maar zeggen. Of je kan het erin laten.
10: En je kan ook lekker gaan rentenieren op een gegeven moment natuurlijk.
11: Bijvoorbeeld, maar dat is wel echt een bewuste keuze om daarin ook elke keer gewoon te zorgen dat we voor blijven lopen. En dat kan op allerlei gebieden. Als je nu kijkt, dan investeren we in lijnen. Maar dat betekent weer dat we bijvoorbeeld minder plastic kunnen gebruiken. Voor onze flessen en zo verder. En dat is natuurlijk uiteindelijk, gaan wij echt wel voor die lange termijn. Zo. We hebben gewoon een lange adem.
10: Ja. Ja, dat helpt.
11: Ja.
10: Je weet ook, we doen het niet alleen voor onszelf, maar we doen het ook weer voor de generaties /generaties na ons.
11: Ja.
10: Dat is echt anders. Ja. Wat was nou het moment waarop je dacht in al die afgelopen jaren, sinds 1947, van nou, we zijn nu wel een beetje misschien te snel gegroeid. Het gaat iets te hard.
11: Dat zijn overigens wel de meest leerzame periodes.
10: Nou vraag ik ernaar, ja.
11: Ja, we hebben in Eergard, waar ons hoofdkantoor zit, hebben we nog een heel groot verbouwproject gehad. En daar hebben we op een gegeven moment keuzes in gemaakt van het moet zo snel mogelijk. Nou, toen lag op een gegeven moment echt, ik geloof op 6, 7 kanten lag het open en iedereen was in de stress en het was één grote narigheid. Mm. Dat was voor mij echt een moment dat ik dacht, zo moet het dus niet.
10: En hoe snel heb je dat weer kunnen, zeg maar dat tempo weer zo gelijk kunnen trekken?
11: Uiteindelijk hebben we denk ik daar, is het 1 jaar dus verlieslatend geweest. Mm-hmm. Maar het volgende jaar waren we weer winstgevend, om het zo maar te noemen. En was dat eigenlijk ook een punt dat we eigenlijk tegen elkaar zeiden van oké, wacht even, hoe doen we het nu?
10: Ja.
11: En wat zien we voor stip op de horizon en wat is er eigenlijk nodig om daar te komen?
10: Ja.
11: Toen hebben we wel een aantal veranderingen doorgevoerd.
10: Dat was een goede les.
11: Ja, precies. Maar, goede les.
10: Over goede lessen gesproken. Ik heb ook elke aflevering businessvragen voor mijn gasten. En dat zijn vragen die uit een soort vriendenboekje komen, zou je kunnen zeggen. Maar dan zakelijk. Dus zijn jullie klaar voor de eerste vraag? Komt-ie? Ja, het is nog een beetje stil zo. Nou,
12: ja.
10: Ik weet niet wat ik kan verwachten. Nou, hier komt-ie.
13: Van welk zakelijk dilemma heb je ooit wakker gelegen?
10: Laat ik die eens aan Andrea voorleggen. Heb je wel eens van een zakelijk dilemma wakker gelegen? En zo ja, welke?
12: Ja, zeker. Nou ja, wij zetten natuurlijk in op duurzaamheid. En dat gaat over grote dingen. En dat gaat ook over de dingen die zichtbaar zijn in de fabriek, die soms wat kleiner zijn. En dat gaat bijvoorbeeld op het scheiden van ons afval. We hebben een doelstelling om zo min mogelijk restafval te hebben, dus zoveel mogelijk te scheiden. En uiteindelijk zie je dat we daarin al mega stappen hebben gezet. We doen het daar echt wel goed. En het is niet meer alsof we daar heel veel impact hebben. Maar ik vind het wel belangrijk om daarop te blijven sturen. Omdat onze collega's in de fabriek, de meeste collega's, dat is wat zij zien van duurzaamheid.
10: Ja, ja.
12: En toch zie je dat het soms ook lastig gaat. En dat vind ik soms wel een dilemma. Van ik weet dat het weinig impact heeft.
10: Mm-hmm.
12: Het loopt soms niet helemaal. Of ja, je moet er moeite in blijven steken.
10: Ja.
12: Maar aan de andere kant wil ik het ook niet loslaten. Want het is wel hetgene wat de collega's zien dat wij doen aan duurzaamheid.
10: Juist. Ja, en dat is dus wel iets waar je af en toe van denkt. Hè, ik draai me nog een keer om en dan lig ik even te woelen.
12: Ja, dat ik denk, moet ik daar nou harder nog ingaan? Zeggen dat ze er meer op moeten investeren, meer tijd in moeten steken. Of zeggen we, hè, we gaan toch voor een nieuwe machine met lichtere flessen, wat uiteindelijk veel meer positieve duurzaamheidsimpact heeft. Waar de mensen dan hun tijd. Uiteindelijk, het gaat ook een beetje om tijd verdelen natuurlijk. Ja. Waar steek je die tijd in?
10: Ja, nou dat lijkt me iets om het zeker zo meteen verder over te hebben. Waar steek je die tijd precies in? Waar leg je de focus op? Over een paar minuutjes gaan we verder de diepte in. Onder meer over jullie purpose. Restoring a natural living. Nou, wat dat betekent. En of dat geen lege huls is, daar hebben we het zo over. Maar eerst One Republic hier op New Business Radio. Dit is I Ain't Worried.

0: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio.
1: En je luistert naar Let's Talk Business. Terug bij Patricia Surendonk, CEO. En Andrea Bolhuis, duurzaamheidsmanager. Allebei bij Burg Group. Andrea, laten we eens even beginnen met die purpose van jullie. Ik vind het altijd een beetje jeukwoord als ik eerlijk ben, purpose. Maar het staat wel ergens voor. Restoring natural living. Dat klinkt mooi natuurlijk. Maar wat betekent dat nou op een gewone werkdag in de fabriek?
2: Nou, wat wij eigenlijk zien, we maken natuurazijn en limonadesiroop. Zijn twee producten die eigenlijk al duizenden jaren gebruikt worden. En die ook op een heel natuurlijke manier gemaakt worden. Dus we maken gebruik van agrarische grondstoffen om onze producten te maken. Ze zijn heel effectief. En zeker natuurazijn kan je voor 1001 dingen gebruiken. Dus we hebben eigenlijk gezegd van, hè, die kracht van het natuurlijke product wat al duizenden jaren gebruikt wordt, wat eigenlijk ook heel relatief simpel is qua ingrediënten. Ja, dat is echt onze kracht. Mm-hmm. En daar kunnen wij ook, vinden wij, echt wel een positieve impact mee maken in het leven van de mensen die het gebruiken.
1: Ja, en op die manier dus het restoring natural living. Dus niet gewoon, hè, het natuurlijke leven zijn we misschien een beetje kwijtgeraakt met z'n allen. Dat is eigenlijk, neem ik aan, wat hier ook in zit.
2: Exact, ja. En het gaat dan ook in, hè, leven gaat over, je kan het gebruiken als voedingsmiddel, maar ook als schoonmaakmiddel. Je kan het gebruiken in de tuin. Dus het heeft heel veel verschillende toepassingen waarop je onze producten kan gebruiken. En wij zeggen ook altijd, eigenlijk iedereen in Nederland heeft wel een product van Burg Group in zijn keukenkastje staan.
1: Oh, ja. Ja, is dat zo? Ja, ja. Dus als ik de huismerk natuurazijn erbij pak, dan is de kans groot dat die van jullie komt.
2: Zeker.
1: Ja. Kijk, ja, nou dan ga ik eens even in het keukenkastje kijken straks. ja, dan wil ik even checken. En als het gaat over die, want dit leg je uit, hè, dit gaat dan meer over de consument in dit geval, denk ik. Die uiteindelijke eindklant die dan dat natuurlijke leven weer terugkrijgt. Maar zit dat ook verder bij jullie in de organisatie? Wat ik vroeg van in de fabriek bijvoorbeeld, hoe zit dat dan?
2: Nou, dat gaat heel erg in ook over de grondstoffen die we gebruiken. Dus hoe werken we ook samen met onze leveranciers? Waar kopen we in? Dus we zetten in om zoveel mogelijk dicht bij huis in te kopen bijvoorbeeld. Maar ook om ingrediënten in te kopen met een zo laag mogelijke CO2-uitstoot. Dus op die manier proberen we ook zo natuurlijk mogelijk product neer te zetten.
1: Ja. Dat is dus de purpose. Kun je nou ook een besluit noemen waarvan je op basis van die purpose dacht, nou laten we dat dan toch anders doen dan we eigenlijk van plan waren. Want we herinneren ons weer even die purpose die we hebben bedacht. Waarom zijn we eigenlijk op deze aardbol?
2: Nou, wij hebben vanuit het verleden nog synthetisch schoonmaakazijn afgevuld. En dus daarvan zijn we eigenlijk nu steeds sneller aan het overstappen naar volledig natuurlijk schoonmaakazijn. Ja. Dus zowel voor voeding als voor schoonmaak gebruiken wij dan echt natuurazijn.
1: Ja, ja, want inderdaad, je hebt altijd twee soorten. Hè? Tenminste zeg ik dan even als leek. En dat synthetische, dat gaat er dus bij jullie in ieder geval rap uit.
2: Ja. Ja.
1: Ja. Patricia, als je het hebt over het B Corp, de B Corp certificering. Hè? Waarom willen jullie dat eigenlijk worden, B Corp gecertificeerd? Want je kunt zonder certificering toch ook prima groeien?
3: Tuurlijk, vast en zeker. Maar het is uiteindelijk natuurlijk wel een erkenning voor wat we doen.
1: Ja.
3: En op alle vlakken waar wij mee bezig zijn, word je op gecertificeerd. En daarmee geeft dat natuurlijk wel ook, dat geeft gewoon wat aan.
1: En wat geeft het aan, wat jou betreft?
3: Ja, dus dat wij een bepaald niveau van duurzaamheid hebben. En een bepaalde aanpak hebben. Een visie op waar we naartoe willen.
1: Ja, want voor wie misschien niet weet wat B Corp precies inhoudt. Kun je dat kort uitleggen?
3: B Corp is een duurzaamheidscertificering. Mm-hmm. Die in de breedte eigenlijk op milieu, op mensen, op producten aangeeft waar je mee bezig bent.
1: Ja, ze checken dan van klopt het wel dat je wat je zegt, dat je het ook echt doet. En als je dat dan netjes doet, dan krijg je die certificering.
3: Ja.
1: Zo werkt het.
3: En is natuurlijk gewoon gericht op Planet People en Profit in feite ook.
1: Ja, ja, en dan profit natuurlijk.
3: In de breedste zin.
1: Ja, dus precies.
3: Niet alleen geld, maar ook anderszins.
1: Ja, ik spreek ook wel eens critici die zeggen, dat B Corp, dat is vooral een sterk marketinglabel. Wat zeg je tegen die mensen?
3: Nou, zo hebben wij het niet ervan. Eerlijk gezegd. We zijn echt, we zijn er denk ik nou echt wel 2 jaar mee bezig geweest.
1: Dus zo. Ja, dat is wel een flinke hoepel waar je
3: heen moest. Ja, best wel. Zeker. Ja, ik denk zeker voor een bedrijf zoals het onze, gewoon een productiebedrijf.
1: Ja.
3: Is dat best een grote hoepel geweest.
1: Ja, dus Andrea, je zou niet zeggen, jullie zetten B Corp een beetje, omdat het in de etalage zo mooi staat, maar dat is iets wat jullie echt voelen ook.
2: Zeker, ja, dat zie ik wel zo. Dus uiteindelijk zijn wij ook wel een beetje een informeel bedrijf. Dat past ook wel bij een familiebedrijf. En voor veel certificeringen moet je dan heel veel dingen echt vastleggen in procedures. Dus daar wel eventjes tijd in gestoken. Maar heel veel hadden we natuurlijk ook al gewoon. En heel veel in onze besluitvorming, in onze governance, zit duurzaamheid heel goed geborgd.
1: Ja, je maakt het eigenlijk officieel wat jullie al lang deden.
2: Ja, exact.
1: Nou, als je het hebt over vastleggen van dingen, je noemde het net het woord. Jullie hebben de maatschappelijke en milieudoelstellingen ook opgenomen in de statuten.
3: Ja.
1: Daar stond ik wel even van te kijken. Waarom eigenlijk? Waarom is dat nodig om ze in de statuten te stoppen?
3: Nou, ik denk dat dat een extra ondersteuning of onderbouwing is van datgene wat wij willen doen. En wat ook betekent omdat het in de statuten staat. Dat je niet kan denken, ach, morgen komt het me niet uit. Dan doen we het maar niet.
1: Ja, maakt dat soms dan moeilijke keuzes nog moeilijker om te maken? Want ik kan me voorstellen dat je dan wel denkt, ja, maar we mogen het niet eens doen. Want het staat in onze statuten.
3: En daar, eigenlijk geloof ik niet dat ik er zo tegenaan kijk.
1: Nee. Omdat het natuurlijk... Zo negatief ben ik aan het formuleren. Ja. Hè? Dat is gewoon heel vervelend allemaal.
3: Ja, weet je, kijk, we hebben natuurlijk gewoon toch, zeg maar, onze visie, ons idee, onze reis die we aan het maken zijn. Dus op die manier kijk ik er niet tegenaan. Maar het is wel een extra bevestiging natuurlijk van dit is wat we doen.
1: Dat het is een leidraad.
3: Ja.
1: Ja. Burgergroep zegt in alle landen een leefbaar loon te bieden. Zag ik. Hoe bepaal je nou wat leefbaar is in 6 verschillende landen? Want daar zitten jullie natuurlijk.
2: Nou, daar zijn allerlei onderzoeken en organisaties voor die dat bepalen. Dus welke hoogte van het loon moet je dan betalen? En dat gaat over een loon per persoon of een loon per familie. En wij hebben dus natuurlijk onze laagst betaalde collega's eigenlijk naast dat wetenschappelijk bepaalde loon gelegd.
1: Mm-hmm.
2: En op die manier konden we zien dat wij inderdaad gewoon echt wel goede salarissen bieden.
1: Ongeacht waar je in de wereld werkt, krijg je dus een goed salaris aangeboden.
2: Ja,
1: dus dat is ook belangrijk voor jullie. Dat het niet alleen maar om de planeet gaat, om over de duurzaamheid. Maar dus ook dat mensen netjes betaald worden.
2: Zeker. Ja, we werken ook heel weinig bijvoorbeeld met uitzendkrachten. Dus we hebben heel veel vaste collega's in dienst. We hebben ook heel veel collega's die al lang in dienst zijn. Boven de 25 jaar, een aantal 40 jaar.
1: Patricia, als we het hebben over de groei, hè, we noemden het net al even. En tegelijkertijd zorgen dat je de natuurlijke leefomgeving wil herstellen. Hè, waar we het over hebben met jullie purpose. Kan dat eigenlijk wel? Of zit daar ook veel spanning op?
3: Uiteindelijk is natuur zijn een product, weet je, wat je op, zeker als je het in flesjes stopt, dan moet je meegaan met je product als je dat verder wil brengen. Want anders wordt het transport duurder dan het product.
1: Ja, dat moeten we niet hebben.
3: Nee, dat moeten we niet hebben. Uiteindelijk is het ook een product wat overal gemaakt werd. Dus in die zin is het niet zo dat we ergens iets nieuws brengen. Nee, het is een product dat al in de Griekse oudheid bestond.
1: Ja.
3: Dus zo zie ik dat niet.
1: Nee, het kan tegelijkertijd eigenlijk. Ja. Dus en die purpose daaraan werken en iets goeds doen voor de wereld. Ja, wat wou jij zeggen, André?
2: Ja, ik wou er misschien nog wat op aanvullen.
1: Graag.
2: Want wat wij zien eigenlijk, natuur er zijn is een heel veelzijdig product. Maar we zien ook, het heeft heel veel positieve effecten eigenlijk. En we zijn ook net in een partnerschap gegaan met de Wageningen Universiteit om daar meer onderzoek naar te doen. Dus welke positieve effecten heeft het bijvoorbeeld op je gezondheid? Maar wij werken ook samen met een afvalwaterzuiveringsbedrijf in Noord-Holland die onze restazijn graag wil hebben om het rioolwater te zuiveren. Dus zo heeft eigenlijk natuurazijn heel veel positieve impact.
1: En zelfs restazijn kan dus nog weer een goede invloed hebben.
2: Ja.
1: Gebruikte azijn.
2: Ja, het is gewoon ons afvalbaar. Met azijn halen zij op.
1: Wat goed.
2: Dat zij het graag willen gebruiken.
1: Ja, interessant. Nou, zometeen hebben we het ook onder andere nog over verpakkingen, recycling en alles wat met jullie milieu-impact te maken heeft. Ik heb eerst nog een businessvraag voor jullie. Er komt er weer eentje.
4: Zijn er dingen in jouw vakgebied die erbij horen, maar die je liever niet doet?
1: Ja, ik zie Patricia al lachen. Dan mag jij antwoord geven.
3: Ja, altijd dingen. Ja, veel vergaderen.
1: Veel vergaderen. Ja, is dat CEO live?
3: Ja.
1: Ja, ja, toch wel.
3: Best minder.
1: Ook in een familiebedrijf wordt er toch nog veel vergaderd. Ja. Ja? Hoeveel procent denk je dat je van jouw dagen bestaat uit vergaderen?
3: Nou, ik denk, volgens mij breng ik mijn dagen gewoon alleen maar praten door.
1: Oh, ja, dan zit je hier ook goed, kan ik je vertellen. Dus, dat gaat prima. Maar dus veel vergaderen, veel praten.
3: Overigens is dat natuurlijk ook goed, hè, want daardoor kom je juist verder.
1: Ja, ja, maar dat zijn wel dingen waarvan je denkt, ze horen erbij. Maar af en toe zou ik ze wel even achter het bank willen plakken, al die vergaderingen. Ja, ja. Oké, helder. Voor jou, Andrea?
2: Ik denk dat er verschillende dingen bij horen. Wat kan ik maar zeggen? Administratie natuurlijk. Hè? Zoals waar we het net over hadden. Procedures, alles vastleggen in procedures. Dat is voor allerlei certificeringen heel belangrijk. Maar best wel saai ook.
1: Beetje vermoeiend soms.
2: Ja. Ja. Zeker als je weet dat het gewoon gebeurt. Hè?
1: Ja. Nou, ik kan je geruststellen, in dit programma geen procedures, geen vergaderingen ook. Dat gaan we allemaal niet doen. Wat we wel gaan doen is zometeen dus verder praten over onder andere die verpakking en recycling en dat soort zaken. Maar eerst muziek. En die is ook niet mis hoor. Dit is Fleetwood Mac in Let's Talk Business. And Go Your Own Way.

0: Listen today, lead tomorrow. Dit is New Business Radio.
1: Je luistert naar Let's Talk Business hier op New Business Radio. Ik ben Olivier de Neef en vandaag heb ik twee vrouwen in de studio als mijn gasten. Patricia Surendonk, CEO, en Andrea Bolhuis, duurzaamheidsmanager, allebei bij Burg Group. Andrea, als duurzaamheidsmanager, waar zit op dit moment de grootste milieu-impact van Burg Group?
2: Dat zit bij de inkoop van onze grondstoffen. En nou, de meeste mensen weten niet hoe azijn gemaakt wordt.
1: Nee.
2: Ik wist het zelf ook niet. Maar hoe wij dat eigenlijk maken is, wij hebben bepaalde bacteriën in onze fabrieken. En die krijgen als alcohol te eten. En dat zetten zij om, dat fermenteren zij in azijn.
1: Mm.
2: En die alcohol is ook weer vanuit een fermentatieproces. Dat wordt gemaakt van suikerbiet of suikerriet, graan, mais. We hebben daar verschillende grondstoffen voor. En daar komt eigenlijk best wel veel CO2 bij vrij bij de productie van die alcohol. Dus daar zetten wij hard op in om dat te verminderen.
1: En hoe kan je dat dan doen op zo'n manier dat je wel dat proces... Hè, want het product mag er natuurlijk niet onder lijden. Dat je straks niet werkend natuurazijn hebt, maar wel heel duurzaam. Dat werkt ook niet. Dus hoe zorg je dan dat die balans zo blijft en je toch tegelijkertijd minder CO2 uitstoot?
2: Nou, we werken daarin nauw samen met onze leveranciers. Dus we kijken, hè, wat doen zij al? Kunnen zij ook overstappen van fossiele grondstoffen naar elektriciteit of biobrandstoffen? Hoe gaan die boeren om met hun land? Hoe verbouwen zij die suikerbieten? En het is ook voor ons ook keuzes maken. Waar halen we het vandaan? Vanuit welke grondstoffen?
1: En zit er ook, net als bij Coca-Cola, een bepaald geheim recept achter?
2: Ja. Dat klopt.
1: Ja? Vertel eens.
2: Ja, dat doen we. Dat is dan weer niet.
1: Dat is jammer. Ja,
3: daar kan ik wel wat over.
1: Oh, oké. Vertel.
3: Want die bacteriën die we hebben, dat is eigenlijk, dat zijn onze werkmannen.
1: Ja.
3: En die hebben wij getraind om tot bepaalde, bijvoorbeeld zuurgaande te komen.
1: Hm.
3: Dus en we hebben die bacteriën in al onze fabrieken eigenlijk dezelfde, noem het maar stam, maar te noemen.
1: En dat is het geheim van de smid eigenlijk.
3: En dat is eigenlijk het geheim van de smid.
1: Dus er is niemand, jullie concurrenten heeft allemaal niet die stam. Daar zitten we net iets anders. Nee.
3: En waar wij vroeger bijvoorbeeld, hadden ze altijd wel een azijnfabriek die een probleem heeft in de zomer. En dan entazijn nodig heeft. Vroeger vonden we dat prima. Tegenwoordig zeggen we nee, dat doen we niet. Want dit zijn onze mannen en die kunnen wat wij willen.
1: Ja.
3: En
1: ja.
3: Dat geven we niet weg.
1: Nee, precies. En op die manier kan je dus in overleg dus met onder andere leveranciers, kan je toch kijken van we gaan op die manier door, maar net iets duurzamer elke keer. Met net wat minder milieu-impact. Voor eigen merken gebruiken jullie gemiddeld 77% gerecyclede PET voor de flessen. Bij huismerken is dat nog maar 43%. Dus dat vind ik best wel een groot verschil. Waarom is dat zo'n groot verschil nog? Dat tussen huismerken en jullie eigen merken?
2: Nou, je ziet eigenlijk, natuurazijn is niet het eerste product waarvoor mensen naar de supermarkt gaan. We zien dus ook dat die retailers, die supermarkten, misschien niet als eerste die azijnflessen willen verduurzamen. Wij willen dat wel en willen ook een goed voorbeeld stellen door met onze eigen merken die overstap naar 100% airpad te maken. Die willen we volgend jaar maken.
1: Mm-hmm.
2: En zoveel mogelijk van onze klanten proberen we over te halen om ook naar een 100% airpad fles over te stappen. Maar zeker bijvoorbeeld in Tsjechië, waar duurzaamheid iets minder leeft, daar zijn nog niet alle klanten die ook dat prijsverschil willen nemen.
1: Ja, want uiteindelijk zijn jullie dus ook afhankelijk, hè, met ondanks jullie purpose en jullie goede bedoelingen, van die klanten die uiteindelijk dan die duurzame fles moeten kiezen.
2: Ja,
1: en daar iets meer voor willen betalen dan.
2: Ja.
1: Dus je kan op je kop gaan staan, maar als de klant zegt ik wil die goedkope fles houden, dan kan je niet verduurzamen verder, toch, op dat vlak?
2: Nee, dus dat is ook zorgen dat we zo goedkoop mogelijk produceren, zodat we die meerprijs alsnog kunnen aan de klant kunnen aanbieden. En ten tweede is het ook zorgen dat onze salesmanagers natuurlijk een goed verhaal hebben.
1: Ja, ja. Zou de consument daar ook een rol in kunnen spelen? Dat die zegt van ik wil gewoon een duurzame fles hebben en Albert Heijn of Jumbo of wie dan ook zorgt daarvoor?
2: Natuurlijk, ja, zeker. Ja, dus we zien ook, hè, retailers natuurlijk luisteren naar hun klanten weer en naar de consument.
1: Ja.
2: Dus hoe meer die vragen om duurzaamheid, hoe meer stappen ook retailers zetten.
1: Ja, zou het jullie ook kunnen schaden dat je op het moment dat je de duurzaamste verpakking hebt die ook duurder is, dat de verkopen gaat raken? Of is die prijselasticiteit bij natuurazijn niet zo gigantisch?
2: Nou, zeker wel. Dus we zien, natuurazijn is heel erg goedkoop.
1: Ja.
2: Soms goedkoper dan een fles water.
1: Ja, want wat betaal je daar gemiddeld zo'n beetje voor, denk je?
2: Ongeveer, ongeveer 70 cent voor een liter natuurazijn.
1: Dat is niks natuurlijk.
2: Nee. Ja, klopt. Ja. Ja. Dus het is ook aan ons om te zorgen dat we zo efficiënt mogelijk produceren. En dat we die lage prijs ook kunnen behalen. En tegelijkertijd een duurzaam product kunnen neerzetten.
1: Ja. Komen er ook nog nieuwe Europese verpakkingsregels aan, hè, die nog strenger worden dan ze nu al zijn? Zijn jullie daar goed op voorbereid of gaat het nog pijn doen?
2: Ja, nou, en dat is dus weer het voordeel dat wij duurzaamheid hebben geïntegreerd in ons bedrijf.
1: Mm-hmm.
2: Wij lopen daar al heel erg op voorop. Dus dat is super fijn. We hoeven niet nu nog allerlei nieuwe maatregelen te nemen. Nee, we zijn er gewoon eigenlijk al.
1: Geen stress.
2: Geen stress.
1: Dat is lekker. Hè? Ja. Als duurzaamheidsmanager lijkt me dat ook prettig. Dan hebben we nog water natuurlijk. Je noemde het net al even als het ging om het restazijn wat je kan gebruiken. Dat is geen water, maar in ieder geval wel iets wat je kan mee, hè, spoelen misschien. Dat is essentieel voor jullie productie, ook voor de reiniging. Waar kunnen jullie dat waterverbruik nog in terugbrengen? Is daar nog winst in te behalen of hebben jullie het allemaal gedaan?
2: Nou, dat is best wel lastig. Dus we gebruiken heel veel water in ons product ook. En we hadden het net al over onze azijnzuurbacteriën. Wanneer die die alcohol omzetten naar natuurazijn, worden ze warm. En daarvoor koelen wij ze dus ook met water. Dus daarin is weinig te reduceren. Natuurlijk wel in de schoonmaak. En daar proberen we zoveel mogelijk dat water nog te reduceren. En dat doen we door beter meten. Door bepaalde productiekeuzes. Maar ook door te kijken hoe kunnen we water ook recyclen.
1: Ja, dus allerlei mogelijkheden daarmee ook. Dan heb je nog de restwarmte. Dat is ook nog ook een belangrijk deel. Hè?
2: Ja.
1: En hier gewaard bij de fabriek wordt het gebruikt om woningen te verwarmen. Waarom gebeurt dat eigenlijk nog niet, dat soort samenwerking rond iedere fabriek?
2: Ja, dat is echt super jammer dat dat op andere plekken niet kan. En dat heeft praktische redenen. Dus zo'n warmtenet, daar moeten ook huizen en gebouwen voor in de buurt van onze fabriek staan.
1: Mm-hmm.
2: En dat is niet overal het geval. Dus dan koelt het water in feite te ver af dat je niet meer warm genoeg is om dat nog in een huis te gebruiken.
1: Mm.
2: Of bijvoorbeeld de grond is veel te hard om daar goed doorheen te kunnen boren om die leidingen aan te leggen.
1: Dus daar kunnen jullie eigenlijk niks aan doen. Dat is gewoon of het is er of het kan niet.
2: Ja, ja, exact. Ja. Mm. Dus we hebben dat wel onderzocht natuurlijk. Maar gelukkig kon het in Heergewaard wel. En verwarmen we daar nu heel veel appartementen en andere bedrijven.
1: Ja. Mede mogelijk gemaakt door Burg Group.
2: Ja.
3: Ja, ja, ja. En daar zijn we ook, toen dat opkwam en dat warmtenet werd aangelegd, wij waren ook de eerste die daarop op meededen.
1: Daar liep jullie echt op vooruit, de troepen. Als je het hebt over recycling, meer dan 80% van het afval bij jullie wordt gerecycled op dit moment. Wat zit er dan in die laatste 20% wat nog lastig is?
2: Stukje restafval, ja, dat zijn soms bepaalde plastics die moeilijk te scheiden zijn in de fabriek. Of bijvoorbeeld ook de haarnetjes die wij gebruiken. Die kunnen nog niet gerecycled worden. Soms hebben we ook haspels of weet ik het wat. Er komt natuurlijk van alles onze fabriek in.
1: Ja.
2: En dat is soms is dat lastig om dat te scheiden. En daarvoor werken we ook weer met onze leveranciers om aan te geven van hey, jullie brengen dit in een bepaalde doos. Die kunnen wij weer lastig recyclen. Dus kan dat op een andere manier. En soms kan dat gewoon.
1: Ja, dus die laatste loodje.

0: in die duurzaamheidstransitie. Mm-hmm. Wij werken natuurlijk met heel veel collega's die ja, ook gewoon aan de lijn staan. Of de vorkheftruck chauffeurs. En,
1: je hebt niet allemaal van zichzelf al wat met duurzaamheid, lijkt
0: nee.
1: mij.
0: Nee, dus ik probeer ook altijd met iedereen te kletsen van... Hey, wat vind je nou belangrijk? Wat blijft bij jou hangen? Voor sommigen is dat dus inderdaad afval scheiden.
1: Ja.
0: Of goed omgaan met de elektriciteit. Daar hebben ze natuurlijk heel veel invloed op.
1: Ja.
0: En,
1: duurzaamheid ja. is ook wel gedoe, hè? Voor in de ogen van sommige mensen in ieder geval. Hebben ze dan niet dat als jij aankomt over dat ze denken... Oh, daar komt hij weer, de duurzaamheidspolitie. Die gaat weer even vertellen wat wij moeten doen. Dat is werk moeilijker maken.
0: Ja. Ik hoop dat ik niet te streng ben.
1: Nee, maar dat kan wel soms wel zo overkomen, toch?
0: Ja, natuurlijk altijd als je iets anders moet doen dan hoe je het gewend bent. Dat is voor iedereen lastig.
1: Ja.
0: En daarom zeg ik ook, het hoeft ook niet van vandaag op morgen. Probeer ik ook goed te luisteren. Wat leeft er al in de organisatie en hoe kunnen we daar ook bij aansluiten?
1: Patricia, je wilde aanvullen?
2: Nou, toch een beetje... ik denk als je nu kijkt naar energiecongestie. En wat natuurlijk een heel groot topic is.
1: Ja.
2: In heel Nederland ongeveer. Dan denk ik, er zou zoveel meer mogelijk zijn als er samenwerking gestimuleerd wordt. Binnen gemeenten, binnen bedrijventreinen.
1: Ja.
2: Dan kom je volgens mij echt veel verder.
1: Zouden jullie daar ook een voorbeeldfunctie in willen spelen? Om te laten zien van kijk jongens, zo doen wij het. Misschien kunnen jullie hier ook weer wat van leren. Bij gemeenten ja. bijvoorbeeld of andere bedrijven.
2: In feite zou dat wel kunnen. Weet je, uiteindelijk met het warmtenet doen we dat natuurlijk ook.
1: Ja, ja. Ja, dat is een voorbeeld.
2: Ja.
1: Ja, maar ook misschien op andere vlakken nog. Hè? Van kijk.
2: Ja, ja, dat klopt. Als je überhaupt denk ik, als je gewoon mensen bij elkaar stopt en kijkt van hoe kunnen we elkaar versterken? Wat kunnen we brengen? Ja. Overigens, in Heergewaard zijn we ook, of zeg maar in de regio, zijn we ook met een aantal foodbedrijven, zijn we dat gesprek aangegaan.
1: Dat gaat wel de goede kant op.
2: Ja.
1: Ja, zometeen gaan we het verder hebben over jullie toekomstplannen. En ook over de innovaties die jullie nog in jullie schild voeren. Althans, voor zover je erover kan en wil praten natuurlijk. Maar eerst, Lost Frequencies en Yannick Davy uit België. Met Reality, moet ik het wel goed uitspreken natuurlijk. Reality hier bij New Business Radio in Let's Talk Business.

0: De laatste inzichten. Nieuw Business Radio voor Business Shapers.
1: Je luistert naar New Business Radio. Dit is Let's Talk Business met vandaag een zoetzure uitzending, zou je kunnen zeggen. Want ik praat met een producent die jaarlijks honderden miljoenen liters limonadesiroop en

0: azijn produceert. Burg Group. Patricia Surendonk is CEO en Andrea Bolhuis is duurzaamheidsmanager. Allebei hier in de studio. En we moeten het even hebben, dames, over innovatie. Want als jullie daarover praten, gaat het dan vooral over nieuwe producten of juist over slimmere producten? Patricia.
1: Het gaat in eerste instantie ook over processen. En als je azijn in een flesje koopt, er zitten 5% zuurgraad in. Wij maken 24. En dat is een heel belangrijke asset, om het zo maar te noemen. Ja. Dat we dat verder omhoog krijgen.
0: Oké, dus het zit echt in dat produceren.
1: Ja.
0: Meer. Ja. Ja. Dus is het ook nog ooit de bedoeling om nog meer producten te gaan fabriceren? Anders dan azijn en limonade?
1: Zeg nooit nooit natuurlijk, maar het zou niet logisch zijn.
0: En waarom niet?
1: Omdat wij echt wel onze focus hebben op deze twee productlijnen. En daar dan meer in de breedte. Kijk, uiteindelijk, als je naar natuurazijn kijkt, dat is natuurlijk een product wat je als levensmiddel, hè, wat je in je eten gebruikt, maar ook als schoonmaak. Dus daarin heb je ook al een heel breed palet eigenlijk, wat je ermee kan doen.
0: Ja, dat is zeker waar. En limonade is natuurlijk ook gewoon lekker.
1: Hè?
0: Dat,
1: ja, precies.
0: Dat helpt ook mee. Maar is het zo, daar zat ik in de voorbereiding over na te denken. Een bedrijf met twee pijlers, dat kan natuurlijk ook kwetsbaar zijn. Als in, je hebt twee producten, als opeens de azijnmarkt, als daar iets in gebeurt, en ik zou niet weten wat, maar of de limonademarkt, hè, de suiker of suikerhoudende dranken, dat er weer iets mee gebeurt. De impact is natuurlijk wel groter dan als je 10 producten hebt.
1: Dat klopt, dat klopt. Maar goed, uiteindelijk is het wel zo, als je naar onze siroop kijkt, zijn wij ook heel goed in 0% suiker.
0: Kijk, ja.
1: Dus
0: ja.
1: Daar lopen wij ook voor op. Ik denk dat we heel goed zijn, en dat zie ik ook bij onze klanten, in de goede smaak ontwikkelen.
0: En juist die focus helpt dan eigenlijk, zeg je.
1: Ja.
0: Wat is nou een innovatie, Andrea, waar de consument vrijwel niets van merkt, maar achter de schermen een heel groot verschil maakt?
2: We zetten veel in op energieefficiëntie. Mm-hmm. Dus veel nieuwe machines. Maar ook voor onze verpakkingslijnen zorgen we voor veel innovaties. Dus we hebben nu net een nieuwe flesontwerp geïntroduceerd. Ja, je ziet er als consument niks van. Maar er zit veel minder plastic in. Dus dat is ook veel duurzamer.
0: Ja, dus dat zijn echt van die slimme dingen.
2: Ja, ja. Exact.
0: En als je, ik begreep ook azijn, hè, als een smaakversterker gebruikt kan worden, dan kan je minder zout in je eten gooien bijvoorbeeld.
2: Daarvoor werken wij samen met de Nierstichting. Mm. Dus azijn is heel grappig. Als je dat door je eten gooit, dan haalt het eigenlijk de andere smaken wat meer naar boven. Het is niet per se dat het dan zuurder wordt, maar juist eigenlijk lekkerder, waardoor je minder zout nodig hebt.
0: Mm. Oké, dus dat zou een goede oplossing kunnen zijn op die manier. De Nierstichting, ja, die is daar blij mee, begrijp
2: ja,
0: ik.
2: Ja, dat is dus heel goed voor je nieren om minder zout te eten. Hmm. En dus meer azijn te gebruiken.
0: Heb je nou nog, we hadden het net over de duurzaamheidsdoelstellingen en ambities. Er zijn er al een hoop waargemaakt. Dus een B Corp gecertificeerd enzovoort enzovoort. Maar zijn er nou nog ambities die jullie nog niet hebben kunnen waarmaken, ondanks alle inspanningen?
2: Uiteindelijk zou ik natuurlijk heel graag volledig klimaatneutraal net zero willen zijn. Dus dat je helemaal geen CO2 uitstoot.
0: Dat is heel moeilijk, toch?
2: Dat is heel moeilijk. En daarvoor heb je ook je hele keten nodig. Dus dat is ook echt een samenwerking. En daar werken we ook hard aan. Dus hopelijk kunnen we daar ook echt wel de komende jaren stappen gaan zetten.
0: Heb je daar een soort doel voor? Van nou, in dat jaar willen we echt net zero zijn?
2: We hebben daar nog geen concreet doel voor. We zijn altijd een beetje een bedrijf die gewoon gaat rennen voordat we allerlei procedures en doelen zetten.
0: Dat is echt het familiebedrijf idee, hè?
2: Ja, exact. Dus we werken wel met heel veel leveranciers aan die reductie. En we zien daar ook echt voor onze eigen scope 1, 2 uitstoot. Die hebben we al met meer dan 90% gereduceerd. Maar in die samenwerking, in die keten, daar moeten we echt nog stappen zetten.
0: En is dat überhaupt, we hadden het net over dat die laatste loodjes het zwaarst wegen. Hè? Op andere vlakken dan nog, maar misschien ook wel op dit vlak. Is dat überhaupt op een gegeven moment nog te doen? Of wordt het op een gegeven moment gewoon te duur, te moeilijk om die laatste stap te zetten voor een bedrijf? Je zijn uiteindelijk wel een bedrijf. Hè? Je moet wel winst blijven maken natuurlijk.
2: Ja, nou dat gaat zeker een uitdaging worden. En tegelijkertijd denk ik ook van ja, we gaan er gewoon aan beginnen. En met elkaar ook inspireren. Om die stappen te zetten. En uiteindelijk zie je ook dat er gewoon veel innovatie is. Ik heb er wel vertrouwen in.
0: Oké, nou dat vind ik een geruststellende gedachte dat jij er vertrouwen in hebt. Patricia, hoe zit dat bij jou als CEO?
1: Ik heb er ook vertrouwen in.
0: Ja.
1: En Andrea zegt dat goed, weet je. Uiteindelijk zijn wij gewoon wel van aanpakken en beginnen. En dan zien we gaandeweg ook wel waar we tegenaan lopen. En hoe we dat dan ook weer kunnen oplossen.
0: Ja,
1: dus. En uiteindelijk zijn er heel vaak verschillende oplossingen mogelijk voor een probleem, om het zo maar te noemen.
0: Ja, en noem eens een voorbeeld van een probleem waar jullie tegenaan zijn gelopen in de afgelopen jaren. Waar je toen uiteindelijk toch nog met een omweg misschien uit bent gekomen.
1: Nou, ik denk als je kijkt eigenlijk toen wij bijvoorbeeld zijn begonnen met AirPet.
0: AirPet?
1: Dus een gerecycled pet.
0: Ah zo, ja.
1: In onze kent. Nou, in het begin kregen we dat eigenlijk niet goed over de brug. Uiteindelijk hebben we gezegd van, weet je, we gaan gewoon beginnen. En dan toch op die klant, eigenlijk met die klant het gesprek aangaan. Van, weet je, wij zetten deze stap als eerste. Het doet toch vooral mee. En uiteindelijk zie je dat er dan wel wat gaat gebeuren.
0: En dan is in dit geval de klant, zijn bijvoorbeeld de private label-achtige dingen waar jullie voor werken.
1: Supermarkten.
0: Ja. Die uiteindelijk dan zeggen, nou vooruit, doe dan maar.
1: Die uiteindelijk dan toch of overtuigd raken. Of zelf natuurlijk vanuit andere richtingen ook daarmee aan de slag gaan. En sowieso denk ik, als je kijkt in de keten, de samenwerking met transporteurs en het gesprek aangaan over hoe kunnen we verder verduurzamen. En we hebben bijvoorbeeld dingen met HVO diesel of met elektrisch rijden, trucks is nog wat. En daar zie je dus, dat is best wel ingewikkeld.
0: Ja.
1: Maar goed, wat kan je dan anders doen? Dan toch in die diesel bijvoorbeeld.
0: Waar staat Burg Group over 5 jaar, over 10 jaar?
1: Dan zijn we aardig opgeschoten in die positie van 3 naar 2.
0: Dus je bedoelt even terug 2-1. Naar het begin van de uitzending. Ja, van een van de grootste ter wereld als het om aan zijn productie gaat.
1: Ik hoop dat we in Europa nog wat verder gegroeid zijn. Ook in locaties. En dat we natuurlijk een heel hoop van onze doelstellingen die we nu hebben, waar we nu heel hard aan het werk zijn op duurzaamheidsgebied, dat we die verder gerealiseerd hebben. Maar dat we ook weer nieuwe doelstellingen erbij hebben.
0: En noem er eens één. Heb je al iets in je hoofd? Dat je denkt, nou, dat zou toch wel een mooi idee zijn.
1: Nou, ik denk, kijk, een belangrijk topic op dit moment is water. Waar we ook nog best wel wat kennis voor op moeten doen. Onderzoek moeten doen. En zullen moeten kijken van, wat zouden we daar anders kunnen doen om daar toch in feite ook minder van te gebruiken.
0: Mooie doelstellingen, mooie ambities en een mooi gesprek. Dank jullie wel allebei voor dit gesprek. Patricia Surendonk, CEO, en Andrea Bolhuis, duurzaamheidsmanager van Burg Group. En dat was het alweer voor deze Let's Talk Business. Ik hoop dat je genoten hebt en er ook wat van hebt opgestoken. Ik wens je nog een fijne dag en tot de volgende.
3: Van hippe start-up tot ijzersterke multinational.
4: Iedereen praat mee.
3: Dit is New Business Radio.

0: Dit is New Business Radio.
1: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan, Manutan. Bestel op manutan.nl.
2: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio.
1: Manutan, Manutan. Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
3: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Factris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met Factory. Op maat. Ga naar Factris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Factris, jouw facturen, onze financiering.
2: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
2: Newsflash.
4: Minder papierwerk en eenvoudigere belastingregels, dat is het doel van een nieuw pakket van de Europese Commissie. Werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB Nederland noemen het een belangrijke stap om de Europese economie concurrerender te maken. De plannen moeten het makkelijker maken voor bedrijven om in meerdere EU-landen te ondernemen en te investeren. Volgens de organisaties kunnen bedrijven hierdoor flink besparen op administratieve kosten. Ze hopen dat ook Nederland de voorstellen zal steunen.
2: De ZZP-update. Over de stand van de zelfstandige professional in Nederland. De handhaving van de wet DBA heeft het landschap flink opgeschud. Opdrachtgevers zijn huiverig. ZZP'ers zoeken naar zekerheid en de onduidelijkheid regeert. Van schijnzelfstandigheid tot modelovereenkomsten. Maandelijks gaan we op zoek naar de laatste ontwikkelingen en hete hangijzers. Ook hoor je de verhalen van ZZP'ers, experts en politici. De ZZP-update op New Business Radio met Ron Lemmens. Wil je meer weten of alvast een aflevering beluisteren? Ga naar newbusinessradio.nl voor meer info.
5: De ZZP-update wordt aangeboden door Rompslomp. Je moet gewoon je boek houden. Solopartners voor ZZP'ers in de zorg. En United voor zeker en zorgeloos ZZP.
6: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
2: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil.

wat als het misgaat? Ben jij als ondernemer echt goed verzekerd? Van starter tot scale-up, als ondernemer veranderen er constant zaken om je heen. In Insured & Inspired brengen Ron Lemmens en Ilse Bosland risico's in kaart die je misschien over het hoofd ziet. Met scherpe analyses, praktijkcases en experts die je verder helpen. Luister naar Insured & Inspired op New Business Radio. Voor meer info, kijk op newbusinessradio.nl. Insured & Inspired is mogelijk gemaakt door Juffrouw Polis.

0: is een bedrijf ontstaan. Wat waren de tops en drops in de start-up fase van het bedrijf? Hoe gaat het nu met de ontwikkelingen in de markt? Wat zijn de innovaties en waar liggen de kansen? Elke werkdag tussen 10 en 11.
1: Let's Talk Business op Nieuw Business Radio.

0: ontketen je de kracht van mensen in organisaties. PeoplePower brengt je de laatste wetenschappelijke inzichten en praktijkvoorbeelden. Over leiderschap en leren, betrokkenheid en bevlogenheid, inzetbaarheid en inclusie. Voor leidinggevende, HR-professionals en adviseurs. Omdat mensen het verschil maken in jouw organisatie.
1: Elke maandag tussen 2 en 4 op New

0: Dit is New Business Radio.
1: Hoe win je het hart van je klant? Hoe bouw je aan sterke relaties en klantgerichte groei? Je hoort het op het podcastkanaal New Business Radio Customers. Hier vind je al onze programma's over het thema klanten, met inzichten van marketingstrategen en ondernemers met impact. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Customers.
2: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
3: Weten waar jouw organisatie of merk genoemd wordt en welke impact dit heeft op je organisatie? Probeer Clipit Media Monitoring. Krijg diepgaande en actiegerichte inzichten over jouw media-aandacht. Zo kan jij jouw reputatie bouwen, beschermen en versterken. Zelf proberen? Kijk dan op www.clipit.nl en vraag eenvoudig de gratis proefperiode aan.
4: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
5: ja.
4: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
5: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel redacteren wist. Het gaat en dat je niet.
4: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
6: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
7: De
8: bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
1: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
1: Newsflash.
9: Hoe zorg je dat de organisatie klaar is voor de toekomst? Daarover gaat het nieuwe boek Knetteradaptief van Adriaan Vermeulen. Volgens de auteur mislukken veel verandertrajecten omdat bedrijven verandering nog steeds behandelen als iets tijdelijks. In plaats daarvan pleit hij voor organisaties die zich continu kunnen aanpassen aan nieuwe ontwikkelingen, zoals AI en economische veranderingen. Het boek combineert wetenschappelijke inzichten met praktijkvoorbeelden en interviews met leiders uit het bedrijfsleven. Knetteradaptief is onder meer verkrijgbaar via Managementboek en Van Duren Media.
1: Funding Your Business met Fabienne de Vries op New Business Radio. Het zakenprogramma voor ondernemend Nederland. De meest inspirerende items voor ondernemers. Met aandacht voor MKB-financiering, vastgoedfinanciering, innovatieve items zoals crowdfunding, factoring en lease en actualiteiten binnen de financieringsmarkt. Luister mee naar advies, valkuilen en tips waar jij als ondernemer wijzer van wordt.
2: Dit programma is terug te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.
1: Funding Your Business wordt mede mogelijk gemaakt door
2: Credion, realiseert bedrijf en vastgoedfinanciering.
10: Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Ah, zo, dat lucht op.
11: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ik ben Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio.

My Personal Finance. Grip op je geld, grip op je leven. Speciaal voor ondernemers. Iedere eerste dinsdag van de maand van 4 tot 5 op New Business Radio. Hier hoor je alles wat je wil weten. Voor inkomen nu, voor inkomen later. Voor vermogen nu, voor vermogen straks. Doe er je voordeel mee. Grip op je geld, grip op je leven. Ook terug te luisteren als podcast op newbusinessradio.nl. Shaping your future. New Business Radio.

0: De New Business Radio Business Update wordt mede mogelijk gemaakt door Het Ondernemersbelang. Het online platform voor en door ondernemers.
1: New Business Radio.
2: Update met Ron Lemmens.
3: In de bloemendetailhandel werken zo'n 8000 mensen. En de CAO die loopt eind dit jaar af. 2027 moet er een nieuwe van kracht komen. Maar om de onderhandelingen te kunnen starten is vakbond AVV bezig nu met het inventariseren van wat er leeft onder de medewerkers van deze bloemendetailhandel. We gaan hierover praten met Valerie Rijkmans. Zij is bestuurder bij AVV.
2: Van hippe start-up tot ijzersterke multinational.
1: Iedereen praat mee op New Business Radio.
3: Valerie, van harte welkom hier in de studio.
4: Dankjewel.
3: Ja, 2027, dan moet die van kracht worden. De nieuwe CAO van de bloemendetailhandel. We gaan zometeen met jou praten over de weg daar naartoe. Want voordat we er aan gaan beginnen, de situatie nu van de bloemendetailhandel, hoe zou je die kunnen omschrijven?
4: Uitdagend, op zijn minst. De laatste jaren zijn een opeenvolging van allerlei uitdagingen van gasprijzen, energieprijzen, oorlogen. Gedoe met pesticiden op planten. Een hele hoge stijging van het wettelijk minimumloon, waardoor het loongebouw onder druk komt. Negatieve beeldvorming voor bloemen. En met een beetje pech ook nog een btw-verhoging straks naar 21%.
3: Staat en wanneer moet die van kracht zijn?
4: Ik geloof dat daar de besluitvorming in het najaar in verschillende fases gaat. Ik weet wel dat de bloemensector het uiterste best doet om dat tegen te gaan. Dat is een aantal jaren geleden ook al eens gebeurd, met succes. Maar de belasting op sierteelt, als die naar 21% gaat, dan zijn de voorspellingen dat een flinke klap op de omzet gaat geven.
3: Ja, een situatie die, als je het zo omschrijft, niet heel rooskleurig is, maar toch. Jullie zijn AVV, een vakbond.
4: Ja.
3: Jij doet dit voor meerdere branches overigens. Misschien wel even goed om toe te voegen. Wat zie jij in andere sectoren gebeuren? Want je hebt het nu over externe factoren die eigenlijk ervoor zorgen dat de markt onder druk staat. Waardoor het salaris onder druk staat. En die onderhandelingen dus op een moeilijke manier verlopen. Want ja, als daar geen winst gemaakt wordt aan de kant van de werkgever, dan is het bij de werknemer natuurlijk ook moeilijk.
4: Ja, dat klopt. En met dat in het achterhoofd gaan we ook onderhandelingen in. Met respect voor elkaars omstandigheden en positie. Vorige week ben ik aan het onderhandelen geweest bij Plantion. Dat is een bloemenveiling. Daar zijn de uitdagingen vergelijkbaar. Alleen merk je wel dat er nu minder mensen op vakantie gaan. En dus er meer bijvoorbeeld in tuinen geïnvesteerd wordt. Waardoor de plantenverkoop weer wat toeneemt. Dus het kan bij de ene sector die er heel dichtbij ligt net een beetje anders uitpakken. Nou, onze vakbond doet ook de CAO Retail Non-Food. Met de uitdagingen in de winkelstraat ligt natuurlijk ook. Daar liggen ook uitdagingen vergelijkbaar.
3: Ja, want is het daar echt helemaal vergelijkbaar als je kijkt? Inderdaad, gasprijzen hebben ze ook.
4: Ja.
3: Eventueel milieuaccijnzen, milieuprijzen heb je daar ook?
4: Ja.
3: Importheffingen heb je daar
4: alles
3: ook?
4: Dat. En ook, dat valt ook bijvoorbeeld de tuincentra vallen eronder. De woonwinkels vallen daaronder. Parfumerieën, drogisterijen, cadeauartikelen, kleding, sport. Nou, van al dat soort zaken. En ja, dat kan echt heel erg verschillend zijn. Hè? Wanneer er veel aandacht is voor duurzaamheid, dan hebben de kledingwinkels hebben er ook weer mee te maken natuurlijk. Ja.
3: En daar zijn we volgens mij met z'n allen wel over eens. Ook als je kijkt naar de verkiezingen, hè, hoe het kabinet nu samengesteld is. Er is ook gekozen voor een partij die groen en verduurzaming wil. Maar goed, we moeten door. En eerst even naar jullie dan als AVV. Want jullie zijn een vakbond. Meerdere sektoren, dat zei je net al. Wat maakt jullie de vakbond zoals jullie zijn als AVV? Wat is er een verschil bijvoorbeeld met andere vakbonden?
4: Ja, AVV werkt met het draagvlakmodel. AVV staat voor alternatief voor vakbond. En in de grote lijn doen we exact hetzelfde werk als andere vakbonden met één groot verschil. Dat als wij een resultaat halen bij een CAO-onderhandelingen, dan is het niet alleen aan de leden om daarover te stemmen, maar aan alle medewerkers die onder de CAO vallen. Betekent alle mensen, in mijn geval alle mensen die in een bloemenwinkel of in een bloemenstal op de markt staan, die mogen allemaal stemmen over de CAO. En het is niet alleen de leden van de vakbond.
3: Dus daarmee heb je een veel democratische model, zou je kunnen stemmen.
4: Exact, ja.
3: Ja. Dus lid of geen lid, je mag meestemmen. Daar komt het op neer.
4: Ja.
3: En hoe zit het dan aan de werkgeverskant? Want die sluiten zich aan bij jullie. Of hoe werkt dat?
4: Die hebben ons uitgenodigd omdat dat model ze aanspreekt.
3: En betekent dat dat daar geen andere vakbonden actief zijn?
4: In deze sector zijn geen andere vakbonden actief. Dat waren ze voorheen wel. De werkgeversorganisatie VBW is dat, Vereniging Bloemisten Winkeliers. Die hebben, ik denk dat dat wel ruim 10 jaar geleden is, AVV benaderd. Omdat AVV in ieder geval de hele sector aan het woord laat. En dus niet alleen bij het stemmen over de CAO, maar ook in het voorbereidende traject waar we nu zijn. Over de enquête die nu uitstaat. Die mag ook door iedereen ingevuld worden. Als je wel of geen lid bent van onze vakbond. We vinden het belangrijk dat de stem van jong en oud evenredig vertegenwoordigd wordt in het CAO-resultaat.
3: Ja, wat, en doen jullie dat door middel van een platform? Want als we de stip op de horizon neerzetten, is dat dan eind dit jaar, want die CAO gaat uiteraard in 2027. Moet je dan niet in oktober al klaar zijn met eigenlijk de grootste beeldvorming, zodat je ook echt de onderhandelingen kan starten? Hoe is het verloop daar naartoe?
4: Nou, het verloop is dus dat we deze maand een enquête open hebben staan. En die vind je op stem.avv.nu/bloem. En daar mag iedereen die werkzaam is in de sector bloemen, die mag invullen en aangeven waar de speerpunten voor hem of haar liggen. En dat doen we dus deze maand. En volgende maand ga ik die resultaten uitwerken. En op basis van die resultaten en gesprekken met het platform en medewerkers die we in de bloemen hebben, vorm ik een inzetbrief. En dat is in onderhandelingswereld heel gewoon. Dus de vakbond formuleert een inzetbrief en daar staat op wat we eigenlijk willen. En dat gebeurt ook aan werkgeverskant. Die zeggen, die schrijven ook op papier wat ze eigenlijk willen. En dan gaan we in zo'n traject, en dat zal net na de zomer, zullen we daar officieel mee starten. Gaan we kijken van nou, waar kunnen we elkaar gaan vinden?
3: Als je de branche moet omschrijven, hoeveel medewerkers zijn hier ongeveer? Waar spreek je dan over?
4: We hebben het over een kleine 8000 medewerkers. En dat zal zo 3.500-4.000 werkgevers ongeveer zijn.
3: Dus met andere woorden, heel veel kleine ondernemers met één of twee werknemers.
4: Ja.
3: Ik kan me voorstellen dat dat ook erg moeilijk is. Dat je aan de ene kant, je bent heel erg nauw met elkaar aan het samenwerken. Maar je staat wel op dit vlak tegenover elkaar.
4: Ja, dat klopt. Ja, dus de eigenaar van de winkel, die staat waarschijnlijk ook zelf in de winkel met 2 of 3 medewerkers.
3: En die draagt al het ondernemersrisico?
4: Die draagt het ondernemersrisico, ja.
3: Maar de werknemers daarentegen, ja, die zijn daar ook. Wat is daar een beetje gemiddelde salaris? Is dat modaal? Is dat beneden modaal?
4: De basis van het loongebouw, dat is het wettelijke minimumloon. De schalen die daarnaast komen, die zijn de laatste jaren zo opgegeten door het wettelijk minimumloon, noemen we dat. Dat het wettelijk minimumloon zo hard is gestegen dat je in schaal B en C eigenlijk ook het wettelijk minimumloon had. Dus we hebben dat heel erg moeten uitkleden en helemaal moeten herinrichten voor de vorige CAO. Zodat er toch nog perspectief is en dat je verschil kan maken in opleidingsniveau en ervaring van mensen.
3: Dan ook even de vraag, want ja, daar ben je natuurlijk als vakbond actief voor. Waar koersen jullie op? Is er al iets bekend over hoeveel procent erbij moet vanaf de nieuwe CAO?
4: Nou, ik vind het altijd een fijne methodiek om te kijken naar welke cijfers zijn er. Wat zijn de landelijke ontwikkelingen? En dan kijk ik het liefst naar de AWVN-CAO-kijker. Dus de gemiddelde contractloonstijging. Daar komt een percentage uit. Dat kun je als vertrekpunt nemen. Dat kan ook de consumentenprijsindex zijn. Dat je als werknemer, ook als werkgever, een beetje weet wat is het speelveld. En in sommige CAO's koppelen we ook bijvoorbeeld met het percentage wat het wettelijk minimumloon stijgt. En dat is dan halfjaarlijks. Dus dan hebben de mensen er op 1 januari en 1 juli het percentage krijgen ze erbij. Wat dan overeenkomt met de stijging van het WML-loon.
3: Maar goed, dat is nu nog lastig in te schatten.
4: Het is nu lastig in te schatten. Dus, maar als je dat afspreekt, dan spreek je met elkaar de systematiek af. En dat is dan ook een goed beeld van hoe de situatie in de wereld is dan. Dus ik vind dat ook wel een prettige en een eerlijke manier om een looneis te formuleren.
3: Ik kan me helemaal goed voorstellen dat deze branche ontzettend in transitie is. En dat het ook eigenlijk niet meer houdbaar is dat je zoveel ondernemers hebt met de branche die er nu is.
4: Ja, dat
3: zie je daar, bijvoorbeeld samenwerkingen ontstaan of joint ventures? Of wellicht zijn er ketens die op dit moment andere bedrijven overnemen?
4: Wat ik zie is dat je als bloemist een hele duidelijke keuze moet maken. Ja, je hebt natuurlijk de concurrentie van de tuincentra en de supermarkten. Je moet een keuze maken. Ga ik voor veel omzet? Of ga ik voor veel stuks? Of ga ik voor specialistisch werk? Ga ik voor mooie bloemstukken en speciale opdrachten? Bloemen bij evenementen? Of ga ik voor bossen, rozen en bossen, tulpen? En als je daar een hele duidelijke keuze in maakt en daar je bedrijf op inricht, Dan heb je een goede overlevingskans.
3: Ja, dus je zou eigenlijk kunnen zeggen, de propositie van deze ondernemers verandert. Wat betreft die enquête, wat voor vragen kunnen medewerkers daar verwachten?
4: Ja, nou, die enquête die is er voor op dit moment dus, zodat wij goed kunnen ophalen bij onze achterban wat er leeft. En fijn ook dat we in dit programma daar even aandacht te kunnen besteden, want we hebben niet een namenlijst met iedereen die in de bloemenwinkels werkt. Wat we vragen is, wat vinden ze belangrijk? En op de eerste plaats, kunnen ze rondkomen van hun loon? En hebben ze daar nog werk bij nodig? En zijn ze aan het overwegen om ander werk te zoeken? Dus een aantal vragen echt om het loon. Maar ook, hebben ze gelegenheid om pauze te nemen? Kunnen ze af en toe naar het toilet? Sommigen staan in hun eentje in een winkel. Als ze koopavond doen, kunnen ze dan rondkomen van de maaltijdvergoeding? Zijn er maatregelen voor als je je niet lekker voelt? Of als je last hebt van je lijf? Het is ook sjouwen met zware spullen. Wat vind je nog meer belangrijk? Is er een fietsplan? Kun je eventueel scholen? En het allerleukste vinden we natuurlijk als mensen zelf met dingen komen van, ja, zou je dit eens op tafel kunnen liggen of dit kunnen meenemen in de onderhandelingen? Dus we hopen dat heel veel mensen het invullen en juist ook de open antwoorden gaan invullen.
3: Ja, wat is dit voor de eerste keer dat jullie het op deze manier aanpakken?
4: Nee, we hebben dat een aantal jaar geleden ook gedaan. En het zal ook niemand verbazen dat op één staat gewoon een hoger loon. Dat zal ook zeker in de inzetbrief staan. Maar we moeten ook kijken van, nou, waar kunnen we elkaar vinden, hè, als werkgevers en werknemers? En wat kun je nog meer doen om het werk in een bloemenzaak aantrekkelijk te maken? En wat kun je nog meer met elkaar afspreken? Om een voorbeeld te noemen, wat een aantal keer uit... Kijk, als wij een onderhandelingsresultaat hebben, dan leggen we het voor aan alle medewerkers in de sector. En die kunnen dan stemmen met ja of nee of neutraal. Ben je voor deze afspraken ja, nee of neutraal? En zijn er nog andere zaken die je belangrijk vindt? En daar is ook weer ruimte voor open antwoorden. En er is bijvoorbeeld naar voren gekomen, nou, wij zouden het ook wel fijn vinden als we in de zomervakantie 3 weken aaneengesloten vakantie op kunnen nemen. Nou, dat is in alle onderhandelingen iedere keer op tafel geweest. Maar dat is kennelijk heel moeilijk voor de winkels om te regelen. Maar het zou zo kunnen zijn dat je zegt van, nou, als we over zaken onderhandelen en het ene vraagstuk kan niet beantwoord worden en een andere wel. En kunnen we dan eens kijken of we mensen tegemoet kunnen komen in bijvoorbeeld lange vakantie kunnen nemen.
3: Want nu zeg je iets wat natuurlijk terecht is. Zijn er eventueel nog misstanden waar jullie naar op zoek zijn?
4: Nou, dat vragen we ook uit. We hebben zelfs een paritair meldpunt. Hè, dus waar vragen van werkgevers en werknemers, die kunnen melden van, nou, mijn werkgever houdt zich niet aan de cao en ik wil dat jullie daarop actie ondernemen. Nou, er wordt niet zo heel veel van gebruik gemaakt. Maar als je met mensen gaat praten, als we naar beurzen gaan of evenementen of mensen in de winkels.
3: Wat we net eigenlijk ook al zeiden, het is vaak een hele close samenwerking.
4: Ja.
3: 1 of 2 collega's heb je en that's it.
4: Ja, dat klopt. En dat is ook heel belangrijk. Maar daarvoor zijn wij er ook, hè, als vakbond. Wij geven die mensen een stem. En we doen dat. We trekken dat uit het persoonlijke van de mensen op de werkvloer. Wij doen dat professioneel. De VBW huurt een professionele onderhandelaar in. Ja, we zorgen dat daar een resultaat uitkomt wat bij alle partijen past.
3: Ja, zie je daar ook nog verschil in, zeg maar, mensen die hier echt fulltime hun baan van hebben weten te maken en bijvoorbeeld studenten die op zaterdag hier een extra bijbaantje uithalen?
4: Ja, zeker in de betrokkenheid, in de voorbereiding. Hè? Dus de studenten die kiezen wat vind ik leuk of wat is dichtbij of waar werkt een vriendje of een vriendinnetje. Dat zie je heel veel, die zijn er niet zo mee bezig. Maar de mensen die, kijk, er zijn echte opleidingen. Je hebt ROC's waar, volgens mij heet dat bloem en styling, ik weet het niet zeker. En daar leren studenten, zo zijn een paar jaar bezig met hoe ga je met die bloemen om. En dat is een heel ander vertrekpunt.
3: Echte vakopleiding.
4: Echte vakopleiding.
3: Precies. Ja. Die onderhandelingen, want ja, je zegt dat we trekken daar echt ruim de tijd voor uit. Ik kan me voorstellen dat het ook nodig is, omdat in de wereld ook heel veel verandert. Ja. We weten natuurlijk niet hoe het over een half jaar is met, ik noem maar wat, de gasprijzen of de olieprijzen of enzovoort. En wat voor beslissing het kabinet neemt ten aanzien van de BTW.
4: Nou, ja. Ja.
3: Dus dat is de reden daarvan. Wanneer denk je uiteindelijk ja, ook de uitslag bijvoorbeeld van de enquête wereldkundig kunnen maken?
4: De uitslag van de enquête die delen we uiteindelijk. Maar ik wil daar natuurlijk eerst mijn punten voor de inzetbrief uithalen. En uiteindelijk op het moment dat we dat we onderhandelingen zijn gestart, dan kunnen we die enquête inderdaad ook delen met, dan zetten we hem op onze website en dan kunnen mensen zien wat er leeft. Dus het is natuurlijk volkomen geanonimiseerd. Ja. Mensen kunnen ervoor kiezen om hun gegevens achter te laten. Maar je mag hem ook anoniem invullen.
3: En het delen zeg maar, van deze uitkomsten met de werkgeversorganisatie, is dat iets wat vooraf aan de onderhandelingen gaat plaatsvinden? Of gaat dat tijdens de onderhandelingen?
4: Het gaat ermee gepaard. Hè. Het is natuurlijk de backup van waarom willen we dit? We hebben straks een enquête waaruit blijkt dat mensen, ik noem maar wat, allemaal massaal een fietsplan willen. En nou ja, als je zegt, we hebben hier 100% van de ingevulde mensen die zeggen, ja, we willen graag een fietsplan. Dan gaan we dat op tafel leggen. En dan kunnen we dat ook onderbouwen met de uitslag van de enquête.
3: Zou je dan nog één keer de link kunnen noemen van waar de enquête te vinden is?
4: stem.avv.nu/bloem.
3: Ik wens jullie daarbij veel succes. Dank u wel voor het verhaal. En we gaan de uitslag afwachten.
4: Dankjewel.
3: Ben je zelf nu ook actief in de bloemendetailhandel en wil je deze enquête ook invullen? Kijk dan al op onze website, de website van newbusinessradio.nl. Daar in het artikel staat de link naar de enquête.
2: Van hippe start-up tot ijzersterke multinational.

0: organisatieontwikkeling? In New Business Radio Live hoor je de nieuwste inzichten, trends en tools voor de toekomst van jouw organisatie. Met experts, ondernemers en innovators die je inspireren om te groeien. New Business Radio Live, voor business shapers. Kijk op newbusinessradio.nl voor meer info.
1: New Business Radio Live wordt mede mogelijk gemaakt door MKB Brandstof. Overal in Nederland tanken en laden. Dat is pas handig.

0: Dit is New Business Radio.
1: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
2: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl.
3: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio.
2: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
3: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
3: Newsflash.
4: Heb je een innovatieve start-up of MKB-bedrijf in Noord-Holland? Dan kun je je weer aanmelden voor het GoNH versnellingsprogramma. De provincie ondersteunt ondernemers die actief zijn in sectoren zoals energietransitie, circulaire economie, gezondheid en veiligheid. Het programma start in september en bestaat uit twee verschillende trajecten, afhankelijk van de groeifase van het bedrijf. Deelnemers krijgen begeleiding en werken samen met andere ondernemers aan de volgende stap voor hun onderneming. Voor wie meer wil weten, organiseert de provincie eerst online informatiesessies.
5: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Vectris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met Vectris. Factoring op maat. Ga naar Factoris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Factoris, jouw facturen, onze financiering.
3: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit, durf te doen, maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today, lead tomorrow.

0: Wist je dat organisaties die winst en maatschappelijke impact combineren het op bijna alle fronten beter doen? Meer bevlogen medewerkers, grotere klantvoorkeur en betere bedrijfsresultaten. Wat doen zij anders? En hoe pas jij dat toe in jouw organisatie? In Business Insights krijg je elke werkdag van CEO's van onder andere Auping, Happy Soaps en Dopper één praktisch voorbeeld. En Joris van Zoelen geeft je directe handvaten. Klaar om mee aan de slag te gaan. Business Insights met Joris van Zoelen. Elke werkdag om 9 uur bij New Business Radio.
1: Business Insights wordt mede mogelijk gemaakt door AM, ontwikkelaars van impact.

Welke macro-economische ontwikkelingen zijn er? Hoe gaan de politiek en sectoren ermee om? Trending richt zich op de grote ontwikkelingen voor ondernemers. De politiek, wetenschap, experts en ondernemers komen aan het woord. Trending met Ron Lemmens. Elke derde donderdag van de maand van 5 tot 6 op New Business Radio. Dit programma is terug te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen. Kla, kla, kla.

0: Met DBA heeft het landschap flink opgeschud. Opdrachtgevers zijn huiverig. ZZP'ers zoeken naar zekerheid en de onduidelijkheid regeert. Van schijnzelfstandigheid tot modelovereenkomsten. Maandelijks gaan we op zoek naar de laatste ontwikkelingen en hete hangijzers. Ook hoor je de verhalen van ZZP'ers, experts en politici. De ZZP-update op Nieuw Business Radio met Ron Lemmens. Wil je meer weten of alvast een aflevering beluisteren? Ga naar nieuwbusinessradio.nl voor meer info.
1: De ZZP-update wordt aangeboden door Rompslomp. Je moet gewoon je boek houden. Solopartners voor ZZP'ers in de zorg en United. Voor zeker en zorgeloos ZZP.
0: Maak het verschil. Listen today, lead tomorrow. Nieuw Business Radio.

0: tomorrow.
1: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
2: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
3: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
4: Dit is New Business Radio.
3: Newsflash.
5: De duurzame energieleveranciers Omnieuw Energie en Energie van Ons gaan fuseren. Vanaf 1 juli gaan ze verder onder de nieuwe naam Energie van Ons. De twee organisaties leveren lokaal opgewekte groene stroom en willen samen een sterke alternatief vormen voor grote energieleveranciers. Klanten krijgen energie uit windmolens en zonneparken uit hun eigen omgeving, terwijl de opbrengsten teruggaan naar lokale energiecorporaties. Het nieuwe bedrijf verwacht volgend jaar verder te groeien en richt zich vooral op particulieren en het MKB.
6: Wat als het misgaat? Ben jij als ondernemer echt goed verzekerd? Van starter tot scale-up, als ondernemer veranderen er constant zaken om je heen. In Insured & Inspired brengen Ron Lemmens en Ilse Bosland risico's in kaart die je misschien over het hoofd ziet. Met scherpe analyses, praktijkcases en experts die je verder helpen. Luister naar Insured & Inspired op New Business Radio. Voor meer info kijk op newbusinessradio.nl. Insured & Inspired is mogelijk gemaakt door Juffrouw Polis.
7: Weten waar jouw organisatie of merk genoemd wordt en welke impact dit heeft op je organisatie? Probeer Clipit Media Monitoring. Krijg diepgaande en actiegerichte inzichten over jouw media-aandacht. Zo kan jij jouw reputatie bouwen, beschermen en versterken. Zelf proberen? Kijk dan op www.clipit.nl en vraag eenvoudig de gratis proefperiode aan.
8: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. Met nu People Power. Glenn van der Burg.
9: Hoe spreek je als manager over misschien wel een van de zwaarste woorden op de werkvloer? Kanker. Veel leidinggevenden vinden het spannend, ontwijken het onderwerp of hopen dat het vanzelf goed komt. Maar zwijgen maakt het vaak moeilijker voor iedereen. Hoe ga je er dan wel mee om als leidinggevende? Hoe houd je contact? Welke vragen helpen echt? En hoe zorg je dat een medewerker zich gezien voelt? Te gast Filene Manger-Katz. Ze is trainer, coach, directeur van vistrainingen. En stiekem kondigt ze vandaag ook nog aan dat ze een nieuw boek heeft geschreven. Fijn dat je luistert naar People Power.
10: Leiderschap, leren, inzetbaarheid en inclusie. De laatste inzichten hoor je in People Power.
9: Filene, leuk dat je er bent.
11: Ja, dank je.
9: Je bent van alles, zoals iedereen tegenwoordig. Trainer, coach, directeur bij vistrainingen. Yep. We hebben jouw fijne collega Tika Peeman regelmatig in de uitzending. Yep. Nou, leuk om jou nu ook in het echt te ontmoeten.
11: Ja.
9: Dus dat is altijd super tof. We zouden het over heel veel dingen kunnen hebben. Want we kunnen het over leiderschap hebben. We kunnen het over teamcoaching hebben. Allemaal dingen waar jij je mee bezighoudt. Maar we gaan het hebben over kanker op de werkvloer.
11: Ja.
9: Waarom is dat zo? Waarom dit onderwerp?
11: Nou, is het niet al überhaupt een beetje spannend om te zeggen kanker op de
9: werkvloer? Ik vind het zo'n rot woord.
11: Ja, nou,
9: ik ben echt opgegroeid met dat je dat woord eigenlijk... Ja. Vroeger zei mijn ouders zeiden dan K zelfs. Ja. Die spraken het woord niet eens aan.
11: Ja, dat kan ook nog van kloten zijn natuurlijk.
9: Ja, nee, maar dit was echt...
11: Ik heb ook 10 jaar in Den Haag gewoond. Daar is het een heel normaal woord op straat.
9: Ja, nee, dat klopt. Ik heb ook 10 jaar in Den Haag gewoond, ja.
11: Ja, dan krijg je dat. Nee, maar dat is... Juist omdat het zo ongemakkelijk is om te zeggen, heb ik het erover. Omdat het echt heel veel mensen zijn ziek. Of die hebben kanker, of die hebben kanker gehad. En dat doet best wel wat met je. En dat doet ook heel veel met een team als iemand in een team ziek is.
9: Ja.
11: Moeten we het erover hebben.
9: Ja. En we moeten het er misschien ook over hebben, omdat het jou zelf ook is overkomen.
11: Ja, dus het komt niet uit de lucht vallen.
9: Nee.
11: Ik ben 11 jaar geleden ziek geweest.
9: Hele jonge leeftijd dus.
11: Ook, hè? Dus ik zeg ook ziek, ik ben ziek geweest.
9: Ja.
11: Tegenwoordig merk ik ook dat ik tegen mensen, ik masseer het dan een soort van in. Dus dan zeg ik eerst, 11 jaar geleden ben ik ernstig ziek geweest. Nou, laat ik dat even indalen. En dan zie je mensen al denken. Oh, dit
9: en vragen mensen dan, goh, wat had je
11: nee,
9: dan?
11: Durft niet zo? Nee. En dan zeg ik daarna, als het onderwerp relevant is in ieder geval, zeg ik ja, ik heb Hodgkin gehad. Dat is dan nog iets. En dan moeten mensen nog een beetje naar. En zeg ik, ja, dat is lymfeklierkanker. Ja, dus ik doe het in stapjes. Maar het is gewoon kanker. Ja.
9: Wat is dat dan? Waarom ligt er zo'n... Nee. Waarom ligt er zoiets zwaars op? Ja, bedoel, het is natuurlijk super klote als je het krijgt.
11: Ja, het is... Ik denk dat met alle heftige dingen zo is. Iemand wiens kind overlijdt, ja, daar durven we het ook niet over te hebben. Of
9: nee, ja.
11: Iemand die zwaar depressief is, ja, daar vragen we ook niet naar. Het zijn allemaal zulke gevoelige dingen. En juist door die gevoeligheid wordt er een soort verkramping. En dan hebben we het er maar niet meer over.
9: Ja.
11: En dan wordt het nog ongemakkelijker.
9: Ja. Denk je dat het ook... Kijk, ik kom nog... Jij bent een stuk jonger dan ik. Laten we dat even duidelijk maken. Denk je dat het ook komt een beetje van vroeger? Want vroeger was het zo, in mijn jeugd, als mensen kanker kregen, dan gingen ze bijna altijd dood.
11: Ja.
9: Tegenwoordig, gelukkig, is er voor heel veel mensen een hele goede behandeling. En sterker nog, heel veel mensen herstellen van kanker. Gelukkig maar. Dus ik kan me ook wel voorstellen dat het voor mij in ieder geval, weet ik, van die druk van vroeger en dat heftige van vroeger. Van van kanker ga je dood.
11: Ja.
9: Dat hangt er bij mij ook nog wel boven.
11: Ja, dat zou kunnen. En misschien voor mijn generatie, de millennial, zitten bijvoorbeeld ook heel erg in films. Hè? Dus dan heb je bijvoorbeeld zo'n, komt een vrouw bij de dokter. Dus toen ik ziek werd, dacht ik, oh, dit wordt gevalletje, komt een vrouw bij de dokter. Dus ik hang de hele dag kotsend boven de wc en mijn man gaat er vandoor met iemand anders. Wedden dat het zo zal gaan, want ja, dat is waar de films over gaan en wat je ziet in de films. Iemand die wordt super, super ziek van chemo. Ja, ik heb gelukkig nooit hoeven overgeven van chemo. Ik voelde me niet top. Aan het begin overigens wel, want ik was heel ziek door de kanker zelf. En toen kreeg ik behandelingen en toen ging het weer veel beter met me. Kreeg ik veel meer energie, zag ik er veel beter uit omdat ik weer wat aankwam. En op een gegeven moment kwam daar wel een dipje in en kreeg ik last van de behandelingen zelf. Maar ja, we halen vanuit onze omgeving en de wereld waarin we leven, halen we die informatie. En dan denken we maar, als het iets onbekend is, dan denken we dus dat het voor ons ook zo zal zijn.
9: Ja, dus de beelden die erbij horen, het is natuurlijk een vreselijke ziekte, maar de beelden die erbij horen, die zijn misschien wel de meest vreselijke beelden die je dan ook, want ja, anders is het niet spectaculair.
11: Nee, dan heb je geen leuke film.
9: Natuurlijk, hè? Als iemand zegt, nou, ik ben aan een chemo, het valt best wel mee.
11: Ja, precies. Ja, ja. Ja, je had over mij niet per se een film moeten maken.
9: En mijn man gaat niet vreemd.
11: Nee, dat is de loyale golden retriever die elke dag met me mee gaat uit het ziekenhuis.
9: Ja, die voor me zorgt en nou, saaie film.
11: Hele saaie film.
9: Dat gaat het niet worden. Nee. Hé, maar oké. Hoe was dat voor jou zelf? Om op zo'n jonge leeftijd ziek te worden, kanker te krijgen, zie je, zeg ik het ook al, kanker te krijgen. En dan, want jij werkte ook ergens.
11: Ja, ik werkte toen net een half jaar bij VIS. Dus het trainingsbureau waar ik nu directeur van ben.
9: Ja.
11: En bij VIS was het in die tijd zo dat als je als junior begon, dan zou je een half jaar intern een opleiding krijgen. En na een half jaar zou je een soort examen, zeg maar, even moeten doen. En op basis daarvan, dus dan zou ik een training moeten geven met collega's erbij. En op basis daarvan zou besloten worden of ik een vast contract zou krijgen. Want ik had een tijdelijk contract. Dit stond 2 weken nadat ik de diagnose kreeg gepland. Dus ik kreeg die diagnose. En toen dacht ik, ja, nou, ik raak nu dus 3 dingen kwijt. 1 is mijn man.
9: Ja,
11: want
9: die gaat vreemd.
11: Die gaat vreemd.
9: Die gaat niet vreemd overigens. Dit.
11: Nee, dat is dus niet gebeurd.
9: Als je net bent ingeschakeld. Dat is
11: niet gebeurd. Het is niet gebeurd. 2 is, ik raak mijn vakantie naar Corsica kwijt. Want we zouden die zomer naar Corsica gaan. Ik denk, nou, dat kan ik ook op mijn buik schrijven. En ik raak mijn werk kwijt. Want welke werkgever is er zo gek om een kankerpatiënt aan te nemen? Nou, die van mij dus, gelukkig.
9: Ah. Maar jij hebt het verteld. Dat hoeft niet, hè? Volgens de wet hoef je niet te vertellen dat je kanker hebt.
11: Nee.
9: Als je gewoon door kan werken,
11: ja,
9: dan is er op zich. Maar jij hebt de kaarten op tafel gelegd.
11: Ja, dat is ook echt het bedrijf waar ik in werk. Ja. Dus het zou heel vreemd zijn als een van mijn collega's iets van deze orde zou niet op tafel zou leggen. Wij zijn een organisatie waar we eigenlijk alles op tafel leggen. Misschien voor de buitenwereld die zou denken, nou, is dat allemaal nodig?
9: Ja.
11: Maar dat is wel wie we zijn. Dus ik kreeg, mijn collega's waren heel ondersteunend, heel supportive hierin. Ik kan het me niet voorstellen als iets van deze orde, van deze grootte je overkomt, dat je dat dan niet op de plek waar je meer tijd kwijt bent dan thuis,
9: ja.
11: Hè, dat je dat niet op die plek kan delen.
9: Ja, het zegt wat over hoe je je voelt over je werk natuurlijk, hè?
11: Ja.
9: Als zoiets gebeurt.
11: Ja.
9: Zodat wij ook allemaal met een goed gevoel weer doorgaan naar de rest van deze aflevering.
11: Ik leef nog.
9: Hoe is het nu met je?
11: Ja.
9: Je leeft nog? Ja. Ja, dat hadden we ongeveer gemerkt.
11: Ja, ja. Ik was 25, bijna 26 toen ik die diagnose kreeg. Toen heb ik 16 chemokuren gehad, verspreid over 8 maanden. En toen werd ik, dus 25 mei kreeg ik de diagnose op kanker. En 9 februari kreeg ik de diagnose, je bent weer beter. En die kanker is nooit teruggekomen. Ik heb best een pittig herstel gehad. Ik vond het herstellen van kanker zwaarder dan de kanker zelf. Dus ook dat met betrekking tot, daar zullen we het zo meteen nog over hebben, ja. Over teruggaan naar je werk. Ja, dat is echt wel een onderschat fenomeen. Bij werkgevers en bij patiënten overigens ook. Hè? Dus ik dacht ook, nou, hatsieflatsie, doen we even.
9: Ja.
11: Ik heb er bijna een jaar uitgelegen voor mijn gevoel. Nou, ik had mezelf 6 maanden gegeven. En dan ga ik gewoon weer 40 uur werken. Ga ik gewoon weer 4 dagen in de week trainen en een dagje voorbereiden. Ik ga gewoon weer naar alle feestjes. Ik ga gewoon die berg beklimmen op Corsica. Want daar ging ik dan eindelijk naartoe.
9: Ja.
11: Ja, dat werkte niet zo.
9: Dat was toch even anders.
11: Ja.
9: Nou, daar gaan we het zo nog veel meer over hebben. Want daar valt veel van te leren. Waarom moeten we het over dit onderwerp hebben? Wat zie jij gebeuren in organisaties waardoor jij zegt van nou, dit is de reden waarom ik dat boek ben gaan schrijven?
11: Ja, je zei al iets, hè, over volgens de wet hoef je het hier niet over te hebben. En ik zou willen dat er een regel was, doe maar wel. Ik bedoel, je kan mensen natuurlijk niet verplichten. Maar we zijn zo bijna bang om iets verkeerd te doen. En dat zijn veel leidinggevenden en werkgevers. Die doen natuurlijk ook snel iets verkeerd tegenwoordig. Hè? Er komt gauw iets in de media. Die durven bijna niet meer te vragen. Ik ga niet eens voorbeelden noemen, want ik durf het al niet eens.
9: Nee.
11: Dus het is allemaal zo precair geworden. En dat helpt niet als je mensen weer terug aan het werk wil krijgen. Ik denk dat als we daar wat losser in worden en wat meer inzetten op de mens achter de werknemer en het wat meer met elkaar hebben over, joh, hoe is het met je, in plaats van wanneer kun je weer aan het werk? Dan krijg je mensen die veel sneller weer aan het werk komen. En ik denk dat je er hele loyale werknemers van krijgt. Kijk naar mij, ik zit er inmiddels 11 jaar.
9: Ja. Maar zie je dan, als je dan, want je loopt bij veel organisaties rond, wordt er dan een soort van omheen gelopen?
11: Ja, ja.
9: Wordt het geprotocoliseerd? En is het menselijke eruit gehaald?
11: Ja, dus. En nou kom ik dus. Ik kom niet per se heel veel mensen tegen die kanker hebben en zijn uitgevallen. Maar als het gaat over verzuim, dan krijg je natuurlijk allerlei situaties. Of het nou burn-out is, of depressie, of wel kanker, of andersoortig verlies of zo. Waarom mensen thuis zitten. Ik zie leidinggevenden, die durven überhaupt bijna niet te bespreken, wat moet ik hiermee?
9: Ja.
11: Omdat dat al, dan hebben ze al het gevoel dat ze zich op glad ijs begeven. Omdat ze eigenlijk niet mogen zeggen dat er iemand in de ziektewet zit of zo. Of
9: ze durven het nog niet eens met, zeg maar, HR-mensen of met hun andere leidinggevenden te bespreken. Van joh, ik heb.
11: Nee, en met het team dus helemaal niet. Want ja, dat mag ik niet zeggen. Ik mag wel zeggen dat er iemand thuis zit, maar niet waarom. Ja, nou, succes met dat gesprek voeren.
9: Ja.
11: Want dan heb je allemaal collega's die iedere dag met, laten we er Jantien noemen, werken. En ineens zit Jantien thuis. En een deel weet het wel, want Jantien heeft wel een appje gestuurd met het gaat niet zo goed. Maar dan mogen ze niks zeggen. En een leidinggevende die houdt het ook maar in het midden.
9: Ja.
11: Ja, laten we het er dan maar helemaal niet over hebben.
9: Ja. En ik voel hem gewel hoor, maar waarom is dat niet goed? Wat gaat er dan mis?
11: Nou, op individueel niveau gaat er dan denk ik iets mis met hoe Jantien straks weer terugkeert. Of Jantien überhaupt terugkeert.
9: Ja.
11: En in wat voor soort team. Ik denk op organisatieniveau gaat er iets mis, omdat het gaat over hoe gaan we met elkaar om.
9: Ja.
11: En ik denk dat daar niet zo heel vaak aan gedacht wordt. Ik denk dat we vaak denken in KPI's en in doelen en in taken en in functieomschrijvingen. En in de basis gaat dit over hoe gaan we met elkaar om.
9: Ja, dat vind ik een hele mooie dat je dat zegt. Want het is toch een beetje when the going gets tough. Hè?
11: Ja.
9: Dus je kan, nou ja, jij doet je ongetwijfeld ook. Er zijn allemaal leuke teambuilding sessies. En we hebben waarden op de muur. En we doen trainingen. Het goede gesprek. Het mooie gesprek. Het fijne gesprek. Het
11: moedige gesprek.
9: Weet ik veel wat voor gesprek. En iedereen doet dat braaf. En dan, dit zijn de momenten dat je laat zien dat het allemaal klopt. Toch?
11: Ja.
9: En dat het niet alleen maar woorden zijn op een muur, maar dat het klopt. Als er dan aandacht bij die waarde staat of dichtbij of familie of nou noem ze allemaal maar op. Ik denk dat als je aan het luisteren bent, kijk maar even naar die muur of naar dat boekje of die website. Daar staat vast zo'n soort woord bij.
11: Precies. Ik denk dat dit...
9: There is no I in team. Wordt jou misselijk?
11: Marketingbureaus kunnen er ook wat van, hè? Nee, ik denk dat dit het moment is waarop naar boven komt, is dit gewoon iets wat in een jaarplan staat? Of is dit echt ons DNA en onze cultuur?
9: Ja.
11: En ja, daar zal je wel. En we hebben er net grappend hebben we dat genoemd, het moedige gesprek over moeten voeren. Dat is echt geen leuk gesprek. Dat is rete spannend. Je bent je iedere keer aan het afvragen, ja, mag ik dit wel vragen?
9: Nee, ik merk het nu al. Ik merk dat ik gewoon haper in de intro. Ik haper nooit. Ja, ik haper heel vaak in de intro. Maar dat komt gewoon omdat ik mijn zinnen verkeerd heb geschreven. Maar ik merk dat ik haper in de intro. Omdat het over kanker gaat.
11: Ja.
9: Omdat ik dat woord gewoon bijna mijn mond niet uitkrijg.
11: Ja. Ja.
9: En dan heb ik een paar jaar geleden met een hele fijne partner. Waar we veel mee hebben samengewerkt. Die kanker kreeg. Ik heb bij haar thuis aan de keukentafel met haar manager gehad. Over goh, hoe doe je dat nou eigenlijk samen?
11: Oh ja?
9: Ja, super tof.
11: Ja.
9: Maar ook daar merkte ik dat ik kreeg het bijna mijn mond niet uit.
11: En die manager?
9: Wat ik heel mooi vond aan dat gesprek. Ik moet het wel even teruggaan, dus een paar jaar geleden. Wat ik heel mooi vond aan het gesprek is dat ze. Is dat hij zei. Hij staat dicht bij zijn mensen en hij heeft het op heel veel vlakken heel goed gedaan. Maar hij zei ook, ja, ik heb ook gewoon dingen geleerd. Omdat je gaat toch een beetje ook denken voor iemand. Of zo. Je gaat toch denken, oh ja, laat ik haar maar met rust laten. Of juist niet. Of weet je, dus.
11: Ja.
9: En dat houdt het natuurlijk ingewikkeld.
11: Ja.
9: Nou ja, iedereen die een relatie heeft, weet natuurlijk hoe ingewikkeld het is om veel met een mens om te gaan. En zeker met een mens die in een hele. In een crisissituatie zit die gewoon hartstikke ziek is.
11: Ja.
9: Die kanker heeft. Ja, ik ben maar een beetje aan het oefenen.
11: Ja, goed zo.
9: Veel te zeggen.
11: Kanker, ja. Ik heb vorige zomer heb ik een lezing gegeven. En het ging over dit onderwerp. En toen zei ik helemaal aan het begin. Ik zeg, jongens, we gaan het er toch over hebben. Ik zou het ook fijn vinden als jullie me vragen kunnen stellen. Of het met elkaar hierover kunnen hebben. Dus ik ga zo meteen aftellen. En dan gaat iedereen zo heel hard kanker roepen. Want dan is het er gewoon maar even uit.
9: Dat
11: was een heel vreemd moment. Maar daarna was het wel zo klaar.
9: Ja, bizar. Ik vind dat een hele mooie. Het laat eigenlijk dit soort momenten laat zien waar je van gemaakt bent.
11: Ja.
9: Toch? In plaats van wat je ooit bedacht hebt.
11: Ja, precies.
9: Ja. Dus het is ook een soort van. Step up of zo. Toch?
11: Als je dat kan.
9: Ja.
11: Ja, dit is wel het moment waarop je het maar even moet laten zien.
9: Ja.
11: Uit wat voor hout ben je gesneden.
9: Ja, als jij een manager bent en je bent een leider, dan is dit het moment om te laten zien. We snappen dat het hartstikke moeilijk en ingewikkeld en verdrietig enzovoorts allemaal is. Dat je dat kan.
11: Ja.
9: Of dat je het niet kan. Dat is ook prima, maar dan moet je dat in ieder geval wel snappen. Maar niks doen is vreselijk.
11: Geen optie.
9: Oké. Wat dan wel? Dat hoor je zo.
0: Ondernemerschap. Innovatie. Duurzaamheid.
12: Je hoort het op New Business Radio.

0: liedje is dit toch. Tom O'Dell hoorde je, Another Love.
1: People Power met Glenn van den Burg.
0: Met Fileen Manger-Katz in de studio. Trainer, coach, directeur van vistrainingen. En bijna auteur van haar eigen boek.
2: Ja, dat ligt er een beetje aan wanneer je auteur bent. Is dat als je een boek geschreven hebt of als het is gedrukt?
0: Maar dan moet ik in het Engels zeggen ze dan published author.
2: Ik nu author.
0: Je bent nu author.
2: En dan ben ik nog niet published author.
0: Nee, maar wel bijna.
2: Bijna.
0: Wanneer komt het?
2: Ik hoop als het goed gaat. 25, 26 mei.
0: Oh,
2: op de dag van mijn diagnose. Ik dacht, dat is leuk. Mijn cancerversary.
0: En het boek gaat heten. Dat is ook mooi. Dan hebben we de commercials ook gelijk.
2: Ja, leuk. De titel van het boek is Kanker nog bellen. Ja. En het is een handboek voor steun bij kanker.
0: Kijk. Nou, in het kader van steun bij kanker gaan wij onze luisteraars, als ze nu nog luisteren, of misschien zijn ze weggerend omdat ze dit gewoon een heel heftig, spannend onderwerp vinden. Maar voor iedereen die nog aanwezig is, dank jullie wel. Wat fijn. Je hebt goed geluisterd. Want het belangrijkste is dat je er iets mee doet.
2: En dat je blijft.
0: Toch? Dat je blijft.
2: In contact blijft.
0: Dat je blijft en dat je er iets mee doet.
2: Ja.
0: Dus, maar eerst maar even terug. Waarom is het zo belangrijk dat het werk een rol blijft spelen in het leven van iemand die kanker heeft? Want je zou ook kunnen zeggen, oh, dat is even helemaal niet meer belangrijk. Ja. Afschakelen. Punt. We zien je wel weer terug als het weer gefixt is.
2: Ja, en dit bestaat ook, hè? Dus dit is voor sommige mensen natuurlijk ook. Kijk, je hoort ook wel mensen die waren helemaal kanker gehad, was bijna dood. En toen is mijn hele leven, mijn prioriteiten zijn helemaal op z'n kop.
0: Ja.
2: Dus werk doet er voor mij niet meer toe. Ja, good for you, man. Ga je leven leiden zoals je wil.
0: Ja.
2: Maar ik denk dat voor de meeste mensen die ziek zijn, geldt dat werk nog een soort, ik vind purpose als een beetje vies woord.
0: Nut
2: geeft. Hè, dan heb ik nog iets nuttigs te doen. Ben ik niet alleen maar de patiënt. Want dat is zo verschrikkelijk om alleen maar die patiënt te zijn. En als je werk je dan ook nog ongevraagd buiten beeld houdt. Ja, dan word je dus weer eens bevestigd in dat, ja, je bent een patiënt. Ja. Maar ja, ik had kanker. Ik was niet ineens invalide. Ik kon niet ineens mijn werk niet meer doen. Dus ja, ik vond het heel fijn om daar nog wat mee te doen. Ik heb nog trainingen staan geven met een pruik op. Dus ja, en op een gegeven moment kon het niet. Dus er waren ook echt wel momenten dat ik echt niet meer kon werken.
0: Nee.
2: Of dat ik mijn werk, dat ik niet meer getraind heb, maar nog wel bij teamoverleg was of zo. Omdat ik wel de verbinding met mijn team wilde houden. Dus er zijn allerlei variaties in. En je weet het gewoon niet zo goed. Van tevoren weet je het niet. Hè, als ik een diagnose krijg, je hebt kanker. Ja, weet ik veel of ik over 3 maanden wil werken of niet. Weet ik veel of ik over 3 maanden kan werken of niet.
0: Ja, ja, want die zekerheid, dat vind ik wel interessant. Een van mijn beste vrienden die heeft een paar jaar geleden echt heel heftig kanker gehad. Die is gelukkig schoon, verklaard. Maar die zei ook van ja, ineens is je toekomst onzeker. En
2: ja,
0: het stomme is natuurlijk, hij moest laatst weer in de PET-scan. En toen zei hij, was hij ook weer, zei hij, ja, ik denk dat het wel goed zit. Maar ja, de optie dat je het weer krijgt, is ineens, die is er altijd natuurlijk. Maar nu is hij ineens heel realistisch.
2: En nu weet je hoe het was. Dus is het nog beangstigender om daarover na te denken.
0: Ja.
2: En jij ligt onder die PET-scan en al je vrienden niet, weet je wel. Het is, je begeeft je al in een wereld.
0: Maar je leeft natuurlijk best wel ignorant eigenlijk. Zolang je nog niet ziek bent, nou ja, inderdaad, gezond, dat weet je meestal niet eens. Maar zolang je nog niemand heeft gezegd, je bent ziek.
2: Ja.
0: Ben je gewoon plan aan het maken en zeg je, nee, natuurlijk, ik ga in november die training doen.
2: Ja,
0: en dan heb je kanker inderdaad.
2: Ja.
0: En dan is het ineens onzeker. Maar het was altijd al onzeker.
2: Ja. Ja.
0: Dat is het gekke natuurlijk.
2: Ja. Ja, alleen nu weet je zeker dat je het niet weet. Nu weet je, de kans is gewoon wat groter dat je je dan op een andere plek bevindt dan als je gezond bent.
0: Ja. Oké, laten we naar die leidinggevende gaan.
2: Ja.
0: Want die is altijd de bok. Die moet het altijd oplossen. Ik denk dat we het ook nog wel even over de collega's gaan hebben. Want die spelen ongetwijfeld ook een belangrijke rol. Zullen we maar gewoon even vanaf het moment beginnen dat duidelijk is dat iemand ziek is?
2: Ja.
0: En dan laten we maar doen dat diegene ook open is over haar of zijn kanker.
2: Ja, kijk, over wet en regelgeving kan ik je niet zoveel vertellen.
0: Nee, maar dat vind ik ook niet leuk.
2: Dat was Gelukkig.
0: Nee.
2: En misschien zou ik het moeten weten, omdat ik zelf directeur ben nu. Maar ik heb geen mensen in dienst. Dus ik geef leiding aan een stelletje ZZP'ers. Die mogen dat dan. Nee, dat is. Ik denk dat ik nog wel een goed gesprek met ze voeren. Maar ik hoef ze niet naar de arbodienst te sturen. In ieder geval. Die kwam bij mij natuurlijk om de hoek kijken. Dus ik moest met een bedrijfsarts gaan praten. Nou, de eerste vond ik zo'n.
0: Flapdrol.
2: Flapdrol. Ja, ik zat even te denken welk woord.
0: We zijn zo goed ingetuned. Ja.
2: daar heb ik een klacht tegen ingediend. En toen kreeg ik een nieuwe bedrijfsarts. En daar had ik het allemaal een beetje mee te doen. Maar die zijn natuurlijk. Die zijn op aarde. Om je zo snel mogelijk weer aan het werk te krijgen.
0: Ja.
2: Dus daar zit best wel wat druk achter. Wat mij betreft. Hoef je dan als leidinggevende. Dat dus niet meer te doen. Dat doet iemand anders voor je.
0: Ja, ja, ja.
2: Dus ga dan als leidinggevende op het menselijke stuk zitten. Welk ander stuk is er, zou je kunnen... Maar ga dan op het menselijke stuk zitten en ga dan met iemand in gesprek over hoe gaat het. Niet hoe gaat het met betrekking tot je werk, maar het begint met hoe gaat het vandaag of nu op dit moment. Of hoe gaat het mentaal, hoe gaat het fysiek.
0: Oké, dan gaan we gelijk super praktisch maken, want iedereen vraagt natuurlijk altijd hoe gaat het.
2: Ja.
0: He, en dat kun je natuurlijk op 19 verschillende manieren vragen. Hoe doe jij dat? Hoe zorg jij nou dat je duidelijk maakt als vragensteller dat je het echt wil weten en dat het niet is... hoe gaat het? Goed.
2: Nee, ja. Nou, door in eerste instantie je moment en je plek te kiezen daarvoor. Dus stel ik kom op mijn werk omdat ik heb gedacht... nou, ik voel me wel goed vandaag en ik weet dat er een teamoverleg is en ik wil wel even aanhaken... Dan, wij zijn knuffelaars bij VIS. Dus dan kom ik binnen en dan, als je me dan een knuffel geeft als leidinggevende en je zegt, hey Phil, hoe is het? Ja, dan geef ik je best antwoord op hoe ik hier naartoe ben gekomen vandaag, maar niet op de grote vraag, hoe is het?
0: Niet als iedereen in die ruimte zit, nee.
2: Nee. Dus kies je een moment daarvoor, als je er ook echt zelf aandacht voor hebt en tijd voor hebt. En als je echt het antwoord wil horen. Dus ik denk dat we het heel vaak vragen en dan denken, oh shit. Ik hoop niet dat ze nu gaat zeggen dat
0: het antwoord gaat,
2: want ik moet lijn 11 nog halen. Dus,
0: ja.
2: Nee, dat, je moet wel tijd hebben voor het antwoord.
0: Ja, en dan kan ik me voorstellen dat je het dan ook weer tegenovergestelde gaat doen. Dat je zegt, heb je zo even tijd voor me of kom even binnen. Want dan wordt het weer heel zwaar. Dus ik ga het ook, ik probeer ook een beetje te bedenken hoe... Kijk, er zijn natuurlijk heel veel mensen die kunnen dit gewoon. Die hebben daar gewoon talent voor. Die zijn super empathisch. Die weten aan, dit is wel het moment. Die denken daar nooit over na. Die doen het vanzelf goed.
2: Ja.
0: Die mensen, fijn dat je luistert. Je doet het hartstikke goed.
2: Ja.
0: Vooral zo lekker blijven doen. Ja. Maar wij zijn er natuurlijk vooral voor de mensen ook. Die overigens denk ik in de meerderheid zijn.
2: Die hier wat mee worstelen.
0: Die voor wie dit gewoon niet vanzelf gaat.
2: Ja. En overigens voor mij ook niet. Hè? Dus ik heb een tijdje geleden iemand in mijn straat en haar dochter was overleden. Nou, ik merkte bij mezelf dat ik haar een week heb proberen te ontlopen, omdat ik niet wist wat ik moest zeggen.
0: Ja.
2: Op een gegeven moment dacht ik moet iets. Alles is beter dan niks doen. En het gaat hierover ook. Dus stel een vraag, hoe onhandig ook, maakt niet uit. Het is allemaal beter dan niks doen. Het is allemaal beter dan denken, nee, ik weet niet of ik dat mag vragen. Of nee, dat durf ik niet.
0: Ja.
2: Dus dan
0: zeg je dat er dan ook bij? Want dat kan natuurlijk ook helpen.
2: Als je zegt, ik weet niet zo goed of dit een onhandige vraag is.
0: Ja.
2: Ja, tuurlijk.
0: Ja.
2: Ja. Of hoe is het? Of is dat een rotvraag nu?
0: Ja.
2: Tuurlijk. Iemand die kwam een keer tegen en zei, hey, Phil, alles goed? Oh nee, dat kan ik natuurlijk niet meer zeggen, want natuurlijk gaat niet alles goed.
0: Ja, ja, ja.
2: Ja, dat ook aandoenlijk.
0: Ja. Maar dan is het, maar dat is het toch? Dan is het aandoenlijk en dat is toch heerlijk?
2: Ja, natuurlijk.
0: Ja.
2: Ja, daar kun je dan wel wat mee. Dan is er al een gesprek begonnen.
0: Ja, oké. Dus daar eerlijk over zijn. Als je het ongemakkelijk vindt, moeilijk vindt, ingewikkeld vindt, zeg het gewoon.
2: Ja.
0: Dat snapt iedereen.
2: Ja.
0: Dus niet in het werkoverleg. Niet geheel onbelangrijk. Ook niet zeggen, joh, heb je over 3 uur even tijd? Want dan...
2: ik moet even met je praten.
0: Ja, of ik schedule even iets. Ja. Ik schiet even een afspraak in. Dan kunnen we het even over je kanker gaan hebben.
2: Nou ja, en veel mensen die zijn dan ook... kijk, als het niet zo goed met je gaat en je weet niet wanneer je aan het werk kan. En je weet ook dat het feit dat jij bent uitgevallen betekent dat je collega's harder moeten werken. Dat is natuurlijk super spannend. Dus het vooruitzicht dat ik met je in gesprek moet En dat jij me dan gaat vragen wanneer ik weer aan het werk kan.
0: Ja.
2: Ja, daar zie ik dan, daar zou ik heel erg tegenop kunnen zien.
0: Ja.
2: En is in mijn geval nooit zo geweest. Ik had natuurlijk eigenlijk ook nog geen werk, want mijn contract zou aflopen.
0: Ik wou net zeggen, je hebt alleen maar een opleiding gedaan, een halfjaartje.
2: Ja, precies. Nou ja, nee, ho, hé. Hey. Ik moest ook aan de bak, hè.
0: Ja, je hebt gewoon, nee, maar je bent gewoon door gaan werken.
2: Ik heb ook wel doorgewerkt. Ja. Maar dat blijft natuurlijk een ingewikkeld verhaal. Want je wil iemand niet buitensluiten, maar je wil iemand ook niet overvragen. Ja.
0: Ja, en je wil iemand ook beschermen tegen zichzelf, voor zover dat nodig is. Ja. Maar ook weer niet te veel pamperen. Ja, dus het is koordansen.
2: Ja. Ja, en dat is het. En ja, tough luck. Had je geen leidinggevende moeten worden. Dit hoort erbij.
0: Ja.
2: En wat mij betreft zijn dit ook de mooie momenten van het leidinggeven. Hier kun je echt zo verschrikkelijk veel betekenen voor mensen. Want je kan er echt voor zorgen dat ze nog graag verbinding houden met hun werk. Dat ze nog het gevoel hebben dat ze van waarde zijn. Dat is wel wat jij als leidinggevende mogelijk kan maken.
0: Maar los van het feit dat je dus geïnteresseerd moet zijn in hoe is het met iemand. Mm. En daar het gesprek over voeren samen. Op een moment waarbij het niet beladen is. En waarbij je niet 3000 mensen omheen staan. Dus even een fijn moment zoeken. Yeah. Waar je de tijd hebt en je echt geïnteresseerd bent. En niet denkt, oh, ik heb zo die meeting en ik moet de presentatie nog geven. Oké. Waar moet je het met elkaar over hebben nog meer? Wat zijn de dingen? Want je had het al even over, wil iemand doorwerken? Mm. Hoeveel wil iemand doorwerken? Heeft hij bescherming tegen zichzelf nodig of juist niet?
2: Nou, dit zijn allemaal best wel mooie vragen, toch?
0: Ja.
2: Hoe sta je erin? Hoe kijk je naar je werk? Zijn je prioriteiten ineens anders? Of misschien wel niet? Wat vind je nog fijn om te doen? Waar word je blij van? Waar krijg je? Is het mogelijk om nog ergens energie van te krijgen? En zo ja, wat is dat dan? Vind je het fijn om op deze plek te zijn überhaupt? Ook al kun je misschien met je qua energie niet zoveel doen. Maar vind je het fijn om hier te zijn? Waar moeten we het over hebben? Waar moeten we het niet over hebben?
0: Ja.
2: Wat mag ik je vragen? Wat mag ik je beter niet vragen? Moet ik je tegen jezelf beschermen? Stieker heeft wel eens gezegd, ja, jouw kennende. Ga jij zo meteen heel hard. En ik wil je al die vrijheid geven. Maar ik wil ook samen met jou zorgen dat je straks niet uitvalt omdat je te hard bent gegaan. Hoe kunnen we dat doen?
0: Ja.
2: Wat heb je daarin nodig? Ja, dat is koorddansen. Ja. Het is ook een beetje puzzelen.
0: En het grappige is, hè, als je, want jij flapt die vragen er even gewoon achter elkaar uit. Ik hoop dat je allemaal mee hebt zitten schrijven. Want het zijn allemaal goede vragen. En toch is het moeilijk.
2: Ja. Ja, het is moeilijk omdat het over iets heel gevoeligs gaat. Omdat, weet je, ik ben nu niet ziek. En voordat ik ziek was, had ik al moeite met de vraag, hoe is het eigenlijk met je? Ja, en dan,
0: want?
2: Ja, weet ik veel, gevoelens en gaven. En hoe gaat het eigenlijk met me? Zo,
0: ja,
2: van die levensthema's.
0: Ja, jeetje.
2: en dan gebeurt er zoiets groots. En dan wordt het allemaal zo, het is zo dubbel. Het is zo complex wat er dan allemaal gebeurt. Want ja, het is doodeng. En ja, het voelt ook alsof je ineens in de kern van het leven zit. Wat heel vet is. En aan de ene kant voelde ik me super eenzaam op momenten. En aan de andere kant voelde ik me extreem verbonden met mensen. En aan de ene kant was het klotezooi. En aan de andere kant was ik super dankbaar voor alles wat ik ervoor terugkreeg. Dus die complexiteit. Ja, ik had ook de koorddansen daartussen.
0: Ja. Ja, het grappige is, een beetje het gevoel wat ik ervan krijg, is dat het een soort van brandpunt wordt.
2: Mm.
0: Ik weet niet zo goed waarom ik dat zeg, maar als ik het ga uitleggen, dan snap ik het misschien zelf. Het is een brandpunt van het leven, dus alles wordt ineens duidelijker of zo, of scherper.
2: Ja.
0: Maar ook in de relatie die je hebt met je werk, ook de rol van die leidinggevende, ook de cultuur in de organisatie, alles wordt ineens op scherp gezet.
2: Ja.
0: En dan is de vraag natuurlijk van wat gebeurt er dan?
2: Wat komt er dan naar boven?
0: Wat ik heel erg zit te denken is, als je je wil voorbereiden hierop, dan heb je er in ieder geval voor te zorgen dat je, want dat gesprek voeren over hoe gaat het met je, is een stuk makkelijker als er nog geen kanker in is.
2: Ja, je kan niet oefenen.
0: Ja, toch?
2: Ja. Ja, tuurlijk. Ik bedoel, we zijn toch mensen? We maken toch allemaal ingewikkelde, complexe, dubbele of een beetje moeilijke dingen mee. Zonder dat het zo extreem die categorie van kanker hoeft te zijn.
0: Ja.
2: Maar je hebt natuurlijk ook mensen die een scheiding meemaken. Of weet ik veel. Of wiens kind naar het buitenland emigreert of zo. Dat zijn ook ingewikkelde dingen.
0: Ja, maar al zijn het maar hele kleine ingewikkelde dingen.
2: Ja.
0: Toch?
2: Ja.
0: En ik denk dat als ik naar mezelf kijk. Ik was een best wel slechte leidinggevend. Nou ja, ik denk dat ik een hele leuke. Maar ik ben wel voor heel veel dingen weggelopen. Dus ik was een leuke leidinggevend. Maar ik ben vooral echt wel. Ik dacht, ik heb heel veel dingen laten liggen. En ik vond het ook eigenlijk vooral niet zo leuk. Ik had niet zoveel zin om de halve psycholoog te spelen. Dat gevoel.
2: Ja, ja.
0: Dus ben ik er ook mee gestopt. Doe het niet meer. Maar waarom ging deze rabbit hole nou weer in?
2: Nou, we kunnen daar best even induiken. Waar liep jij voor weg, Glenn?
0: Hou op. Komt de coach ineens boven bij jou.
2: Oh yes. Dat was zo.
0: Nee, ik ben niet zo goed in conflicten. Dat ben ik gewoon niet zo goed in. Mm. Dus op het moment dat... En nu wel beter. Maar ja, ik ging leidinggevende op mijn 24ste. Nou, dat was wie dat bedacht heeft. Die was niet goed bij zijn hoofd. Dus mijn toenmalige leidinggevende en ik zelf. Maar ik denk dat je... Dat je heel veel kunt voorbereiden door gewoon jezelf dat voor te nemen.
2: Nou ja, we hadden het net over wat komt er in zo'n crisissituatie naar boven drijven. En ik denk dat je nu kan bouwen aan je cultuur en aan wat er dan straks komt bovendrijven. Komt er ontkenning bovendrijven? Of het wegduwen van iets? Of de olifant in de porseleinkast? Of komt er een open gesprek wat heel kwetsbaar is en superspannend?
0: Ja.
2: Ja.
0: Ja, want wat je ook nog eens een keer hebt natuurlijk, is laten we hopen dat je een hele fijne, verbonden, open cultuur hebt. Ja. Dan komt er natuurlijk ook nog eens een keer gewoon, los van degene die kanker heeft, hebben de collega's die goed met elkaar omgaan, waar misschien wel vriendschappen zijn, die hebben natuurlijk ook gewoon verdriet en angst en noem maar op. Ja, daar moet je ook nog wat mee. Dat hoor je zo.
1: Listen to lead. New Business Radio.
3: But test this out. I put them, yeah. Now keep in mind that I'm an artist and I'm sensitive about my shit. So y'all be nice about it. All right. Sisters, how y'all feel? Brothers, y'all all right? Okay. See how y'all groove to this.

0: Eric Avenue. We horen niet zoveel meer van haar, maar ze is en was wel fantastisch. Tyrone!
1: Betere prestaties en gelukkige mensen. People Power.
0: Fileen Manger Katz, de gast, trainer, coach, directeur van vistrainingen en auteur van het boek...
2: Kanker nog bellen?
0: Ja, dat eerste woord wist ik nog. Kanker nog bellen. Ja, dat is wel een goede vraag natuurlijk. Maar we gingen het hebben, los van het feit dat we het aan het einde ook nog even nog mega praktischer gaan maken... Eerst even dat team. Want het feit dat natuurlijk iemand in je team kanker krijgt, dat doet ook iets met het team. Dus ja, wat heb je daar te doen als leidinggevende?
2: Ja,

0: En ik denk, als er zoiets gebeurt, Glenn, dan gaat het echt over, kun je elkaar daarin vasthouden? Kun je elkaar vasthouden in de ellende waar je doorheen gaat, maar ook in dat dit voor iedereen anders is? Dus je hebt natuurlijk allemaal een andere relatie met elkaar.
1: Dat lijkt me best wel lastig. Want er zijn natuurlijk ook, als je inderdaad niet zo'n diepgaande relatie met jou, of mm-hmm. in dit geval jouw collega hebt, dan is het verdrietig. Maar dan kan je misschien, na een week of twee ben je wel weer redelijk oké.
0: Ja.
1: En ben je het misschien een beetje vergeten. Maar als het je werkvriendin is, dan gaat het nooit over.
0: Ja. Ja, en ik denk dat het belangrijk is dat iedereen daar zijn eigen ruimte voor krijgt. Dus dat het ook oké is als dit je wat minder doet. Dat maakt jou niet een minder...
1: Nee, maar het is natuurlijk wel hoe mensen in elkaar zitten. Hè? Dus je denkt vanuit je eigen verdriet in dit geval. En dan zie je iemand die gewoon alweer fluitend op zijn werk rondloopt en grapjes loopt te maken. En daar vind je dan wat van. Ja. Die vind je dan een lul.
0: Ja. Ja, misschien moet hij dan iets minder grapjes maken even aan het begin. Dus volgens mij gaat het wel over... En je hebt met je eigen proces te dealen. En je hebt wat om je heen te kijken naar hoe is dit voor de rest.
1: Ja.
0: En ik denk dat je daar als leidinggevende de soort van procesbegeleider in bent.
1: Ja, je bent bijna een soort rouwbegeleider.
0: Ja, ja.
1: Hallo, hé.
0: Ja.
1: Nou, dan komt het weer op hetzelfde neer.
0: Ja, en
1: want
0: wat dan?
1: Die fluitende collega die binnenkomt. Ja. En ten eerste moet je hem zelf al aanvoelen dat je denkt, En anders komt er wel iemand naar je toe die zegt in tranen. Die zegt, dit kan niet.
0: Grappig. Ja.
1: Dit is nog niet grappig en ik vind het niet kunnen. En weet ik veel wat allemaal. En dan sta je weer tussen de partijen. En dan moet je daar weer wat van vinden en doen. En terwijl je eigenlijk bezig was met de implementatie van SAP versie 43.
0: Ja, ben je natuurlijk. Ik bedoel, dat gaat ook door, hè? En klanten zitten ook nog steeds te wachten. En nieuwe systemen, die staan ook te wachten. En dat is ook gewoon het leven.
1: Ja, daar ben jij wel duidelijk in, hè? Dat is gewoon, helaas, dat hoort erbij.
0: Ja.
1: Dat is het leven van een leidinggevende.
0: Ja, en wat mij betreft is het dus niet het een of het ander. Dus het is niet of de resultaten of de mens. Volgens mij moet dat samen gaan.
1: Ja.
0: Ik denk overigens dat dat altijd samen moet gaan. Niet alleen als er iemand kanker krijgt.
1: Ja. Oké, dus een soort van regisseur. We gaan weer even terug naar die eerste dag, hè? Want ik denk dat het begin is... Ik denk dat het begin belangrijk is. Mm-hmm. Ik weet niet zo goed waarom, maar dat kun jij me vast uit.
0: Ja, je bent nog je bent eigenlijk een soort van... Eigenlijk ben je als organisatie of als team of als leidinggevende een nieuw contract met elkaar aan het afsluiten. Hoe doen wij dit met elkaar?
1: Ja, hoe gaan wij om met verdriet, angst, en ziekte enzovoort?
0: Ja.
1: Oké, dus... Dan gaan we de luisterende leidinggevende gaan we helpen.
0: Ja.
1: Stel je voor dat het gebeurt in je organisatie. Je hebt dat gesprek gehad. En je denkt, je hebt ook afgesproken met elkaar gehad. Van hoe gaan we dit vertellen? Of wie weet het al? Mm-hmm. Enzovoorts. Wat ga je dan doen als leidinggevende?
0: Ja, ik denk dat er zelfs nog een stapje voor zit. Ik herinner me dat ik naast Tika op de bank zat. Bij Vis. En dat ik... De hele tijd dacht, waarom zegt ze nou niks? Ik vond het zo ongemakkelijk, want ik dacht echt, moet ik hier nou echt zelf over gaan beginnen? En toen zei ik op een gegeven moment, Tiek, laten we het er dan toch maar over hebben. En ze kijk maar, waar moeten we het over hebben dan? Ja, over 2 weken loopt mijn contract af. Dus ik neem aan dat we even moeten bespreken hoe we dit gaan afronden. Nou, ze keek me aan echt alsof ze water zag branden. Ze zegt, waar heb jij het over? Ja, ik ga gewoon je contract net zo lang verlengen totdat jij weer beter bent. En dan zien we wel verder. Ik zei, maar we moeten toch op de centen letten en de resultaten. En dat zo. Ze zei, Filene, dit gaat helemaal niet over... Wat mij betreft gaat dit over hoe gaan we als bedrijf met mensen om. En dit is hoe ik met mensen wil omgaan. Wat ik enerzijds daarvan heb geleerd is... Tika mag een standbeeld krijgen voor hoe ze hiermee om is gegaan. Maar ook... Zorg dat je je medewerkers heel vroeg al gerust stelt dat zij dit op hun eigen tempo moeten doen. Mogen doen.
1: Ja.
0: Dat zij in regie zijn van wat en wanneer en hoeveel en hoe vaak. En ik denk dat dat heel belangrijk is. Want als je dat niet expliciet maakt, dan gaat degene die ziek

0: kiezen zich allemaal scenario's. Want films en bedrijfsarts, hè, dat...
1: Maar dit is heel grappig, hè? Dus jij zit met Tika op de bank. Mm. Tika is eigenaar van Vis.
0: Ja.
1: Jij bent ondertussen directeur.
0: Ja, maar toen niet.
1: Toen niet. Toen was je nog jonge eerste bediende. Nog niet eens. Jullie zitten samen op de bank. En ondanks het feit dat jullie allebei super communicatief zijn, is er toch onduidelijkheid. Want jij dacht, ja, dit gaat natuurlijk, dit is einde verhaal.
0: Ja.
1: Nogal wie dus.
0: Ja.
1: En Tika dacht, nee, natuurlijk niet.
0: Is heel logisch.
1: Die vond het zo logisch dat het doorging, dat ze er ook niet over begon.
0: Precies.
1: Dus dat is wel grappig.
0: Ja.
1: Hè? Dus ze krijgt zeker een standbeeld. Maar zelfs voor iemand die het juiste doet, is het dan ingewikkeld om te bedenken, oké, ik kan me voorstellen dat ze er wel mee zit. Dus ik ga dat nu even heel duidelijk maken.
0: Ja.
1: Grappig, hè?
0: Ja. Ja, assumption is the mother of all fuck-ups, toch?
1: Ja.
0: Dus we kunnen niet ergens zomaar vanuit gaan dat iets logisch is. Of dat de ander weet toch wel dat. Nee, ja, ik weet ook wel dat mijn man van me houdt. Maar ik wil toch graag iedere week ook even een paar keer horen.
1: Ja, dat zeg ik ook heel vaak tegen mijn vrouw.
0: Ja. Dat je het wil horen of je zegt dat je van haar houdt?
1: Nou ja, nee. Dat ik het wil horen.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, dat is toch,
1: dat is toch lekker gewoon.
0: Je hebt toch gewoon die geruststelling ook even nodig.
1: Ja, dus ook de geruststelling. Je blijft hier.
0: Ja.
1: En je blijft hier welkom.
0: En ik blijf bij je.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja. Ja, want ik kan me ook voorstellen, want sommige ziektetrajecten die duren nog veel langer dan dat het bij jou heeft geduurd.
0: Ja.
1: Dat je ook allerlei ingewikkelde dingen krijgt als de manager gaat weg of zo.
0: Ja. Oh, je zo.
1: Toch?
0: Ja. Dat je ondertussen zit jij ziek thuis en dan verslijten ze daar 5 managers.
1: Ja, en dan heb je een manager die je nog nooit hebt gezien. Of dan moet die manager die nieuw is, die moet dan met jou in gesprek. Terwijl die jou niet kent over het feit, goh, je zit al, weet ik veel, een jaar ziek thuis.
0: Ah ja,
1: met waarschijnlijk kanker. Maar ik had dat eigenlijk niet officieel niet mogen horen. Nou, weet je, dat soort ingewikkelde
0: dingen. Dit is waarom het zo belangrijk is om dus aan die cultuur te bouwen nog voordat iemand ziek is.
1: Ja.
0: En dat dus ook je leert om als team een gesprek met elkaar te voeren hierover.
1: Ja, kortom, eigenlijk onze allerbeste tip is 1. Zorg dat je, terwijl er nog niet allerlei hele heftige onderwerpen op tafel liggen, dat je bouwt aan dat je met elkaar in gesprek kan gaan.
0: Ja.
1: Zodat je ook de gesprekken... mijn dochter heeft kinkhoest. En dat is heel vervelend, want dan slaap je 's nachts niet.
0: Ja.
1: Dat je die al in ieder geval hebt gehad.
0: Ja.
1: Zodat je straks als je level up gaat, dat je die in ieder geval, die bagage hebt.
0: Precies.
1: Met elkaar. Hè?
0: Ja.
1: Met elkaar zeg ik even, want je hebt dat met elkaar te doen in dat team. En die leidinggevende speelt daar een belangrijke rol in. Oké, dus dat is 1. En het tweede is, wat ik misschien wel de mooiste vind van deze hele aflevering, is dat je, als dit gebeurt met een van je mensen, is dit het moment om te laten zien wat je waard bent als organisatie, als leidinggevende. Dit is het moment om te laten om. Eigenlijk is het mooiste moment om te bevestigen wat je wil dat je cultuur is.
0: Ja. Ja, dit is het moment to show up.
1: Ja.
0: En dit is de vraag, ben je bereid to show up? Of duik je?
1: Ja. En natuurlijk moet het ook zitten in de kleurtjes op de muur. Welke stoelen je hebt staan. Welke bedrijfsuitjes je doet. Hoe je omgaat met het milieu. Omdat je dubbelzijdig print en een speciaal lettertype gebruikt. Maar als dit gebeurt, dan kan je laten zien dat het allemaal klopt.
0: Ja.
1: Mooi. Dankjewel. We kunnen nog 1 keer even roepen dat je boek bijna uitkomt. 25/26 mei.
0: En je kan hem al als pre-order bestellen.
1: Wat?
0: Ja.
1: Wow, dan ben je als eerste. En dan krijg je een handtekening erop natuurlijk.
0: Tuurlijk.
1: Van jou.
0: Ja joh. Handtekening.
1: Een lieve boodschap.
0: Een gedicht. Wat je wil. Een haiku. Ja, ik verzin het waar je bij staat. Maar
1: doe jezelf. Luister heel veel mensen naar dit programma. Hè? Straks gaan ze allemaal een boek bestellen. Dan moet je allemaal haiku's
0: gaan schrijven. Ontzettend oefenen op mijn haiku.
1: Alright, wij zorgen wel voor een linkje in de show notes als je dit luistert. En anders op de website als je dit live luistert. Maar dat heeft nu nog niet zoveel zin, want nu staan ze er nog niet op. Ik vond het heel leuk dat je er was.
0: Dankjewel.
1: Filene Manger-Katz, trainer, coach en directeur van Vistrainingen. En wil je dat ze een keer bij je komt trainen, dan kan dat gewoon ook.
0: Ja joh.
1: Je kan er gewoon inhuren.
0: Doe van alle markten thuis.
1: Alright, tot de volgende.

0: is New Business Radio. Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
1: ja.
0: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
1: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel redacteren wist. Het gaat om en dat je niet...
0: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
2: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
3: De Radiofabriek.
4: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
5: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
5: Newsflash.
6: Een ruime meerderheid van ondernemers is ontevreden over het kabinet Jetten. In een peiling van Ipsos INO krijgt het kabinet een 4,6 als rapportcijfer. Ondernemers klagen vooral over de hoge regeldruk, onvoorspelbaarheid beleid en te weinig daadkracht. Dat heeft volgens de peiling ook gevolgen, want bijna de helft stelt investeringen uit en 1 op de 7 denkt er zelfs over om naar het buitenland te vertrekken. Opvallend is dat ondernemers juist meer steun hebben voor bezuinigingen op de sociale zekerheid dan de gemiddelde kiezer. Over een hogere AOW-leeftijd zijn ze net als veel Nederlanders kritisch.
7: My Personal Finance. Grip op je geld, grip op je leven. Speciaal voor ondernemers. Iedere eerste dinsdag van de maand van 4 tot 5 op New Business Radio. Hier hoor je alles wat je wil weten. Voor inkomen nu, voor inkomen later. Voor vermogen nu, voor vermogen straks. Doe er je voordeel mee. Grip op je geld, grip op je leven. Ook terug te luisteren als podcast op newbusinessradio.nl.
8: Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Zo, dat lucht op.
7: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. Met nu People Power. Glenn van den Burg.
9: De mobiliteitssector is volop in beweging, maar echt veranderen? Nou, dat is nog best wel een uitdaging in een wereld vol met tradities. Euromobiel Nederland is al bijna 30 jaar een vaste waarde in die wereld. En aan het roer staat Anneke Petersen, algemeen directeur. Zij geeft leiding in een branche die vaak nog wel gezien wordt als een mannenbolwerk. Hoe bouw je daarin aan sterke teams en hoe geef je ruimte aan nieuw leiderschap? Dat gaan we allemaal aan haar vragen. Fijn dat je luistert.
10: Leiderschap, leren, inzetbaarheid en inclusie. De laatste inzichten hoor je in People Power.
9: Anneke, wat leuk dat je er bent.
11: Dank je.
9: Ja, het is altijd feestelijk als ik iemand die basis van een bedrijf gewoon mag vragen. Hoe doe je dat nou eigenlijk allemaal? Dat is eigenlijk gelijk de samenvatting van wat ik ga doen vandaag. Is gewoon graven in, ja maar hoe dan? Hoe doe je dat dan? En geef eens een voorbeeld enzovoort enzovoort enzovoort. Maar het is voor onze luisteraars heel handig om te snappen in wat voor wereld je eigenlijk zit. Dus eerst maar even jouw sales pitch. Euromobiel, wat doen jullie eigenlijk?
11: Oeh, dankjewel. Wij zijn met elkaar de grootste overkoepelende verhuurmaatschappij. Wij verhuren auto's aan mensen die ineens vanmiddag bedenken dat ze een auto nodig hebben. Of een bus. Voor één dag of voor 24 maanden of voor een week. Dat maakt allemaal niet uit. En dat doen wij met alle Volkswagen, Audi, Seat, Skoda dealers in Nederland. En dat doen we vanuit Nijkerk met een team van 20 man.
9: Oké.
11: Okay. Ja.
9: En want ik denk bij autoverhuur, dan denk ik aan Hertz en Avis en al die, nou ja, Ze hebben nog meer. Europcar. Europcar, ja.
11: Ja.
9: Maar ik denk niet gelijk een Euromobiel.
11: Nee.
9: Als merk.
11: Ja, dat klopt.
9: Maar ik weet wel dat bij mij in het stadje, ik woon in Wageningen, daar zit een een Audi, Skoda, Seat, nou al die andere dingen, dealer. Mm-hmm. En daar kan je wel auto's huren.
11: Ja.
9: Maar dan huur ik ze bij jou eigenlijk.
11: Ja, wij zijn overkoepelend. Onze meerwaarde zit in dat wij business to business heel veel zaken doen. Dat heet Euromobiel Nederland. En onze collega's in het land, die hebben ook een verhuurbalie. In dit geval bij Vallei Autogroep, waar jij in Wageningen krijgt.
9: Ja.
11: En zij zitten in Wageningen. Zij hebben ook Euromobiel, waar je als werknemer aan kan kloppen. En als organisatie je werknemers voorzien kan van auto's. Maar als particulier kan je naar Vallei Autogroep bellen en zeggen, ik heb heel graag morgen een auto van jullie. Help mij.
9: Oké, en dan regelen ze het zelf.
11: Zeker.
9: Maar als ik bel vanuit mijn eigen bedrijf, dan zeggen ze, ja hoor, dat kunnen we voor je regelen. Sterker nog, waar wil je hem hebben?
11: Precies. Ja.
9: Want is dat dan ook de kracht van jullie, dat jullie met al die vestigingen, want dat zijn er nogal wat, dat je daarmee een enorme spreiding hebt?
11: Ja. Ja, als je kijkt naar de grootste zijn, is hartstikke leuk. Maar als ze allemaal op één plek staan, dan moet je heel veel gaan rijden. Onze toegevoegde waarde zit inderdaad dat we met al die dealers over het hele land samen 150 punten hebben in Nederland.
9: Wow.
11: Ja, waar je die auto's kan vinden. Waardoor we, nou, één duurzaam, want we zitten om de hoek. Anderzijds snel, wat vaak prettig is als de vraag ad hoc is. En met heel veel keusmogelijkheid zitten. Dus dat als je vanuit het perspectief grootzakelijke markt een bedrijf kijkt, dan is het heel fijn als je je medewerkers om de hoek van de woonplaats of van een vestiging van je bedrijf kan voorzien van zo'n antwoord.
9: Ja, noem eens een zo'n hele grote klant waarvan je zegt van, nou, daar doen wij dit bijvoorbeeld voor. En je mag reclame maken dat ze leuk zijn.
11: Kijk.
9: Dat mag bij ons.
11: Nou, we zijn natuurlijk ook hartstikke trots dat we mogen samenwerken met bijvoorbeeld de politie Nederland.
9: Oké. Okay.
11: In de overheidssector, maar ook met bijvoorbeeld de KNVB. Dat is de echte commerciële organisatie. Nou, we hebben een uitzendorganisatie als klant. Die ook veel ad hoc behoefte heeft. Omdat hun business ook ad hoc is. Maar we werken ook met organisaties die juist super fijn vindt om werknemers wat langer te voorzien. Dus het is niet altijd ad hoc hoor. Als ik dat gevoel geef. Dan.
9: Ja. Nee, maar ja, het is huren. Het is niet iemand leest een auto voor 5 jaar.
11: Ja. Ja.
9: Want dat doen jullie niet.
11: Nee, we zijn heel erg duidelijk in wat we wel en wat we niet doen. Want dat is onze, zeg maar, schoenmaker blijft bij je leest idee. Alles wat je morgen nodig hebt, kunnen we supersnel regelen. En dat doen we tot en met 24 maanden, 2 jaar.
9: Ja, nou, zo voorzichtig, toch?
11: Zeker.
9: En neem ons eens mee in je bedrijf. Wat voor soort mensen en dus wat voor soort werk wordt er gedaan in het bedrijf?
11: Ja, we hebben.
9: Ik zie je denken aan. Oké, we hebben het harkje, de afdelingen.
11: Nee, nou, zo wou ik juist niet. Ik zat eigenlijk heel. Hoe zeg je dat? Visueel te kijken. Je komt bij ons binnen en dan beland je bij Regina. Ah.
9: Oh, ja.
11: En Regina is. Dat is eigenlijk wel een heel leuk begin. Regina is onze HR-dame. Maar ook de dame die mij gelukkig en heel fijn ondersteunt met agendabeheer. En Regina is degene die bij de deur staat. Als de iemand komt aankloppen. Maar dat doet ze ook eigenlijk voor de organisatie. Dus dat is wel heel erg leuk. Want die helpt met de instroom, met uitstroom van mensen. Maar ook dus heel fysiek, letterlijk bij de deur.
9: Ja.
11: En dan hebben we allerlei collega's in de verschillende op de verschillende afdelingen. Dus je komt binnen bij Regina en dan loop je de trap op. En dan,
9: ja, ik ga met je mee.
11: Ja, ja. En dan vind je in een hele fijne ambiance, een hele fijne kantoortuin, vind je de collega's van sales en marketing. Jong team met wat ervaring er ook bij.
9: En zijn dat de mensen? Dus stel je voor, ik ben van de KNVB. Ik heb morgen, weet ik veel, dwars door het land op allerlei verschillende sporters wil ik ondersteunen. En ik heb 5 auto's nodig. Dan bel ik een van de sales collega's.
11: Ja, precies.
9: Oké. Okay. Ja. Ja.
11: Dus die kom je daar te vinden. En dan zijn de collega's van operations. Dat zijn de mensen die altijd de telefoon opnemen als je ad hoc een vraag hebt. Van ik heb niet 5, maar ik heb er 1 nodig. En morgen wil je me helpen. Zij zijn altijd bereikbaar. Dat zijn de collega's die altijd aan de telefoon zitten. Of in de e-mailbox en de headphone op hebben. En je hebt de collega's van finance. En die zorgen allemaal dat het geadministreerd wordt en betaald wordt.
9: Ja.
11: En zorgen
9: voor. En dus zeg maar de hele, ik ga de auto is bij de dealer van de dealer.
11: Ja.
9: Als ik daar naartoe ga, word ik door iemand van de dealer ontvangen. Dus dat wordt allemaal bij die dealer gefixt.
11: Ja. Ja, dus wij zijn, ik zie het maar een beetje als bij een luchthaven de cockpit, zeg maar.
9: Ja.
11: Waarbij wij zorgen dat je aanvraag wordt behandeld. Dat conform de afspraak is die we van tevoren netjes hebben gemaakt. En dan ligt alle verdere afhandeling met auto, met uitgaven, met netjes de formulieren die daarbij horen. Dat ligt inderdaad bij de dealer. En dat betekent ook dat we heel veel samenwerken. Vooral de collega's van de operations intensief.
9: Ja.
11: Dat netjes wordt afgehandeld. Ja. En ook bij de inname weer, als ze terugkomen.
9: Ja, zo'n beetje 20 mensen, ongeveer plus minus werken er bij jullie. Jij bent de baas van de tent.
11: Ja.
9: Ja, ouderwets zeg je dan.
11: Ja, ja.
9: Algemeen directeur.
11: Voelt ook zo, maar.
9: Ja, hè? Wat zijn nou de vraagstukken waar jij als de eindverantwoordelijke van deze organisatie mee zit? He, dus dan hoef je het nog niet over je mensen te hebben, maar gewoon vanuit de business. Dus er gebeurt van alles en nog wat rond jullie bedrijf. Er gebeurt van alles en nog wat in de mobiliteitsbranche.
11: Ja.
9: Waar heb jij mee te dealen? Wat staat er op jouw lijstje dat je denkt, ja, daar moet ik een antwoord op gaan verzinnen?
11: Ja. Nou, aan de ene kant is dat rust houden in de organisatie met al die dynamiek die er buiten is. In de je hebt het al een paar keer gezegd, er gebeurt ongelooflijk veel. Je kan daarop continu ad hoc reageren. Maar eigenlijk is mijn credo dat rusten, even een stap terugnemen en vooral een plan bedenken op al die dingen die worden bedacht. Pseudo-eindheffingen die worden aangekondigd. Ja, daar moet je wat mee.
9: Ja, daar moet je wat mee. Ik heb geen idee wat het is, maar het klinkt nu al eng.
11: Ja, precies.
9: Altijd pseudo-dingen vind ik altijd eng.
11: Nou, dat is het. Maar dat bedenkt dan Europa's of Den Haag. Ja. Ja, dan denk ik, ja, daar kan je heel druk mee zijn, maar eerst maar eens even uitvinden. De AI, op allerlei levels wordt er gesproken over versnellen, vertragen, besparen. Oké, ja, ik vind het mooi om dat dan te zien gebeuren. En wat ga je ermee doen? Want om alles in een soort van de hectiek dat het op je afkomt te vertalen naar een organisatie, dat geeft heel veel onrust.
9: Ja.
11: Dus,
9: en ik kan me ook voorstellen, hè, want jullie zijn eigendom eigenlijk van de dealer zelf.
11: Ja.
9: Dat je daarmee ook best wel een ingewikkeld stakeholderveld hebt van allerlei aandeelhouders.
11: Ja.
9: En dat zijn er nogal wat.
11: Ja.
9: Die allemaal natuurlijk een idee hebben welke kant het op moet. Of dat ze vinden dat in hun regio te weinig gebeurt. Of te veel. Of dat de prijzen omhoog of omlaag moeten. Of dat jullie meer marketing moeten doen of minder. Ja.
11: Mm-hmm.
9: Toch?
11: Ja, zeker. Nee, ja, je slaat de spijker op zijn kop.
9: Ja.
11: Ja, dat is ook daarin koers houden. Nee, je hebt een prettige RVC waar die toezicht houdt, maar waar ik ook goed mee kan sparren, gelukkig met vakinhoudelijk goede mensen om op het level van de strategie van de organisatie om wel koers te houden. Want nogmaals, je kan geleefd worden in een maand, in de week, op de dag, maar dat zorgt voor afleiding. En we hebben een duidelijk doel om te groeien, duidelijk doel om te blijven voorzien in alle andere bewegingen die je ziet nog steeds van onze klanten van de beste vervoer. Dat is gewoon onze kerntaak. Dus daar, dat is het belangrijkste.
9: Ja. Nou zijn dat soort bewegingen, die hebben dan altijd weer een reflectie op jouw organisatie. Dus daar wil ik het eigenlijk met jou over hebben. En dan vooral jouw leiderschap, wat altijd zo'n heerlijk groot containerbegrip is. Dus laten we daar eerst even, jij denkt daar vast over na. Kan ik mij zo voorstellen, anders gaan we dat nu doen, dat is ook leuk. Dat woord, hè, leiderschap.
11: Ja.
9: Wat is dat voor woord voor jou? Wat betekent het voor jou?
11: Ja, voor mij begint die primair met voorbeeld geven. Ik doe dat heel graag met veel enthousiasme. Met sommige dingen heel erg zichtbaar. Maar veel ook bewust. Maar ik vind, leiderschap zit in de een wel en in de ander niet. Het moet je ook, moet ook in je zitten.
9: Ja.
11: En ik vind het heel erg leuk om mensen te bewegen. En ik vind het fijn als men dan ook, als dat succesvol is en men ziet, oh, dat is wel een goede kant op waar ze op koers. Ik ga mee.
9: Ja.
11: En dat doel en de koers is altijd afgestemd op waar je als organisatie naartoe gaat. En dan hoop je dat er zoveel mogelijk mensen meegaan. Op de manier waarop jij hoopt en vindt dat het moet. Nou, en dat betekent dat je soms goede besluiten neemt. Waar iedereen logischerwijs van denkt, gaan we achteraan. En soms zien mensen dat niet. En dan is het ook leiderschap dat je dat nog een keer duidelijk maakt. Daar gaan we heen. Dit wordt voor jou verwacht. En als dat dan nog steeds niet lukt, ja, dan moet je soms ook niet zulke populaire en leuke dingen doen. Ja. En dat hoort er ook gewoon bij.
9: En je zegt, hè, eigenlijk als ik dus met jou mee zou vliegen als een klein mini-droontje waar je geen last van hebt.
11: Mm-hmm.
9: Dan kan ik uit jouw gedrag, uit wat jij doet en wat ik dus zie, kan ik in principe opmaken welke kant je op wil. Hè, want het is eigenlijk, je gedrag is andersom gezegd, kun je zeggen, nou, dit is de strategie voor het bedrijf, dit zijn de dingen die ik wil veranderen en dus moet ik dan dit en dit laten zien.
11: Ja.
9: Oké, nou, dan ga ik met jou mee. Ik vlieg gezellig met jou mee, gewoon op een dag.
11: Ja.
9: Wat ben je dan aan het doen en hoe past dat dan bij de strategie?
11: Mooie vraag.
9: Ja, moeilijk ook, kan ik me voorstellen.
11: Ja. Ik denk dat het mijn tijd probeer ik zelf in te delen in een goede verhouding door aandacht aan mensen te geven die bij ons intern werken. Dus mijn zichtbaarheid op de zaak is een beetje 1/3.
9: Oké. Okay.
11: De andere.
9: En waar ben je dan? Want je kan ook 1/3 van de tijd in je eigen hok zitten met gordijnen dicht.
11: Ja, dat kan. Maar dat ik heb wel eens die deur dicht. Dat is soms voor mezelf om focus te hebben. Maar dan ben ik altijd met iemand anders. Want als ik alleen ben, dan gooi ik de deur altijd open. Altijd bij het binnenkomen gedag zeg tegen iedereen. Echt even 2-3 verdiepende vragen stellen. Jongens, hoe gaat het? En bij ons is dat een belangrijk moment. Een maandwissel.
9: Maandwissel?
11: Ja, maandwissel.
9: Dat klinkt ook heel... de maandwisselen, jongens. Het is altijd even een werkje. Zeker van januari naar februari.
11: Oh, ja, okay. Maak je maar borst maar nat. Nee, dat is het moment waarop veel bedrijven nieuwe medewerkers krijgen of juist collega's afscheid nemen. Nou, dan hebben ze vaak een voorloopauto nodig. Daar komen wij in beeld. Zeker.
9: Oh, dat is gewoon een piekmoment bij
11: dat
9: jullie.
11: Is een hartstikke
9: de maandwissel.
11: Ja.
9: Oh,
11: ja.
9: Kijk, net zoals dat je dat hebt met de maandafsluiting bij de financiële afdeling, hebben jullie dat gewoon. Er komen nieuwe medewerkers.
11: Ja.
9: Die willen een leaseauto, maar daarvoor hebben ze nog niet gekozen. Dus we doen eerst een voorloopauto.
11: Helemaal.
9: Kijk.
11: Ja. Dus dan krijgen wij die verzoekjes. En soms een week van tevoren, maar soms ook 2 dagen van tevoren. Want dan zit er bij onze klantzijde een heel proces voor. En is hoe, we moeten die auto ook nog regelen. Dus bij ons is de maandwissel altijd een mooi spannend moment. En dat is gewoon erg belangrijk om dat bij de collega's even in te checken. Dus dat
9: even te kijken, hoe is het jongens? Gaat het? Heb je nog hulp nodig?
11: Wat kan ik erin betekenen? En soms, het is vooral ook even letterlijk zien dat zij jou zien, maar ik ook hun zie. Hoe zitten ze erbij? Zijn de wangen rood? Staat er zweet op het voorhoofd? Of is het goed te doen, zeg maar? Ja
9: grappig, hè? Daar heb je toch nog ook dat fysieke voor nodig.
11: Heel erg.
9: Ja.
11: Ja.
9: Ja. Werken mensen een beetje thuis bij jullie? Of zijn ze gewoon lekker op de zaak?
11: Dat is voor 90% zit men lekker op de zaak. Ja.
9: All right.
11: Zo'n organisatie zijn we ook.
9: Ja. We gaan zo verder.
11: Ja.
9: Met elkaar. En dan ben ik wel benieuwd om het ook nog even over te hebben dat jij een mevrouw bent in een mannenwereld. En hoe dat dan is. Dat hoor je zo.
3: De laatste inzichten. Nieuw Business Radio voor business shapers.

0: Johnny Guitar Watson. Die een heel verhaal op gaat hangen over zijn moeder, denk ik. Ik weet eigenlijk niet zo goed.
1: People Power met Glenn van den Burg.
0: Met in de studio Anneke Petersen, algemeen directeur van Euromobiel Nederland. We praten over haar leiderschap in dit bedrijf. Dat klinkt heel zwaar gelijk, hè? Maar ik vind dat heel leuk om met mensen te praten die ergens de baas zijn. Omdat dat gewoon best wel lastig is. Ik heb dat zelf ook gedaan. Dat viel echt niet mee. Een van de dingen die ik altijd heel lastig vond. Ik heb samen met een collega een communicatiebureau gehad waar toen ook 20 mensen werkten. En heel grappig als mensen hier komen en zeggen dan, ja, het is een klein bedrijf voor 20 mensen. En dan zeg ik, nou, ik heb er ook 20 gehad. Ik vond dat echt heel groot. Want het zijn 20 verhalen en het zijn 20 hypotheken en 20 partners en 20, nou ja, vaak dat er ook nog kinderen bij horen. Dat je denkt, jeetje, minai. Anyways. Wat ik altijd merkte was dat ik, je kijkt naar jezelf als, gewoon als mens. Als totaal mens. Hè? En wat ik altijd had was dat ik dacht, ja, weet je, ik ben ook maar gewoon wie ik ben. En ik weet het ook niet. En ik ben heel benaderbaar. Dus als er wat is, dan moeten mensen dat gewoon aan me vragen. En dat zei ik ook altijd gewoon. Het gebeurde alleen niet.
2: Nee.
0: Hoe ga jij daarmee om? Dat je niet de baas wil zijn, maar dat je het wel bent?
2: Dat is al heel mooi gezegd. Bij de rol hoort gewoon die verantwoordelijkheid. Klaar. Daar groei je ook wel een beetje in als je een reguliere, wat is standaard, maar als je eerste ervaring hebt als teammanager en dan word je gedeeltelijk commercieel directeur of directeur van een onderdeel en dan zit daar al heel veel eindverantwoordelijkheid in waar je gewoon je perceptie over jezelf moet omwisselen naar wat denkt men van mij? Hoe kom ik op iemand anders over? En hoe ga ik die anderen nou bewegen in waar ik naartoe wil gaan? Of eigenlijk wil uitkomen? Want iedereen heeft zijn eigen methode en zijn eigen versie en zijn eigen werkwijze. En dat moet je wel een beetje gaan omarmen. Dat niemand beweegt zoals jij doet. Niemand kan hetzelfde doen als jij doet. Maar dat geldt ook voor die ander.
0: Ja.
2: Dus,
0: en hoe doe jij dat dan? Hè? Want wat ik altijd zo fascinerend vind is dat je nog zo vaak kan zeggen dat iedereen bij je aan kan kloppen.
2: Mm-hmm.
0: Dat de deur altijd open staat. Je zei het net zo. De deur staat open.
2: Ja.
0: Maar voor die deur ligt een drempel. En dat is de drempel. Daar staat heel groot op. Hier woont de baas.
2: Ja.
0: En voordat je die drempel overgaat. Voelen mensen, ook al ben je nog zo'n lief, vrolijk, gezellig, toegankelijk mens.
2: Mm-hmm.
0: Je bent ook de baas. En ik heb dat echt moeten leren. Dat ik dus actief naar mensen toe moest gaan. Omdat ze anders gewoon niet kwamen.
2: Ja.
0: Totdat het natuurlijk de pan zo overkookte dat ze wel kwamen. Maar dan was ik eigenlijk te laat.
2: Ja.
0: Hoe doe jij dat?
2: Dat zit in het zichtbaar zijn. Hè? Wat ik net al zei. Benaderbaar zijn is een perceptie. Voor de een ben je wel benaderbaar. En voor de ander niet. Dus dat ligt ook heel erg in die ander. Ik heb ook echt niet de illusie dat ik iedereen over die drempel heen krijg. Want dat is een onmogelijke taak. Je kan het ook niet iedereen naar de zin maken. Dat hoeft ook helemaal niet. Dus daar zit groei van jezelf in. Om te begrijpen wat je wel en niet hoeft en kan doen. Hoe zoek ik dat? Ja, ik probeer maar gewoon heel erg mezelf te zijn. En dat vindt de een echt leuk. En de ander die vindt dat heel stom. Maar als je dat heel consistent bent. En een mate van...
0: Maar zit er dan een soort voorspelbaarheid in?
2: Precies, dat is het woord wat ik zocht.
0: Yeah.
2: Als je een beetje voorspelbaar bent, is dat voor heel veel mensen wel fijn. Het ineens uit de band springen, het gekke dingen doen. Ja, daar worden eigenlijk mensen allemaal een beetje ibelig van. Dat is een soort van constante factor. Yeah. Dus ik ben heel graag consistent.
0: Yeah. Grappig is dat dit...
2: Yeah.
0: Ik heb nogal wat gesprekken gehad.
2: Mm-hmm.
0: Dit komt heel weinig terug.
2: Oh.
0: Terwijl ik denk, nu wij het er zo over hebben, ik denk dat het heel belangrijk is. Omdat je Volgens mij ook. Tenminste heb ik ooit eens wat dingetjes gelezen. Toen mijn kinderen klein waren. En ik dacht, wat moet ik eigenlijk voor ze doen?
2: Ja.
0: En toen was ook één van de dingen. Is gewoon, weet je, als je dan iets aan opvoeding doet.
2: Ja.
0: Wees consequent.
2: Oh ja. Ja.
0: Want anders, als je de ene keer iets wel mag. En de andere keer iets niet mag. Of voor de ene keer krijgen ze straf.
2: Ja.
0: En de andere keer niet.
2: Ja.
0: Dan ja, dan krijg je onrust. En dat is vreselijk. En dat niet. Bedoel, uiteindelijk is dat met collega's ook zo. Consistent zijn in je reactie. Dat het dus blijkbaar heel fijn voor ze is.
2: Ja. Ja, en de wereld zit natuurlijk al best wel veel met onzekerheden. En er zijn in mijn beleving, dit is niet onderzocht of zo, van iemand niet door mij. Maar in mijn beleving zijn er maar weinig mensen die echt heel goed gaan op verandering. En de meeste mensen moeten daarin gewoon ingeleid worden. Een beetje geholpen. Een beetje beschermd soms. En dat maakt dat als je wel verandering, want altijd is verandering nodig. En soms grootscheeps en veel. En soms klein. Want je bent op weg naar iets. Altijd. Dat het dus helemaal ligt aan bijvoorbeeld de afdeling en het type mensen wat er rondloopt. In hoeverre je dat dan rustig doet en heel met een regelmaat.
0: Mm.
2: Maar altijd redelijk voorspelbaar. Dat is toch prettig. En dat betekent niet dat je niet spontaan kan zijn. Maar in de boodschap die je afgeeft, consequent.
0: Ja. Ja. Ja, en als je een spontaan mens bent, dan is het consequent om spontaan te zijn. Toch? Maar als je dat niet bent, dan moet je niet ineens heel spontaan gaan doen. Dan schrikt iedereen zich kapot.
2: Ja. Maar je kan ook levelen. Hè? Je kan heel consequent zijn met de grote boodschap waar je bijvoorbeeld voor over vertelt. Op strategisch niveau gaan we daarheen en dat elke keer weer terug laten komen. Terwijl je natuurlijk wel spontaan dingen op een ander level met elkaar kan afspreken. Bijvoorbeeld leuke dingen doen. Het is nooit verkeerd om dat spontaan te doen.
0: Leuke dingen doen. Ja. En sowieso is het altijd goed om leuke dingen te doen. Dames en heren, we hebben een fantastische levensles. Als je nou iets moet veranderen in je leven, is het meer leuke dingen doen.
2: Ja.
0: Hè?
2: Dat is een tegel.
0: Nou, dit was hem. We zijn er.
2: Ja.
0: Hey, waar ben je nou heel goed in? Als de baas van het bedrijf?
2: Besluiten nemen.
0: Oké. Okay.
2: Ja. Ja. Koers houden.
0: Hoe komt het dat je daar zo goed in bent?
2: Dat zit in mij.
0: Ja, altijd al geweest?
2: Ja.
0: Hoe ben je erachter gekomen?
2: Ik denk dat die herhaal ik ook wel eens. Ik moest op de HBO moest ik een opdracht doen bij een uitzendbureau. En toen zei die, dat was een stageopdracht, super leerzaam. En wij hebben ook graag stagiaires in huis. Dat is gewoon leuk, dat is goed om te doen. En daar heb ik ook veel van geleerd. En dat was de eigenaar van de Duitse organisatie, middelgroot, die zei in de eindbeoordeling naar de docent: ja, ik ben gewoon gemanaged door die dame. Nee. Ja, en dat was aan de ene kant, vat ik dat eerst op, was een beetje een belediging. Ik denk, wat zegt hij nou dan? Dat heb ik helemaal zo niet bedoeld. En toen ben ik daarna nog eens een keer gaan koffiedrinken, toen zei hij, ja, maar dat was heel goed bedoeld. Je hebt me gewoon koers vast. Je hebt me op de huid gezeten toen het moest. En toen dacht ik, dit kan ik. Dat vind ik ook heel leuk.
0: Grappig, hè?
2: Ja.
0: Ja, wel mooi dat iemand dat ook dan zegt. Want het is natuurlijk best wel lastig om achter dingen te komen die eigenlijk voor jou heel normaal zijn. Dus voor jou is het redelijk normaal om dat dus te doen.
2: Ja.
0: Dat zit er gewoon in.
2: Ja. Maar daarom is het bijvoorbeeld ook heel leuk om een mooie mix te hebben tussen mensen met veel ervaring in het bedrijf, maar ook stagiaires en nieuwe mensen van school af te trekken. Want die geven weer nieuwe inzichten, maar je geeft hun ook een platform en vorming. Ja. En het is ongelooflijk leuk om te zien. Ik heb daar zelf ook heel veel van geleerd. Ja.
0: Ja. Ja. Okay, dus je bent goed in besluiten nemen. Je kan zelfs je stagebegeleider managen. Dus dan moet het met andere mensen ook wel aardig gaan.
2: Hmm.
0: Wat nog meer?
2: Ik hou van veranderingen en dan blijf ik. Ah, dat klinkt echt vreselijk. Maar dan,
0: doe maar gewoon, joh.
2: Ja, echt.
0: Maar het leven is vol met clichés.
2: Ja. Ja. Nee, maar ik doe dat op mijn eigen manier. En die is redelijk voorspelbaar.
0: Oké, okay, nou, wat is jouw manier? Want het, kijk, in de regel is het zo dat een groot deel van de veranderingen die mensen ooit bedenken en inzetten gewoon niet lukt. Of niet lukt op de manier waarop ze het bedacht hadden. Dus hoe doe jij het?
2: Nou, ik heb, als iets mij wordt verteld of gevraagd, dan neem ik eerst een stap achteruit. En dan ga ik gewoon heel erg in stukjes hakken.
0: En waar doe je dat? Neem mij eens mee. Want dat doe je niet in de kantoortuin, kan ik me zo voorstellen. Want je neemt een stap achteruit. Je gaat ook bijna zelf fysiek achteruit. Waar ga je dan naartoe?
2: Ja, maar dat is op groot en klein in je hoofd. Op iets heel kleins. Bijvoorbeeld een collega vertelt dat hij weggaat. Of je moet heel snel schakelen. Want een klant wil iets anders. En dan moet je akkoord voor geven. Dus op microniveau. Gewoon. Tik, tik, tik, in je hoofd. Even stoppen met praten. Letterlijk denken. Oké, okay, hier moet ik eigenlijk een besluit over nemen. Wat zijn de risico's? Wat zijn de voor's? Wat zijn de tegens? En dan naar 3, 4, 5 stappen. Dat doe ik heel als vanzelfsprekend.
0: Ja.
2: Ja, is me ook geleerd. Hè? Ik bedoel, ik heb op de route naar hier heel fijne educatie gehad. Dat wordt je aan de hand van de theorie wordt ook verteld. Maar zo werkt het ook in mijn hoofd. Ja, dus even stoppen als je belangrijke besluiten moet nemen. En dan nadenken.
0: En nou zit ik bij jou aan tafel. Ik ben een collega en ik kom ergens niet uit. Dus ik leg dat aan jou voor. Jij neemt dan in jouw hoofd die stap terug. Mm-hmm. Waar zit ik dan naar te kijken? Ben je dan 3,5 seconden doodstil? Of zeg je, oké, ik kom zo bij je terug. Je hebt wel even tijd nodig, neem ik aan.
2: Ja. Ja, maar het werkt heel fijn als je het ook gewoon even zegt. Van goh, dat is wel een interessante case. Moet ik even over nadenken. Heb jij er zelf ook al over nagedacht? Wat zijn jouw overwegingen? Welke stap zul je als eerste nemen? Waar willen we uitkomen? Dus gewoon 2, 3 vragen terugstellen en ondertussen nadenken.
0: Ja, ja, ondertussen gaat dan ratelt de boel door bovenin.
2: Ja. Ja, en het is ook helemaal niet erg om af en toe even stil te zijn. Soms heb ik daar wel moeite mee hoor. Want als ik dan denk, nou.

0: Nou, zou ik eens een gokje doen?
1: Doe eens een gokje.
0: 2575.
1: Oké. Okay. Ja. En dan de C-level, dus de directeuren.
0: Iets met management en zo. Ja, dan is dat toch wel 90-10.
1: Oh, nog meer?
0: Ja.
1: Oh, dus jij bent een unicorn dus. Oh, zoveel, nee, zoveel zoals jij zijn er niet.
0: Ik wou niet naar deze route. Dat is heel scary. Nee. Maar dat, ja. Ja.
1: Maar de meeste van jouw collega's, peers, zijn dus mannen.
0: Ja.
1: Wat breng jij dan mee als vrouw zijnde bij Euromobiel, waar ze heel veel baat bij hebben, omdat je een vrouw bent?
0: Poeh.
1: Ja.
0: Nou, ik denk... ik denk dat er een mate van warmte zit die anders is. En ik zeg niet beter, maar wel anders.
1: Probeer het eens te omschrijven. Ik snap dat het moeilijke vragen zijn.
0: Ja.
1: Ja.
0: Nou, kijk, er zit natuurlijk heel veel gelijkenis in. Of je nou man of vrouw bent, die moet je allemaal besluiten nemen. Te maken met ratio's, prima. Maar ik hoop dat ik kon brengen een... Nou, misschien wel heel concreet waar we het net over hadden. Die 1/3 besteden aan de collega's. Aan groeien. Aan de mensenkant. Ja, daar stop ik wel heel bewust tijd en effort in. En ook dan ga je soms nog echt wel een beetje nat. Dat je denkt, poeh, dat had ik anders ingeschat. Dat is allemaal niet erg. Maar dat is één, denk ik. Het tweede, wat... anders is, is dat ik ben, denk ik, wat minder carrière gericht. Ik ben wel ambitieus. Maar ik hoor toch veel van collega's. Die hebben dat allemaal helemaal ingevuld.
1: Oh ja, je weet al de volgende plek waar ze naartoe gaan.
0: 3 tot 5 jaar plan en dan 10 jaren plan. En denk, nou. Ik scheer nu iedereen even over één kam. Hè. Dat is helemaal prima, een not. Maar ik ben, als ik kijk naar de afgelopen 15, 20 jaar, echt super blij en super trots. En ik had no way bedacht dat ik hier zou zitten vandaag. En dat is echt heel erg leuk. Daar heb ik ook erg hard voor gewerkt. En af en toe voet in de klei, opstaan, vallen, alles tegelijk. Maar dit, ja, ik heb wel het idee dat soms die mannen in de automotive denken, nou, ik moet wel daar zitten, want
1: dan ga ik het even chargerend vertalen.
0: Oh jee.
1: Dus die zijn meer met zichzelf bezig en meer met de toekomst waar ze naartoe willen en minder met hun team en hoe eigenlijk het team zelf groeit, de volgende stap zet. En dan hoef je geen ja te zeggen, maar dat is wat ik jou tussen de regels hoor zeggen. Ja, ja. Je kijkt me nu heel veel tekenend aan. Oké, okay, we gaan door.
0: Ik heb dus hele leuke mannelijke collega's die niet zo zijn.
1: Nee. Het is natuurlijk ook heel erg overeenkamscherend.
0: Ja, precies. Ja. Maar ik merk dat wel. Ja.
1: Het is wel grappig, hè, dat als je het over dit onderwerp hebt, dan wordt het altijd een beetje kort dansen.
0: Ja.
1: Terwijl je kunt ook zeggen, ja, als mannen ergens wel goed in zijn, dan is het gewoon doen en niet te veel lullen, maar poetsen en power en doorheen en succes behalen en zo. Ja. Dat vinden ze geen enkel probleem als wij dat zeggen, dat zo is. En dat wil niet zeggen dat vrouwen dat niet hebben, by the way. Nee. Zie je, ik ga ook een koor dansen.
0: Ja.
1: Maar dat zijn echt van die mannelijke eigenschappen. Mm-hmm. Die zeggen, dat hebben we nodig.
0: Precies.
1: Merk je nou dat jij, omdat je dus ernstig ondervertegenwoordigd bent als vrouw in op dit niveau, hè, bedoel in de sector überhaupt, maar helemaal op dit niveau, heb je daar ook last van?
0: Ja.
1: Ja?
0: Ja, daar heb je soms wel last van.
1: En
0: ja.
1: Wat gebeurt er dan? Vragen ze om je koffie te halen of zo?
0: Nou, dat niet. Dat,
1: het meest gênante wat je zo'n beetje kan bedenken.
0: Ja, dat niet meer. Nou, wat ik soms nog wel gênanter vindt, is dat de gesprekken precies tussen verschillen tussen man en vrouw niet meer worden besproken als je er wel bent. Dan denk ik, of de gesprekken over thuis en privé en de vrouw lief. Dan denk ik, ja, kom maar op, weet je wel.
1: Ja. Je merkt dat het een beetje politiek correct

0: worden omdat jij erbij bent.
1: Ja, en ik snap het ergens ook wel. En soms wordt er niks van aangetrokken en dat vind ik eigenlijk heel fijn. Ja. En dan wordt er die grens overgestapt en denk ik, nou potjandorie, ik wou dat ze wat mee... Dus het is ook core dansen.
0: Ja.
1: Maar er is natuurlijk een hele gekke situatie ontstaan. De afgelopen jaren moet je ook als man wel serieus een beetje opletten.
0: Terecht.
1: Ja. Want er waren heel veel dingen normaal en nu ineens niet meer.
0: Nee.
1: En wat is dat dan? Dus ik snap dat wel.
0: En wat wel? Wat kan wel? Wat kan niet? Hè? Dus het zorgt voor ongemak.
1: Ja.
0: Ja.
1: En ik heb daar, ja, ik heb daar helemaal geen last van. Ik heb prima. Ik douw ook wel terug hè, als het ergens over gaat waarvan ik denk, nou, dat is een grensje, die had ik al lang gezien. En dat zit hem dan zeker niet alleen in man-vrouw verhoudingen, maar ook gewoon in hoe ga je met elkaar om. Maar dat merk je wel. Ja. Maar het zit hem wat minder in. Waar ik voorheen nog wel last van had. Dat je je moet bewijzen. En ik weet nou niet omdat het komt. Omdat ik zelf dat gevoel niet meer heb.
0: Hmm.
1: Of omdat het niet meer gebeurt. Dat weet ik niet. Dat ik ben ooit gestart bij BMW. En daarna heb ik bij in de printing gezeten. En dan gingen ze eerst 15 technische vragen stellen. Jeetje, dat was echt heel waardeloos. Maar nu gebeurt dat niet meer. Nee.
0: Ja.
1: Nee. En er wordt echt nog wel een beetje geprikt van... goh, met welk leveltje hebben we te maken? Maar dat doen mannen onderling ook. Van even testen en dat is prima. Ja.
0: Zeker, ja. Ja. Wat? Waarom zou je toch pleiten... of toch? Waarom zou je pleiten dat er meer vrouwen... de automotive of de mobiliteitswereld in zouden... moeten. Dus waarom? Want ik kan me heel goed voorstellen dat er zijn natuurlijk gelukkig ook werelden waarbij het omgekeerd is. Hè?
1: Ja. Ja.
0: En je zou natuurlijk ook kunnen zeggen, nou, als we er nou een paar uit de rechtspraak of de zorg of
1: onderwijs
0: dat die gezellig gewoon. Dus een directeur van een onderwijsinstelling die moet eigenlijk de automotive in.
1: Mm-hmm.
0: Als het een vrouw is.
1: Ja.
0: Lijkt me een interessante carrière switch. en andersom.
1: Ja.
0: Maar waarom hebben we meer vrouwen in de automotive nodig? Wat gaat er dan veranderen?
1: Ik denk dat het fijner is om meer vrouwen daar te hebben. En ze zijn er wel. En die waardeer ik ook. En dat vind ik echt heel erg leuk. Om te zien dat daar zit een soort van verwantschap. Ik weet het niet. Van hey, jij en ik, wij redden dit wel. Wat een gekkies.
0: Ja.
1: Maar wat wordt er anders? Nou, meer samen. Ik denk dat het toch wat minder competitiviteit in een zaal zit. Wat minder, laten we maar weer een cliché erin gooien, wat minder haantjes. Meer partnerschap in plaats van ik doe het wel alleen, ik laat het wel even zien. Misschien kunnen we samen wel versterken. En nogmaals, geldt niet voor alle mannen, maar ik denk dat een gemixte zaal. Ik zat laatst in een zaal. Nou, er waren 200 man en er zaten 6 vrouwen. Ja, echt top. Wow. Dan denk ik, jeetje. Er werd ook over gesproken. Toen dacht ik, ja, wat zou er nou gebeuren als deze zaal voor de helft of voor 40%. Nou, ik denk dat er dan misschien wel meer samen wordt gewerkt.
0: En dat is. Kan ik me voorstellen, zeker in jouw bedrijf bij Euromobiel, is dat juist super belangrijk. Omdat je natuurlijk al die dealers hebt waar je mee samenwerkt.
1: Ja,
0: toch?
1: Mega belangrijk. Ja. Ja.
0: Hey, ik heb nog één laatste vraag voor je. En dan zijn we er over dein. Ja, gaat snel hè?
1: Ja. Ja.
0: Als er andere leiders van organisaties luisteren.
1: Mm-hmm.
0: Man of vrouw. En jij zou ze iets mee mogen geven. Wat jij zelf hebt geleerd in de afgelopen tijd. Over jezelf. Wat zou je ze dan mee willen geven?
1: Ik zou rust. Ja. Ja. Willen meegeven.
0: Oh, ja, is mooi.
1: Ja,
0: ja vertel waarom.
1: Nou, omdat je kan helemaal gek worden. Van alles en iedereen om je heen. Door doelen, door dingen waar je geen invloed op hebt. Dingen waar je geacht wordt invloed op uit te oefenen. Wat wordt toegezegd als dat is jouw verantwoordelijkheid. En er komen altijd onverwachte zaken op je pad. Naar aanleiding van een aantal overnames waar je af en toe ook wordt geleefd. Wat heeft me gered? Nou, kijken. Wat gebeurt er nou? Wat zijn nou de grote lijnen? Waar moet ik wat mee? Waar hoef ik eigenlijk niks mee te doen? En waar heb ik heel erg de behoefte om wat wel mee te doen? En die laatste vooral evalueren. Moet dat dan nu of moet dat dan later?
0: En hoe zorg jij voor rust? In een wereld waarbij iedereen, als je ze vraagt hoe is het met je... Nou, mensen zeggen of goed of druk. Dat is het wel zo'n beetje.
1: Ja, echt hè? Ja.
0: Mm-hmm. Ik ben begonnen met zeggen rustig.
1: Ja?
0: Grappig wat er gebeurt.
1: Ja. Ja.
0: Zeg, ze gaat wel goed met
1: je. Ja, precies. Dan is er ineens iets van, ja, maar dat kan toch helemaal niet? Ja, je hebt dat toch altijd druk?
0: Als je zegt druk, dan zeggen ze, oh leuk, wat ben je aan het doen? Als je zegt rustig, zeggen ze, gaat wel goed met je.
1: Ja, ja. Ja, maar dat is het. Want we hebben, nou maar zeggen, een collectieve mening over dat je druk moet hebben.
0: Ja,
1: en dat is natuurlijk
0: niet goed voor je hoor, druk zijn.
1: Nee, dat is het ook niet. En natuurlijk is het druk hebben is iets anders dan zelf druk zijn. En dat is eigenlijk wel het onderscheid. Want het kan prima druk zijn. Maar als je zelf maar een soort van kalmte hebt. Want ook daarin, als je die kalmte zelf hebt, gaat dat ook uitstralen op je collega's.
0: En dan zijn we weer rond.
1: Oh.
0: Anneke Peters, ik vond het bijzonder leuk om met je te praten. Euromobiel Nederland, wil je meer meten? Euromobiel even intikken en dan vind je het. Kan je daar leuk een auto huren als bedrijf zijnde?
1: Ja.
0: Ja. Of je kan er werken, dat is nog leuker.
1: Oh.
0: Kan je met Anneke werken. Ja. Dankjewel Anneke. En jij natuurlijk dankjewel voor het luisteren naar deze aflevering van People Power. Er is nog veel meer.

0: Met gesprekken met leiders, ondernemers en vernieuwers die hun organisatie klaarmaken voor de volgende sprong. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio. Listen today, lead tomorrow.
1: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
2: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ik ben Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
3: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
4: Dit is New Business Radio.
3: Newsflash.
5: Minder papierwerk en eenvoudigere belastingregels, dat is het doel van een nieuw pakket van de Europese Commissie. Werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB Nederland noemen het een belangrijke stap om de Europese economie concurrerender te maken. De plannen moeten het makkelijker maken voor bedrijven om in meerdere EU-landen te ondernemen en te investeren. Volgens de organisaties kunnen bedrijven hierdoor flink besparen op administratieve kosten. Ze hopen dat ook Nederland de voorstellen zal steunen.
0: Wist je dat organisaties die winst en maatschappelijke impact combineren het op bijna alle fronten beter doen? Meer bevlogen medewerkers, grotere klantvoorkeur en betere bedrijfsresultaten. Wat doen zij anders? En hoe pas jij dat toe in jouw organisatie? In Business Insights krijg je elke werkdag van CEO's van onder andere Auping, Happy Soaps en Dopper één praktisch voorbeeld. En Joris van Zoelen geeft je directe handvaten. Klaar om mee aan de slag te gaan. Business Insights met Joris van Zoelen. Elke werkdag om 9 uur bij New Business Radio.
5: Business Insights wordt mede mogelijk gemaakt door AM, ontwikkelaars van Impact.
6: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl.
0: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio.
6: Manutan. Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
0: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today. Lead tomorrow.

Welke macro-economische ontwikkelingen zijn er? Hoe gaan de politiek en sectoren ermee om? Trending richt zich op de grote ontwikkelingen voor ondernemers. De politiek, wetenschap, experts en ondernemers komen aan het woord. Trending met Ron Lemmens. Elke derde donderdag van de maand van 5 tot 6 op New Business Radio. Dit programma is terug te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.

0: onduidelijkheid regeert. Van schijnzelfstandigheid tot modelovereenkomsten, maandelijks gaan we op zoek naar de laatste ontwikkelingen en hete hangijzers. Ook hoor je de verhalen van ZZP'ers, experts en politici. De ZZP-update op New Business Radio met Ron Lemmens. Wil je meer weten of alvast een aflevering beluisteren? Ga naar newbusinessradio.nl voor meer info.
1: De ZZP-update wordt aangeboden door Rompslomp. Je moet gewoon je boek houden. Solopartners voor ZZP'ers in de zorg. En United voor zeker en zorgeloos ZZP'ers.

staat als het misgaat? Ben jij als ondernemer echt goed verzekerd? Van starter tot scale-up, als ondernemer veranderen er constant zaken om je heen. In Insured & Inspired brengen Ron Lemmens en Ilse Bosland risico's in kaart die je misschien over het hoofd ziet. Met scherpe analyses, praktijkcases en experts die je verder helpen. Luister naar Insured & Inspired op New Business Radio. Voor meer info kijk op newbusinessradio.nl. Insured & Inspired is mogelijk gemaakt door Juffrouw Polis. Maak het verschil. Listen today, lead tomorrow. New Business Radio.

0: Dit is New Business Radio.
1: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Factris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met factoring op maat. Ga naar factris.com. En ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Factris, jouw facturen, onze financiering.
2: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
3: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
3: Newsflash.
4: Heb je een innovatieve start-up of MKB-bedrijf in Noord-Holland? Dan kun je je weer aanmelden voor het GoNH versnellingsprogramma. De provincie ondersteunt ondernemers die actief zijn in sectoren zoals energietransitie, circulaire economie, gezondheid en veiligheid. Het programma start in september en bestaat uit 2 verschillende trajecten, afhankelijk van de groeifase van het bedrijf. Deelnemers krijgen begeleiding en werken samen met andere ondernemers aan de volgende stap voor hun onderneming. Voor wie meer wil weten, organiseert de provincie eerst online informatiesessies.
5: Hoe is een bedrijf ontstaan? Wat waren de tops en drops in de start-up fase van het bedrijf? Hoe gaat het nu met de ontwikkelingen in de markt? Wat zijn de innovaties en waar liggen de kansen? Elke werkdag tussen 10 en 11.
6: Let's Talk Business op New Business Radio.
7: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
8: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today, lead tomorrow.

0: kracht van mensen in organisaties. People Power brengt je de laatste wetenschappelijke inzichten en praktijkvoorbeelden. Over leiderschap en leren, betrokkenheid en bevlogenheid, inzetbaarheid en inclusie. Voor leidinggevende, HR-professionals en adviseurs. Omdat mensen het verschil maken in jouw organisatie.
1: Elke maandag tussen 2 en 4 op New Business Radio.
0: En als podcast via peoplepower.radio of jouw favoriete podcast-app.

0: Funding Your Business met Fabien de Vries op New Business Radio. Het zakenprogramma voor ondernemend Nederland. De meest inspirerende items voor ondernemers. Met aandacht voor MKB-financiering, vastgoedfinanciering, innovatieve items zoals crowdfunding, factoring en lease en actualiteiten binnen de financieringsmarkt. Luister mee naar advies, valkuilen en tips waar jij als ondernemer wijzer van wordt.
1: Dit programma is terug te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.
0: Funding Your Business wordt mede mogelijk gemaakt door
1: Credion, realiseert bedrijfs- en vastgoedfinanciering.

My Personal Finance. Grip op je geld, grip op je leven. Speciaal voor ondernemers. Iedere eerste dinsdag van de maand van 4 tot 5 op New Business Radio. Hier hoor je alles wat je wil weten. Voor inkomen nu, voor inkomen later. Voor vermogen nu, voor vermogen straks. Doe er je voordeel mee. Grip op je geld, grip op je leven. Ook terug te luisteren als podcast op newbusinessradio.nl.

0: Dit is New Business Radio.
1: Wil jij voorop blijven in AI, data en tech? Abonneer je dan op het podcastkanaal New Business Radio Tech. Hier vind je al onze programma's over technologie, innovatie en digitale ontwikkelingen. Check je favoriete podcastplatform en volg New Business Radio Tech.
2: Beter waar jouw organisatie of merk genoemd wordt en welke impact dit heeft op je organisatie? Probeer Clipit Media Monitoring. Krijg diepgaande en actiegerichte inzichten over jouw media-aandacht. Zo kan jij jouw reputatie bouwen, beschermen en versterken. Zelf proberen? Kijk dan op www.clipit.nl en vraag eenvoudig de gratis proefperiode aan.
3: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
4: ja.
3: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
4: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik teren wist. Het gaat een beetje niet.
3: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
5: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
6: De Radiofabriek.
7: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
8: Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Ah, zo, dat lucht op.
1: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
1: Newsflash.
9: De duurzame energieleveranciers Omnieuw Energie en Energie van Ons gaan fuseren. Vanaf 1 juli gaan ze verder onder de nieuwe naam Energie van Ons. De twee organisaties leveren lokaal opgewekte groene stroom en willen samen een sterke alternatief vormen voor grote energieleveranciers. Klanten krijgen energie uit windmolens en zonneparken uit hun eigen omgeving, terwijl de opbrengsten teruggaan naar lokale energiecorporaties. Het nieuwe bedrijf verwacht volgend jaar verder te groeien en richt zich vooral op particulieren en het MKB.
1: Altijd op zoek naar verbetering, innovatie, ontwikkeling? In New Business Radio Live hoor je de nieuwste inzichten, trends en tools voor de toekomst van jouw organisatie. Met experts, ondernemers en innovators die je inspireren om te groeien. New Business Radio Live. Voor business shapers. Kijk op newbusinessradio.nl voor meer info.
9: New Business Radio Live wordt mede mogelijk gemaakt door MKB Brandstof. Overal in Nederland tanken en laden. Dat is pas handig.
10: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
11: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt?
12: Manutan, Manutan.
11: Bestel op manutan.nl.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio.
12: Manutan, Manutan.
11: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio.

of werken aan je bedrijf. Voor ondernemers die groeien, verbinden en inspireren is er elke tweede dinsdag van de maand tussen 4 en 5 Mijn Netwerkcafé met Roelof Meijer op New Business Radio. De plek waar ondernemers samenkomen, ideeën uitwisselen en bouwen aan hun netwerk. Ook terug te luisteren als podcast via newbusinessradio.nl en alle bekende podcastkanalen.

0: New Business Radio Business Update wordt mede mogelijk gemaakt door Het Ondernemersbelang. Het online platform voor en door ondernemers.
1: New Business Radio
2: Update met Martine Howard.
3: Van harte welkom bij weer een nieuwe business update hier bij New Business Radio. Ja, in 2026 bereikte AI-kapitaalstroom een recordhoogte. Maar de adoptiegap tussen investering en werkelijke waarde is groter dan ooit. Heel veel bedrijven investeren tegenwoordig in AI, maar vaak zonder doel. Of er is enorme faalangst om echt die stap te gaan zetten om AI meer in te gaan zetten. Hoe zorg je nou voor dat je een toekomstbestendige organisatie hebt, maar ook behoudt? En hoe kun je nou op de juiste manier innoveren door menselijk talent en AI met elkaar te combineren? Nou, hier gaan we met elkaar over in gesprek. En dat ga ik doen met BIT. BIT is een gevestigde research en prototyping studio en gecertificeerde B Corp. Ze zijn gevestigd in Amsterdam met zo'n 65 ambitieuze talenten. En ze gaan als organisatie de uitdaging aan om innovatie te laten ontstaan door talent en AI met elkaar te versmelten. Ik ben Martine Howard en ik ga in gesprek met Annelotte Hofland. Van BIT.
2: Van hippe start-up tot ijzersterke multinational.
1: Iedereen praat mee op New Business Radio.
3: Annelotte, van harte welkom.
4: Dankjewel, leuk.
3: Ja, we gaan natuurlijk met elkaar in gesprek over hoe je nou echt AI, maar juist ook menselijk talent met elkaar kunt combineren.
4: Ja.
3: Heel veel organisaties vinden het spannend om met AI te beginnen.
4: Ja.
3: Of ze zijn enorm aan het investeren op dit moment. Welke ervaring heb jij op dit moment? Zie je met name mensen enorm investeren? Of zie je juist ook wel organisaties het een beetje spannend vinden?
4: Leuke vraag. Ik denk allebei. We spreken met organisaties vanuit allerlei industrieën vanuit BIT. Ja. Dus letterlijk van zorg tot media, tot accountancy, tot luchtvaart. Eigenlijk van alles en nog wat. Het is heel verschillend. Ik denk dat je bij een aantal organisaties inderdaad echt kartrekkers hebt die durven, wat je zelf in je intro ook zegt. Dus die het lef hebben om het te doen. En er zijn ook bedrijven die denken, we moeten eerst inregelen hoe we onze governance doen en een strategie vormen en dan pas actie ondernemen.
3: Ja.
4: Ik zie het allebei eigenlijk.
3: Ja. Ja. Wat zou je advies zijn? Eerst goed nadenken waar je het voor in wil zetten? Of zeg je, nee, begin gewoon maar?
4: Ook allebei. Ja, nu wordt het een beetje zo'n podcast. Nee, ik denk geheel, onze filosofie bij BIT is ook geïnspireerd op IDEO. David Kelly, die de design thinking methode de wereld in heeft geholpen eigenlijk.
3: Yeah.
4: Die zegt in zijn verhaal, stop talking, start making. En dat is wel iets wat we bij BIT ook graag vertellen aan mensen. Dus ja, je moet natuurlijk nadenken over wat je ermee gaat doen. Het moet wel waarde hebben. Dus wij zeggen, innovatie is een uitvinding plus een business case. En die business case moet natuurlijk wel waarde opleveren ook. Niet alleen in euro's, maar ook in andere mooie impactvolle cijfers.
3: Dat.
4: Daarom zijn wij ook een B Corp. Dus dat vinden we ook heel belangrijk. Maar ik denk dat je daar moet beginnen. Waar zitten je grootste kansen in je bedrijf? De grootste problemen waar je tegenaan loopt? Met een organisatie of BIT of een ander brainstormen over hoe kun je nou beyond mensen efficiënter maken. Dus bijvoorbeeld ChatGPT inzetten om je mails beter te schrijven. Ja, dat doen we denk ik inmiddels allemaal. Maar waar zitten echte kansen? En dan gewoon beginnen met waar jij de meeste waarde in ziet.
3: Ja, het is altijd leuk om jullie ook wat beter te leren kennen ook. Hè, voordat we nog verder hier over in gesprek gaan. Jullie bestaan nu zo'n 10 jaar. Je bent hier zelf 5 jaar werkzaam, heb ik begrepen.
4: Ja, dat klopt.
3: Jullie hebben geen functietitels.
4: Nee. Iedereen is bij ons part of the team. Dat is bewust omdat we een platte organisatie zijn. Geen hiërarchie. En we leven ook daarin. Hebben we ons weer laten inspireren door Reed Hastings van Netflix. No Rules Rules. Een heel mooi boek als je geïnteresseerd bent in cultuur. Om dat eens te lezen.
3: Ja.
4: En hij zegt eigenlijk toen hij Netflix bouwde. En dat samen deed met zijn cultuurcompagnon. Zei ze eigenlijk, ja, dit zijn volwassen mensen. En die moeten we ook als volwassenen behandelen. Dat vind ik ook heel belangrijk. Dus wij geven onze mensen vrijheid, vertrouwen, verantwoordelijkheid. En wat we terugvragen is prestatie, passie en plezier.
3: Ja.
4: En dat is wat het is. En iedereen heeft natuurlijk wel verantwoordelijkheid op een ander niveau. Uiteindelijk kan iedereen elkaar altijd bellen, appen, slacken. En dat, ik vind die laagdrempeligheid in de organisatie heel belangrijk.
3: Ja, daar zit ook een enorme kracht in, denk ik ook wel. Hè?
4: Ja.
3: Dat je dan nog meer met elkaar gaat samenwerken misschien ook nog wel weer.
4: Zeker. En ook daarin een groot geloof in onze organisatie in serendipity. Sorry voor alle Engelse termen. We zijn een internationaal bedrijf ook, dus dat komt er af en toe even tussendoor.
3: Ja, mooi woord trouwens ook.
4: Ja, serendipity is een heel mooi woord. En ook een mooi boek over geschreven trouwens. En ik denk denk dat dat creëer je ook doordat er zo'n laagdrempeligheid is. Dat iedereen elkaar altijd weet te vinden. We organiseren bijvoorbeeld elke maand een monthly Friday, waarin we elkaar projectupdates geven, inspiratie. Soms van buitenaf, soms van binnenuit. En waarin we gewoon toffe mensen een podium geven. En laten vertellen over wat voor coole dingen ze aan het doen zijn.
3: Ja.
4: En jezelf laten inspireren. En ik denk dat dat ook heel belangrijk inderdaad is als je die laagdrempeligheid opzoekt.
3: Ja, nu heeft iedereen natuurlijk altijd wel zo'n eigen expertise, verantwoordelijkheid.
4: Ja, precies.
3: Hoe is dat bij jou? Hoe moet ik dat bij jou zien dan?
4: In mijn rol bedoel je? Ja. Ik ben verantwoordelijk voor people and culture. En de bedrijfsvoering eigenlijk, dus de operations. En ik heb het traineeship mede opgericht binnen BIT. Dus 3 jaar terug hebben we naast ons consultancy tak, dus onze projectorganisatie, hebben we ook een talent pressure cooker programma opgericht. Dat begon als een experiment en toen werd dat wel echt serieus.
3: Ja.
4: Daar ben ik ook verantwoordelijk voor.
3: Ja, want juist ook bij deze innovatie die er gaande is, hè, ben je op zoek naar nieuwe, mensen eigenlijk. Ja. Nieuwe leiders ook wel.
4: Absoluut.
3: Misschien ook wel zeggen.
4: Nou, dat is een mooi bruggetje, denk ik. Dus we noemen ons programma het Future Tech Leader programma.
3: Ja.
4: Waarin we inderdaad mensen die net zijn afgestudeerd vanuit informatica-achtige opleidingen of innovatie, ergens op dat spectrum, zo zien wij dat, die laten we hun carrière inderdaad eigenlijk via ons starten bij mooie organisaties waarin we gave opdrachten formuleren die gaan over innovatie, impact en nieuwe technologie. Dat is heel leuk om te doen, om met zulke mensen samen te werken.
3: Ja.
4: En wat we doen, dat wilde ik er nog aan toevoegen. Wat we doen is in dat jaar dat ze bij ons trainee zijn, komen ze elke vrijdag terug naar BIT om die serendipity op te zoeken, die inspiratie, met mensen praten. En we vullen hun gereedschapskist, zoals ik dat graag zeg, met allerlei tools. Die gooien we er gewoon in. En het is aan hen om dat eruit te halen op het moment dat ze het nodig hebben. En dat is, dat is hoe wij proberen om de eerste stap van de carrière van die future tech leaders te bouwen.
3: En is het dan ook de bedoeling om die mensen dan ook weer bij jullie te houden?
4: Liever niet. Nee.
3: Of juist ook wel weer gewoon weer te laten
4: juist
3: gaan.
4: In die organisaties te laten blijven. Want ik denk dat organisaties erbij gebaat zijn om jonge mensen aan te nemen. Je ziet ook best wel een trend en er is wel wat vaak in het nieuws geweest de afgelopen tijd dat junior functies een beetje aan het verdwijnen zijn door AI. En ik vind dat wel echt een slechte ontwikkeling. Ik denk dat je juist jonge mensen nodig hebt die native zijn hierin. Die eigenlijk van nature al om zich heen grijpen naar de tools die er beschikbaar komen. Ja. Die weten wat er is en kan. En die misschien wel een bepaalde jeugdigheid of nog groen achter de oren zijn, maar die daarmee juist wel een beetje rebellie in je bedrijf creëren.
3: Ja, of even echt een frisse wind. En
4: ja.
3: Je ziet ook vaak dat als verschillende generaties bij elkaar komen, dat die elkaar ook weer kunnen inspireren.
4: Ja, dus de ervaring en de skills en dat bij elkaar matchen. En ik denk de mensen die bij ons in het traineeship stappen, die kiezen ook heel bewust voor het bedrijf waar ze dat programma volgen. En mijn persoonlijke advies is ook altijd om te blijven. Ik zie vaak dat ze nog lang niet klaar zijn met de opdracht waar ze mee bezig waren. En dat ze hele mooie kansen toch geboden krijgen door die organisaties waar we mee samenwerken. Yes. Ja.
3: Ja, wat goed. Mooi dat jullie eigenlijk dus ook die ruimte geven aan jongeren. Ik denk dat het juist ook heel erg belangrijk is. Juist ook in deze tijd.
4: Ja.
3: Als we eventjes kijken naar wat jullie allemaal doen. Hè, want jullie proberen echt wel menselijk talent te laten versmelten met AI.
4: Ja.
3: Dat is heel mooi gezegd, maar hoe moet ik dat in de praktijk voor me zien?
4: Ja, goede vraag. Nou, ik denk dat wat ik al zei net over dat native zijn. Ik denk dat iedere CEO een BIT trainee naast zich zou moeten hebben. En dat is natuurlijk geen verkooppraatje. Iemand als een BIT trainee. Ja. Wat ik daarmee bedoel is een jonge, ambitieuze, wij noemen dat sociale nerds. Dat zeg ik met heel veel respect en eerbiedig. Zo zouden ze dat ook over zichzelf zeggen.
3: Ja.
4: Ik denk mensen die op zo'n positie in een organisatie zitten, dat waar we het net over hadden, die input ook echt goed kunnen gebruiken om hun strategie op te vormen. Het versmelten. Ja, ik vind dat een lastige vraag om te beantwoorden. Ik denk dat waar mensen bij BIT goed in zijn, is nadenken over welke mogelijkheden zijn of welke kansen zijn er binnen het bedrijf, en dan heel snel komen tot een vet model wat ze kunnen bouwen. En het zijn mensen die zeggen, maar ik heb dit laatst gelezen, kunnen we daar dan niet wat mee? Het zijn mensen die heel graag willen stapelen, zoals we dat zeggen. Dus
3: ja.
4: Elkaar opzoeken om die inspiratie uit te wisselen. En daar komt het eigenlijk van nature samen.
3: Kun je een voorbeeld misschien geven, praktijkvoorbeelden? Want jullie werken natuurlijk in verschillende branches.
4: Ja.
3: Hoe moet ik het voor me zien?
4: Nou, we werken toevallig ook voor een mooi mediabedrijf die hier in de buurt zit. Ja. Daar werkt een super inspirerend persoon die allerlei gave ideeën heeft over wat er mogelijk is met AI en echt visionair is. En daar hebben we 1,5 jaar geleden een trainee aan gekoppeld. Vanuit de datahoek is dit dan. En daar lag een idee om een model te bouwen dat automatisch op basis van videocontent kan labelen en kan bepalen wanneer reclames uitgezonden worden. En dit hebben we in een jaar tijd met die trainee eigenlijk neergezet. En dit is ook zo'n sociale nerd. Dus iemand die het leuk vindt om dan in gesprek te gaan met de mensen die reclames de hele dag zitten te bekijken. En hoe zou dat dan werken? En wat zou AI voor je kunnen betekenen? En ik heb hier iets kleins gemaakt. Wij zeggen altijd no prototype, no meeting. Ik heb dit gemaakt. Wat vind je ervan? Negatieve feedback is ook alleen maar goed om dan op te halen. En dan weer door gaan bouwen. Ik denk dat dat een mooi voorbeeld is. Want daar komen nu weer... Dat inspireert ook weer tot nog meer opportunities. Dus ik zie nu bij datzelfde bedrijf dat er nog meer kansen ontstaan. Puur omdat dit er nu is. En mensen denken, oh wacht even. Als dit het kan, dan kan het misschien dat ook.
5: Ja.
4: Dat is denk ik heel mooi.
5: Ja. Ja, en wat ik zelf wel nog veel zie, zeg maar, is dat veel bedrijven ook wel struggelen met, ja oké, dan zetten we AI in. Maar wat gaan die mensen dan nog uiteindelijk doen? Hè? Dus ja. Er ontstaat ook meteen een soort angst van, hey, verlies ik mijn baan?
4: Ja.
5: Dus hoe kun je nou eigenlijk echt best of both worlds eigenlijk met elkaar gaan combineren?
4: Ja.
5: Dat is natuurlijk eigenlijk waar iedere organisatie naar op zoek is.
4: Ja, ja.
5: Dus hoe kun je nou dat menselijke talent goed inzetten in combinatie met AI?
4: Ja.
5: Heb jij misschien daar nog een ander voorbeeld van dat je zegt, oh ja, daar kwam dat talent van die persoon ook heel erg goed naar buiten. Maar ook in combinatie met AI?
4: Nou ja, ik denk dat het een verkeerde keuze is om AI in te zetten om je FTE's te besparen. Ik denk dat je, nou ja goed, uiteindelijk gaat het natuurlijk wel banen veranderen en banen onnodig maken. Dat denk ik ook.
5: Daar moeten we misschien ook niet al te bang voor zijn.
4: Dat denk ik ook niet, want dat is heel vaak gebeurd in de geschiedenis. En iedereen kent die voorbeelden natuurlijk ook wel van drukkers, hoe dat allemaal ging en hoe dat allemaal digitaal is geworden. Dus ik denk niet dat we daar inderdaad huiverig voor moeten zijn. Ik denk alleen wel dat we er inderdaad intentioneel mee om moeten gaan. Dus mensen hebben best hoge verwachtingen van kunstmatige intelligentie. Maar eigenlijk is het gewoon een papegaai. Er is een mooi artikel ook over geschreven door een hoogleraar, Emily Bender heet zij. Het heet You Are Not a Parrot. Mm-hmm. Dat is interessant om te lezen van een aantal jaar geleden.
5: Yeah.
4: Zij is hoogleraar Computational Linguistics, als ik het goed zeg. AI is in principe ook maar gewoon wat we ervan maken. En hoe we het bouwen, dat is wat het uiteindelijk voor output geeft.
5: Ja.
4: Dus je hebt altijd mensen nodig om het te maken. En ik denk dat je ook slim moet zijn daarin. Dus we hebben ook wel een case gehad bij een luchthaven waar het iets meer ging over robotisering in combinatie met kunstmatige intelligentie. En uiteindelijk was daar de case om het hele kofferprobleem van 2 jaar geleden inmiddels denk ik alweer. Kunnen we daar een oplossing voor verzinnen? Dat werk veel te zwaar is en hoe dat ingericht was niet oké.
5: Okay. Ja.
4: Maar uiteindelijk kwamen we tot een soort machine aan de achterkant die de koffers zou selecteren. En dan zou er nog een mens aan de achterkant van die machine moeten staan die dan de foutjes van de robot zou moeten oplossen. Ja, wie wil die baan doen? Weet je wel, dan ben je het afvuurputje van de robot. Daar moeten we denk ik goed en intentioneel over nadenken. Wil je dat soort banen wel creëren? Of moet je dan de machine alles laten overnemen? Ik denk dat er een waarde zit in human in the loop, maar wel intentioneel. Daar moet je gewoon goed over nadenken. Dus niet alleen maar vanuit de technologie. Niet ik heb een hamer, hier is een spijker. Nadenken over wat is nou echt het probleem en hoe kan ik het oplossen, maar ook menselijk houden.
5: Ja.
4: Natural intelligence is net zo belangrijk als kunstmatige intelligentie.
5: Ja, zeker. En het menselijk contact blijft net zo belangrijk. Misschien heb je die persoon dan een andere taak te geven, zeg maar, waardoor het menselijke contact wel heel goed nog steeds bijvoorbeeld
4: is. En AI is zo creatief en zo slim als dat we het zelf maken. Dus je ziet bijvoorbeeld onder developers ook dat de fora waar alle vragen opgesteld werden van hey, ik heb deze bug in mijn code, hoe moet ik dit oplossen? En dan al die reacties. Daar is ChatGPT onder andere op getraind en Claude ook.
5: Ja.
4: Tenminste in zoverre dat daar komt de input vandaan. Maar als die fora dus niet meer gebruikt worden en er ontstaan nieuwe bugs en ander soort code, wie heeft dan het antwoord nog? Dus ja, de vraag is, waar ga je menselijke intentioneel inzetten? Dus het blijft heel belangrijk.
5: Ja.
4: Het wordt gevoed door ons.
5: Ja, ja, zeker. En het is gewoon ook, denk ik, ook belangrijk om per situatie en per organisatie ook goed te kijken wat past bij jullie.
4: Precies, dat denk ik helemaal.
5: Het echte personaliseren, zeg maar.
4: Ja, wij zeggen altijd niet, je moet, dus wat ik net zei over die hamer en spijker, je moet problems looking for solutions en niet solutions looking for problems. Iedereen wil natuurlijk op de hype springen en kent de innovatieverhalen van Kodak, van ze waren jaren te laat met de digitale camera. En nu bestaan ze bijna niet meer. Dat wil iedereen nu voorkomen. We weten allemaal dat dat niet slim is. Dus iedereen wil erop springen. En nou, je vraag aan het begin, hoe doe je dat dan? Ik denk door gewoon te beginnen te experimenteren en op zoek te gaan naar inderdaad waar ligt de waarde. En dan niet alleen op je mail slimmer schrijven of FTE besparen. Dat zou mijn advies zijn.
5: Ja, het mag wel breder.
4: Ja,
5: dat,
4: ja, ja, ja.
5: Nu is het wel zo dat jullie echt ook wel een eigen strategie ook wel hebben. Hè? Jullie willen ook wel echt jullie eigen stempel op bepaalde beslissingen en de manier waarop jullie werken zetten. En jullie blijven bewust ook klein als organisatie, heb ik begrepen.
4: Ja.
5: Waarom?
4: Ja. Ik denk dat je innovatieprojecten, zoals ik die omschrijf, daar zijn een aantal criteria aan. Dus je wilt inderdaad impact maken, je wilt echt aan gave dingen werken, je wilt met nieuwe technologie werken en je wilt daar mensen aan laten werken die het talent hebben om dat te kunnen. En dat zijn gewoon geen massa's. Dus we selecteren heel bewust. We zeggen dat we altijd op zoek zijn naar top 1% talent die afstudeert van Nederlandse universiteiten.
5: Ja. Yeah.
4: En daar doen we ook een heel gedegen selectieproces voor om hen aan te trekken. En ik denk ook dat er bestaan gewoon niet zoveel van dit soort opdrachten. En ook niet zoveel van dit soort mensen. Dat is een belangrijke factor. En het stukje laagdrempeligheid, part of the team waar we het over gehad hebben. Ik denk dat je ook elkaar echt moet blijven kennen in een organisatie om tot die serendipity-achtige oplossingen te komen.
5: Ja, dus hier toch ook weer dat persoonlijke contact is heel erg belangrijk.
4: Ja, absoluut.
5: In plaats van dat massale gevoel.
4: Ja,
5: eigenlijk.
4: Ik denk als je massaal wordt, word je ook saai. En het enige wat wij niet willen zijn is saai. Dus nee. Purple Cow is ook nog eens is ook een mooie boekentip. Ik blijf boekentips geven.
5: Ja, altijd handig.
4: En dat is ook iets wat bijna iedereen binnen Bit gelezen heeft. How to stay remarkable.
5: Yeah.
4: Er staat ook een hele grote paarse koe bij ons in kantoor om ons aan te herinneren dat wat we doen, dat het remarkable moet zijn. Ja, en ik denk dat dat ook alleen kan als je klein bent.
5: Ja, ja. Nu zijn jullie ook operatief, hè? In de haven van Rotterdam, heb ik begrepen.
4: Ja,
5: jullie werken ook in de zorg.
4: Ja.
5: Op wat voor manier zetten jullie daar jullie krachten in? Hoe moet ik dat voor me zien?
4: Nou ja, dat is denk ik heel leuk aan BIT en ook aan werken bij BIT. Ik zie dat er zowel in de zorg als bij de haven, de haven is misschien niet het juiste voorbeeld, maar op allerlei plekken heb je dezelfde problematieken. Personeelstekort, vergrijzing, verduurzaming. Nou ja, er zijn allerlei grote thematieken waar bedrijven natuurlijk wat mee willen.
5: Yeah.
4: En ik denk dat het juist zo inspirationeel is dat je kan kijken, wat hebben we bijvoorbeeld bij een groot autobedrijf gedaan? Wat misschien voor de zorg ook wel relevant is. Dus als je, inmiddels is het al vaker gedaan, maar we zijn denk ik 4 jaar geleden met spraak naar tekst projecten gestart. Toen GPT echt nog niet heel mainstream was. Je ziet gewoon dat voor monteurs die bij een luchtvaartmaatschappij werken net zo relevant kan zijn als in de zorg.
5: Ja.
4: Dus dat is, ik weet niet of dit je vraag helemaal beantwoordt, maar ik denk dat we zo op zo'n manier ook willen kijken naar organisaties. Dus nogmaals, wat is een probleem of een kans? Waar wil je aan werken? Wat zijn je strategische doelstellingen? En welke technologieën zouden je daarbij kunnen helpen?
5: Ja, ja, maar echt concreet gericht, zeg maar. Wat doen jullie nu bijvoorbeeld in de zorg? Hoe helpen jullie daarin? Want jullie zijn ook wel heel erg bezig met die vergrijzing bijvoorbeeld nu ook wel, hè?
4: Klopt.
5: Dus hoe kun je mensen en organisaties helpen in de zorg?
4: Ik zou veel meer in de zorg willen werken. Dus dat is een grote ambitie. Ik wil niet zeggen dat we al echt in de zorg werken.
5: Okay.
4: Dus gewoon in alle eerlijkheid. Ik denk dat we veel mooie dingen hebben gedaan die ook voor de zorg iets kunnen betekenen. Bijvoorbeeld van dit soort spraak naar tekstachtige dingen. Maar we hebben ook veel gedaan met computer vision, waarin ik ook echt denk dat mooie applicaties kan hebben binnen de zorg. Maar we doen nu daar helaas nog niet zoveel. Dat is het eerlijke antwoord.
5: Dat is wel een mooie ambitie eigenlijk.
4: Dat is zeker onze ambitie.
5: In die hoek te gaan zitten.
4: Ja, ja, zeker. Wat ik zei, we zijn B Corp geworden om te onderstrepen dat we een bedrijf zijn dat impact belangrijk vindt. Niet om het dan maar aan te zwengelen. En ik denk dat de zorgsector is waar een hoop kan gebeuren.
5: Ja, maken we ook veel programma's hierover.
4: Leuk.
5: Dus wellicht dat daar nog een mooie crossover ook voor jullie in ligt.
4: Leuk, leuk.
5: In de toekomst. Als we eventjes verder kijken. Hè. We zeiden dat al eigenlijk wel in de introductie. Veel organisaties struggelen met of we gaan nu enorm investeren, maar we weten eigenlijk niet zo goed hoe we dit allemaal aan moeten pakken. Of is er enorme faalangst.
4: Ja.
5: Laten we beide doelgroepen nog eventjes aanstippen.
4: Ja.
5: Juist als je nu enorm aan het investeren bent, waar moet je echt op letten? Wat kan een valkuil zijn als je nu enorm aan het investeren bent in AI?
4: Dat je te klein denkt, denk ik. Dus dat je denkt aan processen die je efficiënter wil maken.
5: Mm-hmm.
4: En ik denk dat je moet mensen natuurlijk wel leren werken met tools en met AI. En wat kan het voor je baan betekenen? En ga er gewoon eens mee aan de slag. Dus een valkuil is denk ik om alles te limiteren en te zeggen je mag niet dit en je mag niet dat. Mensen doen het toch wel. Dus ik denk dat je daar slim over na moet denken. Wat wil je daarmee? Ik denk dat je het ook niet te veel moet willen reguleren voordat je begint. Dus er zijn veel bedrijven die stuurgroepen maken en ga inderdaad heel lang eieren gaan leggen over de strategie. Maar we weten niet waar het naartoe gaat en hoe snel het hoe goed wordt en welke takken dat allemaal gaan ontstaan. Dus te lang blijven hangen in strategie is denk ik ook niet heel handig.
5: Nou ja, en ik kan me bijvoorbeeld ook voorstellen, hè, we hadden het over die CEO bijvoorbeeld, dat je juist daar de meeste samenwerking ook wil in creëren. Bijvoorbeeld met de ICT-afdeling of met inderdaad, met alle respect voor die technische nerd.
4: Ja,
5: dat daar meer samenwerking tussen ontstaat. Dat zou ook het advies al wel kunnen zijn bijvoorbeeld. Hè?
4: Ja.
5: Weet goed wat er bij je ICT-afdeling allemaal al speelt.
4: Ja, ja.
5: Zodat je daar ook een verschil in kunt maken.
4: Ja, precies. Ik denk dat belangrijk is. Dat is wel een goed punt inderdaad. Want ik denk dat je de grootste probleem dat wij als bedrijf hebben is dat we als we met een gaaf bedrijf gaan werken en we hebben bedacht, dit is de case, dit is het resultaat dat we willen behalen. Vet, handen op elkaar, let's go.
5: Mm-hmm.
4: Dan start het projectteam daarop en dan is er geen data of geen toegang tot de data. Ik denk dat dat ook een grote valkuil is om daar in ieder geval goed over na te denken. Van welke data heb je, hoe ontsluit je die, hoe goed is de kwaliteit van de data, ook heel belangrijk. Ik denk dat daar bedrijven ook echt nog wel in achterlopen.
5: Ja.
4: Dus dat zijn wel dingen denk ik waar je over na moet denken als je inderdaad veel, als je zegt oké, we gaan flink investeren. Dan zijn dat je belangrijkste speerpunten. En wat ik ook zie gebeuren is dat veel bedrijven zeggen, ja, we hebben wat mensen aangewezen, die zijn onze cheerleaders of champions of dat soort terminologieën. En die doen het er een beetje bij, omdat ze het gewoon gaaf vinden. Ik denk dat je dan ook wel gaat verzanden in plannenmakerij en niet iets van de grond gaat laten komen.
5: Ja.
4: Dus ik denk dat gewoon überhaupt de grootste valkuil is. Gewoon laat mensen beginnen. Jong, oud, whatever. Maar geef jong talent een kans. Dat zou mijn persoonlijke advies zijn. Geef jong talent een kans. En ook al kunnen ze misschien nog niet helemaal werken in een organisatie en hebben ze de ervaring niet, ze hebben wel de skills. En die passen ze maar wat graag toe in een omgeving waar het echt is.
5: Ja, voor de organisaties die nog een beetje last hebben van die faalangst.
4: Ja.
5: Wat zou een goede tip zijn? Waar kun je het beste beginnen? Als je nog niet die stap hebt gezet.
4: Dus
5: je kunt natuurlijk met jullie in gesprek gaan.
4: Ja, ja dat is maar heel leuk zijn.
5: Maar wat zou een goede tip nog kunnen zijn? Juist als je dit spannend vindt. Hè, dat je eigenlijk gewoon niet kunt overzien waar je überhaupt moet beginnen.
4: Ja, ik denk dat veel mensen denken dat als je er iets mee gaat doen, dat je ook meteen je hele team moet onboarden erin en meteen iets van de grond moet gaan krijgen, wat ook direct in je echte omgeving gaat plaatsvinden. En hoe richt je dat dan in en wat voor effect heeft dat dan en consequenties en dat soort dingen. Ik denk als je slim nadenkt over een kleine pilot, iets dat wel relevant is, laaghangend fruit, waarvan je denkt, ja, dit is iets waar we al jaren tegenaan lopen, waar we misschien wel wat mee zouden kunnen. Zet gewoon een klein experiment op met een aantal mensen. Vertel er wel over, maar vertel ook vooral dat het nog niet in het bedrijf gaat landen.
5: Nee.
4: En probeer gewoon, experimenteer gewoon. Desnoods maak je zelf een agent in ChatGPT of een andere tool, maar Gemini is de laatste tijd ook echt steeds beter aan het worden. Maar begin met iets kleins. Je hoeft het echt nog niet meteen natuurlijk in je bedrijf te laten landen. En dat sparkt vaak al in het kader van Stop Talking, Start Making. Dat sparkt vaak al wel mogelijkheden. En dan vinden mensen het ook vaak denk ik wel wat minder eng.
5: Ja.
4: Omdat ze het gaan zien als een extra, als een verlenging van hun lijf in plaats van een vervanging.
5: Dat.
4: Laat ik het zo zeggen.
5: Ja, mooi verwoord.
4: Ja.
5: Dan zou ik nog heel lang met je door willen praten.
4: Ja.
5: Gaan we gewoon een ander keertje doen.
4: Ja, precies.
5: Als we even kijken naar de toekomst van BIT. Waar willen jullie heen? Waar staan jullie over 5 jaar?
4: Goeie vraag ook. Ik heb daar een hele hoop ideeën over. Maar een van de korte termijn dingen wat ik wil doen is, ik zei al, onze leus is innovatie is een uitvinding plus een business case. Dat is hoe we naar innovatie kijken. En hoe we het ook aanpakken in onze projecten.
5: Ja.
4: Ik vind dat we nog veel meer richting die uitvindingen zouden moeten gaan. Dus we moeten veel dichter aanschuren tegen de PhD'ers en de academici. De mensen die echt in de theorieën zitten en die nieuwe dingen bedenken. Dus daar zou ik, we zitten niet voor niets op Science Park.
5: Ja.
4: Daar moeten wij gewoon veel meer mee doen. Die
5: dus echt visionair werken.
4: Ja, precies. Van we doen wel eens projecten omdat we een bepaalde paper hebben gelezen. Daar wil ik gewoon veel meer van doen. Gewoon nieuwe tech, vette dingen. AI is natuurlijk ook heel vet. Alleen Ook wel een beetje een hype. En er is een hoop meer wat heel cool is om te doen. Dus dat is dat wil ik graag, dat we dat meer doen. Ik denk ook dat we meer om ons heen moeten gaan verzamelen. Dus ik denk dat bijvoorbeeld zo'n spraak naar tekstverhaal, dat hebben we bij een aantal bedrijven gedaan op een hele andere manier. Dus iedereen heeft natuurlijk andere infrastructuren, andere problemen, andere kansen die we zien en andere doelstellingen. Maar ik denk dat je, als wij het 3 of 4 keer hebben gedaan, dan zouden we er eigenlijk een mooie nieuwe start-up van moeten maken, waar gewoon nog veel meer bedrijven van kunnen profiteren. Want dan is het voor BIT al een beetje saai aan het worden. Dus dat zou ook iets moois zijn om met BIT te gaan doen. En op de lange termijn denk ik dat we dat niet alleen in Nederland zouden moeten doen, maar in Europa.
5: Ja.
4: Maar dat is echt een grote ambitie.
5: Dus die ambitie die ligt nog wel?
4: Absoluut, absoluut. Ja, zeker. Ik zou dat heel cool vinden. Dus niet alleen de Nederlandse universiteiten hebben goede mensen. Ik denk dat die op veel meer plekken zitten.
5: Ja, als mensen meer willen weten, dan kunnen ze jullie vinden op wearebit.com.
4: Ja.
5: Tot slot, wil je nog iets meegeven aan onze luisteraars?
4: Denk goed na over waar je waarde zit, welke problemen je hebt. Ga niet met de AI-hamer slaan. No prototype, no meeting, zeggen we altijd. Dus neem iets mee. Maak een kleine agent als je iemand wil overtuigen van wat je met AI kan doen. Bouw gewoon iets kleins. Lovable is een hele mooie site waarmee je kan vibecoden. Iedereen kan daarmee iets in elkaar zetten. En neem dat mee als je iets wilt presenteren, als je iets in gang wilt zetten in je bedrijf. Want ik kan je vertellen dat het dan echt gaat lopen.
5: Anne-Lotte Hofland, ik wil je enorm bedanken. Dank je wel voor je visie en voor het delen van je tips.
4: Ja.
5: En enorm veel succes met alles wat jullie gaan doen met BIT.
4: Dank je wel. Jij ook bedankt.
5: Dank je wel.
2: Van hippe start-up tot ijzersterke multinational.
1: Iedereen praat mee op New Business Radio.

0: Dit is New Business Radio.
1: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf €100.000 mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
2: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Factris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of invoer. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met factoring op maat. Ga naar factoris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Factoris. Jouw facturen. Onze financiering.
3: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
4: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
4: Newsflash.
5: Een ruime meerderheid van ondernemers is ontevreden over het kabinet Jetten. In een peiling van Ipsos INO krijgt het kabinet een 4,6 als rapportcijfer. Ondernemers klagen vooral over de hoge regeldruk, onvoorspelbaarheid beleid en te weinig daadkracht. Dat heeft volgens de peiling ook gevolgen, want bijna de helft stelt investeringen uit en 1 op de 7 denkt er zelfs over om naar het buitenland te vertrekken. Opvallend is dat ondernemers juist meer steun hebben voor bezuinigingen op de sociale zekerheid dan de gemiddelde kiezer. Over een hogere AOW-leeftijd zijn ze net als veel Nederlanders kritisch.
6: Welke macro-economische ontwikkelingen zijn er? Hoe gaan de politiek en sectoren ermee om? Trending richt zich op de grote ontwikkelingen voor ondernemers. De politiek, wetenschap, experts en ondernemers komen aan het woord. Trending met Ron Lemmens. Elke derde donderdag van de maand van 5 tot 6 op New Business Radio. Dit programma is terug te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen. Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen. Maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
7: Let's Talk Business wordt mede mogelijk gemaakt door baas.nl.
8: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. Met nu Let's Talk Business. Ron Lemmens.
5: Goedemorgen. Het is de paradox van deze tijd. Hoe sneller de technologische ontwikkelingen gaan, hoe belangrijker de menselijke factor wordt. Zonder aandacht voor de gebruiker raken mensen gefrustreerd en haken ze af. Wat een groot risico is in de huidige krappe arbeidsmarkt. MLC noemt zich een kleinschalige zogenaamde boutique consultancy organisatie met ongeveer 50 medewerkers en zijn sinds 2024 onderdeel van IG&H. Dat is een advies data en technologiebedrijf. En de naam MLC komt overigens voort uit Molenaar en Lok Consultancy. Bij mij vandaag in de studio de gast Freek Hermkes. Hij is principal consultant en manager en docent bij MLC Academy. Kazijn Langerner, managing director bij het retail team van IG&H. En Inger Olthoff, transformation consultant bij IG&H.
8: Let's Talk Business, Ron Lemmens.
5: Goedemorgen allemaal, van harte welkom hier in de studio. Fijn dat jullie er zijn. Wat we net eigenlijk al hoorden in de introductie is iets waar heel veel bedrijven tegenaan lopen. Die digitale transformatie die steeds dichterbij komt. Freek, ik begin even bij jou, want we hebben van tevoren even besproken hoe gaan we nu duidelijk maken wie waarvan is. Dat hebben we net natuurlijk al verteld, maar MLC is in 2024 overgenomen door IG&H.
9: Ja, dat klopt. Wij zijn inderdaad overgenomen als MLC zijnde. Met als idee dat wij onze procesexpertise die wij vanuit de MLC hebben konden inbrengen in het moederbedrijf van IG&H. Die ook al heel sterk waren op een stuk technologie en transformatie. En dat wij aan de datakant. En dat wij daarbij de processenkant en het procesgericht sturen organiseren konden toevoegen aan de dienstverlening. Om daarmee een veel integralere dienstverlening aan onze klanten te kunnen bieden.
5: Ja, en dan die benoeming, hè, boutique consultancy organisatie. Dat hoor je niet zo heel vaak. Wat is daar de reden achter?
9: Wat je
5: daarmee uitstralen?
9: Ja, wat je daarmee wil uitstralen is eigenlijk dat je een kleinschalige gespecialiseerde consultancypartij bent. Die zich heel erg richt op je hebt heel veel grote adviesbureaus die in de breedste dingen doen. Wij zijn echt gespecialiseerd al jaren op het procesvlak.
5: Ja, is dat ook om daarmee het menselijke te benadrukken?
9: Nou, niet zozeer het menselijke als wel dat je kijkt als je ziet bij heel veel grote organisaties als ze veranderingen doorvoeren. Dat je wel de combinatie moet hebben is van, hoe kijk je naar je proces? Hoe heb je de zaken ingericht? Om daarmee op een goede manier ook mensen mee te kunnen nemen in de veranderingen die je wil doorvoeren in een organisatie.
5: Ja, de organisatie bestaat overigens 40 jaar. We gaan van jou zo meteen horen van hoe dat dan zich ontwikkeld heeft de afgelopen jaren. Dan even naar jou, Kasijn, want jij bent Managing Director Retail.
10: Klopt.
5: Bij IG&H.
10: Klopt. Ja, wij bestaan ook bijna 40 jaar. En wat wij eigenlijk 40 jaar geleden zijn begonnen als een boutique firm, vooral op strategie en heel veel in de supply chain. Zijn we een kleine 10 jaar geleden hebben we echt zelf een transformatie doorgemaakt. En zijn we een consultancy die eigenlijk end-to-end transformaties helpt mogelijk maken. Dus dat is van strategie tot aan daadwerkelijk het bouwen van oplossingen. Tot aan het beheren van oplossingen.
5: Dus eigenlijk bij wijze van spreken tot met de werkvloer waar het allemaal geïmplementeerd gaat worden.
10: Exact.
5: En daar
10: exact.
5: Ben jij dan met name mee bezig, denk ik, Inge, of niet?
11: Ja, klopt.
5: Ben je veel bij klanten actief op de vloer? Hoe gaat dat voor? Hoe ziet jouw baan eruit?
11: Ja, dus ik zit in het transformatieteam. En eigenlijk wat je al benoemt, de medewerker moet het uiteindelijk echt gaan doen. Die verandering uitvoeren. En je begrijpt wel wat de verandering voor de medewerker betekent als je met die medewerker in gesprek gaat. Dus ik probeer juist bij de mensen op de vloer, bij de mensen in het magazijn, in de winkels, dokters te kijken. Wat doen jullie nu? Wat gaat er veranderen? En hoe kan ik jullie daar zo goed mogelijk in begeleiden?
5: Ja, over IG&H gesproken, want straks horen we wel hoe die lijnen nu precies lopen en hoe de klanten waarbij uitkomen. Want ik mag eigenlijk aannemen, dat mogen jullie natuurlijk ontkennen als dat niet zo is, dat MLC overgenomen is vanwege expertise die binnen het bedrijf aanwezig was, waarbij IG&H een versterkende factor zag.
10: Exact. Ja, dus hè, wat ik vertelde, we willen end-to-end transformaties mogelijk maken voor bedrijven. En dat betekent dat vroeger begon dat met strategie. Ja. Maar dat je dan vaak komt met wat is dan de oplossing. En steeds vaker is het dan nodig om ook echt te begrijpen wat is het proces. En zeker als daar ook een IT-component of een tech-component aan zit. Wat is het proces dat het vandaag is en wat is het in de toekomst? Zodat je die verandering ook zo succesvol mogelijk kan maken. En daar is natuurlijk MLC was het soort de perfecte partner om aan toe te voegen, om ervoor te zorgen dat we dat ook goed konden aanbieden.
5: Dus zijn jullie nu compleet?
10: We zijn nooit helemaal compleet, maar we kijken altijd om ons heen, wat moeten we nog toevoegen aan onze diensten. Maar op dit moment kunnen we wel al echt van begin tot eind transformaties helpen mogen maken. Dus we zijn wat dat betreft wel compleet.
5: Kan je iets vertellen over de segmenten waar jullie actief in zijn?
10: Jazeker. Ja, ik zelf ben van retail en products. Dus dat is de retail, de producenten, dus FMCG-bedrijven, maar ook meer industriële en logistieke bedrijven. We hebben een financial services tak, die zich echt focust op banken, maar ook op pensioenfondsen. En we hebben een tak health, waar we dus echt in de zorg consultancy en advies geven. Dus dat zijn de drie grote segmenten.
5: En die segmenten, daar is heel veel aan de hand.
10: Klopt.
5: Daar is genoeg te veranderen, toch?
11: Ja, zeker. En de laatste tijd alleen maar meer. Met hoe snel de digitale ontwikkelingen gaan, moeten bedrijven om te kunnen meedoen in de markt ook heel snel blijven veranderen.
5: Ja.
11: Dus des te belangrijker dat die verandering ook goed uitgevoerd wordt.
5: We gaan straks van jou natuurlijk ook voorbeelden horen uit de praktijk. Want ja, dat is natuurlijk wel dat verhaal. De draagvlak moet mee. Anders krijg je niet voor elkaar. Dat kan je net zoveel met AI-toepassingen doen. Maar daar is een hoop onrust bij gepaard vaak, denk ik.
11: Zeker. Ja, maar de mens, ook met AI, de mens wordt nooit, kan je nooit overslaan. Die moet het echt gaan doen. We zeggen altijd, je kan een heel mooi systeem hebben. Zo mooi als een Ferrari. Maar als hij in een garage blijft staan en de mens moet het gaan doen. Die moet weten hoe die er alles uithaalt. En als je de mens overslaat of te weinig aandacht voor hebt. Dan ga je niet die mooie doelen bereiken die je voor ogen had.
5: Freek, ik ga even naar jou.
9: Ja.
5: Want hoe is dat dan als je al zo lang aan het werk bent bij MLC en dan wordt overgenomen?
9: Nou ja, dat was in eerste instantie even, nou ja, laat ik zeggen, een verrassing. Maar aan de andere kant, we merkten heel snel dat juist het complementair zijn van de verschillende bedrijven, dat gewoon heel goed werkte. Het heeft voor ons ook gezorgd dat wij nog altijd vanuit ons specialisme kunnen acteren, maar dat we ook binnen veel grotere trajecten toegevoegde waarde kunnen leveren. En die hadden we, heel eerlijk gezegd, als we gewoon op onszelf waren gebleven, hadden we die niet op die manier kunnen oppakken. Dus het biedt heel veel kansen. En het biedt ook voor klanten, die al lang klant bij ons waren voordat we bij IGNH zaten, een breder palet aan mogelijkheden wat we ze nu kunnen aanbieden en hoe we ze kunnen helpen.
5: Ja, want zometeen gaan we natuurlijk een stukje het verleden in wat betreft MLC. Maar heb jij iets gemerkt wat betreft segmenten? Is dat verbreed? Is dat groter geworden ook?
9: Ja, een stuk verbreding is het sowieso. Wij zaten zelf ook al wel heel sterk in de financial services hoek. Daar deden we heel veel. Maar de helftak, dat is sowieso zeker een uitbreiding die voor ons ook speelt. En binnen retail deden we wel een aantal zaken. Maar als je nu kijkt naar zeker de afgelopen jaar, anderhalf jaar, hebben we veel grotere trajecten bij retail gezamenlijk kunnen doen. Je merkt ook echt dat we heel veel trajecten gewoon al in gezamenlijkheid kunnen oppakken. Dus dat is voor ons wel toegevoegde waarde.
5: Ik vind het fijn dat jullie er zijn. We gaan zo verder praten.
12: Let's Talk Business op Nieuw Business Radio.

0: Summer 12 to 12 op New Business Radio in Let's Talk Business.
1: Let's Talk Business op New Business Radio.
0: Bij mij in de studio vandaag de gasten Freek Hermkes, Kazijn Langeler en Inger Olthof. Zij zijn van IGNH en MLC en daar is mijn naam Freek van. En we gaan nu dan toch een stap in de tijd terug in de tijd nemen. Jullie bestaan 40 jaar, ooit begonnen als molenaar en log consultancy. Ja, dat zegt dan wat meer als de afkorting MLC.
2: Ja.
0: Wat was dat voor bedrijf? Want hoe lang ben jij zelf actief?
2: Ik werk zelf nu 13 jaar bij MLC. En Molenaar & Lok Consultancy was inderdaad Bert Molenaar en Harm Lok. Dat waren onze oorspronkelijke oprichters. Die heb ik toen ik binnenkwam ook nog meegemaakt. Dat was de transitie dat zij het bedrijf uitgingen. En onze toenmalige directeuren het gingen overnemen. Ja, wat was het? Het is altijd een bedrijf geweest dat zich gericht heeft op... Nou, het heette de BPI, Business Process Improvement Club. Dus we zijn altijd bezig geweest vanuit processen, verbeteringen doorvoeren. Organisaties helpen door slimmer en beter naar hun eigen inrichting van hun processen te kijken. Om daarmee versnellingen, verbeteringen, maar met name betere dienstverlening richting hun klanten te kunnen realiseren.
0: Ja, dan zou je kunnen zeggen 40 jaar terug. Die eerste 10 jaar was de consultancy tak echt nog in de kinderschoenen.
2: Mm-hmm. Ja, en zover ik weet was, toen ik startte bij MLC waren we ook 12 man groot. Dus het was ook een echt heel gespecialiseerd kleiner bedrijf.
0: Kan je ons het meenemen in die tijd? Hoe ging dat dan?
2: Ja, hoe ging dat? We zaten in een bedrijvenverzamelpand aan het Nadermeer. En dus met heel veel andere clubs. En we hadden daar gewoon een paar kantoortjes. En daar, vanuit daar probeerde je allerlei slimme dingen te bedenken die je richting je klanten bracht. Maar het waren vaak wel compactere trajecten die je deed. En nu in de huidige tijd vraagt.
0: Moest je veel theoretische kennis meenemen naar de klant toe destijds? Wetenschappers hebben dit en dit onderzocht en dit gaan we nu bij jullie...
2: Dat hing heel erg van bepaalde klanten af. Ik heb soms klanten gehad die het heel fijn vinden als je een aantal stukken onderbouwt en meeneemt. Sterker nog, ik heb een model ontwikkeld samen met een van mijn klanten. En die wilden hem juist op wetenschappelijke basis getoetst hebben. Maar heel vaak zie je dat klanten gewoon wel iets willen hebben dat werkt. En dat vanuit een model of theorie komt. Of ik ben zelf gepromoveerd. Dus wat dat betreft heel erg onderlegd op dat vlak. Maar als je te veel theorie of een klant uitstort. Hij wil gewoon dingen hebben die werken en die doen.
0: Ja, precies. Dus dat is echt wel wat veranderd is de afgelopen jaren. En uiteindelijk ben je dan uitgegroeid naar een boutique consultancybedrijf. Met inmiddels 40, 50 medewerkers.
2: Ja.
0: Hoeveel zijn het er nu?
2: Ja, rond de 50 inderdaad.
0: Ja, en waar jullie op dat moment mee bezig waren, wat voor klanten waren dat?
2: We hadden toen voornamelijk een hele sterke focus op klanten in de financiële sector.
0: Dus, ja, dat zei je net inderdaad al precies.
2: Ja, dat was eigenlijk de kurk waarop we groot zijn geworden.
0: Wat voor transformatietrajecten waren dat destijds?
2: Ja, wat waren dat voor transformatie? Dat was wel eigenlijk, dat waren de eerste stappen richting een stukje digitalisering. Dat waren de tijden dat als je bij een klant binnenliep, dat je nog hele grote stapels met dossiers tegenkwam. Fysieke dingen. Ik heb bij een grote bank, bij een hypotheekbedrijf, het hypotheekdeel. Nou, dan lagen fysiek alle dossiers, die moesten nog doorgegeven worden, gestempeld, ingelezen. Nou, en hoe daar de eerste stappen zetten richting, kunnen we daar een systeem onder zetten, een workflow.
0: Nou, zou je toch denken dat ze die kennis ook wel in huis zouden hebben?
2: Dat zou je denken, je merkt vaak dat De externe blik die een consultant kan brengen toch wel helpt om... Nou, vaak zitten ze zo diep in hun processen en de dingen die ze aan het doen zijn, dat ze ook niet altijd meer zien van waar zou ik kunnen verbeteren. En sterker nog, ik ben van mening, of je ziet heel vaak dat mensen van nature niet behoefte hebben aan heel veel verandering. Als het gewoon een status quo is, vinden ze dat ook heel fijn.
0: Ja, daar gaan we straks uitgebreid over hebben. Want dat is natuurlijk wat bekend is. Het meest moeilijke volgens mij van de transformatie is menselijk gedrag veranderen.
2: Ja.
0: Laat staan dat er allerlei ontwikkelingen zijn waarbij het zou kunnen zijn dat banen op de tocht gaan. Wat je natuurlijk overal nu leest met de komst van AI, allerlei andere slimme tools.
2: Ja.
0: Toen die overname aan bod kwam, hoe was dat bij jullie intern bij het bedrijf? Wat cultuur hadden jullie toen of hebben jullie nog steeds?
2: Nou, ik denk dat... Nee, daar is niet heel veel veranderd. Ik weet ook... één ding zeker is dat de cultuur heel erg matcht. Als je kijkt naar een stuk kernwaardes die wij hadden en die ook bij IGNA aan de muur hangen, zeg maar. Dat voelde eigenlijk direct ook gewoon als heel goed.
0: En hoe zou je dat kunnen omschrijven?
2: De collegialiteit is gewoon heel groot. Ik denk dat we allemaal willen gaan echt wel voor een resultaat bereiken. Maar het samen doen, zeg maar, er voor elkaar zijn, elkaar helpen. Dus dat kan zijn gewoon samen bij een klant zitten en dingen doen. Maar ook als er dingen niet lukken, als iemand even vastloopt om dat met elkaar op te pakken. Dat heb ik eigenlijk direct wel ervaren. En ik ben zelf vrij snel in een traject met een aantal collega's van Inger van het transformatieteam gestart. En het voelde voor mij eigenlijk binnen 2-3 weken dat ik dacht van, oh ja, gewoon thuis, mijn kantoor, ja. Mijn collega's.
0: En je zei al, er was destijds was het heel veel de financiële sector.
2: Ja.
0: En dan kom je op andere sectoren terecht. Ja. Hoe was dat?
2: Dat blijft ook superleuk. Weet je, uiteindelijk ben ik consultant geworden om heel veel verschillende bedrijven te zien. En ik had in het verleden ook al andere bedrijven ben ik tegengekomen. Alleen ergens onderweg ben ik ook in die financiële sector terechtgekomen, waar ik ook heel veel banken en verzekeraars heb gezien, wat superleuk is. Maar nu de verbreding maakt het ook wel weer dat je kunt gaan kijken van hoe kun je bepaalde technieken en dingen die je bij de een hebt getest, hoe werkt dat bij de ander, maar ook toch gewoon van leren. En in de retail sector, de snelheid waarmee dingen gaan, waarmee wat klanten verwachten. Nou, uiteindelijk zie je ook in de financiële wereld dat klanten steeds hogere verwachtingen hebben en niet bijvoorbeeld weer een week of 2 weken op een nieuwe pinpas willen worden.
0: Nee, en het bijzondere is natuurlijk wel, als je kijkt naar de bankaire sector, dat was voorheen een soort van kantoor, hè? Midden in de samenleving in een dorp, noem maar even als voorbeeld. En steeds meer gecentraliseerd, steeds meer uit het straatbeeld verdwenen.
2: Ja.
0: En steeds minder contacten met de klant.
2: Ja.
0: Dat is veel veranderd.
2: Er is superveel veranderd. En ik denk dat wij, zeg maar, als ik naar mezelf kijk, dat wij dat veel meer ervaren. Ik heb een 17-jarige zoon. Ja, die heeft een app en dat moet werken. En die heeft niet de beleving dat het weg is of dat het ooit... Het was er nooit. Dus voor hem maakt het niet uit. Voor hem is het gewoon, als je met je iPhone kan betalen, dan moet het werken. Dat is belangrijk.
0: Dan die retailsector. Volgens mij moet je daar ook een onderscheid maken tussen de e-commerce bedrijven en de stenen winkels, toch?
3: Zeker. Groot verschil tussen die twee.
0: Ja.
3: En natuurlijk van oudsher heb je veel bedrijven die vooral in de winkelstraten zaten. En daar zijn de e-commerce bedrijven, de pure players, bijgekomen. Iedereen weet denk ik het verhaal dat wel pijnlijk is geweest voor veel retailers, omdat er toch echt wel market share naar de online spelers ging. Maar je ziet nu steeds meer grotere retailers die zelf ook in staat zijn om een goede online business te kunnen runnen. En wat ook weer nieuwe capabilities met zich meebrengt.
0: Ja, een aantal voorbeelden. En interessant over retail gesproken. Wellicht de naam Deen Supermarkten kennen jullie nog. Hebben uiteindelijk ervoor gekozen om het bedrijf gewoon van de hand te doen. Alleen nog in het vastgoed te blijven. Omdat ze wisten wat als wij met de tijd mee moeten gaan. We ook moeten gaan thuisbezorgen. Zoveel investeringen moeten doen. Dat risico gaan niet meer nemen als familiebedrijf. Is dit iets wat je veel meer ziet nu? Keuzes gemaakt worden.
3: Je ziet die schaalvergroting heel veel. En ik denk in de supermarktwereld is dat denk ik heel, heel bekend. Hè? Nou, je hebt natuurlijk de Albert Heijn en de Jumbo als de twee grootste in Nederland. Dat was 20 jaar geleden heel anders. Waren zij ook groot, maar waren er nog een heleboel andere spelers. En die zijn allemaal samengegaan. Dus dat zie je zeker. En die schaalvergroting is nodig inderdaad om het thuisbezorgen mogelijk te maken. Om het online bestellen mogelijk te maken. Dus dat klopt.
0: En daar zit je dus met heel veel uitdagingen, kan ik me voorstellen.
3: Zeker.
0: Welke keuzes moeten er gemaakt worden om op lange termijn in een duurzame vorm verder te kunnen als bedrijf?
3: Het is natuurlijk heel afhankelijk van welk bedrijf het is. Maar wat je wel ziet is dat bedrijven wel echt die verandering zien. En hoogover moeten de mensen mee kunnen met die verandering. En daar bedoel ik mee dat ze niet alleen begrijpen waarom, waar we het straks over gaan hebben. Maar ook dat het mensen zijn die echt ook de digitale wereld snappen. Die online producten kunnen verkopen versus de mensen die vroeger in de winkel stonden. Maar daarnaast heb je ook mensen nodig die veel meer van data begrijpen. Het hele spel rondom ken je klant is heel anders geworden. Vroeger kende je de klant die in de winkel kwam en dan wist je die wil deze deze rookworst hebben. Tegenwoordig met alle informatie die je hebt van een klant moet je precies weten wat is nou de beste aanbieding voor die persoon. En dat zijn echt andere functies die je nodig hebt. Dus je hebt andere mensen nodig die met nieuwe kennis en skills. En aan de andere kant moet je dus ook echt andere investeringen doen. Zoals je net zei, opeens in thuisbezorgd en in websites. Wat significante investeringen zijn.
0: Als je de route er nou bij zou pakken. Hè, van hoe het dan gaat op het moment dat het eerste contact met de klant er is. Er is een contract, er gaat een transformatie plaatsvinden. Jullie bieden advies, data en technologie. Wat is precies de volgorde? Hoe gaat dat dan in de praktijk?
3: Nou,
0: als je het praktisch moet maken.
3: Het gaat natuurlijk altijd anders dan wat ik nu uitleg. Maar een soort van het ideale project zou zijn dat je begint met een strategie waarbij je nou, bijvoorbeeld zou zeggen deze supermarkt gaat nu beslissen dat ze zelf ook thuisbezorgd gaan doen. Dat is dan de strategie die we doen. Dat is een rapport opleveren. Daar komt dan uit van hoe zou je dat nou moeten doen. Daar komt een planning uit. Wat moet je allemaal inkopen? Wat voor mensen heb je nodig? Wat zijn de activiteiten die je de komende tijd gaat doen? Dat is de tweede stap waar wij dan ook heel vaak bij helpen met de executie. En daar zit steeds vaker een technologie of een IT-component in waar we ook bij kunnen helpen. En op het moment dat dan de solution gebouwd is, beginnen we al na te denken over hoe moet dit landen in het bedrijf. Dan komt het proces denken komt erbij. Hoe doe je de processen nu? Hoe gaat het straks zijn? En hoe ga je die mensen meenemen? Wat is die transformatie? En op het moment dat het dan uitgerold wordt, dan ga je dus echt de transformatie in. Dan heb je soms nog aan het eind ook dat als wij zelf helpen om een bepaalde tool te ontwikkelen, dat we die ook nog kunnen beheren. Dus dat is echt end-to-end.
0: En toch in een minuut vind ik toch wel, dat is toch goed uitgelegd. En dan zeg maar op het moment dat die uitvoering echt plaatsvindt, Inger, dan kom jij erbij kijken om ook ervoor te waken dat, zoals de strategie ooit ontstaan is, daadwerkelijk ook echt tot in de praktijk uitgewerkt gaat worden.
4: Ja, klopt. En daarbij werken we veel samen. Want ik heb aan de ene kant de processen nodig, de oude en de nieuwe, om echt goed te begrijpen wat betekent het voor de medewerker. De sectorkennis, onder andere retail, maar ook de andere sectoren, om goed te begrijpen wat speelt hier. En dan kijken naar de mensen. En eigenlijk doen we dat altijd op basis van een afgeleide van het ADKAR-model, wat een bekend change management model is. En dat hebben we vertaald en gevuld met eigen praktijkkennis. En dat noemen we snappen, willen, kunnen, doen. Dat zijn eigenlijk de fases die een medewerker doorloopt om tijdens een verandering. Dus je wil beginnen met het snappen van wat is de urgentie van de verandering? Waarom gaan we dit doen? Waarom is het zo belangrijk? Dan ga je bezig met het willen, de bereidheid creëren voor de medewerker. Dat ze ook weten wat hun rol is. En eigenlijk op die trein stappen om te gaan veranderen. En dan ga je naar het stukje kunnen. En dat wordt eigenlijk nooit overgeslagen. Je denkt, ik ga veranderen. Nieuw systeem, nieuwe manier van werken. Nou, dan moet er wel een training komen. Maar wij zien eigenlijk dat je niet zomaar iemand in een training kan droppen. Want dan gaat hij niet mee. Dus dat snappen en willen is echt belangrijk. En een fase die ook vaak vergeten wordt, is die laatste doen en blijven doen. Je wil dat mensen ook niet terugvallen naar het oude gedrag en dat echt verankerd is in de organisatie. De nieuwe manier van werken is de standaard. Dus dat doorlopen we eigenlijk. Ja.
0: En kijk je dan daarbij ook qua implementatie naar de hiërarchische volgorde? Ga je nu top-down of is het ook wel eens dat je gewoon juist eens een keer andersom begint?
3: Ja, ik denk dat beide belangrijk is. En het is, we zijn op dit moment bezig met een veranderingstraject bij een groot logistiek bedrijf. En daar zie je dat we nu heel erg bezig zijn de plannen te maken met het topmanagement. De stap nu aan het maken zijn met de vloer. De mensen die op de vrachtwagens rijden en de mensen die daar alle handelingen. En eigenlijk die hele middelmanagement laag. Dat is nu het moment dat we die moeten oppakken. Dus als je ze niet allemaal pakt, het topmanagement, het middelmanagement en de mensen op de vloer, dan gaan de dingen vaak niet goed. Dus eigenlijk moet je ze allemaal meepakken. Het is afhankelijk van op welk moment.
0: Maar welke volgorde, precies. Maar dat is eigenlijk ook de vraag. Van, kan het ook wel eens andersom zijn? Dat je toch helemaal onderaan begint om eigenlijk daar te kijken welke angsten komen erbij kijken bijvoorbeeld.
3: Nou, ik denk dat het van beide kanten wel eens komt. En ik denk dat een leuk voorbeeld wat je nu veel ziet is dat met AI of met Gen AI, dat
0: vandaar
3: je heel vaak jonge mensen hebt op de vloer die komen met leuke ideeën die ze in de top nog niet bedacht hebben. En als dat dan mogelijk gemaakt wordt, dan zie je dat dus vanuit onderaf de verandering komt. En dat zij een soort van laten zien wat er allemaal kan. Terwijl je ook heel vaak hebt als het gaat om dat het kostenbesparingen moeten zijn. Of omdat het een hele strategische wijziging is. Dat het weer van juist bovenaf komt. En dan moet boven de top moet weer laten zien aan beneden ook. Van ja, wij staan hier achter. Dit is belangrijk voor de toekomst. Dus het kan beide. Ja.
5: Maar mooi dat je het inderdaad herkent. Want dat is natuurlijk wel wat je steeds vaker hoort. Dat eigenlijk jongere generatie qua AI, qua nieuwe digitale processen. Het misschien wel sneller doorheeft dan mensen in de board.
3: Zeker. En wat leuk is, wij hebben bij ons op kantoor wat we noemen een AI Experience Center. Daar nemen we bedrijven mee naar door verschillende dingen die je kan doen met AI. En wat we best wel vaak zien is dat het jonge mensen zijn uit de organisatie die nog maar een paar jaar daar werken of zelfs nog korter. Die met dit idee zijn gekomen. En dan zitten we met een paar mensen van de raad van bestuur en een paar hele jonge mensen. Omdat dat de twee groepen zijn die waar het dan vooral om gaat. De jonge mensen die het geïnitieerd hebben en de top die zegt, ja, we moeten hier wel eens een keer goed naar luisteren. Dus zeker.
5: Betekent dat voor procesontwerp ook andere stappen zetten, Freek?
2: Nou ja, andere stappen niet zozeer, maar wel heel bewust nadenken over zou AI en allerlei toepassingen in dat vlak. Het is natuurlijk een groot containerbegrip. Hoe zou je die kunnen inzetten om bepaalde versnellingen te doen in processen? Maar ook na te denken om nog handiger om te gaan met bepaalde handmatige handelingen of zaken die nu door mensen zelf uitgezocht of uitgeplozen moeten worden. Ik zit nu op het moment doe ik bij een grote woningcorporatie in Utrecht een opdracht. Nou, en daar zijn we ook echt aan het kijken van de frequent asked questions. Hoe kun je daarmee omgaan om die bijvoorbeeld in zo'n soort AI systeem te zetten dat huurders veel makkelijker zelfstandig naar antwoorden kunnen gaan. Dat je ze nog beter kan voorzien van de laatste antwoorden. En als er dan ook wijzigingen op zijn, dat systeem dat ook veel makkelijker meeneemt. Nu zijn dat vaak papieren exercities. En dan zie je in het proces dat hard in het proces ingebakken zit, om het zo maar te zeggen. En als er dan dingen wijzigen, kost dat heel veel tijd en energie. En loop je ook het risico dat je niet up-to-date bent. Dus ja, ook daar zie je wel dat er gewoon wijzigingen gaan optreden.
5: We gaan zo meteen verder praten.
1: Let's Talk Business op Nieuw Business Radio.

0: Dayton, Sound of Music op New Business Radio.
1: Let's Talk Business op New Business Radio.
0: Met vandaag in de studio te gast, eigenlijk centraal MLC als consultancy boutique. Maar ook daarbij de moedermaatschappij IGNH, een advies- en datatechnologiebedrijf. Freek Hermkes in de studio, Kasijn Langler en Inger Otthoff. We hebben het eigenlijk al eventjes over die veranderingen van processen en waar dan eigenlijk MLC om de hoek komt kijken wanneer dat dan plaatsvindt. Kasijn, jij bent met name veel met retail bezig. We hadden het net al even over de keuzes die dan gemaakt worden om een bedrijf duurzaam te laten ontwikkelen, doorontwikkelen, procesveranderingen enzovoort enzovoort. Wat zie je nu veel in deze sector? Waar zijn mensen nu, waar is men mee bezig?
2: Nou, ik denk dat de overal dingen waar ze mee bezig zijn hebben te maken met groeien. Met vaak wel de gedachte dat het nodig is omdat je kostenbesparingen wil halen. Je ziet zowel in retail als in consumer goods bedrijven en in industrie en logistiek dat er toch wel veel druk staat op winstgevendheid. Dat weten we allemaal omdat er veel inflatie is en omdat het moeilijker is om mensen te krijgen. Dus gaan de prijzen van de lonen ook omhoog. En daar zie je in eigenlijk wel dat heel veel elementen die wij doen hebben ergens daar indirecte link mee. En dat is dus, daarom willen ze graag investeren in IT, want dat zorgt ervoor dat je minder mensen nodig hebt of dat je iets goedkoper kan doen of dat je kan opschalen zonder dat je dat het veel duurder gaat worden. En ik denk dat is vaak de basis van wat wij nu zien. Dus dat is ergens een link met kostenbesparing, maar vaak tegenwoordig dus met een link naar dat je efficiënter wil werken met IT of tech-oplossing.
0: En dit soort transformatietrajecten, is daar een gemiddelde duur voor dat je kan zeggen, of is het echt heel erg project?
2: Nou, dat is echt heel erg project. Want je hebt natuurlijk, we hebben hele kleine projectjes waarin we een tool maken om de productieplanning te verbeteren van een bedrijf. En dan is de tool maken kost 2 maandjes. Dat doe je samen met de mensen die tool moeten gebruiken. Dus is de implementatie kan in 1 of 2 maandjes. Maar we hebben ook hele grote trajecten waarbij nu tegenwoordig bedrijven van een oud SAP systeem over moeten gaan naar het nieuwe SAP voor HANA. Ja, dat zijn trajecten waar we bij sommige bedrijven mee helpen die 3 jaar kunnen duren. Dus dat is wel, het is heel verschillend. Wat je vaak wel ziet is dat het adoptiegedeelte, het deel echt om ervoor te zorgen dat mensen ook daadwerkelijk gebruik gaan maken van het nieuwe proces of de nieuwe tools of beide, dat vaak wel onderschat wordt hoeveel tijd dat ook kost.
0: Zullen we daarop inzoomen?
2: Ja, zeker.
0: Want misschien heb je een voorbeeld van een casus waarbij je dit heel erg duidelijk ook kan zien hoe dat dan in de praktijk aan toe gaat.
2: Nou, ik denk dat 1 leuk is om te noemen, omdat dat is eentje die is eerst fout gegaan en daarna goed gegaan. We hebben voor een grote consumer goods bedrijf geholpen om in Europa mee te helpen hun transformatie naar dit nieuwe SAP voor HANA. Om dat mogelijk te maken. Mm-hmm. Ze hadden dit gedaan in Amerika. Dat was zonder ons en alleen met een wat ze noemen een SI partner. Dus een partij die de implementatie technisch doet van SAP voor HANA. En wat ze toen geleerd hadden was dat ze dat helemaal fout ging. Want op de dag dat ze zeiden we doen de switch om. We gaan nu met het nieuwe systeem werken. Wist eigenlijk niemand die ermee moest werken hoe ze daarmee moesten werken. Dat is best wel daar fout gegaan in Amerika. Dat is de reden dat toen ze het daarna in Europa gingen doen. Dat ze ons erbij hebben gehaald. Omdat wij daar niet die technische rol gingen vervullen, maar je specifiek de proces in kaart brengen en ook dan de adoptie meenemen. Ik denk dat dat een mooi voorbeeld is van hoe zo'n traject eruit kan zien. Dus dat begon met eerst in kaart brengen wat zijn de huidige processen die ze vandaag de dag doen. Toen is er gezegd op basis van SAP HANA wat zijn straks de processen hoe je het zou kunnen en willen doen. Maar ja, daar zit een gat tussen. En we hebben geprobeerd ook om voordat het overging al allerlei processen te veranderen. Zodat zowel de verandering minder groot werd. Als ook om ervoor te zorgen dat je niet oude processen meeneemt die eigenlijk helemaal niet handig zijn.
0: Nee.
2: Dat is een denk ik.
0: Nu heb ik ooit als programmamaker het van dichtbij mogen meemaken. Die implementatie SAP voor HANA. Omdat ik een bedrijf aan het volgen was destijds. En daar merkte ik heel veel onrust bij de medewerkers. Want we moeten van het oud systeem naar SAP voor HANA. Dat was zenuwslopend voor heel veel medewerkers. Herkennen jullie dit?
3: Ja, zeker. Verandering, dat is mens eigen. Verandering is nooit leuk, maar het resultaat hopelijk wel. En dat is precies ook de uitdaging, ook wat ik leuk vind aan het werk. Er is met een reden voor die verandering gekozen, maar de mens op de werkvloer, voor diegene is het heel spannend. Dus dat zorgen dat je daar goed op inspeelt met bijvoorbeeld beginnen met een duidelijk veranderverhaal. Waarom doen we dit? En ook dat op tijd communiceren met de medewerker. Niet pas als het gaat plaatsvinden, maar gewoon voordat eigenlijk die onrust wil je voor zijn. Ook vragen, waar komt die onrust vandaan? Waar zit de weerstand? Waar zit de spanning? En dat begeleiden. Maar dat zie je heel vaak, want weinig mensen staan echt te springen om mee te gaan doen.
0: En hoe doe je dat? Dat doe je ook door middel van, bij wijze van spreken, bijeenkomsten te organiseren, waarbij steeds weer een plukje kennis gemaakt wordt vanuit een plukje, vanuit het totale systeem van, nou, stapje voor stapje, dat ze het totale systeem leren kennen. Hoe gaat dat in de praktijk?
2: Ja, ook dat weer kan op verschillende manieren. Als ik het voorbeeld noem van SAP Verhana, is dat we daar echt workshops hebben gehouden op het moment dat we wisten hoe het huidige proces werkte. Met mensen door eerst door alle processen te lopen en zeggen, wat kan er nou beter? Om vervolgens met ze mee te gaan van, god, dit gaan de nieuwe processen worden. Hoe kan dat nou weer beter? En dan neem je ze dus al meerdere keren mee in wat het nieuwe proces gaat worden, voordat je daadwerkelijk ook echt overgaat en de mensen de trainingen gaat geven van hoe ze daarna moeten gaan werken.
0: Dus je gaat daar redelijk, ook al heb je ervaring natuurlijk bij andere transformaties, ga je er redelijk blanco in om ook ervoor te zorgen dat er draagvlak creëert en dat ze zich gehoord voelen.
2: Zeker. Ja, ik denk dat Inge dat nog veel beter kan zeggen dan ik. Maar het is extreem belangrijk om mensen het zelf te laten ontdekken. En dat het zeker niet de externe consultant is die zegt, dit is de beste manier om het nu te gaan doen. Want dan not invented here, zeggen ze vaak. Dan hebben ze minder zin om te luisteren naar de consultant. Terwijl op het moment dat je het echt samen met ze doet, dan wordt het ook echt hun verandering. En begrijpen ze ook veel beter waarom het beter is om iets te gaan doen.
0: Wat zijn de grootste struggles om te doorgronden en eroverheen te kunnen stappen uiteindelijk? Of te kunnen veranderen?
3: Ik denk dat een belangrijk om mee te nemen is dat je wil dat organisatie ook zelf in staat is om door te veranderen. Je wil, los van hoe lang je aan boord bent, dat je niet altijd nodig gaat zijn. Dus je wil op een gegeven moment duurzame onafhankelijkheid, noemen we dat, bereiken. En dat zit hem ook in dat stukje wat Kassij net zegt met het trainen. Je wil eerst wel, jij hebt de kennis van het nieuwe systeem of de nieuwe manier van werken. Dat ga je overbrengen.
0: Begin je dan met een soort early adopters systeem?
3: Ja, zeker. Ja, dat ook zeker als de verandering spannend is en je wil goed aansluiten bij de medewerker, begin je met early adopters, met wie je echt het proces eerst doorloopt en daar weer van leert, om het, als je op een grotere groep het gaat implementeren, dat je al hebt geleerd van die early adopters en het beter kan toepassen op dat bedrijf.
2: Ja, en soms gebruik je zelfs die early adopters dan, dat zij weer degene zijn die daarna het gaan uitleggen aan de rest hoe ze het moeten doen. Wat natuurlijk nog sterker is dan als een externe consultant gaat vertellen hoe ze iets moeten doen.
0: Dan verhuizen we dit hele verhaal naar Freek toe. Ja. ben jij continu aangelijnd eigenlijk bij dit implementatieproces? Of wanneer kom jij, zeg maar, met jouw team?
4: Zeker, wij zijn eigenlijk altijd wel, wat Kazijn net al zei, van op het moment dat er een strategie is bedacht en neergezet, en ik gaf het net al aan, neem even weer deze systeemimplementatie naar SAP Verhana. Nou, dan doen wij, begeleiden wij ook de fit gap analyse, zoals we die noemen. Dat we kijken van, oké, hoe werkt het nu? Hoe gaat het in de toekomst? En om daar al te zorgen om te kijken van, oké, als we een aantal wijzigingen doen systeemwise, maar wat betekent het ook voor onze processen? En hoe zorgen we dat zo goed mogelijk op elkaar aansluit? Dus het is eigenlijk altijd een gezamenlijk traject. Het is niet onafhankelijk. En hetzelfde geldt voor het transformatieteam. En je wil juist gezamenlijk bedenken, ook al als je bepaalde workshops hebt gehad, dingen naar voren zijn gekomen, dat je merkt van, hey, let op, dit zijn heel veel vragen die nu naar voren gaan komen. Hoe kunnen we die al gaan meenemen? Hoe kunnen we die tackelen? En hoe kunnen we mensen ook al helpen? Want blijkbaar zijn dit dus vragen of zorgen of dingen die spelen.
0: Ja, want die workshops geven natuurlijk inzicht in hoe snel die implementatie kan gaan.
4: Ja.
0: Heb je daar nog wel te maken met het feit dat, bij wijze van spreken, een periode is afgesproken waarbinnen dit allemaal geïmplementeerd moet worden, dat het af en toe een frictie oplevert, dat je merkt van, het gaat niet zo snel als dat we eigenlijk met elkaar van tevoren beoogd hebben?
4: Ja. Kijk, je ziet heel vaak, heel vaak, weet je, je maakt een plan, dat stem je af. En dan heb je vaak gewoon met elkaar goed over nagedacht, ook samen met de klant gekeken van, nou, wat is de veranderbereidheid? Hoe werkt het? Hoeveel adoptie kunnen ze aan? Maar je hebt altijd wel een stuk onzekerheid en marge erin. En dat er dingen gebeuren die kunnen ervoor zorgen dat dingen wel uitlopen. Maar daarom zijn we eigenlijk ook gewoon bij een permanente afstemming met de klant. Om te kijken van oké, wat zien we gebeuren? Hoe werkt het? Waar moeten we bijsturen? Waar heeft de klant misschien onderweg alsnog dat ze zeggen, hey, maar deze behoeftes die hebben we ook. Dus ja, dat is een permanent spel in de positieve zin wat je speelt met elkaar om gewoon elkaar niet te verrassen. Zowel de klant ons niet, maar omgekeerd de klant ook niet verrast is dat wij opeens zeggen, we hebben 2 maanden meer nodig.
0: Als we nu kijken hoe snel AI wordt toegepast, hoe snel het zich ontwikkelt. Kan ik me ook voorstellen dat je bezig bent met een implementatieproject. Dat je eigenlijk door de snelheid van waarmee alles wordt ontwikkeld, af en toe wordt ingehaald. Ik kan me voorstellen dat Inger, bij het implementeren op de werkvloer, dat je daar eigenlijk het snelste dat merkt, dat je iets aan het invoeren bent, maar ja, wellicht er eigenlijk al nieuwe oplossingen liggen die beter werken. Hoe gaan jullie daarmee om?
3: Ja, ik denk dat je moet zorgen dat de basis gereed is en dat de organisatie ook zelf kan doorveranderen. Je hebt inderdaad een idee, dit gaan we implementeren, maar je hebt als het goed is ook de organisatie opgeleid in die verandercapaciteit, dat zij die snelle ontwikkelingen daarna mee kunnen doen en klaar zijn voor de toekomst eigenlijk.
0: En moet je daar wel op een andere manier nu mee omgaan dan bijvoorbeeld 10 jaar geleden kan zijn?
2: Ja, zeker. Ik denk misschien was dat 10 jaar geleden ook al wel goed geweest. Maar je ziet gewoon dat de meeste bedrijven en consultants daarin goed zijn mee ontwikkeld. Maar daar moet je zeker mee rekening houden. Dus precies zoals Inger zegt, omdat dingen veel sneller gaan dan vroeger. De veranderingen zijn veel sneller. Betekent dat het ook belangrijk is dat organisaties ook veel makkelijker mee kunnen bewegen. En dat terwijl sommige van die hele grote trajecten die we net noemden, extreem veel meer impact hebben op een bedrijf dan vroeger de grote veranderingen. Wat we net zeiden, als je overgaat naar een nieuw systeem, of dat nou SAP HANA is of een andere grote

0: Het vraagt veel om gedragsverandering bij mensen. Is natuurlijk het allermoeilijkste bij welke processen dan ook. Maar hoe borg je nu dat uiteindelijk dat de nieuwe methode ook daadwerkelijk 2 jaar later, bij wijze van spreken, als je terugkomt, er nog steeds is?
1: Ja, dat je gedurende het proces heb je daar al aandacht voor. Dus je zorgt echt dat het verankerd is in alle aspecten van de organisatie. In onboardingen van nieuwe medewerkers. In ook de functieprofielen van de medewerkers die je zoekt. Vraagt ook wat van leiderschap. Dat ze hier bijvoorbeeld in beoordelingen rekening mee houden. Dat je echt op die nieuwe manier van werken wordt aangesproken als je het ook niet doet. Dus die cultuur, daar moet je het echt in vastleggen eigenlijk.
0: Is het ook zo dat jullie bij wijze van spreken een soort van scan hebben na een aantal, naar een bepaalde periode, dat jullie weer terugkomen en kijken, goh, het is gelukt, de implementatie staat er, transformatie is afgerond, maar dat je dan over een jaar bijvoorbeeld een soort van quick scan doet, te kijken of het succesvol is geweest?
2: Hebben we wel eens gedaan. Ik denk dat een mooier voorbeeld is wat we meestal doen, is dat je bedrijven ook helpt om de tools mee te geven, de dashboards mee te geven, om continu te trekken of ook de verandering daadwerkelijk werkt. Dus wat Inger net vertelde was echt dat ervoor te zorgen dat mensen het blijven doen. Nieuwe mensen, als je het management de kans geeft, of iedereen op de vloer, om ook daadwerkelijk te zien hoe vaak dingen goed gaan en hoe vaak dingen gebruikt worden, hè, met allemaal dashboards, dan kun je eigenlijk continu dat blijven checken. En dan kun je ook zien wat de verandering voor een effect heeft. Dus dat is denk ik wat we vaker doen.
0: En Freek, hoe kijk jij of de processen die jullie eigenlijk ontwikkeld hebben ook daadwerkelijk werken?
3: Ja, nou ja, meerdere leden. Aan de ene kant hebben we inderdaad wel, we hebben een aantal scans ontwikkeld inderdaad om te kijken naar hoe gaan mensen om met hun processen en werken ze ermee. Maar de andere inderdaad heel, nou ja, wat Kazijn net al zegt, is zorgen dat er stuurinformatie is, een dashboard, en dat mensen ook echt kunnen zien van oké, wat is het effect van het proces? Is de doorlooptijd verkort? Leveren we sneller aan klanten? Hoeveel fouten worden er gemaakt? Dus dat je daadwerkelijk echt gaat kijken van oké, dat nieuwe proces, werkt dat?
0: Ja, dus aan de hand van een aantal, misschien wel meerdere KPIs.
3: Ja.
0: Blijf je dat sturen, bijsturen ook?
3: Ja, en je helpt en je probeert het management ook wel te ondersteunen in dat ze dat kunnen doen. Dus hoe moeten ze dat doen? Want heel vaak zie je dat wij daar wel beelden bij hebben. Maar ja, de manager moet opeens gaan sturen. En wellicht ook wel niet alleen sturen, maar ook op basis van de dingen die hij ziet actie gaan ondernemen.
0: En dan betekent wel dat je ook de managementlagen dus heel goed in beeld moet hebben, waar de competenties misschien tekortschieten of aanwezig zijn.
2: Ja, dus wat je meestal probeert te doen is voor te zorgen dat de mensen die ermee moeten werken, dat die het ook kunnen. Dus je geeft ze trainings of je legt ze uit hoe iets werkt. En daar hoort bij dus dat ze die capabilities krijgen. En in sommige gevallen hebben mensen dat niet. En dat zijn, wij zijn geen HR recruitingbureau, maar we kunnen wel laten zien dan wat de juiste plekken voor bepaalde mensen zijn. En die gesprekken hebben.
0: Ja, wat zijn wel de middelen die je nodig hebt om uiteindelijk het te laten slagen?
2: Exact. Nee, exact. Dus die gesprek heb je zeker met van wat zijn nou de capabilities die bepaalde rollen nodig hebben. En daar wil wel eens zijn dat de mensen die daar nu op zitten, dat die niet de juiste personen zijn. En dan, ja, dat gebeurt.
0: Hoe kan je nou achteraf na zo'n project zeggen, Freek, dit is duidelijk onze positie, onze propositie ook geweest als consultancy boutique. Wat ons echt onderscheidt ten opzichte van collega's.
3: Ja, dat is wel heel allesomvattende vraag. Nee, ja, kijk, zoals al gezegd, proces voor proces gericht werken, dat is echt wel wat in ons DNA zit. En ook als ik terugga bij oud-klanten en dingen zie, dat je inderdaad een aantal zaken die echt zijn neergezet, dat je ook wel ziet dat, al is het maar dat mensen in gesprekken het hebben bijvoorbeeld over, hey, maar we moeten naar het proces kijken, we moeten daarmee aan de slag gaan. Dus niet alleen dat er een aantal dingen uitgetekend zijn, maar dat je in de vocabulaire hoort dat er terminologie die wij gebruiken als bureau, die wij belangrijk vinden, dat je die hoort terugkomen bij in gesprekken. Soms schuif ik nog wel eens bij een MT aan en dan luister ik eigenlijk gewoon mee en dan kan ik al horen hoe ze aan het spreken zijn over hun proces, de sturing, dat er dingen gewoon wel of niet zijn geland die wij uit hebben gelekt.
0: Dus eigenlijk een soort van handtekening die je achterlaat.
3: Ja, op die manier wel. En dat is gewoon heel mooi om.

0: om te horen en om te zien. En ik denk, ja, het grootste compliment vaak, maar dat geldt voor, denk ik, voor ons alle drie, is dat je de klanten ook weer terug op de lijn komen. En niet om hetzelfde probleem op te lossen, maar zeggen van, goh, jullie hebben ons hier en hier geholpen. En dat zien we IGNA breed ook heel vaak terug, dat we ook gevraagd worden van, kunnen jullie ons ook op een aantal andere vlakken helpen? Dus ja, dat betekent ook wel dat we goed werk hebben geleverd. Maar voor mij voornamelijk, als je de terminologie, de dingen terug hoort, dat je denkt, oh ja, dus we hebben echt wel een impact gemaakt. En dat begrip processen geladen in die organisatie, dat dan weet ik dat we het goed gedaan hebben.
1: Kazijn, in jullie geval, want ja, je bent gespecialiseerd op het gebied van retail-achtige segmenten, zeg maar.
2: Ja.
1: Wat is jullie blauwdruk die jullie achterlaten? Kan je daar iets over zeggen?
2: Nou, kijk, uiteindelijk de blauwdruk die we achterlaten is vaak, ons motto is make strategy work. En wat we eigenlijk altijd hopen is dat bedrijven waar we geweest zijn, dat ze zeggen van, wat fijn dat jullie niet alleen een rapport hebben achtergelaten, maar dat jullie ook hebben geholpen om het ook daadwerkelijk te implementeren. En een andere daarin vind ik vaak dat als wij weggaan, we vaak horen van dat het voelt alsof een collega vertrekt. Als je dat als blauwdruk noemt, dan zou ik dat noemen. Ja, verder natuurlijk, alle projecten zijn zo anders. Maar ja, het mee collega zijn gecombineerd met make strategy work, daadwerkelijk zorgen dat de strategie ook echt lukt en geïmplementeerd wordt. Dat is denk ik onze blauwdruk als geheel IGNA. En daarvoor ook hebben we inderdaad precies al die verschillende rollen binnen IGNA. Van mensen die precies weten hoe ze met processen om moeten gaan. Mensen die weten hoe je de verandering moet doorvoeren. Maar ook data en AI consultants die echt weten, ja, als je nou AI wil gebruiken om een proces te verbeteren, dan kunnen wij dat ook voor je bouwen in allerlei tooling die je kan bedenken. En ik denk dat die combinatie van verschillende expertises onder één dak, dat wel iets is wat niet heel veel consultancies hebben, maar ook wat gewaardeerd wordt door onze klanten. En daarom ook dat ze dus zeggen, make strategy work.
1: Tot slot, Inger, bij jou, want jij gaat bij die bedrijven aan de slag. Jij trekt op een bepaald moment de deur dicht en weet, het zit erop.
3: Ja, en dan hoop je dat je genoeg aandacht hebt gehad voor dat de medewerkers in staat zijn om het zelf ook te doen. Dat je met een gerust hart weg kan. Dat je de kennis inhoudelijk en het veranderkundig hebt overgebracht. Dat je gemist kan worden. Je wil eigenlijk zo snel mogelijk overbodig raken, omdat de organisatie het zelf kan.
1: Is dat niet tegennatuurlijk eigenlijk?
3: Ja, ergens wel. Want je wil natuurlijk, het gaat ook om geld verdienen. En hoe langer je aan boord bent, hoe meer inkomsten het is. Maar dat is niet onze visie. We willen de organisaties echt helpen. En ze zijn niet geholpen als alle kennis extern is. Die kennis moet ook intern liggen. En daar kunnen we een mooie rol in spelen. Maar op een gegeven moment moeten ze het ook echt zelf doen.
1: Ik wil jullie allemaal hartelijk danken voor de komst naar de studio. En ja, voor een inkijkje in de manier zoals jullie samenwerken als IGNH en MLC. Tot zover deze aflevering van Let's Talk Business. Wil je hem terugluisteren, kan dat uiteraard via onze website newbusinessradio.nl. Tot de volgende!

0: Dit is New Business Radio.
1: Hoe kan jouw organisatie verbeteren? Hoe zorg je voor collega's die gelukkiger zijn? En hoe geef je zelf vorm aan je carrière? Je hoort het allemaal op het podcastkanaal New Business Radio Work. Met wetenschappelijke inzichten en de beste praktijkvoorbeelden. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Work.
2: Weten waar jouw organisatie of merk genoemd wordt en welke impact dit heeft op je organisatie? Probeer Clipit Media Monitoring. Krijg diepgaande en actiegerichte inzichten over jouw media-aandacht. Zo kan jij jouw reputatie bouwen, beschermen en versterken. Zelf proberen? Kijk dan op www.clipit.nl en vraag eenvoudig de gratis proefperiode aan.
3: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
4: ja.
3: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
4: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik het eerder wist. Het gaat een beetje niet.
3: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
5: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
6: De Radiofabriek.
1: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
1: Newsflash.
7: Veel MKB-bedrijven lopen geld mis doordat klanten facturen te laat of helemaal niet betalen. Dat blijkt uit onderzoek van Exact onder ruim 900 ondernemers. Gemiddeld kost dat bedrijven zo'n 20.000 euro per jaar. Opvallend is dat bijna de helft van de ondernemers niet weet hoe snel klanten normaal gesproken gaan betalen. Daardoor komen betalingsachterstanden vaak pas laat aan het licht. Ondertussen willen veel ondernemers juist investeren en groeien. En volgens de ondernemers kan slimmer debiteurenbeheer helpen om die financiële ruimte te vergroten.
1: Hoe ontketen je de kracht van mensen in organisaties? PeoplePower brengt je de laatste wetenschappelijke inzichten en praktijkvoorbeelden. Over leiderschap en leren, betrokkenheid en bevlogenheid, inzetbaarheid en inclusie. Voor leidinggevende, HR-professionals en adviseurs. Omdat mensen het verschil maken in jouw organisatie.
0: Elke maandag tussen 2 en 4 op New Business Radio.
1: En als podcast via peoplepower.radio of jouw favoriete podcast-app.
8: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
9: Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Ah, zo, dat lucht op.
10: Let's Talk Business wordt mede mogelijk gemaakt door Baas.nl.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. Met nu Let's Talk Business, Ron Lemmens.
7: Goedemorgen, efficiënter werken en kortere doorlooptijden. Elke organisatie wil het, maar hoe krijg je het nu echt voor elkaar? Critical Minds bewijst inmiddels al meer dan 15 jaar dat de sleutel niet in dikke rapporten ligt, maar in de mens en de praktijk. En vandaag duiken we in de wereld van zelfsturing, ketensamenwerking en maken we kennis met een nuchter aanpak bij complexe projecten van mijn studiogasten Floris Groeneveld, ook oprichter van Critical Minds, Tjardo Mullenbroek en Bas Schreuder.
1: Let's Talk Business, Ron Lemmens.
7: Zo, hartelijk welkom. Ik begin even bij jou, Floris. Dat is natuurlijk logisch, want je bent de veroorzaker van het feit dat dat bedrijf er nu al 15 jaar staat, Critical Minds.
11: Ja, goedemorgen.
7: Goedemorgen, van harte welkom. Hoe ben je ooit op het idee gekomen?
11: Oei, Ik heb achtergrond in de maritieme techniek. Ben ooit bij een bedrijf afgestudeerd waar een hele hiërarchische organisatie, waar projecten nou niet heel efficiënt liepen. En daarachter gekomen dat als je succesvol wil zijn, dat je het samen met mensen moet doen. En dat je, als het gaat over grote projecten, dat je ook gewoon een team moet hebben waar je mee kan samenwerken.
7: Ja, waren destijds de cijfermatige, data gedreven projecten? Werd daar niet gekeken naar de mens?
11: Mensen moesten gewoon uitvoeren. Die moesten gewoon doen wat er gezegd werd. En als je wil samenwerken, dan zal je toch met elkaar de dialoog moeten zoeken. En niet vertellen wat iemand moet doen. En dat zit ook niet in mijn genen. Je gaat met elkaar in overleg en kijken hoe je elkaar kan versterken. Dat is een beetje de basis.
7: Heb je dat ook zien veranderen eigenlijk de afgelopen jaren? Dat er toch meer aandacht is voor de mens achter de projecten?
11: Zeker weten. Ik denk, toen ik ooit Critical Minds bedacht, dat was in 2006. Dat was ik een soort... mijn vrienden zeiden, jij met je geitenwolle sokken geleuten, wat ben je van plan eigenlijk? En nu zijn diezelfde vrienden die af en toe bellen van, Floris, kun je eens even komen kijken en kunnen jullie met Critical Minds niet even komen helpen? Dus er is een andere stroming aan de gang. Het hele hiërarchische verandert in, we doen het met elkaar en het menselijke aspect wordt steeds belangrijker.
7: Ja, nou, over met elkaar gesproken, je bent inmiddels met 4.
11: We zijn met 4 partners, ja.
7: 4 partners in het bedrijf en je hebt daarvan meegenomen.
11: Chardo en Bas.
7: Chardo Meulenbroek, laten we bij jou beginnen.
6: Ja.
7: Wat is je achtergrond?
6: Mijn achtergrond is bedrijfskundig. En ik heb daarnaast, voordat ik met Critical Minds, voordat ik met Floris eigenlijk ging samenwerken, heb ik in de interimwereld ben ik actief geweest. En ja, Floris en ik kwamen elkaar, ik denk inmiddels al, nou, een kleine 13 jaar geleden kwamen we elkaar tegen. En wij vonden ons elkaar onder andere op hetgene wat Floris zojuist vertelde. En toen zijn we aan de slag gegaan.
7: Bedrijfskundig interessant. Ik heb er ooit een poging toe gedaan, terzijde. Bas Schreuder.
12: Goedemorgen.
7: En jij, wat is jouw achtergrond?
12: Ook bedrijfskundig, met een strategiemaster op de VU in Amsterdam, hier in de buurt. En 10 jaar geleden begonnen mijn eerste baan bij Critical Minds als projectmanagement consultant. En in die tijd veel projecten gedaan, op interim basis, steeds meer advies en programmamanagement. En toen waren we een klein clubje met z'n tienen. Inmiddels is het team bijna 50. En na een aantal jaar kwam ik bij Floris en Chardo in de lucht. En ik zei, is er een manier hoe ik nog meer mee kan doen in het ondernemerschap? En daar bleek ruimte voor te zijn. En daar heb ik een plan voor gemaakt. En inmiddels mag ik me 5 jaar mede-eigenaar van Critical Minds noemen.
7: Hoe zou je Floris als eigenlijk inmiddels collega, een echte sparring partner kunnen omschrijven?
12: Een visionair die tegen de stroming in durft te zwemmen, die heel veel ruimte biedt aan anderen om zich te ontwikkelen, waaronder mijzelf, gewoon een fijne kerel om mee samen te werken.
7: Jij Bas?
6: Heb je nog iets van hem te goed, Bas?
7: jij Charlo? en jij?
6: Hoe ik Bas zou omschrijven?
7: Nou, Floris.
6: Floris. Ja, nee, Floris is... een man met een hart van goud. Die echt het beste met de wereld en met de mensen om hem heen voor zich heeft. En die ervoor zorgt dat het elke dag leuk is om met hem samen te werken. En dat gaat niet altijd over één nacht ijs. We kunnen ook enorm clashen met elkaar. En ik denk dat dat juist ervoor zorgt dat de samenwerking goed gaat.
7: Hoe belangrijk is het voor jou dat jij eigenlijk uiteindelijk toch partners in die onderneming genomen hebt?
11: Ik denk dat dat... voor mij echt het allerbelangrijkste is. Ik wil het niet alleen doen. Dat geloof in dat mensen het belangrijkste zijn. Het verschil maken door jezelf te zijn. Dat geloof, dat hebben Bas en Chardo als geen ander. En dat samen uitdragen. Ja, dat maakt 1 plus 1 plus 1 wel meer dan 10 of zo.
7: Precies, ja. Nou, ik vond het wel belangrijk om deze vraag te stellen. Want jullie hebben ook de mens centraal. Dus ik dacht, nou, laten we daar eens mee beginnen. We gaan in dit programma natuurlijk duiken in de geschiedenis van Critical Minds. En uiteindelijk ook uitlichten wat jullie nu allemaal doen. Je zei al, achtergrond in de maritieme sector. Dat is nog steeds een van de belangrijkste sectoren die jullie bedienen.
11: Dat is nog steeds ook een plek waar we heel veel actief zijn. Onze focus ligt wat meer op de energietransitie tegenwoordig.
7: Maar goed, dat had ook te maken waarschijnlijk met die windmolenparken op zee. Dus dan komt het dus ook een beetje
11: zit
7: samen.
11: Ook nog maritiem. Precies, achter. Ja, zeker, ja. Zeker. Ja. Maar mijn hart is wel een scheepsbouwhart, ja, zeker.
7: En laten we eens even beginnen bij het begin. Jij zei net al van nou, jij werkte in een bedrijf waar projecten eigenlijk alleen maar gestuurd werden volgens de theorie, zou je kunnen stellen. Mensen moesten gewoon uitvoeren. Voor de rest was daar weinig reden tot discussie of ruimte voor discussie.
11: Ja.
7: En toen dat eerste moment dat je dacht, nu ga ik voor mezelf beginnen. Hoe kan je dat omschrijven?
11: Ik ben in 2001 voor mezelf begonnen, in juni. Ik was printers aan het installeren. Ik had nog een namens afstuderen bij de Schelde. Ben ik nog bij een adviesbureautje gaan werken. En toen dacht ik, ja maar hallo, ik sta printers te installeren. Ik wil gewoon voor mezelf beginnen. Dus ik heb in juni ontslag genomen. Toen ben ik even op vakantie geweest en toen was ik begonnen. En toen was nog niet begonnen of die vliegtuigen vlogen in die torens. En toen zat ik wel van, oké, en nu? Maar doorgaan. Ik zeg altijd dat de eerste 10 jaar van mijn ondernemersleven was vooral heel veel oefenen en ontdekken wat niet werkt. Ik ging leuke dingen doen met leuke mensen. Maar als het fout ging, zaten ze mij allemaal aan te kijken van, en Floris, wat moeten we nu doen? En dat was nou precies wat ik niet wilde.
7: Nee.
11: Dus daar heb ik heel lang mee gestoeid. En in 2006 een concept bedacht, dat had ik Critical Minds gedoopt. En met de toenmalige mensen kreeg ik dat concept niet over de bühne. En pas in 2012 hebben we echt kunnen starten met Critical Minds.
7: Maar goed, dan die financiële druk eigenlijk als het ware, hè, die je toch met zich meebrengt. Je springt in een gat, eigenlijk met op dat moment weinig inkomsten. Neem ik even aan. Ja of nee? Ja. Dan toch daarin geloven en doorzetten. Wat is daar het geheim achter?
11: Ja, dat is passie. En dat is echt geloven in waar je voor staat. Ik geloof dat als je met mensen samenwerkt, dat je resultaten gaat behalen. En als je doet wat je leuk vindt, dat ook oplevert wat je nodig hebt. Dat zijn, denk ik, is de basis.
7: Was het ook gewoon dat je gewoon wist, nou, die visie die klopt? Die klopt, en daar hou ik aan vast. En dat het dan 6 jaar later eigenlijk wel begon te lopen.
11: Ik moet zeggen, in beginjaren van mijn ondernemersbestaan had ik zoveel mensen die ergens wat van vonden, waar ik ook nog wel naar luisterde, omdat ik echt niet precies wist wat ik aan het doen was. Dat ik een hele tijd wel geprobeerd heb om andere mensen ook naar te luisteren. En op een gegeven moment was ik er helemaal klaar mee. Echt. Ik dacht echt, ik ga het nu gewoon doen op mijn manier.
7: En was het ook meer intuïtief? Dat je eigenlijk vaak wel intuïtieve gevoel had en dat men dan iets anders adviseerde als wat van jou uit.
11: Ja, dat is een hele mooie vraag. Ik denk dat dat helemaal klopt. Ik wist dat het niet goed was. En op een gegeven moment dacht ik, ga het nu doen zoals ik denk dat het nodig is. Ja, en dat maakte een groot verschil, want toen ging de wereld ineens open.
7: En dan eigenlijk mensen om je heen verzamelen waarvan je uiteindelijk ook zegt van ja, die brengen mij ook verder. Hè? Samen komen we verder, wordt er vaak gezegd.
11: Ja, daar ben ik helemaal van. Ik heb een droom en ik heb een passie. En ik kan je vertellen, er zijn een heleboel dingen waar ik helemaal niet goed in ben. En om met elkaar te versterken en te zorgen dat je juist die talenten in huis en om je heen hebt, waar je zelf ook beter van kan worden of kan leren. Of zelfs denkt, dit ga ik nooit leren. Laat iemand anders daar heel goed in zijn. Ja, dat maakt ook de samenwerking met Bas en Tjardo zo onwijs tof. Ja.
7: En voordat we straks echt die geschiedenis in duiken, hè, met de eerste opdrachtgevers, dat soort dingen, is natuurlijk, dat zijn de echte ondernemersverhalen waar iedereen die van ondernemen houdt ook van smult. Wat was nu het moment dat je dacht van oké, nu hebben we dus eigenlijk de boel aan het rollen. Dat zal rond 2012 geweest zijn dat je zei. Wanneer kwam nu die ene grote opdrachtgever dat je dacht oké, nu kunnen we echt aan de gang?
11: Nou, al heel snel. We hadden heel snel een scheepsbouw in de portefeuille zitten, waar we met meer mensen konden starten en eigenlijk een hele goede basis voor Critical Minds op konden zetten. Ik denk dat begin, dat is 2013 geweest.
7: Straks gaan we verder praten. Gaan we natuurlijk al kijken waar jullie nu mee bezighouden. De achtergrond maritiem, dat is het vertrekpunt en piketpaaltje wat we nu geslagen hebben. Zo meteen verder.
13: Let's Talk Business op New Business Radio.

0: 12 tot 12, Somber op Nieuw Business Radio.
1: Let's Talk Business op Nieuw Business Radio.
0: Vandaag in Let's Talk Business Critical Minds in de studio Floris Groeneveld, oprichter Tjardo Meulenbroek en Bas Schreuder. Zij zijn beide partner van het bedrijf. We hadden het net al eventjes over hoe het bedrijf ontstond. Maar nu dan toch naar het moment dat die eerste klant, je zei al dat was een contract, daar konden we eigenlijk al meteen aan de gang. Hè?
2: Ja.
0: Wat was dat voor klant?
2: Een grote baggerclub. We hadden net met elkaar besproken dat we met jonge mensen gingen werken. En we hadden dat Critical Minds gedoopt. En ik was ingehuurd als adviseur bij een bedrijf. En ik zei, we hebben hier een flyer van die jonge mensen. Wil je kijken of je daar wat aan hebt? Toen zei hij, ja maar Floris, ik heb nu iemand nodig. We waren een project in Duitsland aan het doen. En we hadden toevallig een sollicitante, een Duits sprekende Nederlandse die ook Duits goed kon. En daarmee zijn wij in Duitsland daar het eerste grote project begonnen. En zo zijn we verder doorgegroeid, ja.
0: Ja, want internationaal zijn jullie dus heel actief?
2: Nou, vooral in Nederland. Internationaal, ja, vul me aan hoor jongens. Maar we doen wel projecten in het buitenland, maar de meeste projecten zijn gewoon in Nederland.
0: Ja. En als je kijkt, want dat zei je net al, de energietransitie is eigenlijk een van de belangrijkere branches op dit moment. Maar jullie doen meer offshore maritiem, energie, bouw en infra, jachtbouw, de maakindustrie.
2: Ja.
0: En hoeveel projecten draai je dan gemiddeld, zeg maar, nu, anno nu, in plaats van 2012? Hoe kan je dat omschrijven?
3: We zijn met iets meer dan 40 consultants en ik denk gemiddeld 1,5 project per consultant per jaar. Dus rond de 60 projecten en ook wel zoveel klanten, denk ik.
0: En je zei al, die aanpak, daar heb je eigenlijk een visie op ontwikkeld. Hoe doe je dat op het moment dat consultants bij jou, bij wijze van spreken bij jullie in dit geval, aan boord komen? Hoe krijg je eigenlijk die visie overgebracht op elkaar? Hoe gaat dat?
4: Tjardo. Waar we net mee begonnen, hè, de visie is het verschil maken door jezelf te zijn. Dat is echt de basis waar Floris en ik elkaar ook op hebben gevonden. En wat we nou mee bedoelen is dat we mensen willen helpen om uiteindelijk zichzelf te zijn. Hè? Dus we gaan aan de slag met wie ben ik, wat wil ik, wat kan ik. Dus mensen worden echt geholpen om zichzelf beter te leren kennen. Omdat wij erin geloven dat als je jezelf beter leert kennen, dan maak je betere keuzes. En als je betere keuzes maakt, dan ben je ook effectiever in het werk wat je doet. En dat is ook bij onze opdrachtgevers. Dus dat is echt de basis van wat we doen. Wat we ook hebben, we hebben kernwaarden en kernkwaliteiten. En langs die lat leggen we eigenlijk de mensen die in ons sollicitatieproces zitten.
0: Wat zijn die kernwaarden, kernkwaliteiten? Kan je iets over zeggen?
4: Ja, die kernwaarden, nou, dat is oprecht, transparant, gedreven en positief. Dus het zijn echt kernwaarden. Nou, eigenlijk moet ik een stapje terug doen. Toen wij net begonnen waren met elkaar, toen zaten we met z'n zessen aan tafel. En toen zeiden we, waarom werkt dat nou eigenlijk zo goed hier? En toen kwamen we tot de conclusie dat wij allemaal die vier kernwaarden hadden, dat het ons als het ware verenigde. En toen hebben wij gezegd van nou, dat is iets wat ons DNA is, dat willen we ook houden. Ik zeg altijd, we hebben heel veel verschillende mensen hebben wij bij ons aan boord, maar die vier kernwaarden, dat verenigt ons nog steeds. Ja, en dat is waar we mensen zeg maar op binnenkrijgen. Ja, en uiteindelijk gaan ze door een enorm ontwikkeltraject heen, zowel persoonlijk, professioneel als inhoudelijk. En dan ja, geloven wij er vooral in dat je gewoon met de poten in de klei moet en zo snel mogelijk gewoon lekker bij een klant actief moet zijn.
0: Moet er altijd affiniteit zijn met de branches die jullie eigenlijk bedienen?
4: Wij hebben daarin heel veel geëxperimenteerd. Dus kijk, wat het wel bij ons is, het werk wat we doen vraagt een bepaald opleidingsniveau. We werken veel al met HBO en of eigenlijk alleen maar met HBO en WO opgeleide mensen. Wij geloven echt dus dat de mens het verschil maakt. Dus wat wij zien is, als jij als mens weet wie jezelf bent, als jij als mens weet wat je leuk vindt en als dat aansluit bij wat wij doen, ja, dan maakt de achtergrond qua opleiding uiteindelijk niet uit. Dan kan iedereen succesvol zijn bij ons.
3: Ja, en het bronidee was meer niet met de planning vanuit heel erg de technische kennis opbouwen, maar juist vanuit een procesgedachte en hoe laat ik mensen beter samenwerken. Dus het is wel eens gek dat...
0: Ja, klikt gewoon. Ja,
3: het is wel eens gek dat opdrachtgevers het heel fijn vinden dat we affiniteit hebben met de branche, maar in de basis is onze dienstverlening heel erg goed toepasbaar vanuit het proces.
0: Precies, mensgericht ook. Ja. Ja. Maar Floris, ik kan me wel voorstellen dat je in het begin in. Op een bepaald moment bouw je natuurlijk een track record op waarin je kan overhandigen en kan laten zien welke projecten jullie al begeleid hebben. Maar ik kan me ook voorstellen dat je soms toch ook wel vertrouwen van opdrachtgevers moet winnen. Hoe doe je dat dan? Is dat dan puur op feit van dat je de focus hebt op die mensgerichte aanpak?
2: In het begin was het, ik heb een scheepsbouwachtergrond. Ik heb er nooit iets mee gedaan. Nee. Maar als je bij een werf aan tafel zit en ze weten dat je ook een scheepsbouwachtergrond hebt in deze conservatieve wereld, helpt dat enorm. En tegelijkertijd gaat het alleen maar over het bouwen van relaties en zorgen dat je oprecht bent. Ik denk dat de manier is om in je contacten met potentiële klanten een relatie op te bouwen en betrouwbaar te zijn.
0: Ja, dus dat was eigenlijk het begin. En later ga je natuurlijk breder opereren. Dan komen er andere branches bij. Maar dan heb je in ieder geval, daar ben je wel mee gestart.
2: Ja, en zoals Chardo net zei, iedereen heeft datzelfde DNA. Dus iedereen bij ons benadert de klanten op in die zin op dezelfde manier. Het gaat over de verbinding maken en het gaat over oprecht zijn. Je gaat niet meepraten met een klant. Je kan ook gewoon zeggen, nee, sorry, maar als je dat wil, dan moet je iemand anders hebben. Zo zitten we wel in elkaar.
0: In die 15 jaar, zijn er nou nog mijlpalen waarvan je zegt van ja, die zijn wel heel interessant om te benoemen in de bouw van het bedrijf? Want ja, je komt niet zomaar tot 50 medewerkers uiteraard.
2: Nou, een van de belangrijkste mijlpalen is toch het verhuizen naar Kamerik in ons mooie pand waar we daar zitten. We zaten daarvoor in Barendrecht in een kantoortje tegenover de IKEA. En eens in de twee weken is iedereen bij ons op kantoor. En als we dan sollicitatiegesprekken moesten voeren, dan gingen we in de IKEA zitten.
0: Wel goedkoop.
2: Ja, nou ja, nee, of puur uit ruimtegebrek. En nu hebben we echt zo'n prachtig pand wat qua uitstraling en qua energie gewoon heel erg past bij de mensen en het bedrijf wat we zijn. En dat is een soort win-win ook geweest. Ja.
0: Hoe hebben jullie een bepaalde rolverdeling onderling met elkaar? Hoe moet ik dat zien? Tjerno?
4: Ja, wij. Mag ik nog één verhaal toevoegen aan wat Floris net zei? Want wat denk ik ook echt wel een ommekeer is geweest in de Critical Minds tijd, is dat we eigenlijk vanaf het begin af aan zelfsturend wilden optreden. Dus we wilden mensen zelf veel verantwoordelijkheid laten nemen en veel vrijheid laten ervaren. Alleen in het begin gaven we daar helemaal geen kaders omheen. Maar wat we toen hebben gezien is dat alles alle kanten opvloog. En dat was eigenlijk een hele leuke tijd. Het was echt ondernemen. Maar op een gegeven moment hebben we wel gemerkt dat als je met meer mensen bent, hè, we waren toen met 10, 15, 20 mensen. Ja, dan is het ook belangrijk dat je meer structuur, dat je meer gaat organiseren en kaders gaat aanbrengen. En ik weet nog dat Floris en ik toen in Zeist zaten bij een open haard. Bij Londen heet dat, geloof ik. En dat we elkaar aankeken en dat we zeiden, ik heb er helemaal geen schik meer van. Nee, ik heb er eigenlijk ook helemaal geen zin meer in.
0: Je heeft dat ook te maken met dat uiteindelijk je span of control wordt natuurlijk zo groot dat je het ook niet allemaal meer. Zo'n kleine club is natuurlijk snel schakelen. En op een bepaald moment wordt het allemaal toch een stuk formeler. Wat is dat een beetje wat jij eigenlijk bedoelt daarbij?
4: Ja. Ja, nou formeler. Ik weet niet of het formeler is, maar je moet het meer organiseren.
0: Er wordt meer georganiseerd, er komen meer regels, het wordt strakker.
4: Ja, en kijk, Floris en ik runden het bedrijf denk ik in het begin toch echt wel gewoon als ook een soort van vriendenclub. En op een gegeven moment hebben we moeten leren dat we dat we gelijkwaardig zijn als mens, maar dat we niet de gelijke rol hebben. En dat er in sommige situaties het zo is dat wij dus de beslissing moeten nemen. En natuurlijk kunnen we de rest raadplegen, maar wij zijn uiteindelijk eindverantwoordelijk. En daar heb ik, als ik voor mezelf spreek, de eerste jaren wel heel erg mee geworsteld van hoe zit dat nou in elkaar? En nou ja, toen in Zeist hebben we elkaar aangekeken, toen hebben we gezegd van we gaan het nu anders doen. En ik denk dat dat voor mij ook echt wel een ommekeer is geweest. En ik denk voor Critical Minds in de algemeenheid en voor jou denk ik ook, Floris.
2: Ja, zeker. Ja.
0: En je zegt dan mensgericht, daar ben ik wel benieuwd naar. Want een van de moeilijkste dingen, hè, van het groeien van onderneming is toch vertrouwen overhevelen naar mensen om je heen als ondernemer. Ik kan me voorstellen dat dat voor jou, ondanks die mensgerichte visie, toch ook wel een uitdaging geweest is.
2: Nou, ik denk dat toen ik begon met ondernemen, mijn droom was dat het bedrijf zonder mij ook gewoon zou draaien. En ik denk dat hoe wij werken met elkaar en hoe we talenten helpen ontplooien, dat het gaat over vertrouwen. Het gaat over dat mensen jouw vertrouwen krijgen. En dan mogen ze ook fouten maken. En als ik zo naar links en naar rechts kijk en Maaike is hier dan niet, geloof ik dat aardig gelukt is.
0: Ja. En Bas, hoe kijk jij daarnaar, naar die periode?
3: Ja, wel op een gelijke manier. En ik denk, Charlo noemde het al vriendenclub. En je noemde zelf al iets meer regels. En ik denk, nou, ruim 3 jaar geleden of 4 jaar geleden... was ook het punt dat we zeiden, oké, het is nu ook echt zaak om een heldere strategie, visie neer te leggen. Toen hebben we zouden we 2 dagen in Hellevoet zijn bij Floris. En dan zouden we ook nog gaan zeilen en leuke dingen doen. Maar uiteindelijk bleek dat nodig om 48 uur met vol passie en energie over Critical Minds te praten. Van ontbijt tot 's avonds laat met het vuur. Vuur erbij. En dat was voor mij ook wel echt een kantelpunt. En dat we toen het niet zozeer formeler, maar wel strakker zijn gaan neerzetten met elkaar. Nou, dat ertoe heeft geleid dat er veel meer duidelijkheid van de richting, maar ook waar kan je wel aan bijdragen en hoe lopen de zaken anders. Dus dat hele speelveld is toen wel iets gekanteld. Inclusief dat we een aantal dingen centraal zijn gaan organiseren, zoals sales, marketing, recruitment, waar dat voorheen eigenlijk bij veel meer teams decentraal belegd was. Dus dat was voor mij ook wel echt een kantelpunt.
0: En die stip aan de horizon, althans de formulering van de ambitie die Critical Minds had of heeft nu, hoe ziet die eruit?
2: Kijk jullie mij aan?
4: Ja, hij kijkt jou aan. Dus.
2: We hebben met z'n drieën dit gedaan. En, Bas?
3: We hebben net afgelopen jaar een heel mooi proces weer gehad om de strategie voor de komende 3 jaar neer te zetten met elkaar. En ook dat is weer niet zozeer experiment, maar wel een oefening om dat samen met het team te doen. Dus we hebben daar begin vorig jaar hebben we daar wat richting in bepaald. En toen hebben we een heel proces opgetuigd waarbij we het team hebben uitgenodigd op bepaalde thema's zoals propositie, dienstverlening, ontwikkeling, om daarover mee te praten. En dat waren de hele rijke gesprekken die we allemaal weer hebben mee kunnen nemen in heel helder verhaal. En we hebben 1 keer per jaar in oktober hebben we onze visiedagen. Dat was dit jaar op Texel. Daar hebben we eigenlijk een hele lancering en een doorleving van de strategie gehad, wat echt de kers op de taart was. En inhoudelijk hebben we daarin besloten dat we nog meer richting de duurzame kant aan het bewegen
0: zijn. Ja, jullie zijn inmiddels B Corp gecertificeerd.
3: Ja, vanaf net iets voor de zomer. Dat betekent onder andere dat we de focus qua opdrachten en markten hebben op een aantal SDG's. En dat is duurzame innovatie, waar ook de maritieme sector bij hoort. Maar ook duurzame steden, de drinkwatervoorziening en net al genoemd de energietransitie. En we zetten vorige week even wat cijfertjes achter elkaar. En daar zijn we van 2 klanten naar 30 klanten in de afgelopen 3 jaar gedaan. Op die lijn willen we zeker door.
0: Zometeen zou ik graag ook eens even de praktijk in willen duiken. Hè? Wat voor projecten hebben jullie nu op dit moment die jullie bedienen? Of waar jullie terug te kijken en denken van dit was een droom. Dit was fantastisch om te doen. Zometeen meer.
1: Let's Talk Business op Nieuw Business Radio.

0: Incognito, always there op New Business Radio.
1: Let's Talk Business op New Business Radio.
0: Elke werkdag tussen 10 en 11. Let's Talk Business met vandaag Critical Mind Centraal. Floris Groeneveld is oprichter. Heeft mee partners Tjarda Meulenbroek en Bas Schreuder. En we hebben eigenlijk al het vertrekpunt helemaal kunnen horen van Critical Minds. Dan nu eventjes naar de dagelijkse praktijk. Hè? Als je nu een project zou moeten omschrijven. En of je nou wel of niet dan de opdrachtgever benoemt. Prima. Maar hoe gaat dat? Hoe ziet dat eruit?
2: We doen drie dingen. We werken mee in teams en organisaties. En dat doen we projectmatig. Dus we zitten er niet om stoelen warm te houden. Maar altijd, oké, wat kan er ook beter? Los van dat er een operatie gedraaid moet worden. En we implementeren strategie. Dus dat betekent dat we niet zozeer de strategie schrijven en dikke rapporten. Die wellicht in een lab belanden. Maar dat we altijd focussen op wat is er nodig om van A naar B te bewegen. En daar helpen we de klanten mee met trainingen, workshops. Soms ook juiste meters maken. En drie, we hebben een Critical Minds Academy. Waarin we de mensen juist in de technische sectoren waar heel veel aandacht is voor de techniek, dat we die in 2-3-daagse programma's meenemen om persoonlijk leiderschap te ontwikkelen. Zodat juist ook weer dat menselijke aspect, wat ons betreft onderbelicht is in die technische sectoren, dat de juiste aandacht krijgt.
0: Ik ontdek hier trouwens een parallel. Dit is natuurlijk ook een IT-sector aan de hand. Hè? Dat was voorheen, waren dat veel mensen die alles bedachten op zolderkamertjes, om het even plat te zeggen. Communicatie was nog wel een ding. Maar langzaam maar zeker zie je daar ook eigenlijk dat de vraag naar een type mensen heel erg aan het veranderen is. Is dat vergelijkbaar?
2: Waar
0: het dus niet alleen draait om de techniek, maar dat die communicatie en die mensgerichte aanpak ook veel belangrijker wordt.
2: Ja, ik denk in lijn met wat Floris ook al eerder zei, dat er echt wel een beweging op gang aan het komen is. En dat wij vanuit die visie en met experimenten en het ontwikkelen van onze dienstverlening, dat we daar inmiddels 15 jaar mee bezig zijn. Dan blijven we daarin voorop lopen en het voorbeeld. En dus dan komt het wel eens voor dat we van een opdrachtgever een belletje krijgen en zeggen, oké, deze collega van jullie, die is een half jaar bij jullie. Die heeft daarvoor alleen gestudeerd en die stelt mij vragen waar ik echt over na moet denken. En dan denk ik, wauw. En ja, dat een grote compliment kunnen wij niet krijgen als je het hebt over persoonlijk leiderschap en hoe je ook daar een inspiratiebron van kan zijn. Niet alleen vanuit ons, maar juist al die collega's van ons die we Critical Minds noemen, die op die projecten zitten.
0: Ja, wat wel grappig is, dat je zegt eigenlijk de consultants zijn ter plekke in die operatie betrokken. Dat gaat natuurlijk best wel tegen de stroom in qua thuiswerken, hè? Dat is natuurlijk in corona heel erg opgekomen. Hoe zijn jullie daarmee omgegaan?
3: Ja, tijdens corona?
0: Ja, en ook daarna. Daar is toch wat veranderd in Nederland.
3: Ik denk dat er vaker mensen bij ons op kantoor aan het werk zijn. In de zin dat ze niet bij de klant zijn. Ze vinden het ook fijn om bij ons onderling aan het werk te zijn. Vroeger waren alleen op vrijdag mensen op kantoor. En nu is woensdag ook een hele drukke dag. En zo vult de week langzamerhand zich met mensen die toch op kantoor zijn. Ik denk dat wij er heel flexibel mee om zijn gegaan. Maar als je op een drukke scheepswerf, dat is mijn achtergrond, mijn voorbeeld, aan het werk bent, dan willen mensen je wel zien. Want anders dan raak je ook een stukje geloofwaardigheid en draagvlak kwijt. Dus het is echt puzzelen hoe je daarmee omgaat. Soms moet er gewoon iets gemaakt worden. Ja, dan ga je lekker een dagje thuis rammen. En dan kan je het de volgende dag presenteren. En die gesprekken met die klant voeren. Ja, dat is, we lopen wel voor in die wereld.
0: Ja. En Bas, jij was op weg langzaam maar zeker naar een praktijkvoorbeeld.
2: Ja. Ik zit even te denken welke we er uithalen. In de veranderprogramma's die we hebben gedaan. We noemden al de drinkwatersector. We hebben afgelopen anderhalf jaar een drinkwaterprogramma of drinkwaterbedrijf geholpen. Die eigenlijk een grote vraag aan ons stelde. Die zei, we willen procesmatig werken, maar we weten niet wat onze processen precies zijn. Twee, we werken nog niet zo. En drie, we hebben ook niet het idee dat iedereen begrijpt wat dat is. Kunnen jullie ons helpen? Nou, daar hebben we een programma voor geschreven. Wat betekent dat we in anderhalf jaar met een 2-3-tal collega's heel veel workshops hebben gegeven om al die processen niet zozeer vanuit ons en we zeggen zo moeten het neer te zetten, maar vanuit de collega's die in die processen zitten, kijken, hoe kun je dit uitvoeren? In een groter framework neergezet en ook allemaal trainingen en workshops gegeven om het leiderschap en gedrag, wat dan past bij die nieuwe manier van werken, om dat te laten landen. En we vragen eens per half jaar uit hoe tevreden de klanten bij ons zijn. En ik wil het team dat heeft gedaan nogmaals complimenteren met de uitkomsten. En mooi, ook vanuit het management hoe dankbaar ze waren waren voor uiteindelijk de totale shift die ze hebben gemaakt.
0: Ik heb de afgelopen jaren veel bedrijven ook van binnen mogen aanschouwen. Hè? Ook dit soort implementaties heb ik ook wel gezien wat dat teweeg brengt in zo'n organisatie. Het begint natuurlijk met natuurlijk dat mensen best wel ongerust zijn van wat gaat er gebeuren. Ja. Hoe kan je dan los van die trainingen dat dan toch op een goede manier laten landen zo snel mogelijk, zonder dat er heel veel onrust ontstaat?
2: Ja, elke verandering, zeggen we altijd, begint met urgentie. Dus dat betekent, en wij moeten die niet brengen, dat heeft het management of dat heeft het leiderschap binnen een bedrijf te
0: doen. Maar ik kan me voorstellen dat je daar ook wel controle over wil hebben, omdat jullie toch dat vanuit een bepaalde visie opstellen.
2: Absoluut. En dan komt uiteindelijk weer wie we zijn als mens heel erg snel bovendrijven. Dus door de oprechte interesse, het niet zijn van een bedreiging voor de mensen die in die processen zitten. Vanuit verbinding kan er een hele hoop. Los van even de verandermanagement theorie die er allemaal ook absoluut achter zit. Maar onze kracht zit er maar in dat we het heel erg praktisch maken en zorgen dat we het heel erg duidelijk maken voor de mensen. In plaats van meer de klassieke consultant met heel veel modellen aankomt en zegt, kijk nou eens, zo kan het allemaal.
0: Welke smaak zou je willen?
2: Precies, ja.
0: Ja. En dan, wanneer is zo'n project afgerond? Of is het toch iets dat je ook zegt van, nou, die verandering, die moeten we blijven begeleiden? Want anders dan gaat wellicht in de toekomst de klap erin.
2: Ja, de intentie is dat we altijd het ook weer overdragen. En dan in een mooi woord als het geborgd is. En dat is ook eerlijk gezegd wel altijd een uitdaging. Dus het is in afstemming met de opdrachtgever altijd goed kijken. Hè, wie kan het proces zoals we dat nu hebben neergezet, wie wordt daar de eigenaar van? En als je dat goed inregelt en mensen hebben lang genoeg de tijd gehad om aan een nieuwe manier van werken te wennen. Want het is net een langspeelplaatje. Het is makkelijk om in de oude groef te gaan. Dat je daar het juiste moment voor kiest met elkaar om te zeggen, oké, nu hebben we hem te pakken. En als we dan nog eens in de maand of in het kwartaal nog een keertje langskomen om even te horen hoe het gaat. Ja, dat doen we graag. Maar in de basis, bij dat soort programma's, de intentie, een kop en een staart en dan kunnen jullie het zelf.
0: Ik ben ook wel benieuwd hoe jullie kijken naar bepaalde trends waar dan heel veel over gesproken wordt op bepaalde procesmatig werken. Noem 10 jaar geleden was natuurlijk Agile Scrum, kwam helemaal op, was helemaal hot. Hoe gaan jullie daarmee om?
2: Zal ik hem pakken? Of
4: nee, ja, hoe gaan wij daarmee om?
0: Ja, want dan kan ik me voorstellen dat je in gesprek gaat met een opdrachtgever en dat ze eigenlijk als eerste zelf met zo'n oplossing komt, omdat iedereen het erover heeft.
4: Ja, kijk, ik denk, jij noemt Scrum, Agile, nou, Lean, hè, dat zijn stromingen waar wij ons de afgelopen 10 jaar ook, of 13, 15 jaar eigenlijk al enorm in bekwaamd hebben. En wat we ook meenemen tijdens onze opdrachten, nu, dat is dan weer totaal iets anders, maar nu zijn we ons ook heel erg aan het verdiepen in AI en welke invloed dat natuurlijk kan hebben in het uitvoeren van onze opdrachten. Ja, en volgens mij gaat het er gewoon weer om dat we onze oren en ogen open houden van wat speelt er in de markt, waar hebben onze opdrachtgevers behoefte aan en hoe kunnen we hun het beste helpen om uiteindelijk hun probleem op te lossen. En dan is het belangrijk om al die dingen allemaal in je koffer te hebben. En misschien daar nog aan toe te voegen wat wij vroeger deden, toen we net begonnen met Critical Minds, gingen we echt heel erg uit van de mens. Hè? Dus ik zeg wel eens heel zwart-wit. We gaven iemand een auto en een laptop en we zeiden, jij bent een topper en je zal het wel kunnen. Uiteindelijk hebben we geleerd dat voor sommige mensen heel goed werkt. Want die gaan daardoor enorm snel ontwikkelen. Maar bij andere mensen en bij de meeste mensen hebben we ook wel gemerkt dat het handig is als je ze wel wat basis meegeeft. En daardoor hebben we een aantal jaar geleden gezegd van, nou, het is belangrijk dat we duidelijk omschrijven welke expertisegebieden we hebben, welke methodieken we toepassen, welke bouwblokken we hebben. En nu is het dus eigenlijk zo dat iedere opdracht die wij beginnen, dan maken we een soort van startdocument aan het begin, waarbij we dus duidelijk maken welke expertisegebieden en welke methodieken wij willen toepassen.
0: En wat je gaat toepassen. Ja, want dat is misschien wel duidelijk om te benoemen. Projectmanagement, procesoptimalisatie, projectbeheersing, organisatieontwikkeling, tooling. Dat zijn eigenlijk allerlei elementen die jullie kunnen toepassen. En is dat iets wat van tevoren al heel concreet is bij de opdracht? Of is dat iets waarin jullie naar gaan kijken van wat is er nu nodig? Wat moeten we toepassen binnen deze organisatie?
2: Afhankelijk van de vraag, maar daar kan Floris denk ik wat over
3: vertellen. Ja, dus we krijgen zulke verschillende vragen. Help, ik loop vast in mijn project. Kom eens praten. Of ik heb hier een planner die uitgevallen is. Hebben jullie iemand voor mij die stoel kan opvullen? En ja, dan het mooiste is om dan aan tafel te komen en het gesprek te voeren. En dan door te vragen. En dan komt er soms wel iets heel anders uit dan de oorspronkelijke vraag. En ja, dan kunnen we kijken hoe we die klant kunnen helpen.
0: Precies. Tjardo, je zei het net al, AI komt natuurlijk ook op jullie pad nu.
4: Ja.
0: Voor iedereen is dat, hoe gaan we ermee om? Hoe gaan we er morgen mee om? Hoe gaan we er overmorgen mee om? Want het gaat ontzettend snel, die ontwikkeling. Hoe implementeren jullie AI in eigenlijk de projecten die je nu draait?
4: Nou, wat wij hebben, Bas heeft er zojuist al aan gerefereerd. We hebben een strategie met daarin doelen voor de aankomende 3 jaar. En om die doelen te bereiken hebben we ook een aantal strategische initiatieven opgesteld. En dat zijn eigenlijk als het ware initiatieven waar een werkgroep in zit vanuit ons met een aantal mensen die gaat bedenken van hoe kunnen we hiermee aan de slag. Nou, AI is een van die voorbeelden. En het afgelopen jaar hebben we ons voornamelijk gefocust op hoe kunnen wij intern in onze eigen bedrijfsvoering AI meer gaan toepassen. En we zijn nu heel erg druk bezig om ook te bedenken hoe we dat kunnen gaan doorvertalen in het werk wat we bij onze klanten doen. En nou ja, we hebben het er al eens met elkaar over gehad, maar we denken dat dat landschap er over 3 tot 5 jaar totaal anders uitziet dan nu.
0: Je leest heel vaak krantenkoppen dat mensen bang zijn voor hun baan. Maar ik kan me ook voorstellen dat dit juist natuurlijk ontzettend veel kansen biedt, ook in de sectoren en branches waar jullie actief zijn.
2: Ja, wat interessant is dat binnen het vakgebied projectmanagement, daar is recent een onderzoek geweest en daar wordt eigenlijk gesteld dat AI 80% van het werk van een projectmanager over zou kunnen nemen. En dan is de vraag, hoe ga je daarmee om? En onze manier om daar naar te kijken is dat er eigenlijk dan juist weer in lijn met onze visie veel meer tijd en ruimte is om als projectmanager de verbinding te zijn tussen de mensen en de verschillende partijen die dat project moeten realiseren. Dus we zien daar eigenlijk juist een hele grote kans om in lijn zoals wij het projectmanagement zien, dat de komende jaren nog weer meer vlucht krijgt. Omdat er minder
0: administratie. Je kan nog meer de verdieping zoeken. Ja. Ook daar weer een parallel overigens te zien bij social media, bij verhalen die online door AI eigenlijk gegenereerd worden. Op het moment dat je die toch een menselijke twist geeft met andere inzichten, dan steek je er toch weer bovenuit. Mm-hmm. Dus eigenlijk komen die inzichten natuurlijk steeds meer naar boven ook.
2: Ja,
0: dan die branche, de energietransitie. Dat is volgens mij een van de branches die nu best wel focus hebben, kan ik me voorstellen.
2: Zeker.
0: Hoe gaat dat op dit moment?
2: Nou, heel goed. Ik denk, we hadden ons ten doel gesteld om 50% van de opdrachten te doen in de energietransitie. Het is iets minder geworden, maar de groei. Momenteel doen we 40% van onze opdrachten doen we in de energietransitie. En wat ik zei, 3 jaar geleden hadden we daar 2 klanten in, waaronder netbeheerders en aannemers. Momenteel zijn dat er 30 die we de afgelopen 3 jaar hebben benoemd. En dan gaat het over windmolenparkbouwers, netbeheerders, aannemers. Eigenlijk de hele keten die daarmee aan de slag is. Die bedienen wij. En wat interessant is dat je in de scheepsbouw voornamelijk ziet dat er grote complexe one-off projecten gebouwd worden met veel verschillende stakeholders. Die complexiteiten brengen. En dat je in de energietransitie eigenlijk de optelling van de projecten, dat meer de uitdaging is. En dan ga je iets meer richting portfolio management. Nou, wat onderdeel is van onze expertisegebieden. En waar we dus veel bedrijven binnen de energietransitie weer een stuk verder mee helpen.
0: Ja, ik kan me ook voorstellen dat daar heel veel haast geboden is. Vanwege bijvoorbeeld de netcongestie. Dat soort zaken. Merken jullie dat ook in hoe je zo'n project samenstelt? Dat je toch onder druk snel moet gaan leveren?
4: Ja, nee, dat is echt de grootste uitdaging. En ja, wat wij dan doen is wij helpen om die bedrijven om inzicht te creëren, zodat ze eigenlijk betere keuzes kunnen maken en prioriteiten kunnen bepalen. En dat is echt key in deze tijd. Want je noemt het woord al de netcongestie. We hebben met z'n allen een hele grote uitdaging. En door wie wij zijn en wat wij doen, kunnen we bedrijven daarbij helpen.
0: Nu hebben jullie natuurlijk veel kennis in huis. Met 50 totaal zijn jullie, waarvan natuurlijk niet iedereen consultant is. Maar jullie maken ook een podcast, hè?
4: Klopt. Dat is een initiatief geweest wat we denk ik 3 jaar geleden. Bas, jij bent dat eigenlijk begonnen.
2: Ja.
4: Dat we 3 jaar geleden zijn gestart, waarin we 12 podcasts hebben opgenomen. Om eigenlijk mensen een kijkje in de keuken te geven van Critical Minds. We zeggen altijd wel, we zijn best wel een beetje een raar en eigenzinnig bedrijf. En we kunnen er wel over vertellen. Dus we hadden zoiets van, nou, dan is podcast een mooi medium om dat eens te doen. Dus er zijn inderdaad op Spotify 12 afleveringen te vinden als je nog meer over Critical Minds wilt.

0: Zeker in die grote complexe projecten en in die ketens, dat daar ook nog sprake is van hiërarchie. Terwijl als je echt wil samenwerken, moet je die rollen goed verdelen. En moet je gewoon ook echt aan de voorkant samen en samenwerken definiëren. Welk gedrag hoort daarbij? Hoe ga je met elkaar om? Wat voor contracten horen daarbij? En ik denk dat we daar nog in de kinderschoenen staan. En dat daar nog zo ongelooflijk veel te winnen valt. En dat is denk ik wel een hele belangrijke om mee te nemen naar de toekomst.
1: Ja, want wat betreft hiërarchie zie je dat Nederland steeds minder hiërarchisch is inderdaad. Kijk naar een land als Duitsland waar ze heel traditioneel kijken, waar heel hiërarchisch zijn ingesteld. Merk je daar ook nog een verschil in, zeg maar, de verandering in de generaties die nu opkomen? Dat daar ook anders naar gekeken wordt, naar zo'n hiërarchie?
0: Ja.
1: Waar je rekening mee moet houden dus ook.
0: Ja, zeker. Ik merk een groot verschil. Alleen al de Critical Minds Academy, wat voor mensen daar komen. Het is wel, ik denk dat, ik heb vrienden die ook een bedrijf hebben, die over mensen bespreken, dat ik denk, en die willen voor jou werken dan, als je dit doet. Dit is echt een heel ander mensbeeld en een hele andere manier van een bedrijf leiden dan, ik kan me gewoon niet voorstellen dat nog werkt. Maar het werkt, het gebeurt gewoon nog.
1: En dan heb je het ook over de stijlen waarop management eigenlijk opereert.
0: Ja. Ja, ik geloof in leiderschap. Maar ik geloof niet in een titel als een directeur en daarom mag ik tegen jou zeggen wat je moet doen. Ik geloof echt dat je leiderschap op de een of andere manier ook moet verdienen. En of bij je moet hebben. En dat je ook moet weten waar je kwaliteiten niet liggen. En dat je daar juist jezelf op versterkt of aanvult door naar anderen te luisteren.
1: Ja. En die projecten die jullie...
2: Mag daar nog
1: een
2: aanvulling op doen?
1: Ja.
2: En een voorbeeld daarvan is dat we 2 keer per jaar hebben onze Jokerdag. En dat is een dag die in de avond eindigt met feest. Maar helemaal in het teken staat van 360 graden feedback. Dus dat betekent dat wij, net als iedereen, meedoet in een 360 graden ronde feedbackgesprek. En voor 8 collega's dat voorbereiden. Dus dat Floris in deze ook van een stagiair feedback krijgt over zijn leiderschap. Om ook dat voorbeeld te zijn en te doorleven. Charles zei het al, we zijn gelijk als mens. Natuurlijk hebben we andere rollen en rolverdeling. Maar in de basis kunnen we van iedereen wat leren. En is dat ook de enige manier om als bedrijf vanuit onze visie continu te groeien door ook aan onszelf te werken.
1: En is dat dan eigenlijk ook, want het is een hele mooie dat je dat zegt, is dat ook eigenlijk dat jullie de manier van samenwerken, dat het vaak begint bij een nieuwe kijk, een nieuwe visie in het bedrijf, in jullie eigen bedrijf ontpoppen en daarna door te brengen naar eventuele opdrachten? Dus een soort innovatiecentrum, kan je dat zo stellen?
3: Ja. Ik denk dat het voor mij echt de kern is dat wij een veilige omgeving creëren bij Critical Minds, waarbij alles gezegd mag worden. Want als je een veilige omgeving creëert waarbij alles gezegd mag worden, dan komen al die ideeën, die poppen inderdaad allemaal op en daar hebben we het dan met elkaar over. En ik denk dat dat echt wel de basis is voor de innovatie die wij hebben en waardoor wij continu eigenlijk nieuwe delen aan onze dienstverlening toevoegen of dat wij... bij wijze van spreken, we hebben in het verleden in Zuid-Afrika hebben we geëxperimenteerd met ondernemen. We hebben in Amerika geëxperimenteerd met ondernemen. We hebben dienstverleningen opgestart waarvan we later hebben gezegd, joh, dat kappen we weer af. Maar ik denk dat dat wel de basis is van waar wij in geloven. Geef mensen een veilig gevoel, zodat ze alles zeggen, dat alles gezegd mag worden. En dan ontstaan er hele mooie dingen die wij met z'n drieën, plus Maaike met z'n vieren, echt niet zouden kunnen verzinnen. Want met 50 man weet je veel meer dan met z'n vieren.
1: Tot slot, want we zitten er bijna op. Een vraag die ik steeds vaker hoor dat die moeilijk te beantwoorden is. Daarom stel ik hem ook. Hoe ziet Critical Minds eruit over 5 jaar?
0: Mag ik even fantaseren?
2: Zeker.
0: Ik denk dat we over 5 jaar met 120 mensen zijn ongeveer. Dat we een afdeling in Oost hebben. In Deventer zit een kantoor. Ik denk dat we, als het gaat over AI, dat we ook daar een dienstverlening in hebben. En dat als het gaat over samenwerken, dat we weer een stuk verder zijn. En dat we als het gaat over samenwerken bij moeilijke complexe projecten gewoon gebeld worden. Van kom even helpen. Ja.
1: Mooi. Bas, wat denk jij?
2: Ja, helemaal in die lijn. We hebben mazzel dat we die strategie voor de komende 3 jaar, dan trek je hem even door en dan komen we in heel eind.
1: Precies.
2: Nee, en ja, belangrijk om toe te voegen, we hebben gezegd de komende 3 jaar in ieder geval minimaal 75% van onze opdrachten aan bij bedrijven die bijdragen aan die SDG's.

0: die ik eerder heb genoemd.
1: Ja.
0: Ja, dat gaan we ook gewoon halen. En dat is gewoon in lijn met onze intrinsieke motivatie om niet alleen zelf mooie dingen te beleven, avonturen te beleven met onze met heel Critical Minds, maar ook een positieve impact te maken op de wereld om ons heen.
1: Tot slot, Chano.
2: Ik denk dat alles al gezegd is. Ik sluit me helemaal aan bij wat de heren hiervoor gezegd hebben. En Floris die gaf een knipoog naar mij over Deventer. Ik woon zelf in Deventer, dus dat is iets wat de aankomende jaar gaat gebeuren. En daar willen we, om nog een grotere spreiding in het land te hebben, ook aan de oostelijke kant daar een vestiging beginnen.
1: Ja.
2: En ik kijk er nu al naar uit om dat te gaan doen.
1: Nou, bij deze. Volgens mij kunnen we echt nog heel veel langer doorpraten. Helaas hebben we maar een uur de tijd. En dan lijkt zo'n uur heel kort. Of heel lang eigenlijk.
2: Nou, het is voorbij gevlogen.
1: Ja. Ik kun je graag bedanken voor de komst in de studio. Floris Groeneveld, Charles Meulenbroek en Bas Scheurder van Critical Minds. Tot zover deze aflevering van Let's Talk Business. Wil je hem terugluisteren? Kan dat uiteraard straks via newbusinessradio.nl.

0: Dit is New Business Radio.
1: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf €100.000 mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
2: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
3: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan, Manutan. Bestel op manutan.nl.
4: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio.
3: Manutan, Manutan. Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
5: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
5: Newsflash.
6: Minder papierwerk en eenvoudigere belastingregels, dat is het doel van een nieuw pakket van de Europese Commissie. Werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB Nederland noemen het een belangrijke stap om de Europese economie concurrerender te maken. De plannen moeten het makkelijker maken voor bedrijven om in meerdere EU-landen te ondernemen en te investeren. Volgens de organisaties kunnen bedrijven hierdoor flink besparen op administratieve kosten. Ze hopen dat ook Nederland de voorstellen zal steunen.
7: Werken in je bedrijf of werken aan je bedrijf. Voor ondernemers die groeien, verbinden en inspireren is er elke tweede dinsdag van de maand tussen 4 en 5 Mijn Netwerkcafé met Roelof Meijer op New Business Radio. De plek waar ondernemers samenkomen, ideeën uitwisselen en bouwen aan hun netwerk. Ook terug te luisteren als podcast via newbusinessradio.nl en alle bekende podcastkanalen.
8: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Factris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met Factoring op maat. Ga naar Factris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Factris, jouw facturen, onze financiering.
9: Let's Talk Business wordt mede mogelijk gemaakt door baas.nl.
10: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit, durf te doen, maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. Met nu Let's Talk Business, Ron Lemmens.
11: Goedemorgen, we horen de term impact dagelijks. Maar wanneer en wordt er meer dan een label? Ja, dat is natuurlijk de vraag. Maar voor sectoren die traditioneel een ecologische voetafdruk hebben, is de transitie geen keuze meer, maar een voorwaarde om te overleven. Drukwerkdeal laat zien dat ook in de grafische industrie het voortouw kan nemen door scherpe keuzes te maken in productontwikkeling en de klant mee te nemen in een nieuw verhaal. En zo bewijzen zij dus ook dat duurzaamheid en business hand in hand gaan. Dat hebben ze bewezen. Aan de hand van een rapport gaan we straks over hebben. Maar hoe zie je dan die weg naar positieve impact? Daar gaan we over praten. Met Lotte Langenkamp en Ellen van Hemert. Zij zijn van Drukwerkdeal. Welkom bij Let's Talk Business.
12: Let's Talk Business. Ron Lemmens.
11: Ellen, Lotte, van harte welkom. Goedemorgen. Ellen, ik begin even met jou. Want ja. Jij hebt me net verteld dat jij als van de twee het langste aanwezig bent bij Drukwerkdeal.
13: Klopt.
11: Met jou gaan we ook wel het een en ander horen over de geschiedenis van dit bedrijf. Want ja, een landelijk bekend bedrijf zou je wel kunnen zeggen, toch?
13: Ja, ja, nou zeker wel. Ja.
11: Hoe is dat ooit gekomen zo?
13: Drukwerkdeal bestaat inmiddels ruim 20 jaar. Destijds eigenlijk gestart als disruptor in de drukkerijwereld. Een stapeltje visitekaartjes was al snel €100. En de founder destijds dacht, nou, dat moet goedkoper kunnen, efficiënter kunnen. En eigenlijk was dat de gedachte van waaruit Drukwerkdeal destijds is ontstaan. Folders, flyers, visitekaartjes. doorgegroeid. En inmiddels bijna alles wat je kunt bedenken waar je iets op kunt afdrukken, kun je bij ons bestellen.
11: Wat eigenlijk wel uniek is, want dat is natuurlijk, gaan we straks ook wel over hebben, dat heel veel drukwerk werd in één keer in een bepaalde periode in Oost-Europa en drukkerijen gedrukt. Jullie zijn eigenlijk uniek daarin. Jullie zijn in Nederland gebleven.
13: Ja, klopt. We begonnen met onze eigen drukkerij. Hebben een tijdje ook niet gehad. En ik denk een jaar of, wat zal het zijn? Uit mijn hoofd, 8 jaar of zoiets. Zijn we weer met een eigen drukkerij gestart. En inmiddels hebben we 3 eigen productielocaties.
11: Maar jullie hebben hem weer teruggehaald naar Nederland, is dat het verhaal?
13: Ja. Eerder hebben we ook een model gehad waarbij we met partners samenwerken. Dat doen we nog steeds trouwens. We maken niet alles zelf. Het grootste deel van wat we verkopen maken we wel echt zelf.
11: Waar heeft dat mee te maken? Heeft dat mee te maken dat de technieken zijn geïnnoveerd en dat je daardoor beter en makkelijker gewoon te plekken kan drukken?
13: Ook dat je het allemaal in eigen hand hebt. Hè? En dat heeft heel veel voordelen.
11: Jouw rol is, zoals ik hier lees, Chief Product and Sustainability Officer.
13: Ja, een hele mond vol is dat.
11: Als we moeten opsplitsen, dan denk ik dat Chief Product wellicht eerder was dan Sustainability.
13: Dat klopt helemaal. Ik zit nu bijna 5 jaar bij Drukwerk Tiel. Begonnen als Chief Product Officer. Dus dat wil zeggen dat ik dagelijks de bestelervaring voor onze klanten.
11: Ik gokte maar het blijft een soort kloppen.
13: Zeker. De bestelervaring met een mooi team maken we dat iedere dag weer een beetje beter. Drukwerk is best wel complex. Materiaalkeuzes, formaatkeuzes, druktechnieken. Dat proberen we iedere dag weer een beetje beter, een beetje eenvoudiger te maken. Zodat die bestelervaring soepel verloopt. Ik heb altijd al vanuit persoonlijke interesse ben ik betrokken geweest bij duurzaamheid binnen het bedrijf. Ik bemoeide me daar altijd al.
11: Maar je hebt wel achtergrond in grafisch media eigenlijk.
13: Dat nog niet eens zozeer. Ik heb hiervoor bij Greets gewerkt. Daar drukken ze ook kaarten. Hè? Dus in die zin wel een link. Maar ik kom niet uit de grafiemedia. Dat niet. Okay.
11: We gaan zo meteen met jou ook praten over de geschiedenis van Drukwerk Tiel. Eerst even naar Lotte. Want Lotte, je bent de verste aanwinst als ik het een beetje zo begrijp.
13: Ja, redelijk Langekamp.
11: Jij komt uit de textielsector, heb ik hier gelezen.
14: Dat klopt, ja. Ik ben nu zo'n 3/4 jaar werkzaam bij Drukwerk Tiel. En hiervoor heb ik bij een duurzaam kledingmerk Kings of Indigo gewerkt. Ja. En dus nu een hele andere printwereld voor mij.
11: En ik hoor eigenlijk dat jullie printen alles waar inkt op past, toch?
14: Klopt, dus ook textiel is hier nog een onderdeel van.
11: Wat dat betreft heb je hierin niet het hele verleden losgelaten. En wat is de reden dat jij bent gaan werken bij Drukwerk Tiel? Wat ga je doen?
14: Ik was eigenlijk op zoek naar iets anders, naar iets nieuws. En ik reisde hiervoor van Deventer naar Amsterdam elke dag. En dat was me gewoon wel heel veel. Dus ik wou graag dichter bij huis werken. En toen, ik kende Drukwerk Tiel van naam, maar nog niet als bedrijf. Dus toen ben ik me in gaan lezen en toen las ik eigenlijk dat het een superleuke bedrijf is. En kwam ik in aanmerking met de vacature voor programmamanager Positieve Impact. En dat sprak me eigenlijk gelijk aan. Dus ik was enthousiast. En toen ben ik in gesprek gekomen met Ellen en andere collega's. En is die enthousiasme blijven hangen. En nu zit ik hier inmiddels al 3/4 jaar.
11: En heeft dat geresulteerd in het rapport eigenlijk? Is dat een van jouw eerste projecten geweest om dat rapport uit te brengen?
14: Nou, het rapport gaat over fiscaal jaar 25. Dus wij ons fiscaal jaar begint in juli en eindigt in juni. Dus dat gaat over juli 2024 tot en met juni 2025. Dus toen werkte ik nog niet bij het Drukwerk Tiel. Maar ik ben wel betrokken geweest bij het opzetten van dit verslag.
11: Precies, en dat bedoelde ik eigenlijk. Ja. Precies. Oké, we gaan het daarover hebben straks. Want daar ben ik heel benieuwd naar. Het is natuurlijk, hier ligt het ook. En ik heb ook een deel daarvan in de samenvatting weten te vormen. Eerst eventjes naar de basis van Drukwerk Tiel. Jij zei het net al eventjes. Het is opgericht met het idee van 100 euro voor een pak visitekaartjes. Dat moet goedkoper.
13: Ja,
11: Hoe lang is dat geleden?
13: Ja, dat is ruim 20 jaar geleden inmiddels. Dus al best wel een tijdje. een van de voorlopers in online printing. Of de eerste in Nederland, dat sowieso. Nog steeds zijn we marktleider op dat vlak.
11: Ja, ja, en Marco Arnink is de oprichter.
13: Ja.
11: Is hij nog aan boord?
13: Nee. Hij is al een tijdje geleden is hij vertrokken. Het bedrijf is destijds ook overgenomen door Simpress. Ja, dat is een hele grote familie eigenlijk van online printers. En Marco is er toen uitgestapt. En die is een andere online printer gestart.
11: Maar had je een periode, en misschien weet u het wel, ik weet het niet meer, maar volgens mij is het een jaar of 15 geleden, toen kwam het een soort van als paddenstoel uit de grond. Al die online mogelijkheden om iets te gaan printen. Dat was echt wel nieuw toen.
13: Ja, dat klopt inderdaad. Ja, was toen heel nieuw. 15 jaar geleden, toen waren wij al een tijdje bezig. En destijds echt focus op meer de papieren producten. En qua ontwikkelingen zie je de laatste tijd vooral ook de textiel, de relatiegeschenken, flessen, tassen. Dat zijn de categorieën die heel hard groeien bij ons.
11: En dan gaat het succesvol. En pak je even een hele traditionele drukker erbij. Hè?
13: Ja.
11: Ik heb hier in Hilversum ook wel eens eentje bezocht. Dan ga je echt nog naar binnen. Daar word je geholpen aan een balie. Daar ga je eventueel overleggen wat er geprint moet worden.
13: Ja, ja.
11: Dit is gewoon online uploaden. En eigenlijk het proces wat je kan automatiseren, ga je automatiseren.
13: Klopt. Hè? Dat is ook wellicht nog wel een drempel. Hè? Voor sommige mensen die vertrouwd zijn met de drukker op de hoek om bij ons te bestellen. Maar we hebben een hele mooie klantenservice en salesafdeling die jou ook ontzettend goed kunnen helpen.
11: Want hoe zorg je voor dat persoonlijke contact? Want ik kan me voorstellen dat het wel belangrijk blijft, vooral bij de grotere klanten.
13: Ja, zeker. Hè? Dus ik vertelde net een salesafdeling. We hebben een aantal accountmanagers, zeker voor de echt grotere klanten die advies kunnen geven. Die je kunnen helpen. En een klantenserviceafdeling die ook heel veel grafische kennis hebben. Hè? Want dat, ja, wat ik net al zei, het is best een complex product. En als je helemaal niks weet van papiersoorten, van druktechnieken, dan is het best wel eens lastig om je product samen te stellen. Dat proberen we op de website steeds beter uit te leggen. Slim gebruik te maken van de uitleg op de website. Onze tooling om je bestanden te uploaden, om die steeds beter te maken. Maar als je er dan toch niet uitkomt, dan kun je met ons, met ons in contact komen.
11: Wat betreft druktechnieken en eigenlijk de core van het product.
13: Ja.
11: Is daar nog veel innovatie in eigenlijk?
13: Dat is al een tijdje gaande. Natuurlijk de digitaal drukken. Hè, dat heeft ook ervoor gezorgd dat het steeds goedkoper wordt. Dat je in lagere oplages kunt...
11: Maar met name, ik heb het dus echt over de machines. De machines, het papier. Zit daar nog innovatie in?
13: Ja, dat gaat ook steeds verder. Hè. De nieuwe machines die zijn bijvoorbeeld veel energiezuiniger of gebruiken minder inkt. Dus absoluut.
11: Dus daar zit en natuurlijk de soort papier. Hè, vaak papier, hergebruikt papier of hoe zeg je dat?
13: Ja, nee, zeker. Papier. Ja, we hebben tegenwoordig papier gemaakt van landbouwafval. Dat is hartstikke mooi. Gerecycled papier. Dus ook in de producten zelf. Hè, daar op dat gebied is ook zeker innovatie. Ja,
11: dat is het hier en nu. Maar met name denk ik dat de beginjaren daar vooral zeg maar de digitalisering, automatisering super belangrijk was.
13: Ja, nee, absoluut. Hè. En dat maakte ook, dat is ook de reden waarom we zijn opgericht, hè, dat je de opdrachten, de orders die we binnenkrijgen slim combineert. Hè, zodat je het ook efficiënt kan doen en daardoor ook de kosten laag kunt houden.
11: Ja, toen zijn jullie overgenomen door Simpress.
13: Ja.
11: Hoe lang is dat geleden?
13: Ik zit even na te denken hoor, want ik denk een jaar of 10 geleden inmiddels. Misschien wel iets langer nog. Ja.
11: Ja, ik lees hier. Ik heb AI natuurlijk.
13: Ja, wat goed. Dat ja, dat had ik natuurlijk uit mijn hoofd moeten weten.
11: Nee, dat geeft niet hoor. Dus ik help je even. Maar dat kan je misschien. Verkocht voor 24 miljoen euro. Kijk, maakt nu niet meer uit. Maar dat gaf wel de omvang van het bedrijf aan.
13: Zeker.
11: Als je nu kijkt naar met hoeveel jullie zijn bij Drukwerkdeal.
13: Ja.
11: Met hoeveel zijn jullie in totaal? Met hoeveel medewerkers?
13: Ruim 300. Iets meer.
11: Dat is echt gigantisch, is dat?
13: Ja, 350. Ja, nee, zeker. Ja, en dat zit hem natuurlijk ook met in onze eigen drukkerijen. Hè, waar behoorlijk wat mensen werken. Nou, we hebben een mooi hoofdkantoor. een klantenservice afdeling.
11: Ondertussen worden ook gefilmd. Het is een camera die niet stil wil zijn. Misschien zometeen wel. Maar in ieder geval veel locaties. En dat gaat dus gewoon crescendo.
13: Ja, nee, zeker. Zeker. We groeien nog steeds, ja.
11: Jullie markt is ook eigenlijk Nederland en België.
13: Ja. Ja,
11: is dat al heel lang dat jullie ook in België actief geweest
13: zijn? Ja, nee, zeker, zeker. In België opereren we onder de naam printdeal.be. We hebben zelfs ook een Franse website, Impresto. De grootste markt vooralsnog is Nederland. Ja.
11: We gaan er zo meteen verder praten. Gaan we het uitgebreid hebben natuurlijk over de veranderingen. En met name ook het sustainability vraagstuk. Waar jullie druk mee bezig geweest zijn.
15: Let's Talk Business op New Business Radio.

0: Celeste.
1: Let's Talk Business op Nieuw Business Radio.
0: Let's Talk Business staat elke dag een ander bedrijf centraal. Vandaag is dat de drukwerkdeal in de studio Lotte Langenkamp en Ellen van Hemert. En we gaan met jullie praten over de ontwikkelingen duurzaamheid en verduurzaming. Ja, dat is ook in de drukwerkwereld natuurlijk iets wat belangrijk is. Ik heb hier nog heel veel papieren uitgeprint, zoals jullie zien.
2: Ja.
0: Dat is eigenlijk niet heel duurzaam, maar het is wel handig om snel te schrijven.
2: Absoluut, ja. En dat blijft voor veel mensen toch, hè? Iets tastbaars in handen hebben. Dat is natuurlijk heel fijn en heel wat anders dan dat je het digitaal hebt op een scherm.
0: Hoe hebben jullie die markt zien veranderen? Want bijvoorbeeld, het begon ooit met visitekaartjes.
2: Ja.
0: Op dit moment vraag ik me af, heb jij zelf nog een visitekaartje?
2: Nee, eerlijk gezegd niet.
3: Ja, en jij, Lotte?
2: Nee.
0: Dus het is nu vaak gewoon met de QR-code.
2: Ja,
0: als je gegevens wil uitwisselen. Dus dat verandert wel. Dat betekent ook dat jullie daarop ingespeeld zijn natuurlijk als drukwerkdeal.
2: Ja, zeker. Ja, dat zie je in het assortiment wat verschuift. En visitekaartjes. We verkopen ze nog heel erg veel. Maar je ziet ook dat de toepassing verandert. In een restaurant bijvoorbeeld, hè, zie je zo'n klein kaartje. En dan wordt het meer gebruikt eigenlijk als een soort klein flyertje bijna met wat informatie. Dus daar zie je ook ontwikkeling in.
0: Ja, ter plekke bedenk ik iets. Misschien bestaat het wel. Stel je nu voor, ik zou een QR-code op mijn telefoonhoesje laten bedrukken. Met daar mijn gegevens op.
2: Ja. Ja.
0: Bestaat dat?
2: Nou, je kan het in ieder geval bij ons maken. Hè? Want we hebben een hele mooie editor waarin je ook je QR-code kan laten genereren. Ja. Als je daar een sticker van maakt, dan heb je exact wat je nu beschrijft.
0: Nu heb je het over eigenlijk een heel groot klantenportfolio. Dat gaat van eenpitters tot aan particulieren tot aan grote klanten waar jullie net over hadden.
2: Ja, zeker.
0: De drukwerk. Is het oneindig? Bijvoorbeeld, zijn het ook boeken die jullie bijvoorbeeld drukken?
2: Ja, zeker. Ja, je kan ook een boek bij ons of boeken bij ons bestellen, absoluut. Dus wij zijn geen grote drukkerij zoals uitgeverijen die duizenden boeken drukken. Maar als jij een
0: kleine oplage, dat
2: kleinere oplages, absoluut. Ja. Ja.
0: Dus met andere woorden, alles is mogelijk. We gaan het nu langzaam maar zeker hebben over die traditionele webshop. Hè. Dat is nu, je moet op een of andere manier moet je laten zien dat je duurzaam bezig bent.
2: Ja.
0: Wanneer, want daar begonnen we over, Chief Product.
2: Ja.
0: En daarna kwam erbij Sustainability Officer.
2: Ja,
0: was dat, wanneer was dat? Hoe lang is dat geleden?
2: Dat is inmiddels alweer bijna een jaar geleden. De tijd vliegt. Ik gaf net al even aan. Ik bemoeide me altijd al een beetje met alles wat met duurzaamheid te maken had. Het viel eerst binnen operations. Maar ja, daar is zoveel te doen. En omdat ik me daar altijd al een beetje mee bezig hield. En daar mijn interesse had. Heeft onze CEO destijds gevraagd. Van, nou, wil jij dat er niet bij pakken?
0: Want was dat bij jullie een soort van, ja, ik wil niet zeggen discussiepunt. Maar wel een soort van beweging dat je om je heen zag. Van, we moeten nu langzaam maar zeker dit wel gaan ventileren naar buiten toe.
2: Ja.
0: Om te laten zien dat we ook hier in de transitie zitten.
2: Ja, een discussie was het niet hoor. Want was sowieso al een ambitie van.
0: Maar jaren geleden leek het nog een beetje op woke natuurlijk. Hè?
2: Ja, klopt. Hè. Dat was ook destijds natuurlijk ook veel minder een onderwerp überhaupt. Maar nou, sinds dat ik werk bij Drukwerkdeal, dus dat is 5 jaar, was dit altijd al wel een ambitie waar ook doelen op stonden. Destijds ook al, hè, om onze CO2 footprint te verlagen. Dus dat was er altijd al en het is alleen maar meer geworden.
0: Ja, dus ik zie een pand vormen met zonnepanelen op het dak, of in ieder geval.
2: We hebben op onze drukkerij, of 2 van onze drukkerijen liggen helemaal vol met zonnepanelen, inderdaad. Ja.
0: Dus dan kan je die printers, die kan je in ieder geval bijna zero emissie aansturen.
2: Ja.
0: Dan heb je nog de inkt.
2: Ja.
0: Dat is natuurlijk wel iets wat onderhevig is aan vaak schadelijke stoffen. Of is dat een perceptie die ik nu neerleg?
2: Ja, klopt.
0: Lotte.
3: Ja, er zitten heel veel stoffen in inkt. Maar we hebben natuurlijk wetgeving waar aan moeten voldoen. Maar onze innovatiemanager is ook constant in gesprek met partners om zo'n duurzaam mogelijk product te realiseren.
0: Maar hoe ver is dat? Want een leek weet dit natuurlijk niet. Ik weet het ook niet. Maar het is een hele wereld waar wij normaal gesproken niet zo heel vaak mee van doen hebben. Maar is er inmiddels, is dat inkt, het inkt überhaupt, is dat zo ontwikkeld? Nu dat het heel duurzaam is?
3: het is niet per definitie duurzaam. En als je print op een product, dan heeft dat ook effect natuurlijk op de recyclebaarheid van een product. Dus daar moeten we wel heel bewust mee omgaan.
0: Maar zijn daar ontwikkelingen? Daar ben ik zo benieuwd naar. Zijn er ontwikkelingen dat je misschien over 10 jaar, dat is natuurlijk zelfs met elektrische auto's, elektrische vrachtauto's. Ja. Dat gaat langzaam maar zeker van 10% naar misschien over 10 jaar is het 90%.
3: Ja,
0: dus overal is die transitie gaande natuurlijk.
3: Ja, er wordt steeds meer gekeken naar wat er in de inkten zit. En er wordt ook steeds meer geïnnoveerd op inkten op waterbasis. Maar verder, de technische details, daar ben ik niet helemaal in thuis.
0: Nee, precies. Nee. Maar ik kan me voorstellen dat het ook best lastig is om dat totaalplaatje helemaal te kunnen vatten.
3: Ja, zeker weten.
0: Ja. Nu hebben jullie uiteindelijk, moet je dat verhaal ook naar buiten kunnen brengen. En jullie zeggen al, intrinsiek is die motivatie binnen het bedrijf aanwezig. Waar zijn jullie begonnen om te kijken van hoe kunnen we dit tastbaar maken, ook voor onze klanten?
2: Ja, dat was sowieso een van mijn persoonlijke ambities toen ik startte in de rol. Er gebeurde al heel veel binnen Drukwerkdeal. Maar we stelden er nooit iets over. En dus dat rapport, dat was wel een van mijn doelen. Ik wil veel meer vertellen aan de buitenwereld wat we allemaal al doen. We hadden het net over inktmachines. Maar ook over de innovaties in onze materialen. Wat we doen voor qua maatschappelijke betrokkenheid. Voor de medewerkers.
0: Zullen we eerst met die eerste twee beginnen? Dan pakken we daarna het rapport erbij.
2: Ja.
0: Wat doen jullie zelf voor elkaar?
2: Voor de medewerkers. Ja, ja, nou ja, waar moet ik beginnen? Ontzettend veel. Bijvoorbeeld, we zijn actief bezig om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk te helpen. We hebben heel veel nationaliteiten ook binnen ons bedrijf werken. En wat ik persoonlijk heel erg mooi vind, is dat mensen die vertrekken bij Drukwerkdeal, dat die heel vaak ook weer bij ons terugkomen. En dat toch wel een teken is dat we een hele fijne werkgever zijn. We noemen dat boemerang-collega's.
0: Boemerang-collega's. Ja. Lotte, wat voor bedrijf heb je aangetroffen als een nieuwe collega, zeg maar? Hoe kan je dat omschrijven?
3: Ja, het was een heel, heel warm ontvangst. Tuurlijk krijg je altijd een beeld bij de eerste gesprekken met de potentiële nieuwe collega's. Maar in de eerste maanden bij Drukwerkdeal is het ook echt wel werkelijkheid geworden.
0: Informeel? Of formeel?
2: Nee, informeel. We zijn geen corporate. Nee, dat zeker niet.
0: En wordt het ook zeg maar bewaakt of gaat dat vanzelf?
2: Ja, nou, we hebben natuurlijk, net als denk ik ieder ander bedrijf, een aantal hele mooie kernwaarden waar we naar leven. Met elkaar houden we die cultuur. Het is hard werken, maar ook plezier maken met elkaar houden we zeker in stand.
0: Ellen, jij zei het al, eigenlijk een jaar geleden heb jij die functie erbij gekregen.
2: Ja, ja.
0: Toen kwam Lotte. Hoe is dat ontstaan eigenlijk? Daar is iets geformeerd van een bepaalde behoefte.
2: Ja, nee, zeker. Ik dacht, ik kan het niet in mijn eentje. Hè. Dus toen mocht ik een klein team gaan opbouwen. En Lotte is er toen al vrij snel bijgekomen. En ik ben hartstikke blij met haar kennis vanuit natuurlijk de textielindustrie. Heel veel inhoudelijke kennis heeft ze. Maar ze helpt mij ook om alles wat er gaande is binnen het bedrijf, om daar wat structuur in aan te brengen. Er gebeurde zo ontzettend veel.
0: Kan je een voorbeeld noemen?
2: We hebben een aantal pijlers waar we ons op richten. Met name bijvoorbeeld, een voorbeeld is het uitfaseren van schadelijke plastics. We hebben een doel om alle PVC uit te faseren. Ja, dat is fijn als we daar een plan voor maken, dat daar structuur in komt en dat we heldere doelen stellen daaromtrent. En daar helpt Lotte mij bij.
0: Ja, daar ben je bekend mee. Voordat we daarover verder praten, nog eventjes en naar die duurzaamheidsdoelen. Je had het net over voor eigen medewerkers, natuurlijk ook maatschappelijk betrokken.
2: Ja.
0: Waar kan je dat terugvinden bij jullie?
2: We hebben een aantal partners die we een heel warm hart toedragen. Het Prinses Maxima Centrum in Utrecht bijvoorbeeld. Maar ook de Voedselbank in Deventer. Daar werken we mee samen. Of met Stichting Present. Dat doen we nu denk ik een halfjaartje zoiets. En daar kunnen onze collega's zich maatschappelijk inzetten voor mensen die het wat zwaarder hebben. Dus vorige week is nog iemand uit mijn team een tuin helemaal gaan opknappen. waarbij een moeder in de bijstand die het heel zwaar had. En dan zetten een vijftal collega's zich een hele ochtend in om dat voor elkaar te krijgen.
0: En ik kan me ook voorstellen dat als je dat doet, zeg maar als bedrijf zijn, dat je ook terugkomt met hele bijzondere verhalen en elkaar daardoor ook inspireert.
2: Ja, nee, natuurlijk. Dat steekt elkaar aan. Absoluut, ja.
0: Goed, dan gaan we nu naar het rapport.
2: Ja.
0: Zullen we dat doen?
3: Lijkt me leuk.
2: Goed plan.
0: Daar zijn een aantal pijlers belangrijk.
2: Ja.
0: Waar jullie gezegd hebben, ten doel gesteld hebben, dit moet gaan veranderen.
2: Ja.
0: Welke zijn dat?
2: Het begint met het verlagen van onze voetafdruk. Onze CO2 footprint. Ja, alles wat we doen, dat laat natuurlijk zijn sporen na. En daar proberen we op tal van vlakken ervoor te zorgen dat we en minder energie verbruiken. Dat we efficiënt omgaan met onze resources. En zodoende stappen maken om onze impact op dat vlak kleiner te maken. Ja. Ik haalde net al even aan de plastics, de schadelijke plastics die we willen verminderen.
0: De hoofddoel, lees ik hier ook, is net zero 2040.
2: Ja.
0: Dat is eigenlijk 10 jaar vooruit op wat er in Europa gesteld wordt.
2: Ja, zeker.
0: Maar dat geldt ook dat jullie daar ook de leveranciers aan willen gaan houden. Hè? Worden er nu al gesprekken over gevoerd in de keten, als het ware?
3: Ja, zeker. Daar voeren we heel veel gesprekken over. En de eerste stap is daarin om heel veel data inzichtelijk te krijgen. En dat doen we toch samen. Dus we moeten in gesprek gaan. Ook heel veel uitleg geven. Want voor heel veel leveranciers is dit onderwerp heel ongrijpbaar nog. Dus daar spelen wij ook een grote rol in.
0: Pak je daarbij de CSRD-wetgeving, die nu al is afgezwakt. Pak je die daarbij als een soort van maatstaf?
3: Het is niet direct voor ons een maatstaf. Vanuit Simpress rapporteren wij wel op CSRD. Maar het is voor ons niet per se de leidraad om vanuit te gaan. Dit doen we echt vanuit onze eigen doelen. En ook onze global doelen vanuit Simpress.
0: Ja, en dat betekent dus dat jullie kijken naar de hele keten. En hoe is het eigenlijk met de leveranciers? Want dat is natuurlijk wel best moeilijk. Ik kan me voorstellen dat er veel producten nu nog, gadgets, al dat soort zaken, in China geproduceerd worden. Dat is natuurlijk best wel een belangrijke voor jou om dat helemaal uit te zoeken.
3: Ja, zeker weten. Maar waar er geen vraag is naar meer duurzame producten, wordt het aanbod daar ook niet op aangepast. Dus door echt in gesprek te gaan, door meer te gaan vragen, komt er ook verandering in de markt.
0: Ja, want Ellie, je had het over het uitfaseren van bepaalde plastics, PVC, zei je al.
2: Ja.
0: Dat is een duidelijk voorbeeld.
2: Ja, nee,
0: dat betekent
2: absoluut.
0: Dat je moet innoveren of ook aan je leveranciers moet gaan vragen om producten te gaan herontwerpen?
2: Zeker,
0: of gebeurt dat al?
2: Ja, en dat is ontzettend belangrijk. Hè? Dus we hebben die ambitie om PVC uit te faseren ook breed gecommuniceerd. En je merkt dat onze leveranciers dan ook actief naar ons komen. Van hey, we hebben een mooi alternatief. Of kunnen we dat gaan testen? Daarin zoeken we echt partnership met onze suppliers. Om die productontwikkeling uiteindelijk mogelijk te maken.
0: Circulair, we hadden het net al eventjes over papier.
2: Ja.
0: Dat zal natuurlijk hier ook een enorme winst kunnen zijn. En dat gebeurt waarschijnlijk al.
2: Ja.
3: Papier is natuurlijk. In Nederland hebben we bijvoorbeeld een heel goed recycling systeem voor papier beschikbaar. Dus al het papier wat bij het afval komt, wordt al heel goed gerecycled. Maar de beschikbaarheid van papier is daarbij ook heel belangrijk. Dus we moeten dit wel goed in omloop houden en onze verantwoordelijkheid daarin nemen.
0: Ja, want ik heb ooit wel eens gehoord dat eigenlijk gerecycled papier duurder is dan nieuw papier. Hoe is dat nu eigenlijk op dit moment?
3: Dat weet ik eigenlijk niet.
2: Ik denk dat het zal iets duurder zijn. Ja, klopt. Ja, dat is met gerecycled plastic helaas ook nog steeds zo. Hè?
0: Gek is dat eigenlijk, toch? En daar ben je, kan je natuurlijk, daar kan je als speler, kan je daar niet volledig invloed op hebben. Want die markt is zo onwijs groot. Ik kan me voorstellen dat het best frustreert.
2: Ja, dat is absoluut waar. Hè? Dus dat is helaas nog steeds zo. Dat de betere alternatieven vaak nog steeds iets duurder zijn. Ja, dus en daar kunnen wij een enorme rol in spelen. Hè? Omdat wij natuurlijk groot zijn, een grote speler, kunnen we ook die massa creëren. En daar moeten we vol op inzetten.
0: Ja. Dan heb je nog meer pijlers die eigenlijk in dit rapport naar voren komen. Wat
2: ja,
0: is de
2: papier
0: volgende?
2: Haalde je net al aan. Hè? Dus ja, voor papier is hout nodig. En daarvoor moeten bomen gekapt worden. Dus het is ook onze ambitie om dat ja, zo verantwoord mogelijk te doen. Dus dat wij alleen papier verkopen dat vanuit verantwoord beheerde bossen afkomstig is. Ja.
0: En die bossen die zijn vaak, die worden aangeplant.
2: Ja.
0: Goed, hele belangrijke. Maar dan heb je zo allerlei elementen die langzaam maar zeker op hun plek beginnen te vallen. Hoe ervaren jullie dat zelf? In die transitie, want het is feitelijk is het natuurlijk gewoon een transitie naar zero emissie,
2: ja.
0: Zero uitstoot.
2: Ja, dat klopt.
0: Hernieuwbare, ook energie waarschijnlijk.
2: Ja. En daarbij met betrekking tot die tot papier, daar komt ook EUDR-wetgeving aan. En soms is dat ook wel een nachtmerrie met alles wat we moeten regelen. Maar aan de andere kant zorgt het er ook voor dat alle bedrijven met wie wij samenwerken in dezelfde richting gaan lopen. Dus het is lastig om het allemaal qua compliance goed te regelen. Maar het helpt ons ook om een bepaalde verandering teweeg te brengen.
0: Ja. Ja. En ik kan me ook voorstellen dat het best wel lastig is. Je gaat het allemaal bedenken, bij wijze van spreken, van achter de tekentafel.
2: Ja.
0: En dan moet je daar draagvlak zien te creëren in de drukwerkhallen.
2: Ja.
0: Dus moet je collega's daarin meenemen. Hoe doen jullie dat?
2: Ik moet eerlijk zeggen dat daar zeker niet het probleem zit. Want iedereen is wel enthousiast over.
0: Maar je moet wel uitleggen natuurlijk. Het moet ergens
2: absoluut
0: beginnen.
2: Absoluut, ja, zeker. Zeker. En zoiets als PVC, daar hadden we het net al even over. Ja, heel veel mensen hebben echt geen idee van hoe dat gemaakt wordt en hoe schadelijk dat eigenlijk is. Dus daar hebben we ook aan onze medewerkers, maar ook aan onze klanten, ook een verhaal te vertellen. Hè? Zodat ze ook snappen welke keuzes ze maken en welke alternatieven er zijn.
0: Ja. En dan lees ik hier ook een mooie. En dat is een hele grote winst die je natuurlijk kan pakken. Is door slim te verpakken.
2: Ja. Ja.
0: Wat kun je daarover vertellen?
3: Ja, er zijn in onze eigen productie al heel veel aanpassingen gedaan. Dus we proberen zo min mogelijk plastic te gebruiken. Dus daarin meer papier, bubble wrap bijvoorbeeld. Ik weet niet precies meer uit mijn hoofd wat de besparing is. Maar we hebben heel veel bubble wrap kunnen besparen door innovatieve verpakkingen. Door onze bennis bijvoorbeeld anders in te pakken.
0: Minder plaats in te nemen, zo'n bestelbus. Zeker. Kan daardoor meer vracht vervoeren. Dat is best wel interessant om dat allemaal in gang te zetten.
3: Zeker weten, ja.
0: Ja. We gaan dan zo meteen verder praten over het rapport. Want dat is natuurlijk heel veelomvattend. Maar ik kan me voorstellen dat het een onwijs leuke opgave is om de komende jaren te gaan realiseren.
1: Let's Talk Business op Nieuw Business Radio.

0: Green, Let's Stay Together op Nieuw Business Radio. Het programma Let's Talk Business.
1: Let's Talk Business op Nieuw Business Radio.
0: Hier in de studio zijn Lotte Langekamp en Ellen van Hemert. Zij zijn van Drukwerkdeal. En ja, we hebben het nu op dit moment over het rapport wat jullie gepubliceerd hebben. Want je moet toch een keer laten zien dat je die verduurzaming in gang gezet hebt. Voordat we zo meteen verder gaan praten, ik ben ook benieuwd over hele grote leuke acties waarvan je denkt, oh, komt dat bij jullie vandaan? Dat is ook wel een leuke. Eerst nog eventjes naar de inkt. We hadden het er net al even over. Inkt, langzaam maar zeker, is daar ook dus een transitie gaande. Wordt veel meer met soorten biologische materialen gewerkt ook daarin.
2: Ja, je hebt tegenwoordig ook inkt op basis van soja. Dus ook dat is volop in ontwikkeling. Watergedragen inkt. Ook dat zorgt ervoor dat onze impact steeds kleiner wordt. Ja.
0: Nu zei je PVC, dat is een belangrijke, dat wordt uitgefaseerd. Ja. Daarvan maak je nu ook de klanten bewust.
2: Ja.
0: Van, hey, weet je wel wat daar allemaal in zit?
2: Ja.
0: Wat voor materialen is nu dat je zegt, van daar hebben we een nieuwe basis om dat PVC bijvoorbeeld te vervangen?
2: Nou, wat heel mooi is, is ons SQL-materiaal. Dat is echt iets wat we samen met onze leverancier een aantal jaar geleden hebben ontwikkeld. En dat wordt gemaakt deels van plastic wat uit de oceaan wordt gevist. En we hebben dat samen met onze leverancier dat garen dusdanig kunnen doorontwikkelen. Zodat het ook geschikt is om vlaggen mee te maken. Zodat het mooi in de wind wappert. En tegenwoordig, ja, we maken er kussens van, tafelkleden. Wat nog meer, Lotte? We hebben inmiddels een hele productrange van SQL.
3: Textiel.
2: Ja,
3: textiel. Daar weer op terugkomen.
0: Ik vind het wel interessant. Toch eventjes terug. Voor de luisteraar, die weet het waarschijnlijk niet. Maar ik kijk hier uit op een tiental vlaggen.
2: Ja.
0: Willen jullie even naar achter kijken?
2: Ja.
0: Kijken of er jullie iets opvalt.
2: Ja, ze wapperen mooi in de wind.
0: Ze wapperen mooi in de wind. Ja. Maar ja, en misschien zien jullie net niet omdat de hoek er niet zo zit. Ik zie hier een aantal vlaggen en dat weten we ook. Die zien we langzaam maar zeker ontrafelen.
2: Ja, zeker. Ja.
0: Dus ja, als het gaat over de vraag, die vlaggen worden één keer per half jaar vervangen.
2: Ja.
0: Is natuurlijk niet heel duurzaam.
2: Nee, dat klopt. He, en dat is ook iets. Duurzaamheid heeft ook te maken met hoe lang gaat iets mee.
0: Ja, terwijl de inkt blijft goed, maar de vlag gaat stuk.
2: Ja, ja, en dat is echt heel belangrijk. Dat iets lang meegaat.
0: Ja.
2: Maar
0: kijken jullie ook naar de levensduur? Dat soort innovaties?
2: Ja, zeker, zeker. Het is vaak heel complex. Want als je een spandoek maakt, hè, wat mensen ook wel eens doen. Iemand wordt 50 wangen en een spandoek in de straat. En het gaat de volgende dag de prullenbak in. Ja, dat is absoluut niet duurzaam. Terwijl ja, als iets 10 jaar meegaat en je maakt het van PVC, maar het gaat 10 jaar mee. Dan is het weer een hele andere overweging. Dus dat, het is vaak best complex.
0: Ja, en ik kan me voorstellen dat je dat allemaal geautomatiseerd kan inbouwen. Dat je bij wijze van spreken zou kunnen zeggen, wat is het doellijn? Is het een eenmalige actie?
2: Ja.
0: Is het een event? Wat bedoel?
2: Zeker, ja.
0: Want er zijn hele grote events waar vast en zeker materialen van jullie
2: worden
0: zijn gebruikt.
2: Ja, ja.
0: Kan je
2: en dan
0: er bijvoorbeeld van noemen?
2: Ja, en dan is het ook mooi dat je het niet een jaartal erop zet bijvoorbeeld. Hè? Maar, zodat je het weer kan hergebruiken.
0: Maar zijn er voorbeelden van events waar jullie materialen veelvuldig gebruikt worden? Ik denk dat iedereen...
2: Sportevents bijvoorbeeld. Ja. Hè? Daar heb je natuurlijk ook allerlei vlaggen, banners. Zo'n boog waar je onderdoor kan lopen. Ik stoot tegen de microfoon aan. Van alles. Ja, je, bijna overal. Hè? Deze vlaggen die hier hangen. Ik weet niet zeker of wij ze gemaakt hebben. Maar dat zou heel goed kunnen. Dus onze producten kom je overal tegen.
0: Ja. Dat is een hele belangrijke. Dan verder in die transitie, Lotte, jij bent daar veel mee bezig. Waar denk je van dat je nu op korte termijn heel snel winst kan maken?
3: We hadden het er net al even over. Ik denk dat een stukje klanteducatie in combinatie met de transparantie die we willen bieden gewoon heel belangrijk is. Dus hoe ga je om met de producten? Het zijn toch, het komt in de natuur terecht, de manier waarop het gemaakt wordt. We moeten het klanten zo makkelijk mogelijk maken om de juiste keuzes te maken. Dus ik denk dat we daar nog een enorme slag kunnen slaan. En vooral zijn we nu ook heel veel bezig met het ophalen van data. Het is misschien niet zo zichtbaar, maar het is wel super cruciaal.
0: Waar kijk je dan naar bijvoorbeeld?
3: In welk opzicht,
0: welke vorm van data? Wat voor elementen komen daarin voor die belangrijk voor jullie zijn?
3: Het registreren van welke materialen, maar niet alleen, nou, we hebben het over bijvoorbeeld PVC maar weer. Je hebt heel veel vormen van PVC. Je hebt gerecycled PVC en dan kun je nog denken aan pre- of post-consumer recycled. Pre-consumer recycled betekent dat het nog niet door een eindconsument is gebruikt, maar wel gerecycled is en dan weer opnieuw wordt gebruikt in een product. En post-consumer recycled betekent dat het al bij een eindconsument is geweest en vervolgens gerecycled wordt en weer in een nieuw product gebruikt wordt. Dus er zijn heel veel levels van materialen die je kunt registreren. Verder kun je nog denken aan certificeringen op sociale audits, dus hoe goed hebben de werknemers het bij het bedrijf die het product produceert. Verder kun je nog denken aan gewicht. Waar wordt het überhaupt geproduceerd? Dus de landen.
0: Ja, want we hadden het er net al eventjes over. Want dit is natuurlijk heel belangrijk. Dit zit ook een beetje in de CSRD-wetgeving. Waar wordt het gemaakt? Veel producten komen uit China. Hoe zijn de arbeidsomstandigheden daar? Betekent dat ook dat jullie daar bijvoorbeeld op bezoek gaan bij die productielocaties?
3: Ik heb het nog niet meegemaakt, maar ik geloof wel dat collega's in het verleden naar fabrieken zijn gegaan. Ik kijk Ellen even aan.
2: Ja, zeker de procurement teams. We kopen ook wel eens in Azië. Ja, die gaan dan zeker kijken hoe het er daar aan toe gaat. Hoe er met de medewerkers wordt omgegaan. En dat is, dat is wat verder weg. Maar we hebben ook in Nederland, in Maastricht, nog een mooie papierfabriek staan. Dan is het wat makkelijker.
0: Sappie heet die, hè?
2: Sappie, ja.
0: Gewoon, dus ik weet kennen. Ja, precies. Dus, maar dat is dicht bij huis. Maar ik kan me voorstellen dat dit eigenlijk, als je daarover nadenkt, we komen van een andere wereld. Dus je kan elkaar wel aankijken van, nou, dit gaat niet goed. Maar die verandering, die is in gang gezet.
2: Zeker.
0: Dus dat is super positief.
2: Ja.
0: En dat heeft dus effect op de hele wereld eigenlijk. Ik kan me ook voorstellen dat je op een bepaald moment gaat kijken naar productielocaties waar producten geproduceerd worden, die dan een kortere afstand bijvoorbeeld zijn.
2: Ja. Ja, nee, dat klopt. En dat heeft ook qua wetgeving weer heel veel voordelen als we dingen uit Europa sourcen. En nu sowieso met alle geopolitieke spanningen biedt het nog meer voordelen om het van dichterbij te halen. Ja.
0: Ik blader ondertussen even een beetje door dat rapport heen, want dat rapport is op te vragen. Hoe werkt dat?
2: Ja, nou kun je op onze website kun je die bekijken. Drukwerkdeal.nl.
0: Ja, het is echt heel gedetailleerd. En dat is wel mooi om te zien. Want dat heb ik nog niet heel vaak op deze manier gezien. Dat je ook echt ziet in hoe bijvoorbeeld de samenstelling is. De grote daling van de CO2-uitstoot. Waar komt die door? Door de scope die jullie bijvoorbeeld geformuleerd hebben over intern, extern en leveranciers. Dat
2: Zeker.
0: Soort dingen.
2: Ja.
0: Hoe ziet het rapport volgend jaar eruit? Ga je dan weer een stap verder? Ik bedoel, ik kan me voorstellen dat hier natuurlijk, dit is de eerste stap.
2: Ja.
0: Een belangrijke stap.
2: De eerste
0: sowieso.
2: Keer dat we dit deden. Ja. Vooral inderdaad wat je zegt. We willen gewoon heel transparant zijn over hoe we ervoor staan. Wat er goed gaat. Maar ook wat er nog niet zo goed gaat. Wat een uitdaging, is. Ja, volgend jaar gaan we hier weer verder op doorbouwen. De initiatieven waar we dan nu mee bezig zijn. Die komen daar dan weer in te staan. De stappen die we gemaakt hebben. Wat we geleerd hebben. En de nieuwe uitdagingen.
0: Het is heel interessant overigens om te lezen. Ik blader zo doorheen. Maar dan weet ik dus dat er heel veel met UV geprint wordt. Want dat kost minder inkt dan een laserprinter.
2: Ja.
0: Is maar even een les die je kan nemen.
2: Ja.
0: Het is wel zo dat je, Lotte, nu na zoveel maanden af en toe toch door die drukkerij heen loopt. En kijkt van, oké, hoe werkt het proces?
3: Ja, zeker. Ik moet ook zo ontzettend veel vragen nog altijd stellen aan mijn collega's.
0: Kan me voorstellen.
3: Ik ben soms wel de dummy in de fabriek. Maar het is ontzettend leuk om al die nieuwe dingen te leren. En als ik mensen erover vraag, of collega's in dit geval, dan zijn ze ook super gepassioneerd om daarover te vertellen. Dus en iedereen is ook gepassioneerd over duurzaamheid. Dus dat wordt vaak gelijk meegenomen in het gesprek.
0: Want is het zo dat eigenlijk de collega's die hier werken, je zei al, sommige mensen komen terug, maar over het algemeen in de drukkerij, is daar een lang dienstverband of heb je ook wel jobhoppers als het ware?
2: Nou, we hebben heel veel mensen die ontzettend lang bij ons werken. Dus dat is iets wat mij ook opvalt. Ja, mensen blijven graag bij Drukwerkdeal. En dat vinden we ook heel fijn.
0: Hoe doe je dat? Wat is daar de reden? Is dat die informele cultuur waar we het straks over hadden?
2: Daar zal het zeker mee te maken hebben. Maar ja, we investeren ook in opleidingen bijvoorbeeld. Hè. Zorgen dat we onze mensen bijblijven. bedrijven. En zeker als we bijvoorbeeld in de drukkerij nieuwe machines krijgen, moet iedereen getraind worden. Super belangrijk. Maar ook de leiders in onze organisatie. Ja, dat die blijven bijleren en zich blijven ontwikkelen. En daarnaast, wat onze organisatie ook wel typeert. Nou, ik ben daar ook een voorbeeld van. Hè. Mijn functie is ook veranderd. Ik heb er verantwoordelijkheden bij gekregen. Ja, een heel groot deel van onze medewerkers krijgt ook de kans om zich te ontwikkelen en door te groeien naar een nieuwe functie. En dat zijn er heel veel. En dat is mooi.
0: Ja, en ik kan me voorstellen dat je na een aantal jaren ook meer zicht op hebt. Lotte, in jouw geval, je bent eigenlijk net 3/4 jaar aan boord. Je hebt volgens mij je handen vol überhaupt aan dit hele vraagstuk. Kan me voorstellen.
3: Zeker weten, ja. Ik ben ook heel veel aan het ontdekken. Dus wat Ellen al aangaf, we doen al heel veel. Dus ik kom nog steeds achter nieuwe dingen. En dat proberen we uit te breiden. En daarvoor ook een goede basis te zetten, zodat we juist kunnen uitbreiden.
0: Ja, en hoe zou je die uitbreiding over een jaar of 2, 3 zien? Heb je dan een team om je heen? Hoe wordt daarnaar gekeken?
2: Het mooiste is, hè, want je doet het met elkaar. Duurzaamheid is niet iets wat alleen wij doen. We hebben alle afdelingen, alle mensen in de organisatie nodig. En als iedereen het onderdeel maakt van de keuzes die zij maken, dan maken

0: tekort per se.
1: Ja, in het afgelopen jaar hebben we al een hele mooie reductie gerealiseerd. Van,
2: hoeveel is dat?
1: Van 17%. Ja, dus dat, wow, dat is best fors. Dus we liggen absoluut op koers om de doelstelling te gaan halen.
2: Ja, en ik kan me ook voorstellen dat je op een bepaald moment in die reductie, hè, het begin is natuurlijk vaak snel,
1: ja,
2: maar op een bepaald moment loop je toch tegen bepaalde drempels aan. Maar ja, waar zie je in de toekomst die drempels waar je ook afhankelijk bent van ontwikkeling van machines, van producten enzovoort enzovoort?
1: Ja, uiteindelijk hè, de producten zelf, daar zit hem de grootste impact. Dus daar gaan we uiteindelijk wel tegen de grenzen uitlopen van wat we aanlopen van wat we maximaal kunnen reduceren. Maar we willen daarin gewoon de max opzoeken. Hè? En ja, dat mocht het tegen die tijd, hè, dan blijft er vast nog wat uitstoot over. Dan kunnen we altijd nog kijken naar compensatie, dat soort zaken. Maar dat is pas op het allerlaatst, ja, dat alle stretch eruit is.
2: Waar is de grootste behoefte aan van een product waar je nu niet van, waar je zo afhankelijk van bent, waar je niet omheen kan, waar eigenlijk de innovatie nog in de kinderschoenen staat?
1: Ja, ik heb hem net al een paar keer genoemd. Voor mij is dat wel PVC. Hè, dat,
2: maar goed, er zijn producten die in principe al.
1: Ja, maar daar zit hem vooral in de kwaliteit van de alternatieven.
2: Ja, ja.
1: En ook de prijs. Want het is nu vaak toch nog een stuk duurder. Als we daar een materiaal kunnen vinden wat qua kwaliteit net zo goed is, maar ook tegen een scherpe prijs. En we hebben wel alternatieven, maar die kunnen we nog niet goed schalen. Dus dat zou voor mij wel heel mooi zijn als we daar snel komen.
2: We hebben hier een tijd geleden een ondernemer gehad die is een fabriek gestart om de petflessen te vervangen met, ja, eigenlijk heel veel biologische materialen.
1: Ja.
2: Dat is een stap.
1: Ja.
2: Zou dat ook iets voor jullie kunnen zijn, dat je met dit soort leveranciers gaat kijken naar doorontwikkeling? Als er eenmaal dat gevonden is, dat sterke materiaal.
1: Ja, nee, absoluut. En dan zijn wij ook in verband met onze grootte in staat om te testen en uiteindelijk te schalen. We zijn recentelijk gestart met biobased stickers bijvoorbeeld. Ja, dat lijkt er een beetje op. Maar dat is ook weer een mooie nieuwe productontwikkeling.
2: Dus er zijn heel veel. In mijn andere woorden, ik zou zeggen, kom over een jaar even terug.
1: Doen
2: dat
1: we.
2: Dat leuk vinden. Ja. Want hoe is het dan? Hè? 17% nu, als dat weer 17% is, dan ga je hard toch?
1: Zeker, absoluut.
3: Daar gaan we voor.
2: Ik wil jullie alle twee hartelijk danken voor de komst naar de studio. De mensen van Drukwerkdeal in deze aflevering van Nest of Business. Dankjewel voor het luisteren. Wil je hem terugluisteren? Kan dat via onze website newbusinessradio.nl.

0: Dit is New Business Radio.
1: Hoe kan jouw organisatie verbeteren? Hoe zorg je voor collega's die gelukkiger zijn? En hoe geef je zelf vorm aan je carrière? Je hoort het allemaal op het podcastkanaal New Business Radio Work. Met wetenschappelijke inzichten en de beste praktijkvoordeelden. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Work.
2: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
3: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
4: Weten waar jouw organisatie of merk genoemd wordt en welke impact dit heeft op je organisatie? Probeer Clipit Media Monitoring. Krijg diepgaande en actiegerichte inzichten over jouw media-aandacht. Zo kan jij jouw reputatie bouwen, beschermen en versterken. Zelf proberen? Kijk dan op www.clipit.nl en vraag eenvoudig de gratis proefperiode aan.
5: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
5: Newsflash.
6: Hoe zorg je dat de organisatie klaar is voor de toekomst? Daarover gaat het nieuwe boek Knetteradaptief van Adriaan Vermeulen. Volgens de auteur mislukken veel verandertrajecten omdat bedrijven verandering nog steeds behandelen als iets tijdelijks. In plaats daarvan pleit hij voor organisaties die zich continu kunnen aanpassen aan nieuwe ontwikkelingen, zoals AI en economische veranderingen. Het boek combineert wetenschappelijke inzichten met praktijkvoorbeelden en interviews met leiders uit het bedrijfsleven. Knetteradaptief is onder meer verkrijgbaar via Managementboek en Van Duren Media.
7: De ZZP-update. Over de stand van de zelfstandige professional in Nederland. De handhaving van de wet DBA heeft het landschap flink opgeschud. Opdrachtgevers zijn huiverig. ZZP'ers zoeken naar zekerheid en de onduidelijkheid regeert. Van schijnzelfstandigheid tot modelovereenkomsten. Maandelijks gaan we op zoek naar de laatste ontwikkelingen en hete hangijzers. Ook hoor je de verhalen van ZZP'ers, experts en politici. De ZZP-update op New Business Radio met Ron Lemmens. Wil je meer weten of alvast een aflevering beluisteren? Ga naar newbusinessradio.nl voor meer info.
8: De ZZP-update wordt aangeboden door Rompslomp. Je moet gewoon je boek houden. Solopartners voor ZZP'ers in de zorg. En United voor zeker en zorgeloos ZZP.
9: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
10: ja.
9: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
10: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik teren wist. Het gaat en dat je niet.
9: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
11: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
12: De Radiofabriek.
13: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf €100.000 mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
14: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today. Lead tomorrow.
15: Verandering is de enige constante in ons werk. Om bij te blijven moet je blijven leren, maar dat gaat zeker niet vanzelf. In Lang Leven Leren hoor je wetenschappers, bestuurders en specialisten over de vraag: hoe zorgen we ervoor dat iedereen wil, kan en mag leren? Lang Leven Leren is een initiatief van Skillstown met Glenn van der Burg.
16: Maar liefst 4 miljoen Nederlanders hebben een beperking die een belemmering vormt voor het gebruik van websites. Denk hierbij aan een visuele en een auditieve beperking, maar ook mensen met een lichamelijke handicap of met dyslexie. Hoe zorg je ervoor dat deze enorme groep mensen niet buiten de boot valt en optimaal gebruik kan maken van bijvoorbeeld jouw digitale leerplatform? Te gast zijn Marijn van der Laan, directeur van Cardan Technobility. Dat is een mooi tongue twister woord. Een adviesbureau dat bedrijven en overheidsorganisaties helpt met het digitaal toegankelijk maken van websites, apps en andere online dienstverlening. En aan Jochem van Ittersen van online opleider Skillstown gaan we vragen wat dit eigenlijk concreet betekent voor de online leermodules die Skillstown allemaal heeft. Kortom, we gaan het hebben over hoe je leren toegankelijk maakt voor mensen met een beperking. En natuurlijk krijgen we van Tom Bos ook nog leertips over de impact van opleiden binnen je organisatie, om die dan vervolgens te vergroten. Fijn dat je luistert naar Lang Leven Leren.
12: Lang Leven Leren, de podcast.
16: Jochem en Tom en Marijn, leuk dat jullie er zijn. Marijn en Jochem, we gaan bij jullie beginnen. Eerst bij jullie zelf. Marijn, jouw ultieme leerervaring, en als dat een veel te groot overdreven woord is, gewoon een fijne leerervaring van de afgelopen periode. Wanneer dacht je van, oh wauw, ik heb echt weer wat nieuws opgedaan?
17: Zo, dat is een goede vraag. Toen je deze vraag stelde, dacht ik eigenlijk juist aan een minder goede ervaring.
16: Oh, dat mag ook. Dat is ook leuk. Ja, tuurlijk. Leer je ook van, toch?
17: Daarom, ik ben zo dyslectisch als de pest. En als het dan gaat over tijdens mijn studie bedrijfskunde dat ik heb gedaan in Nijmegen, was er op een gegeven moment een docent en die had zijn eigen stukken gemaakt, zijn eigen boek gemaakt. Maar die was alleen als PDF beschikbaar. Dus die kon je alleen maar online kon je die krijgen. En het was geen hele toegankelijk PDF. Dus je moest daar kon er alleen doorheen scrollen en niet op een woord zoeken, weet je wel?
16: Oh ja, het was maar een plaatje.
17: Ja, precies. Het was een plaatje van 180 pagina's, waarbij dan de letters lichtblauw op witte achtergrond waren. En dan heel weinig alinea's. Dus het was gewoon super grote hoeveelheden tekst. Nou, ik heb er 3 keer over gedaan. Ik kon daar niet doorheen komen. Nee, dat was een beetje minder ervaring.
16: Wat wel interessant voor onze luisteraars is natuurlijk, is dat dat eigenlijk aangeeft wat er dus niet toegankelijk is.
17: Ja.
16: Want als je het omdraait, wordt het beter toegankelijk.
17: Ja, zeker. Ja. Dat sowieso.
16: Ja, maar daar gaan we het zo zeker over hebben. Ook rekening houden met wat voor kleuren je gebruikt, hoe het met het contrast zit en dergelijke.
17: Ja.
16: Ja. Jochem, jouw ultieme leerervaring van de afgelopen tijd, wat was die?
18: Ja, voor mij een belangrijk inzicht. Als alles goed gaat, dan loop ik over een paar dagen mijn eerste marathon.
16: Zo.
18: Dan moet je toch wat anders gaan trainen. Dan kan je niet lukraak je schoenen aantrekken. En je gaat letten op je hartslag. En volg je allemaal mooi op je sporthorloge. En dan zie je eigenlijk live wat er gebeurt met je lichaam. Hè. Als je te snel van start gaat, dan schiet die hartslag omhoog. Dan stort je in. Als je de hele tijd 100% gaat, dan krijg je blessures. Als je de hele tijd hetzelfde doet, dan maak je geen vooruitgang. Dan gaat je lichaam gewend. Dus je gaat eigenlijk leren op die feedback van je lichaam. Wat het betekent en hoe je training daarop moet aanpassen. En een inzicht wat ik daarover heb gehouden is eigenlijk dat je dat ook kan toepassen op je werkleven en je mentale gezondheid. En dat gaat ook, je kan niet de hele tijd 100% geven. Als je probeert te veel te doen, dan krijg je er ook last van. En ja, dat is vaak wel wat moeilijker, want dan heb je geen mooie horloge die laat zien.
16: Maar dat zouden we dus eigenlijk wel moeten hebben, zeg jij.
18: Hij probeert
16: die
18: het wel
16: feedback
18: af en toe.
16: Nodig.
18: Ik krijg wel eens een stressmelding, maar dat voelt heel, heel willekeurig. Dus
16: zo goed is het nog niet.
18: Nee. Maar het laat je in ieder geval wel zien dat je moet proberen om ook daar naar je lichaam te luisteren. En daar ook te zien waar je af en toe even rustig aan moet doen.
16: Mooi voorbeeld. We gaan praten met elkaar over een hele grote groep mensen, 4 miljoen, dat zijn er nogal wat, die belemmeringen ervaren bij het gebruik van websites. En misschien moeten we wel zeggen, er zullen apps ongetwijfeld ook wel onder horen. Marijn, wat voor beperkingen, want dat is natuurlijk weer een enorm containerbegrip waar we iedereen natuurlijk weer in één bak gooien, waar die helemaal niet in thuis horen. Maar waar moeten we aan denken? Wat voor beperkingen zijn dat dan?
17: Nou, je noemde er zelf al een paar. Je hebt de 4 eigen pijlers, visueel, auditief, cognitief en fysiek. En liever zeg ik zelf ook altijd uitdaging in plaats van beperking. Want onder het cognitieve valt al dyslexie. Maar het enige waar ik een beetje moeite mee heb is het begrijpen van sommige teksten. Voor de rest ben ik best wel oké, volgens mij. Maar dan gaat het dus echt over visueel, zowel blind als heel slechtziend. En nog vele andere vormen. Auditief is ook best wel duidelijk. En fysiek kan je vaak gewoon zien, omdat iemand of in een rolstoel zit. Maar ja, even los van het digitale, dan kan je misschien nog wel iets met je handen. Maar stel je hebt geen armen, geen vingers of even heel cru. Dan kan je natuurlijk ook geen muis gebruiken of zeg. Maar toch moet je, of wordt er eigenlijk verwacht, zeker in de westerse wereld, dat je gewoon mee kan doen. En dat kan dus eigenlijk niet altijd. Omdat je dus geen muis kan gebruiken. Of omdat een toetsenbord het niet doet. En cognitief, daar zijn heel veel verschillende dingen voor. Dus van autisme tot dyslexie, dyscalculie, ga zo maar door.
16: Ja, lichte verstandelijke handicaps, kan ik me voorstellen.
17: Onder andere. Dus we houden eigenlijk gewoon heel erg vast aan die vier pijlers. Vier verschillende vormen van beperking of uitdagingen. En aan de hand daarvan kijken we naar hoe toegankelijk is een digitale omgeving.
16: Ja, en eigenlijk moet je dus... Is dit een onderwerp waarbij je heel goed moet opletten dat je niet te snel gaat generaliseren. Juist omdat die verschillen zo groot zijn. Het maakt nogal uit of je iets niet kan zien of niet kan horen. Hè? En vervolgens wil je een video toegankelijk maken. Ja, dat is natuurlijk diametraal tegenovergesteld, zou je kunnen zeggen.
17: Ja, eigenlijk wel. We kijken dan in dat geval even ter voorbeeld. Vanaf volgend jaar 28 juni gaat de European Accessibility Act, die wordt van kracht. Ongelooflijk zware wetgeving eigenlijk vooral voor private partijen, banken, verzekeraars, e-commerce partijen. En die gaat nog verder dan de Web Content Accessibility Guidelines. Ook een hele mond vol.
16: Ja, klinkt als de WCAG. Die gaan we vast nog terug horen, denk ik. Ja.
17: Dat is het zeker. En daarin staat ook dat het heel erg belangrijk is dat je met twee zintuigelijke mogelijkheden tot de informatie kan komen. Dus in een video zou dat dus en auditief zijn, maar ook dat je dus ondertiteling krijgt of iets dergelijks. En zo geldt het eigenlijk voor de hele digitale wereld.
16: Ja. Wat is het probleem? Dus stel, want als je denkt van ja, als je die beperking niet hebt, dan kun je er misschien weinig bij voorstellen. Help ons eens even in wat het voor mensen betekent als ze niet die toegang hebben tot die digitale omgevingen, tot de apps, de websites. Wat betekent dat voor mensen?
17: Nou, dat betekent eigenlijk, ik denk dat ik het best gewoon een voorbeeld kan geven. Stel, je bent blind en je hebt een bankieren-app. Want tegenwoordig, zeker in Nederland, we zijn super digitaal. Je kan eigenlijk nergens meer een daadwerkelijk bankgebouw vinden in een dorp of een stad. Want die zijn gewoon uitgefaseerd, die zijn gewoon weg. Je hebt alleen maar nog geldmaat als automaatsysteem. En daar is Nederland wel best wel uniek in, want daarbuiten is dat nog niet zo ver. Maar je moet je voorstellen dat als je iets niet kan zien, en er wordt wel verwacht dat jij met je, ik noem even geen specifieke bank, maar gewoon een bankieren app, dat jij dus wel de mogelijkheid moet hebben om je rekening gewoon voor te laten lezen. Want je ziet hem niet. En je wil ook niet aan een vreemde naast je vragen van, hey, goh, kijk even wat er op mijn rekening staat.
16: Ja, best wel privé.
17: Ja, het gaat over de autonomie van mensen. Dat je gewoon zelf dingen kan doen en dus autonoom door het leven kan gaan.
16: Ja, en hoe is het daar nu mee gesteld? Want toevallig ben ik er ongeveer 25 jaar geleden al mee bezig geweest.
17: Ja.
16: Dus ik weet niet hoe oud jij bent, maar
17: 29.
16: Daarom, dus toen was jij 4, kan je nagaan. Dus je zou kunnen zeggen, mag toch wel een beetje opgelost zijn ondertussen.
17: Eigenlijk het moment dat jij er misschien mee aan de slag bent gegaan, sindsdien is er niet per se heel veel veranderd qua wetgeving of qua WCAG. Er zijn wel een hele hoop criteria bijgekomen om het nog verder te verbeteren. Maar er is niet daadwerkelijk echt heel veel verbeterd. Er worden wel sprongen gemaakt.
16: Als je slechtziend bent of je bent blind en je hebt een bankieren app, kan je die dan überhaupt gebruiken? Zit er een toegankelijkheidsvoorleesfunctie op? Ik weet dat er dat soort functies allemaal in browsers en zo wel ingebouwd zitten. Die kun je aan. Soms zet je hem per ongeluk aan en begint je ineens je scherm tegen je te praten.
17: Ja.
16: Op het verkeerde moment natuurlijk altijd.
17: Ja, ja, ja.
16: Maar hoe is dat met de toegankelijkheid van die nogal belangrijke apps in ons leven?
17: Dat gaat wel echt de goede kant op. Zeker in die wereld wordt er gewoon heel hard aan gewerkt. Ik denk dat het vaker in overheidsland wat minder de juiste kant op gaat ook wel de goede kant op, maar dat moet echt veel sneller. Omdat daar eenzelfde transitie is als dat bankgebouwen verdwijnen, zijn er ook een hele hoop plekken voor gemeentes die eigenlijk er niet meer zijn qua fysieke locatie.
16: Ja, nou ja, als je parkeervergunning wil aanvragen of je toeslagen of noem maar op, nogal belangrijk dat je erbij kan.
17: Ja, precies. En dan ook dat moet je allemaal online doen. Dus al die fysieke plekken zijn weg. Dus in de overheidsland, daar stokt het nogal. En we zien wel dat zeker voor de bankwereld, verzekeringswereld, maar ook grote e-commerce partijen, daar wordt gewoon veel harder aan gewerkt. Omdat ze dat enerzijds ook voelen richting die wetgeving. En anderzijds ook een hele hoop mensen missen. Terwijl ze, als de ene bank in het nieuws komt die niet toegankelijk is en de rest wel. Ja, dat is niet dat heel erg lekker voor, nee. Voor het beeld.
16: Nee. Nou, had je het al over die WCAG of de WCAG? Ja. Dat klinkt er misschien nog lekkerder. Wat houdt die nu op dit moment in?
17: Nou, dat houdt nu in dat daar staan gewoon een hele hoop, laat ik het even zeggen, gewoon punten in. Die heet dan succescriteria. En die, aan de hand van die criteria kan je dus testen, auditen of een digitale omgeving, zoals een website of een applicatie, of die te gebruiken is voor mensen met specifieke beperkingen. En dan kijken we bijvoorbeeld naar ondertiteling van websites. Maar nog belangrijker is de navigatie op een website. Dus dat je dat zou kunnen doen door gewoon op tab of shift tab te drukken op je toetsenbord. En vanuit daaruit is eigenlijk een soort van basis voor meerdere hulpsoftware voor mensen die dat daadwerkelijk gebruiken. Maar dat is eigenlijk, zeker die navigatie is een basis voor voorleessoftware en andere dergelijke hulpsoftware.
16: Ja. Ja, want als de hulpsoftware zegt plaatje, dan, ja, dan weet je niet waar je op drukt.
17: Top? Nee,
16: simpel
17: klopt.
16: Gezegd.
17: Klopt.
16: Kan een hele leuke button zijn waar die mooi knippert enzovoorts. Maar ja, als je blind bent, dan zegt die plaatje.
17: Ja, maar het is ook een hele goede. Je hebt heel veel websites waar altijd zo'n dat je een klein stukje van een artikel of een blog of zoiets zegt leest. En dan staat er altijd onder zo lees meer. Maar als je alleen maar hoort lees meer, heb je geen idee waar je meer over gaat lezen. En wij kunnen het misschien wel zien. Maar het gaat dus heel erg over dat er een alternatieve tekst onder zit die dan zegt lees meer over podcast Lang Leven Leren bijvoorbeeld.
16: Ja. Kortom, het vraagt iets van degene die het gaat bouwen, maken, ontwikkelen in hoe die ernaar kijkt. En dat hij niet alleen maar vanuit zijn eigen perspectief kijkt. Ja. Wat gaat er veranderen als volgend jaar die nieuwe wet komt? Hè? Want een guideline, dat klinkt nog heel vriendelijk. Van nou, het zou fijn zijn als jullie. Een wet klinkt meer als gij zult.
17: Ja, klopt. Alleen we leven wel in Nederland of in Europa eigenlijk. En het is niet zo. Het zou eigenlijk mooi zijn als we het een beetje kunnen vergelijken met Amerika. Daar is het veel strenger. Mag je als burger mag je ook grote private partijen gewoon voor de rechter slepen. En dan gaat het ook veel makkelijker dat daar dus gewoon boetes worden uitgedeeld. Hmm. En sancties. En dat zit er waarschijnlijk nog niet in. Zeker niet vanaf volgend jaar. Als dat zou gaan gebeuren, waar wel een hele hoop private partijen bang voor zijn, dan is dat wel een hele grote trigger om in ieder geval te gaan zorgen dat je en digitaal toegankelijk, maar dus ook fysiek toegankelijk gaat zijn. Want de European Accessibility Act gaat nog verder. Gaat zelfs over het goed kunnen uitpakken van verpakkingen van, je internet aansluiting.
16: Echt. Ja, dus het gaat echt over toegankelijkheid in de breedte en niet alleen maar over toegankelijkheid, digitale toegankelijkheid.
17: Ja.
16: Ja, dus ook kom ik überhaupt een pand wel in? Kan ik wel van A naar B? Kan ik wel in de trein?
17: Ja, gek genoeg valt dat er dus nog niet onder. Maar dus eigenlijk wat je allemaal doet richting een consument of richting een burger. Dat die dan gewoon hetzelfde moet kunnen doen.
16: Ja, dat daar een gelijkwaardigheid mogelijk is.
17: Ja, precies.
16: Nou hebben we het natuurlijk in Lang Leven Leren over leren, ontwikkelen. Dan kan ik me voorstellen dat bedrijven, organisaties, maar ook aanbieders natuurlijk allerlei prachtige platforms hebben. Wordt natuurlijk tegenwoordig heel veel digitaal geleerd. Veel digitale content, veel video's, veel e-learnings. Enig idee hoe goed het of slecht het daarmee staat? Ik ben een beetje bang voor het antwoord namelijk.
17: Nou, dat is wel grappig. We hebben gewoon zelf een eigen dashboard en ooit toegankelijkleren.nl gemaakt om een eigen plek te creëren online die waar je kan leren of iets kan leren over digitale toegankelijkheid. En nu zijn we eigenlijk een LMS aan het zoeken. Toen kwamen we ook onder andere bij Skillstaan. Maar er zijn zoveel LMS'en die gewoon echt niet toegankelijk zijn. Ja, die kunnen wij gewoon niet gebruiken.
16: Die vallen snel af, ja.
17: Ja, heel erg snel.
16: Ja.
17: Dus nee, die zijn er niet zoveel.
16: Nee. Dus dat is wel nogal een probleem. Want waar we natuurlijk in het bedrijfsleven en in organisaties ook mee bezig zijn, is diversiteit en inclusie. Kansen bieden aan mensen met een beperking, ja. Die ze misschien tot nu toe nog nooit hebben gehad. Ja, als je dan mensen uitsluit van leren, dat is nogal wat.
17: Ja, dat is een super groot probleem. Dus ik denk dat het belangrijkste is dat je op twee zintuigelijke manieren kan leren. En daarvoor, zeker digitaal, moet je daar wel een oplossing voor hebben.
16: Ja. We duiken zo wat meer de diepte in. Maar eerst ga ik even naar Jochem. Jochem van Itzen. Jochem, jij houdt je bezig met onder meer met het toegankelijk maken van de leermodules bij Skillstown. Wat is het belangrijkste wat jou is opgevallen toen je hier met het onderwerp aan de slag ging?
18: Ja, ik denk toch wel wat Marijn ook al noemt, dat het eigenlijk heel erg breed is. Dat er zoveel dingen zijn die je zelf als vanzelfsprekend ziet, die voor heel veel mensen grote problemen oplevert. En dat vraagt wel een hele andere manier van denken inderdaad. En dat is sowieso bij het maken van content al een hele belangrijke vraag. Wie is je doelgroep? En nou ja, dat vraagt dus van jezelf dat je dat beeld tot verder uitbreidt naar ook de mensen die tegen dat soort beperkingen aanlopen.
16: Kortom, daar valt nog veel meer over te zeggen. Gaan we zeker ook doen. We praten zo verder met Jochem en Marijn. Maar eerst gaan we even naar een kort leermomentje van Tom Bos.
12: De tip van Tom.
19: De tip van vandaag is heel simpel. Tekst is zo slecht nog niet. En ik zeg dat omdat we zien in online leren dat natuurlijk we heel erg variëren in alle vormen waarop we dat aanbieden. En vandaag ben je aan het luisteren naar een podcast natuurlijk. Maar we hebben webinars, we hebben on-demand video, we hebben echt van allerlei leervormen. Testen, assessments, e-learning, re-learning, weet ik het niet, micro-learning en van alles en nog wat. En op allerlei verschillende kanalen, visueel, auditief en wat je maar kan bedenken, zo bieden we online leren aan. En dan merk ik vaak dat de tekst steeds minder populair is eigenlijk. Hè? Dat er steeds meer gezegd wordt van ja, alles moet mooi visueel zijn. Want tegenwoordig is alle media ook heel visueel. Ja, en ik wil toch een pleidooi doen voor ook het niet vergeten van het belang van tekst. En dat heeft ermee te maken dat we bijvoorbeeld zien dat tekst een veel efficiëntere leervorm is in veel gevallen dan bijvoorbeeld video. En video is aantrekkelijker, dus er is een hele goede reden om juist wel video te produceren. Maar een heel simpele casus is dat wij zagen in een test die we deden dat mensen toch wel heel graag scannend lezen. En dus als jij een grote tekst voor je hebt, dan kan je eerst de koppen lezen. Sommige mensen hebben wel snel lezen gehad, misschien op school of zoiets. Nou, dan weet je, er zijn bepaalde methodieken om heel snel de essentie van een tekst of een onderwerp te pakken. Probeer datzelfde maar eens te doen met video. Dat is best lastig, want video is eigenlijk iets wat het tempo voor jou bepaalt. En ook de volgordelijkheid. Want je kan natuurlijk wel vooruit en achteruit spoelen door video, maar je weet niet waar je precies moet zijn over het algemeen. Nou, gelukkig zie je dat daar tegenwoordig wel steeds meer ook met teksten bijgewerkt wordt. Hè? Dat er dan de tekst van naast de video staat of dat soort dingen. En dat je actief kan zoeken tegenwoordig. Dus daar zitten wel wat voordelen in van teksten die nu in video terugkomen. Maar traditioneel gezien is tekst eigenlijk een hele efficiënte leervorm. Omdat je er heel makkelijk doorheen kan gaan eigenlijk. Nou, en een ander ding wat we zelf ook in een onderzoek naar boven haalden is als wij... Kijk, er wordt altijd wel veel gesproken naar leervoorkeuren. Hè? Op welke manier bied je leren aan zodat het aansluit op de leerstijl of leervoorkeur of leerstrategie van mensen. En een van de dingen die we eens een keer gedaan hebben is een onderzoekje naar adaptiviteit in de leervorm. Dus wat gebeurt er nou als wij jou aanbieden om te leren in de vorm die bij jou past. Dus dat betekent in dit geval, Glenn, bijvoorbeeld jij gaat dan iets visueel leren omdat je heel blij wordt van video. Of ja, in jouw geval trouwens misschien meer audio. Maar en ik mag dan een tekst. En Peter die gaat bijvoorbeeld dan een webinar kijken. Omdat dat dan beter bij ons aansluit. Nou, wat zie je dan in het rendement? Dan zie je eigenlijk dat tekst een van de best presterende manieren is om leren aan te bieden. En dat kwam in ieder geval uit ons onderzoek heel duidelijk naar voren. Ja, daar heeft gewoon grote voordelen ten opzichte van de andere kanalen. En een goede nuance is dat dat zelfs zo was bij de mensen die niet tekst als voorkeur op hadden gegeven. Überhaupt zie je dat in de leerstijlentheorie van Kolb. Ik weet, op heel veel punten hartstikke achterhaald, maar een heel basale gedachte ervan is je begint op een verschillende manier met leren. Maar ik weet, dan is de aanname van nou, als ik dan aansluit bij de leervoorkeur, dan zou dat tot betere resultaten moeten leiden. Ja, daar ben ik het dus pertinent mee oneens. En dat is ook niet per se wat data of de onderzoeken die ik in ieder geval tot nu toe gelezen heb suggereren. Het is heel vaak zo dat mensen juist beter leren als ze in een andere vorm terechtkomen. Soms is het wel, zoals Kolb ook zegt, is het wel een goed vertrekpunt om een beetje vertrouwen te winnen en comfort. En dan vanuit daar naar een andere vorm te gaan. Dus ik kan me best wel voorstellen dat je met een mooie aantrekkelijke fancy video video begint om de aandacht te trekken en mensen te prikkelen en energiek te krijgen. En ze vervolgens verder gaan met een goede tekst lezen. Natuurlijk moeten we rekening houden met het taalniveau van mensen. En natuurlijk moet je rekening houden dat we steeds minder gaan lezen en leesvaardigheid op school steeds minder onderwezen wordt. Maar omdat het zo'n efficiënte vorm is, is er dus best wel een pleidooi vanuit mij in ieder geval om dat niet zomaar af te schrijven. En eigenlijk dat we dus moeten zorgen dat dat in onze onderwijs ook wel weer gewoon een serieuze plek krijgt. Om te zorgen dat we die kwaliteit en de vaardigheid van mensen gaan verbeteren. Ja, omdat dat gewoon een hele simpele manier is om effectief te leren. Nou, heel AI is erop gebaseerd. Hè? Alles draait om tekst. Alle video's worden geconverteerd naar tekst. Alle leren door een machine wordt gedaan op tekst. Dus ja, dat geldt ook voor ons zo. Wij zijn ook maar gewoon machines.
20: Lang leven leren. De podcast over leren en ontwikkelen.
16: In de studio Marijn van der Laan, directeur van Cardan Technobility. En Jochem van Ittersen, hij is e-learning expert bij Skillstown. Jochem, ja, we hebben net al even gehoord hè, ja, wat eigenlijk die toegankelijkheid is. Hoe het ervoor staat. Nou, daar worden we niet heel erg vrolijk van. Dat is nog een hoop te doen. Laten we het even lekker praktisch maken, want dat is wat jij doet. Wat is er nodig om die online leercontent, waar jullie nogal veel van hebben bij Skillstown, om dat voor iedereen toegankelijk te maken? Hoe pak je zoiets aan?
18: Ja, dus, het belangrijkste is eigenlijk wat net al ter sprake kwam. Ik hou me natuurlijk vooral bezig met de content zelf. Maar het begint allemaal bij het platform waarop je werkt. En dat was dus ook een van de eerste dingen waar wij tegenaan liepen. Er is eigenlijk geen aanbieder te vinden die voldoet aan de eisen die gesteld zijn. Dus ja, hebben we maar besloten om daar zelf aan te gaan bouwen. Onze eigen auteursstoel. Om te zorgen dat, want er zit ook, nou ja, er zit ook heel veel in qua navigatie op de website. Überhaupt de leervormen die je kan inzetten en de manier waarop die ingezet worden. En dat is al een heel belangrijk stuk.
16: Ja, dus hoe het platform, zeg maar de basis waar je de content op zet.
18: Ja.
16: Daar hebben we dus eigenlijk al met z'n allen een probleem. Het is wel bizar dat dat er helemaal niet is. Want je zou zeggen, hè, in Amerika zijn de regels en lopen ze wat dat betreft qua toegankelijkheid zeker vooruit. Maar ja. Dit terrein nog niet ver genoeg, Marijn.
17: Nee, klopt.
16: Ja, bizar, toch?
17: Ja, nee, ja. Is ook zo.
16: Ja, terwijl er toch grote partijen zijn die dingen leveren. Maar ja, dan wordt het maar zelf bouwen, toch?
18: Ja, er wordt wel wat aan gedaan, maar het is allemaal net niet. Dus je moet heel veel kunst en vliegwerk gaan doen om daar toch wat mee te kunnen.
16: En waarom hebben jullie daar? Want je kunt ook, hè, zeg maar even plat, je kunt ook denken, ja, weet je, zoveel gedoe. We hebben zoveel dingen te doen. We laten dit nog even liggen. Maar hebben jullie niet gedaan bij Skillstown?
18: Nee.
16: Nee, want why not?
18: Het gaat natuurlijk ook wat ik zei van wie is je doelgroep. En we willen juist, het gaat erom om leren voor iedereen toegankelijk te maken. En ik vind het mooi dat je het hebt over uitdagingen in plaats van beperkingen. Want beperkingen is natuurlijk waar je tegenaan loopt. Beperkingen zitten ook in die omgeving.
16: Ja, dat is interessant. Ja,
18: ja.
16: Ja en, je bent pas beperkt als de omgeving je beperkt.
18: Je hebt nooit dezelfde ervaring als iemand die overal bij kan. Maar ja, je kan er dus wel een uitdaging van maken in plaats van een beperking.
16: Ja.
18: Door je daar aan te passen.
16: En noem eens één ding waarvan je zegt van nou, dat is echt wat we aangepakt hebben in die leeromgeving zelf. Hey, los van de content, waar we echt gewoon een slag te maken hadden.
18: In de leeromgeving, dus het technische gedeelte bedoel
16: je? Ja, gewoon hoe alles werkt, waar alles staat,
18: ja.
16: Hoe het heet.
18: Ja, de navigatie inderdaad, toetsennavigatie, okay. dat is al een belangrijk deel. En bijvoorbeeld de mogelijkheid om dingen in te voeren, zoals altteksten. Of dus gewoon de technische ondersteuning om al die aanpassingen die we uiteindelijk moeten maken, mogelijk te maken.
16: Ja, ik zie het even als een soort content management systeem bij een website. Ja, die hebt vakjes die je in kan vullen. Als de vakjes er niet zijn, dan houdt het redelijk snel op.
18: Dan kan je ook niks invullen.
16: Marijn, waarom is die toetsenbordnavigatie, voor wie is dat belangrijk? Wie gebruikt dat, los van het feit dat het eigenlijk voor iedereen handig is, als je het helemaal weet?
17: Ja, dat klopt trouwens, dat laatste wat je zegt. Ik vind het echt fantastisch om gewoon te gebruiken. En voor heel veel mensen. En dan eigenlijk vooral gericht op enerzijds mensen die dus geen muis kunnen gebruiken, überhaupt niet. En denk misschien aan iemand die bijvoorbeeld Parkinson heeft, waarbij je dus in trillende ledematen wordt het heel erg moeilijk om überhaupt op een knop te drukken online. En dus vooral mensen met een, in dat geval ook een soort fysieke uitdaging. Dus als je geen handen hebt, dan moet je wel door middel van of een knop of iets dergelijks wel er doorheen kunnen tikken.
16: Ja.
17: En de navigatie is er ook voor dat uiteindelijk je met voorleessoftware op de juiste knoppen terechtkomt. Dus die is ook heel erg handig en juist alleen maar te gebruiken voor mensen die helemaal niks kunnen zien.
16: Ja.
17: Dus voor meerdere uitdaging eigenlijk.
16: Ja, want volgens mij is het met mensen die een braille regel gebruiken. Hè? Daar zit een soort knop volgende op.
17: Ja.
16: En dan gaat de software voorlezen wat de volgende is.
17: Ja, klopt.
16: En als je natuurlijk dan die toetsenbordcombinatie, dan wat is de volgende? Ja, dat staat er dan niet in het systeem. Dan werkt het gewoon niet.
17: Nee, dat klopt. Dan werkt het niet. Grappig trouwens, dat braille leesregel. Die worden best wel veel gebruikt. Maar ik hoorde dus laatst dat die steeds minder worden gebruikt. Omdat dus die voorleessoftware veel handiger, veel sneller is. En zeker voor wat jonge mensen die echt opgroeien met de digitale wereld. Zijn er veel meer andere mogelijkheden dan die braille lezen.
16: Geeft de braille een beetje uit sterven.
17: Ik denk dat het zou best kunnen.
16: Ja, interessant. Gaan we over naar de content, Jochem. Wat heeft die toegankelijkheid voor impact op de content die jullie aanbieden?
18: Ja, best wel wat. Als echt veel dingen waar je niet over nadenkt met video's ondertitelen. Dat zijn de voor de hand liggende dingen. Maar ook bijvoorbeeld een van onze didactische principes is meerdere zintuigen op elkaar aanvullen. Dus dat je beeld gebruikt om emotie op te roepen. Of video om te ondersteunen, om af te wisselen, om variatie aan te brengen. Omdat online leren is wat moeilijker om mensen mee te krijgen. Dan moet je echt zorgen dat mensen betrokken zijn. En dan valt een deel daarvan ineens weg. En dan moet je creatief gaan denken. Van, ja. Hoe gaan we dat erin doen?
16: Ja, ja, dan moet je een alternatief. Hè? Als er inderdaad, als je visueel ondersteunt. Ja, hoe prikkel je dan iemand die dat visuele niet kan meekrijgen?
18: En ook een van de dingen. Kijk, het makkelijkste wat je kan doen natuurlijk is dingen weglaten. Ik weet, een van de eerste trainingen die ik maakte toen we daar al wat meer mee bezig waren. Ging om een mailbox management in Outlook. Ik dacht, zo min mogelijk screenshots. Want dat is allemaal extra moeite. En ik probeer gewoon goed uit te leggen in de tekst. Zodat het voor iedereen te volgen is.
16: Dus het verandert nu ook hoe je überhaupt content maakt.
18: Het grappige is dat je dan een paar maanden later kijk je bij de feedback. En dan zie je mensen van, het zou fijn zijn als er wat meer screenshots in zitten.
16: Ja, die missen we.
18: Dat is natuurlijk het risico dat je dingen gaat weglaten. En wat je dus eigenlijk niet is dat je het altijd wel. Kijk, als jij zorgt dat het goed wordt uitgelegd in de tekst. En daarnaast heb je nog een screenshot. Dan kan dat kan voor mensen ook juist fijner zijn.
16: Yeah.
18: Maar dan hebben mensen die keuze. Dus het is inderdaad niet of je gaat niet het een vervangen door het ander. Kijk, je kan alles door de platte tekst gaan vervangen. Maar daar gaat de interactiviteit van je training heel hard achteruit.
16: Ja. Hoe hebben jullie het überhaupt aangepakt? Hè? Want het interessante is natuurlijk dat toegankelijkheid is niet een ding. Het is meer een soort van manier van denken vanuit verschillende doelgroepen. Als je door de ogen van een blinde, is dat interessant, hè? Gaat kijken naar een website. Ja, dan hoe werkt het dan? Daar moet je toch in kunnen verplaatsen. Dus hoe hebben jullie dat aangepakt om door al die content die jullie hebben heen te gaan?
18: Dat is een groot leerproces. En daar zitten we denk ik nog steeds wel in. Omdat je natuurlijk steeds tegen dingen aanloopt en elkaar ondersteunt. En we hebben heel veel gesprekken ook gehad met Cardan, waar we feedback uit krijgen. Verschillende proefrondes. Dus het is een proces waar je steeds blijft kijken van waar moeten we nog meer op letten. En je dat eigen maken. En inderdaad ook niet de makkelijke oplossingen, maar de creatieve oplossingen bedenken.
16: Ja. En dan kan ik me voorstellen dat je soms dat er spanning is tussen iets heel erg toegankelijk maken en iets heel erg tof of mooi of spannend of kwalitatief heel goed maken. Dat je wel echt wel een keuze moet maken voor het een of het ander.
18: Ja, zeker.
16: Wat doe je dan?
18: Ja, kijk, uiteindelijk kan je iemand nooit helemaal dezelfde ervaring bieden natuurlijk. Sommige dingen vallen gewoon weg. Maar dat komt inderdaad neer op het wel blijven aanbieden. Voor de hele grote groep. Dus dat je wel die video post, maar een transcript bijzet. Of een ondertiteling erbij zet. Dus het is echt een kwestie van en.
16: Ja.
18: En niet of. En het mooie is natuurlijk dat je uiteindelijk daar ook alleen maar betere content van krijgt. Want ook mensen die niet last hebben van die beperkingen, die hebben baat bij beter leesbare tekst, hoger contrast, mooie blokjes. Of dat ze kunnen kijken van ik heb geen zin in die hele video. Ik lees wel even door het transcript heen.
16: Ja. Ja, eigenlijk sluit het aan. Ik weet dat we niet meer van de kolp zijn, maar het sluit in ieder geval wel aan bij dat je op verschillende manieren content tot je kan nemen. Dat is natuurlijk voor iedereen interessant.
18: Ja, zeker.
16: Als je denkt van ik vind lezen gewoon fijner. Dat is allemaal prima die videootjes, maar ik heb er niet zoveel mee.
18: Ja.
16: Dan heb je de keuze. Ik kan me ook voorstellen dat als luisteraars denken van dat is allemaal leuk en aardig allemaal. Dat kost natuurlijk allemaal ongelooflijk veel geld dit. Want het is gewoon veel meer werk. Wat zou jouw reactie, advies daarop zijn?
18: Het is meer werk, ja. Daar ontkom je niet aan. Want je moet extra stappen doen. Maar wat ik zeg, uiteindelijk maak je er ook betere content van, denk ik. Ik denk echt dat het meerwaarde heeft. En het gaat natuurlijk om het overbrengen van je product. Dus daar moet je die keuzes in maken. En dat gaat ook verder, denk ik, dan alleen maar beperkingen. Want waar we ook al eerder mee bezig zijn, inclusiviteit, gaat niet alleen om beperkingen, maar gaat ook om voorkomen van stereotypering. Dat zie je bij beeld ook, bij Shutterstock beeld.
1: Yeah.
18: Heel veel stereotypes, bepaalde rollen in genders, dat soort dingen. Dus ik denk dat altijd al een aandachtspunt is voor ons, van hoe breng je het verhaal over op iedereen. En ik denk dat uiteindelijk leidend is. Ik denk dat uiteindelijk is wat je onderscheidend maakt ook. Met goede content. Want slechte content maken is heel simpel. Zeker met AI.
1: Ja, slechte content maken is heel simpel. Ja,
18: dat informatie
1: is
18: vind je overal wel. Dat is het probleem niet. Maar hoe zorg je dat mensen gaan leren en dat ze er wat mee gaan doen.
1: Ja.
18: En dat is je uitgangspunt. En dan is het eigenlijk ook logisch om iedereen daarin mee te nemen.
1: Ja, Marijn, wat zeg je tegen mensen die denken, ja, jeetje man, het is al, ik ben al zoveel geld, kan alles kwijt. Dit is een dure bijzaak.
17: Ja, snap ik. Maar dan is het eigenlijk vooral achteraf. Dus op het moment dat je nu, stel wij komen ergens binnen, we auditen de hele digitale omgeving van een organisatie. En net zoals bij Skillstone, je hebt superveel trainingen die er al zijn. En om die dan vervolgens toegankelijk te maken, ja, dat is eerlijk gezegd, is wel gewoon echt een kluif. Maar als je ervoor zorgt dat je aan de voorkant bij de bouw van of een nieuw concept, een nieuw component, een website, een app, ga ze maar door. Als je dan al digitale toegankelijkheid meeneemt, dan zorg je er sowieso voor dat een product veel duurzamer gebouwd wordt. Het is meteen meegenomen in het hele concept. En je hoeft niet aan de achterkant, helemaal aan het einde, alles weer aan te gaan passen. Dus je neemt het gewoon mee. En wij zitten eigenlijk vooral ook nu met dat idee heel veel bij scholen, universiteiten, hbo's, gaan ze maar door, om juist de mensen van de toekomst mee te nemen in, neem dit gewoon direct mee in je werk. Jullie gaan dit allemaal meemaken, jullie gaan het allemaal maken, ga ze maar door. En dan creëer je, denk ik, heel erg een duurzame oplossing, maar ook eentje die gewoon voor de lange termijn digitale toegankelijkheid gewoon als standaard mee gaat nemen.
1: Ja. Nou kan ik me voorstellen dat onze luisteraars denken, oké, ja, ik ben verantwoordelijk voor een online leeromgeving bij organisatie X. Dit hebben wij nog niet goed geregeld. We hebben ook heel veel content, ook heel veel misschien wel bedrijfsspecifieke content en niet de prachtige dingen die geleverd worden door bijvoorbeeld Skillstone. Wat adviseren we ze? Waar begin je, Jochem?
18: Ja, het begint bij een beeldvorm bij je doelgroep natuurlijk.
1: Okay.
18: Ook zeker hangt het er vanaf als het bedrijf specifiek is. Wat voor soort mensen werken er? Want er zijn natuurlijk ook best functies waarin je met een visuele beperking niet zou kunnen werken. Dus ik denk dat begint.
1: Nee.
18: Wat ik eerder al noem bij.
1: Nee, de flight simulator van de KLM hoeft niet ondertiteld te worden, denk ik.
18: Dus het begint bij wat
1: toch? Marijn, of neem ik nu een verkeerde aanname? Ik moet al checken.
17: Nee, ik denk niet ondertiteld. Ik denk dat niet nodig is. Maar misschien wel voor iemand die het niet ziet. Ja, dat er een beetje uitleg bij mag.
1: Ja. Het vliegt wat lastig hè, als je niks ziet.
17: Ja, als je zelf vliegt sowieso. Maar als je passagier bent misschien.
1: Passagier, ja, dat is weer een hele goeie. Dus ja. Dat is de onboard. Ja, nee, die is zeker. Alright, dus doelgroep bepalen, dat is één.
18: Ja.
1: Ja, Marijn, dat was het tweede wat we moeten doen als we daar willen beginnen.
17: 100% bewustzijn. En bewustzijn met eigenlijk vooral waar lopen mensen nou precies tegenaan. Ik denk dat een heel leuk tooltje is gewoon de Chrome Disability Simulator. Kan je op Google Chrome kan je die downloaden. En dat is echt heel erg klein. Dus kan je wat kleurenblindheid kan je checken. Dus dan kan je ook meteen een soort van contrast checken.
1: Die is al heel interessant, hè? Want hoeveel kleurenblinden hebben we? Volgens mij een belangrijk gedeelte van de mannen is gewoon echt kleurenblind.
17: Ja, 1 op de 12.
1: Ja, moet je kijken.
17: Ja.
1: Ja, dus 1 op de 24 mensen, simpel gezegd.
17: Ja, maar 1 op de, 250 vrouwen of zo is kleurenblind. Dat zeggen ze. Weet ik natuurlijk, ik heb geen idee. Maar,
1: ja, maar veel meer mannen dus.
17: Ja, veel meer. Het is echt een mannenkwaal.
1: Ja. Niet voor niks dat je soms mensen ziet lopen dat je denkt, ja, dat zou ik niet bij elkaar aangedaan hebben. Maar ja, daar kunnen ze dus niks aan doen.
17: Nee.
1: Want ze hebben geen idee. Ja, maar dat is echt een uitdaging. Hè? Dus ja, drukken, klik op de groene knop als je kleurenblind bent, dat kan een enorm probleem zijn. Want je weet gewoon echt niet welke dat is.
17: Nee, als je het inderdaad helemaal niet ziet, dan heb je inderdaad geen idee. Dus ook dan is weer dat tweeledig is wel heel belangrijk. En een groene knop en de vorm.
1: Ja, dus rond of typ er gewoon groen in. Het kan ook wel eens lopen.
17: Exact.
16: Alright. Awareness, snappen awareness. Van wat is dit eigenlijk? En dan die Chrome simulator kan dan helpen. We gaan even lekker door, want we zijn goed bezig met het stappenplan. Ja. 3, Jochem.
18: Ja, ik denk dat het daarna gaat ook om te controleren. Wat ik zeg, het blijft een proces waarbij je zelf ook heel veel leert. En dingen die je misschien, waar je misschien niet bewust van bent. Nou, ik noem net al, gebruikersfeedback is voor ons heel belangrijk. Dus ik ben ook heel benieuwd als we daar feedback over gaan krijgen. Vooral ook dingen natuurlijk die niet goed werken. Van wat kan er beter? Maar het is ook fantastisch soms om te lezen dat je iemand ziet die een training heeft gevolgd. En zegt van nou, ik heb een nieuwe baan hierdoor gekregen. Of, en dat is denk ik cool. het mooiste wat we terug kunnen zien. Dat we ook van mensen krijgen van ik liep hier altijd tegenaan. En nu kan ik ook meedoen.
16: Ja,
18: dus die feedback ophalen. En dat kan natuurlijk via externe partijen die daar echt op controleren op het... op het technische aspect, die alles in detail bekijken, maar vooral natuurlijk ook die gebruikers zelf.
16: Ja, en je kunt je ook laten auditen volgens mij, toch? Je kunt gewoon dus een keurmerk volgens mij zelfs.
17: Ja, er is inderdaad al een keurmerk. Je start dan bij het auditen van dus je digitale omgeving, van een LMS bijvoorbeeld. En vanuit daar krijg je een rapportage en een hele hoop hulp, een advies, hoe je ervoor kan zorgen dat je eigenlijk de gap van waar je staat, dus een soort van je nulmeting, naar het volledig toegankelijk kunnen krijgen van je digitale omgeving.
16: Mooi. Marijn, als mensen meer willen weten, leren, lezen, waar moeten ze dan naartoe?
17: Dan kunnen ze op dit moment naar technobility.nl. Je had het al net in het begin. Het is een hele mond vol.
16: Carlo, ja, Technobility. Ja,
17: daarom zijn we een stukje stap voor stap van Technobility aan het afstappen. En dan wordt het gewoon cardan.com. En dat is vanaf 1 augustus.
16: Oké, en als mensen dan denken, ja, dat zal wel. Dan kom ik een enorme commerciële fuik terecht. Want dan gaat die Marijn zorgen dat we gaan helpen. Is er nog een soort algemene Europese wetgevingsrichtlijn ding waarvan je zegt van nou, daar wordt het allemaal een beetje duidelijk uitgelegd?
17: Duidelijk niet, maar je zou...
16: Wauw, doe maar onduidelijk
17: ja,
16: dan.
17: Ja, ik heb wel een hele onduidelijke voor je. Als je naar digitoegankelijk.nl gaat, dat is de overheidswebsite.
16: Die is niet zo toegankelijk.
17: Nou ja, die is op kwartaal. Zich wel, die is wel toegankelijk, maar kwartaal inderdaad misschien niet. Daar vind je wel wetgeving over de European Accessibility Act. Is super interessant, maar dat is wel 94 pagina's aan wetteksten. Dus dat is wel een taaie kost.
16: Maar digitoegankelijke.nl of technobility.nl. Een van de twee is natuurlijk super. Oké, dank jullie wel. Marijn van der Laan van Cardan Technobility en Jochem van Intersen van Skillstaan.
17: Dankjewel.
20: De impact van leren.
19: Vandaag halen we de impact in leren uit de learning streak. Jullie kennen dat vast wel van Duolingo, dat je elke dag gestimuleerd wordt om weer verder te gaan. Nou, we zien echt wel dat dat een significant effect heeft. Hè? Ritme en de gewoontes zijn heel belangrijk voor mensen. En door mensen een learning streak te geven en dus het gevoel van hey, je hebt elke dag 7 dagen lang achter elkaar ingelogd en iets geleerd bijvoorbeeld, zorgt er over het algemeen voor dat mensen heel snel verder komen. En een heel slim trucje wat wij bijvoorbeeld toegepast hebben is dat wij het complimentje, want de complimentjes zijn natuurlijk dan ook belangrijk, van fantastisch, je hebt al 3 dagen achter elkaar geleerd, die stuurden wij op dag 4, niet op dag 3. Dus dan stuur je een berichtje op dag 4. Hey, gefeliciteerd, wat goed, je hebt al 3 dagen achter elkaar geleerd. En dan zie je dat mensen significant vaker dan wanneer je het op dag 3 verstuurt, de werkelijke dag dat ze de prestatie hebben bereikt, dat ze dan significant vaker weer inloggen, omdat dan eigenlijk het nieuwe moment om te gaan leren alweer aangebroken is. Hele gave manier en hyper simpel om mensen te motiveren. Je zou denken dat het geen effect heeft, want iedereen doet het. Toch zien we, het heeft echt resultaat.
20: Bedankt voor het luisteren naar Lang Leven Leren, een initiatief van Skillstown. Meer afleveringen vind je in jouw favoriete

0: Dit is New Business Radio.
1: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
2: Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Ah, zo, dat lucht op.
3: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
4: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
4: Newsflash.
5: Heb je een innovatieve start-up of MKB-bedrijf in Noord-Holland? Dan kun je je weer aanmelden voor het GoNH versnellingsprogramma. De provincie ondersteunt ondernemers die actief zijn in sectoren zoals energietransitie, circulaire economie, gezondheid en veiligheid. Het programma start in september en bestaat uit twee verschillende trajecten, afhankelijk van de groeifase van het bedrijf. Deelnemers krijgen begeleiding en werken samen met andere ondernemers aan de volgende stap voor hun onderneming. Voor wie meer wil weten, organiseert de provincie eerst online informatiesessies.
4: Funding Your Business met Fabien de Vries op New Business Radio. Het zakenprogramma voor ondernemend Nederland. De meest inspirerende items voor ondernemers. Met aandacht voor MKB-financiering, vastgoedfinanciering, innovatieve items zoals crowdfunding, factoring en lease en actualiteiten binnen de financieringsmarkt. Luister mee naar advies, valkuilen en tips waar jij als ondernemer wijzer van wordt.
6: Dit programma is terug te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.
4: Funding Your Business wordt mede mogelijk gemaakt door
6: Credion, realiseert bedrijf en vastgoedfinanciering.
7: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt?
8: Manutan.
7: Bestel op manutan.nl.
4: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio.
8: Manutan.
7: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
4: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today, lead tomorrow.

My Personal Finance. Grip op je geld, grip op je leven. Speciaal voor ondernemers. Iedere eerste dinsdag van de maand van 4 tot 5 op New Business Radio. Hier hoor je alles wat je wil weten. Voor inkomen nu, voor inkomen later. Voor vermogen nu, voor vermogen straks. Doe er je voordeel mee. Grip op je geld, grip op je leven. Ook terug te luisteren als podcast op newbusinessradio.nl.

0: ontwikkeling? In New Business Radio Live hoor je de nieuwste inzichten, trends en tools voor de toekomst van jouw organisatie. Met experts, ondernemers en innovators die je inspireren om te groeien. New Business Radio Live, voor business shapers. Kijk op newbusinessradio.nl voor meer info.
1: New Business Radio Live wordt mede mogelijk gemaakt door MKB Brandstof. Overal in Nederland tanken en laden. Dat is pas handig.

in je bedrijf of werken aan je bedrijf. Voor ondernemers die groeien, verbinden en inspireren is er elke tweede dinsdag van de maand tussen 4 en 5 Mijn Netwerkcafé met Roelof Meijer op New Business Radio. De plek waar ondernemers samenkomen, ideeën uitwisselen en bouwen aan hun netwerk. Ook terug te luisteren als podcast via newbusinessradio.nl en alle bekende podcastkanalen.

0: Dit is New Business Radio.
1: Hoe hou je grip op je financiën in een snel veranderende wereld? Hoe maak je slimme keuzes in financiering en risicomanagement? Je hoort het op het podcastkanaal New Business Radio Finance. Hier vind je al onze programma's over het thema finance met inzichten van financiële experts en ondernemers. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Finance.
2: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Vectris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met Factoring op maat. Ga naar Factoris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Factoris, jouw facturen, onze financiering.
3: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
4: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
1: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
1: Newsflash.
5: De duurzame energieleveranciers om Nieuwe Energie en de Energie van Ons gaan fuseren. Vanaf 1 juli gaan ze verder onder de nieuwe naam Energie van Ons. De twee organisaties leveren lokaal opgewekte groene stroom en willen samen een sterke alternatief vormen voor grote energieleveranciers. Klanten krijgen energie uit windmolens en zonneparken uit hun eigen omgeving, terwijl de opbrengsten teruggaan naar lokale energiecorporaties. Het nieuwe bedrijf verwacht volgend jaar verder te groeien en richt zich vooral op particulieren en het MKB.
6: Weten waar jouw organisatie of merk genoemd wordt en welke impact dit heeft op je organisatie? Probeer Clipit Media Monitoring. Krijg diepgaande en actiegerichte inzichten over jouw media-aandacht. Zo kan jij jouw reputatie bouwen, beschermen en versterken. Zelf proberen? Kijk dan op www.clipit.nl en vraag eenvoudig de gratis proefperiode aan.
7: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today. Lead

Wist je dat organisaties die winst en maatschappelijke impact combineren het op bijna alle fronten beter doen? Meer bevlogen medewerkers, grotere klantvoorkeur en betere bedrijfsresultaten. Wat doen zij anders? En hoe pas jij dat toe in jouw organisatie?

Welke macro-economische ontwikkelingen zijn er? Hoe gaan de politiek en sectoren ermee om? Trending richt zich op de grote ontwikkelingen voor ondernemers. De politiek, wetenschap, experts en ondernemers komen aan het woord. Trending met Ron Lemmens. Elke derde donderdag van de maand van 5 tot 6 op New Business Radio. Dit programma is terug te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.

0: DBA heeft het landschap flink opgeschud. Opdrachtgevers zijn huiverig. ZZP'ers zoeken naar zekerheid en de onduidelijkheid regeert. Van schijnzelfstandigheid tot modelovereenkomsten, maandelijks gaan we op zoek naar de laatste ontwikkelingen en hete hangijzers. Ook hoor je de verhalen van ZZP'ers, experts en politici. De ZZP-update op Nieuw Business Radio met Ron Lemmens. Wil je meer weten of alvast een aflevering beluisteren? Ga naar nieuwbusinessradio.nl voor meer info.
1: De ZZP-update wordt aangeboden door Rompslomp. Je moet gewoon je boek houden. Solopartners voor ZZP'ers in de zorg en United voor zeker en zorgeloos ZZP.

0: Dit is New Business Radio. Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
1: ja.
0: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
1: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik eerder wist. Het gaat om een beetje niet.
0: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
2: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
3: De Radiofabriek.
4: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
5: Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Ah, zo, dat lucht op.
6: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
6: Nieuwsflash.
7: Een ruime meerderheid van ondernemers is ontevreden over het kabinet Jetten. In een peiling van Ipsos INO krijgt het kabinet een 4,6 als rapportcijfer. Ondernemers klagen vooral over de hoge regeldruk, onvoorspelbaarheid beleid en te weinig daadkracht. Dat heeft volgens de peiling ook gevolgen, want bijna de helft stelt investeringen uit en 1 op de 7 denkt er zelfs over om naar het buitenland te vertrekken. Opvallend is dat ondernemers juist meer steun hebben voor bezuinigingen op de sociale zekerheid dan de gemiddelde kiezer. Over een hogere AOW-leeftijd zijn ze net als veel Nederlanders kritisch.
8: Wat als het misgaat? Ben jij als ondernemer echt goed verzekerd? Van starter tot scale-up, als ondernemer veranderen er constant zaken om je heen. In Insured & Inspired brengen Ron Lemmens en Ilse Bosland risico's in kaart die je misschien over het hoofd ziet. Met scherpe analyses, praktijkcases en experts die je verder helpen. Luister naar Insured & Inspired op New Business Radio. Voor meer info kijk op newbusinessradio.nl. Insured & Inspired is mogelijk gemaakt door Juffrouw Polis.
9: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
10: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil.

0: een bedrijf ontstaan? Wat waren de tops en drops in de start-up fase van het bedrijf? Hoe gaat het nu met de ontwikkelingen in de markt? Wat zijn de innovaties en waar liggen de kansen? Elke werkdag tussen 10 en 11.
1: Let's Talk Business op Nieuw Business Radio.

0: ontketen je de kracht van mensen in organisaties. People Power brengt je de laatste wetenschappelijke inzichten en praktijkvoorbeelden. Over leiderschap en leren, betrokkenheid en bevlogenheid, inzetbaarheid en inclusie. Voor leidinggevende, HR-professionals en adviseurs. Omdat mensen het verschil maken in jouw organisatie.
1: Elke maandag tussen 2 en 4 op New Business Radio.
0: En als podcast via peoplepower.radio of jouw favoriete podcast-app.
2: De laatste inzichten.
0: New Business Radio. Voor business.

0: Funding Your Business met Fabienne de Vries op Nieuw Business Radio. Het zakenprogramma voor ondernemend Nederland. De meest inspirerende items voor ondernemers. Met aandacht voor MKB-financiering, vastgoedfinanciering, innovatieve items zoals crowdfunding, factoring en lease en actualiteiten binnen de financieringsmarkt. Luister mee naar advies, valkuilen en tips waar jij als ondernemer wijzer van wordt.
1: Dit programma is terug te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.
0: Funding Your Business wordt mede mogelijk gemaakt door
1: Redion, realiseert bedrijfs- en vastgoedfinanciering.

0: Dit is New Business Radio.
1: Hoe maak je jouw organisatie circulair? Hoe zet je duurzaamheid om in strategisch voordeel? Je hoort het op het podcastkanaal New Business Radio Sustainability. Hier vind je al onze programma's over het thema duurzaamheid met inzichten van duurzame koplopers, innovatieve ondernemers en impactmakers. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Sustainability.
2: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
3: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt?